0: Doden zijn 12 militairen en 2 agenten, zegt het Pakistanse leger. De lokale Taliban heeft de aanslag opgeëist. Het gebeurde in het noordwesten van Pakistan, in een gebied waar veel gewapende islamitische groepen zitten. Nederland probeert de stijgende olieprijs te drukken door vaten uit de strategische oliereserve op de markt te brengen. Het gaat om 2,7 miljoen vaten. Het Internationale Energieagentschap kondigde eerder al aan dat lidstaten geleidelijk olie zouden vrijgeven. Maar tot nu toe waren de Nederlandse reserves niet nodig. En een paar vissers zijn bij het Gelderse Doornenburg over een oude fosforgranaat gereden, die vervolgens in brand vloog. Ze reden over een deel van een strandje dat bloot was komen te liggen door de lage waterstand. Nadat 112 was gebeld, vond de politie een tweede granaat. Vermoedelijk gaat het om explosieven uit de Tweede Wereldoorlog. Het weer, vannacht is het droog en koelt het af tot ongeveer 13 graden. Overdag droog, veel zon, ook wat stapelwolken. Het wordt 24 graden aan zee tot 29 in het zuidoosten. En morgen zondag bewolkt met regen bij maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM met het nieuws van 3 uur.
1: Joris Stubenitski met het NOS-journaal. Een eerste proefpersoon heeft een experimenteel vaccin gekregen tegen de Ebola-variant, waarvan een uitbraak is in Congo. De test in het Engelse Oxford is de eerste waarbij mensen worden gevaccineerd. 50 gezonde mensen krijgen het vaccin om te kijken of het schadelijk is. Als het vaccin werkt, is het meteen klaar om te worden ingezet. Er zijn al 600.000 doses aangemaakt. Sinds eind april zijn er in Congo en buurland Oeganda meer dan 1000 mensen omgekomen door Ebola. De Franse regering stuurt 500 extra militairen naar gebieden waar natuurbranden woeden om de brandweer te ondersteunen. Daarmee komt het totaal aantal militairen dat helpt op 1000. In de zuidwestelijke departementen Gironde en Landen woeden enorme branden. Die hebben inmiddels 22.000 hectare land verwoest. Meer dan 140.000 inwoners en vakantievierders zijn geëvacueerd. In Gironde worden ook 1,5 miljoen mondkapjes uitgedeeld om mensen tegen de rook te beschermen. De Franse autoriteiten spreken van een vraatzuchtig vuur dat zich razendsnel verspreidt. Een terugkerende satelliet van Starlink heeft geleid tot een vuurbal in de hemel. Die was gisteravond rond 10:30 op meerdere plekken in het land te zien. Een satellietdeskundige zegt dat de satelliet boven Engeland de atmosfeer binnenkwam, daar begon op te breken en boven Nederland opbrandde. En Venezuela wil uit het internationaal strafhof in Den Haag stappen, zegt de minister van Buitenlandse Zaken van het land. Volgens hem heeft Venezuela het vertrouwen verloren door politieke aanvallen. Het strafhof begon in 2020 een onderzoek naar misdaden tegen de menselijkheid door het Venezolaanse regime. Het weer, het is droog, bij een graad of 13. Overdag is het ook droog, veel zon, ook wel wat stapelwolken. Het wordt dan 24 tot 29 graden. Morgen zondag bewolkt, regen, maximaal 23 graden. En vanaf dinsdag is het weer een stuk warmer. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht.

your own.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM met het nieuws van 4 uur.
1: Juri Stubenitski met het NOS-journaal. Enkele grote natuurbranden in Spanje zijn nog niet onder controle. Bij Madrid en ten westen van de hoofdstad zijn 60.000 mensen geëvacueerd. Wel is er voorzichtig optimisme. De temperatuur is iets gedaald en de wind is gaan liggen. De autoriteiten hopen dat het vuur vannacht en de komende dag beter kan worden bestreden. Verder krijgt Spanje vanaf vandaag steun van enkele blusvliegtuigen uit Italië en Griekenland. Ook in Frankrijk woeden nog grote natuurbranden. De Franse regering stuurt 500 extra militairen naar gebieden waar natuurbranden woeden om de brandweer te ondersteunen. Daarmee komt het totaal aantal militairen dat helpt op 1000. In de zuidwestelijke departementen Gironde en Landen woeden enorme branden. Die hebben inmiddels 22.000 hectare land verwoest. Meer dan 140.000 inwoners en vakantiegangers zijn geëvacueerd. In Gironde worden 1,5 miljoen mondkapjes uitgedeeld om mensen tegen de rook te beschermen. De autoriteiten spreken van een vraatzuchtig vuur dat zich razendsnel verspreidt. In het Engelse Oxford is de eerste proefpersoon ingeënt met een experimenteel vaccin tegen de Ebola-variant die rondgaat in Congo en Oeganda. Het is het eerste van 4 vaccins waarmee op mensen wordt getest. Als het werkt, dan kan het meteen worden ingezet. Er liggen al 600.000 doses klaar. En een paar vissers zijn bij het Gelderse Doornenburg over een oude fosforgranaat gereden die vervolgens in brand vloog. Ze reden over een deel van een strandje dat bloot was komen te liggen door de lage waterstand. Nadat ze 112 hadden gebeld, vond de politie nog een tweede granaat. Vermoedelijk zijn het explosieven uit de Tweede Wereldoorlog. Het weer, het is droog bij een graad of 13. Overdag ook droog, veel zon, ook enkele stapelwolken. Het wordt 24 graden aan zee tot 29 in het zuidoosten. Morgen bewolkt en regenachtig en vanaf dinsdag wordt het weer een stuk warmer. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 5 uur.
1: Joris Stubenitski met het NOS-journaal. De Franse regering stuurt 500 extra militairen naar gebieden waar natuurbranden woeden om de brandweer daar te helpen. Daarmee komt het totaal aantal militairen dat de brandweer ondersteunt op 1000. In de zuidwestelijke departementen Gironde en Landen woeden enorme branden. Die hebben inmiddels 22.000 hectare land verwoest. Meer dan 140.000 inwoners en vakantiegangers zijn geëvacueerd. Enkele grote natuurbranden in Spanje zijn nog niet onder controle. Bij Madrid en ten westen van de hoofdstad zijn 60.000 mensen geëvacueerd. Wel is er voorzichtig optimisme. De temperatuur is iets gedaald en de wind is gaan liggen. De autoriteiten hopen dat het vuur daardoor beter kan worden bestreden. Verder krijgt Spanje vanaf vandaag steun van enkele blusvliegtuigen uit Italië en Griekenland. In de buurt van Doornenburg in Gelderland zijn vissers gisteravond over een fosforgranaat gereden. Die begon vervolgens te roken en vloog in brand. De granaat kwam bloot te liggen omdat het water in de rivieren erg laag staat. Als fosfor nat is, is het niet gevaarlijk, maar in droge staat kan het ontbranden. Nadat 112 was gebeld, vonden de hulpdiensten nog een tweede granaat. Vermoedelijk gaat het om explosieven uit de Tweede Wereldoorlog. En een terugkerende satelliet van Starlink heeft geleid tot een vuurbal in de hemel. Die was gisteravond rond 10:30 op meerdere plekken in Nederland te zien. Er kwamen meldingen uit onder meer Amsterdam, Utrecht, Almere, Dronten en Arnhem. Een satellietdeskundige zegt dat de satelliet boven Engeland de atmosfeer binnenkwam. Daar begon op te breken en boven Nederland opbranden. Het weer, het is droog bij ongeveer 13 graden. Overdag veel zon, ook wat stapelwolken. Het wordt 24 graden aan zee tot 29 in het zuidoosten. En morgen regen bij maximaal 23 graden. Maar vanaf dinsdag wordt het weer een stuk warmer. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 6 uur.
1: Joris Stubenitski met het NOS-journaal. In Frankrijk zijn ruim 140.000 inwoners en vakantiegangers geëvacueerd voor de natuurbranden in het zuidwesten van het land. De branden in de departementen Gironde en Landen zijn nog niet onder controle. De regering stuurt 500 extra militairen naar het gebied om de brandweer te ondersteunen. Daarmee komt het totaal aantal militairen dat helpt op 1000. De Spaanse autoriteiten hopen dat enkele grote natuurbranden daar vandaag onder controle zijn. Ze hebben goede hoop omdat de temperatuur vannacht is gedaald en de wind is gaan liggen. Verder krijgt Spanje vanaf vandaag hulp van enkele blusvliegtuigen uit Italië en Griekenland. De branden woeden bij Madrid en ten westen van de hoofdstad. Een terugkerende satelliet van Starlink heeft geleid tot een vuurbal in de hemel. Die was gisteravond rond 22:30 op meerdere plekken in Nederland te zien. Een satellietdeskundige zegt dat de Starlink-satelliet boven Engeland de atmosfeer binnenkwam en boven Nederland opbrandde. Uit een museum in Frankrijk is een gouden halsketting van 2500 jaar oud gestolen. Het is een massief gouden halsring van bijna 0,5 kilo. Het juweel is onderdeel van de Schat van Vie en lag in het museum van Châtillon-sur-Seine. De Franse minister van Cultuur spreekt van een nieuwe klap voor het erfgoed van het land en vreest dat het juweel wordt omgesmolten. En een paar vissers zijn bij het Gelderse Doornenburg over een oude fosforgranaat gereden die vervolgens in brand vloog. Ze reden over een deel van een strand dat bloot was komen te liggen door de lage waterstand. Nadat 112 was gebeld, vond de politie een tweede granaat. Vermoedelijk zijn het explosieven uit de Tweede Wereldoorlog. Het weer, het wordt een droge en vrij zonnige dag. Hier en daar stapelwolken. Het wordt 24 graden aan zee tot 29 in het zuidoosten. Morgen bewolkt met regen, maximaal 23 graden. En vanaf dinsdag wordt het weer een stuk warmer. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Mijn naam is Rijn Baardmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht.
3: I don't know, dude.

Dit is ZFM. ZFM. Strand, zee, boulevard en Formule 1. Dit is Radio voor Zandvoort. Dit is ZFM.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 7 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Franse regering stuurt 500 extra militairen naar gebieden waar natuurbranden woeden om de brandweer te ondersteunen. Dat werd gisteravond besloten na een crisisoverleg van het kabinet. Daarmee komt het totaal aantal militairen dat helpt op 1000. In de zuidwestelijke departementen Gironde en Landen woeden enorme branden. Die hebben inmiddels 22.000 hectare land verwoest. Meer dan 140.000 inwoners en vakantiegangers zijn geëvacueerd. In Spanje ziet het ernaar uit dat enkele grote natuurbranden vandaag onder controle zijn. De Spaanse autoriteiten hebben goede hoop omdat de temperatuur is gedaald en de wind is gaan liggen. Verder krijgt Spanje vanaf vandaag hulp van enkele blusvliegtuigen uit Italië en Griekenland. De branden woeden bij Madrid en ten westen van de hoofdstad. In het Engelse Oxford is de eerste proefpersoon ingeënt met een experimenteel vaccin tegen de Ebola-variant die rondgaat in Congo en Oeganda. Het is het eerste van 4 vaccins waarmee op mensen wordt getest. Als het vaccin werkt, kan het meteen worden ingezet. Er liggen al 600.000 doses klaar. De Amerikaanse president Trump heeft tijdens het inhalen van het correspondence dinner opnieuw uitgehaald naar de pers. Hoewel hij in eerste instantie beloofde mild te zijn, kwam het al snel tot beschuldigingen van nepnieuws, gefit op verslaggevers en beledigende opmerkingen over democratische politici. Het was de tweede keer dit jaar dat het evenement werd gehouden. Het correspondence dinner was eigenlijk afgelopen april, maar werd kort na de start onderbroken toen een man schoten loste. Onder andere Trump werd geëvacueerd. Het weer. Het wordt een droge en vrij zonnige dag. Hier en daar wat stapelwolken. Het wordt 24 graden aan zee tot 29 in het zuidoosten. Morgen bewolkt met ook wat regen bij maximaal 23 graden. Daarna weer een stuk warmer. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de ochtend.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 8 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Veel jonge LHBTI'ers voelen zich op school en thuis niet veilig, blijkt uit onderzoek van NOS Stories. Het gaat om jongeren tussen de 13 en 19 jaar oud. De redactie ondervroeg 8000 jonge homo's, lesbiennes, bi- en transmensen. Ruim de helft van hen zegt dat hun ouders niet durven te vertellen over hun geaardheid. Een kwart van de respondenten geeft daarnaast aan zich niet veilig te voelen bij één of beide ouders. Ook op school voelen veel LHBTI-jongeren zich onveilig, vooral door negatieve opmerkingen van medescholieren. De Franse regering stuurt nog 500 militairen naar gebieden waar natuurbranden woeden om de brandweer te ondersteunen. Dat werd gisteravond besloten na een crisisoverleg van het kabinet. Daarmee komt het totaal aantal militairen dat helpt op 1000. In de zuidwestelijke departementen Gironde en Landen woeden enorme branden. Die hebben inmiddels 22.000 hectare land verwoest. Meer dan 140.000 inwoners en vakantiegangers zijn geëvacueerd. In Spanje hebben de autoriteiten goede hoop dat de natuurbranden rond Madrid onder controle komen. De temperatuur is gedaald en de wind is gaan liggen. Ook komen vandaag blusvliegtuigen uit Italië en Griekenland helpen. Een terugkerende satelliet van Starlink heeft geleid tot een vuurbal in de hemel. Die was gisteravond rond 10:30 op meerdere plekken in het land te zien. Een satellietdeskundige zegt dat de satelliet boven Engeland de atmosfeer binnenkwam en boven Nederland opbrandde. In Rotterdam is vandaag het jaarlijkse zomercarnaval. Voorop dansen de zogeheten King en Queen. Die laatste is dit jaar na aangepaste regels voor het eerst een moeder. Eerst stond in de regels dat vrouwen die een kind hadden gebaard geen queen mochten zijn, maar dat vond de organisatie achterhaald. Het weer, veel zon vandaag met hier en daar stapelwolken. Het wordt 24 graden aan zee tot 29 graden in het binnenland. Morgen een stuk frisser en er vallen buien. Het wordt dan een graad of 23. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Mijn naam is Rijn Baardmond van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Autobedrijf Zandvoort. Een echte Zandvoortse garage waar ze nog met je meedenken. Met veel persoonlijke aandacht kun je bij ze terecht voor reparaties in en verkoop van nieuw en gebruikte auto's. Naast de huidige service doen ze nog steeds de bekende Fiat-service. DWZ-adres voor autoschades en APK-keuringen van alle merken. Autobedrijf Zandvoort, de vertrouwde specialist voor Zandvoort en omgeving. Autobedrijf Zandvoort, ook geopend op zaterdag.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. Toebak leeft.

0: Ja, dit is Goedemorgen Zandvoort.
1: Goedemorgen.
0: En dit is het prachtige nummer Falling van Alicia Keys. En het grappige is, ik heb een heel grappig cd'tje. En dat heb ik ooit gekocht toen ik in België was voor €10 of zo. En het is zulke relaxe muziek. Nou ja, we gaan er nog wel meer van draaien. Ik zit hier samen met Marco.
1: Ja, goedemorgen.
0: Goedemorgen.
1: Hallo.
0: Ben je op de fiets?
1: Nee.
0: Weer niet?
1: Nee, ik stapte de deur uit vanmorgen en dacht van, oh, ik ben te laat om op de fiets te stappen.
0: Terwijl het zomaar weer is, hè?
1: Ja, het is gewoon windstil. Het is gewoon lekker.
0: Moet je hem al klaarzetten, zo'n avond. Ik had de mijne in de gang staan.
1: Oh. Kijk, heb ik een associatie met, ik heb een paard in de gang. Van,
0: ja. Nee, maar ik zit ook in redactie van het plaatselijke koor Zang voor. En ik zit in de redactie van de Luidkeels. Ik vind het wel een hele mooie nummer voor een blad. En dan, ik heb altijd, als ik s'avonds weg op vrijdagavond, dan zet ik hem gewoon in de gang. Dat scheelt toch weer kostbare minuten. Als je bed uitholt.
1: Zeker te weten. Onze vriend Wilco, die is afwezig vanmorgen.
0: Ja.
1: Wat is hij aan het doen?
0: Hij is volgens mij gewoon weer een weekendje weg.
1: Jeetje,
0: hij neemt het ervan.
1: Leven,
0: maar ja, volgend weekend ben ik een weekendje weg. Dus mag je alleen met Wilco.
1: Oh, dan wordt het subtropisch volgend weekend.
0: Wordt het een hengstenbal?
1: Ja, zeker te weten.
0: Ja, nee, maar het is wel heel leuk. En het, wat ook heel grappig is nu van, wat is je hobby? Wat doen wij hier als hobby?
1: Ja.
0: En op het werk, wij zijn collega's. Was het ook al zo dat er iemand zei van, ja, in mijn vrije tijd ben ik zwemmeester voor kinderen.
1: Ik heb dat in de krant zien staan, volgens mij.
0: En nu had ik zo van, oh, we gaan gewoon vertellen hoe leuk wij het hier hebben op deze radio. Want dat is gewoon zo. Dus we gaan gewoon gezellig deze uur volmaken.
1: Ja.
0: Met allemaal nieuws uit Zandvoort en nieuws over 25 juli, wat er allemaal niet gebeurd is.
1: Zeker te weten. Geschiedenis, verjaardagen, niet te vergeten. En ja, ze verwachten aankomende week toch weer subtropische temperaturen. Maar heb je het meegekregen dat afgelopen week op de nacht van, in de nacht van 20 op 21 juli een nachtvorst is in Twente is gemeten?
0: Nachtvorst?
1: Ja.
0: Oh.
1: Ja, ja. Nou, dat was voor het eerst sinds 1971. En daar was het in juli ook, hoe heet het, aan de grond voor een korte tijd 0,1 graden Celsius gemeten.
0: 0,1 graden?
1: Ja.
0: Min?
1: Ja.
0: Ah.
1: Dus we hebben de eerste winterprikkels al te pakken.
0: Ja, het is toch wel weer wennen. Ik vind het ook het idee, je merkt gewoon dat het al vroeger donker wordt.
1: Ja.
0: En ergens denk ik van, ja, het is zo lekker dat je zonder jas de deur uit kan. Ja. En dat je s'nachts gewoon zonder dekbed eroverheen gewoon lekker slaapt.
1: Ja.
0: En straks krijg je weer koude handen.
1: En voeten.
0: Ja, precies.
1: Waar liggen.
0: Nou ja, ik heb hier.
1: Doe jij eens een warm zomerplaatje?
0: Is het een zomerplaat? Ja, dit is Mary J. Blige. Met Be With Me. Geloof ik.

0: Ja, ik zeg toch wel dat het Mary J. Blige was, maar het was eigenlijk Mystique. En het is toch wel een bijzonder nummer. Eigenlijk wel in de stijl van Wilco, want die is altijd al wat druk. Het heet Be With Me, Bump and Flex Radio Edit.
1: Hij zal jaloers zijn.
0: Dat ik deze fijne muziek heb aangezet. Ja, misschien wel. Misschien wel. Maar ja, wat gaan we voor nieuws doen voor vandaag? Want we hebben natuurlijk al van alles klaarstaan.
1: Ja, heb je het meegekregen dat Nederland krijgt nieuwe bankbiljetten voor de euro?
0: Oh, ja, met Trump erop?
1: Nee. De Europese Centrale Bank laat Europese burgers kiezen uit een ontwerp. En nou ja, eventueel Beethoven of Maria Callas of een ijsvogel.
0: Maria Callas?
1: Ja.
0: Ik denk dat we eigenlijk omstuurt moeten doen de vogel die het land presenteert. Wij hadden toch de snip?
1: Ja, klopt.
0: En die stond volgens mij ook op een briefje van 50 toen, die gele.
1: Klopt.
0: En welke en wat wil ze dan, Maria Callas? Voor Europa in zijn geheel?
1: Ja, ik denk het.
0: Ze kunnen natuurlijk dan wel speciale mooie dingen uit Europa doen. Bijvoorbeeld, ik noem maar wat, in Rome, dat hele grote arena.
1: Ja, dat kan
0: ook. Of dat ze de Eiffeltoren erop zetten. Ja. Of in Spanje bepaalde mooie gedeeltes. Ja, dat lijkt me eigenlijk wel leuk.
1: Ik denk wel dat je met vogels toch wel ook wel een hit kan zijn. Want je hebt natuurlijk de ijsvogel, de ooievaar.
0: Ja.
1: De kluut.
0: Ja.
1: Jan van Gent.
0: Nou, je hebt ze al helemaal voor je liggen, de alle foto's. Dat is jouw voorstel.
1: Ja,
0: ik denk dat ze eigenlijk moeten zeggen van iedereen mag zelf een suggestie doen.
1: Ja.
0: En degene die het meest wordt gesuggereerd, dat er misschien kan worden.
1: Ja.
0: Dat lijkt me wel aardig.
1: Nou ja, er is één lid staan en die vindt het dus heel belangrijk om een gevoel te creëren van eenheid op het eurobiljet. Maar jij noemde het al zojuist, maar ze geven dus aan geen Eiffeltoren en geen Colosseum.
0: Oh, gaven ze dat wel aan? Ja. Oh, dat is grappig.
1: Ja.
0: Je moet niet te goed zien van welk land het is of zo.
1: Nee, ik denk het. Maar ja, als je toch een Europese Unie bent, Europese eenheid, het is een Europese munteenheid, zal je toch iets moeten.
0: Ja, maar ik vond het zich altijd wel grappig dat op al die munten wat anders stond.
1: Mm-hmm.
0: Dus je kon eigenlijk aan de munt wel zien bijvoorbeeld, hey, van dit is eentje uit Griekenland.
1: Of uit Frankrijk of Duitsland, maar het is met Nederland dus hetzelfde. Hè?
0: Ja, wij hebben volgens mij, maar we hadden in eerste instantie Beatrix erop staan. Hè? Dat mag ook niet meer, hè? Want er zit te veel verloop in.
1: Mm-hmm.
0: Is ook een beetje, ziet er ook wat verlopen uit inmiddels.
1: Zij ook, denk ik.
0: Ja. Ja, ze wordt over 2 jaar, wordt zij 90. Zij is van 38 volgens mij.
1: Ja, in januari wordt ze 90.
0: Nee, ze was van 38.
1: Ja, dan word je 89.
0: 80, ja. Ja. Ja, dan leeftijd, hè?
1: Ja.
0: Ik ben ook wel heel benieuwd, want op een gegeven moment gaan die oude coryfeeën, die gaan.
1: Mm-hmm.
0: En of zij dan ook alles in het wit wilde, dat wilde haar toen haar moeder volgens mij begraven in het wit. Of het was Wilhelmina?
1: Volgens niet Juliana, maar volgens mij was dat Wilhelmina.
0: Ja, hè?
1: Ja.
0: Het heeft wel wat, hoor.
1: Ja, denk ik ook. Zou je het willen, in het wit?
0: Ja, waarom niet?
1: Ja,
0: ja, het is ook wel, als je het goed bekijkt, goed voor het milieu. Als je gewoon katoen neemt, ongebleekt en alles. En dat geen kleurstoffen in het milieu.
1: Ja.
0: En het is gewoon de vraag, wat wil je? Wat wil jij? Wil je naar de natuurbegraafplaats? Of wil je...
1: Nou, je hebt dus natuurbegraafplaats. Je kan gecremeerd worden, je kan begraven worden. Maar ja...
0: Ik wil niet in het sap.
1: Nee.
0: Dat vind ik een goor idee, kan, dat ze je door het putje spoelen.
1: Vloeibaar, hè? Dat kan tegenwoordig ook.
0: Ja.
1: Maar hoe heet het? Nee, ik denk niet dat ik... begraven heeft volgens mij niet zoveel zin. Want ik laat eigenlijk niemand na. Er komt ook niemand kijken.
0: Nee, dat is waar. Ja, nou, we gaan hier maar even over nadenken. Het volgende
1: uur.
0: Muziekplaatje.

0: Nou, dit was dus A Living Thing van ILO. En het geweldige is, ik ben dus ooit met in de arena ben ik bij ILO geweest.
1: Ja, ik
0: ben in het begin was geweldig. Nou ja, ik ben heel jaloers.
1: Nee, want
0: je hebt overal geweest. Ja.
1: Oh, geweldig.
0: Ja, het was echt leuk.
1: Wist jij, nou ja, dat weet je natuurlijk allemaal. Iedereen in Nederland heeft het recht om, grondwettelijk recht om te stemmen. Maar dat geldt natuurlijk ook voor de ouderen. En er is geen maximum leeftijd aan verbonden. Maar ja, omdat de bevolking vergrijst, groeit het aandeel 65-plussers onder de kiezers gestaag. Waardoor zij steeds een grotere stempel op de verkiezingsuitslagen drukken. Maar ja, nu zijn er vanwege de vergrijzing, waar er een maatschappelijk debat op komt, dat of er wel of geen maximum leeftijd of stemverbod voor ouderen zou moeten gelden. Want als je 90 bent en er is een voorstel voor een nieuwe pensioenwet, ik noem maar wat.
0: Nou, daar zijn ze voor. De 90-jarigen willen wel een, als het een beter
1: ja,
0: pensioen is.
1: Ja, dat begrijp ik. Maar zij stemmen, ja, dat snap ik ook, maar is dat aan een bepaalde, zijn alle heel veel voorstellen dan niet aan een bepaalde leeftijd gebonden? Ja. Ik denk als je 90, 95 bent, denk je dan überhaupt nog over na?
0: Ja, maar mag
1: heb je
0: nou
1: een stemrecht
0: ook?
1: Of half recht? Heb je een halve stem? Of
0: ja, maar mag je nou straks ook niet stemmen als jij een democraat bent en het is een republikeins iets? Dan mag je niet stemmen. Dan komt alles erdoor natuurlijk.
1: Ja, maar dan is er nog niks iets over een nieuwe wet. Dan gaat het puur of je mag stemmen, ja of nee.
0: Nee, maar van dat iets wat gunstig is, dat rechts een hele rechtse wet wil aan laten nemen. En dan mogen alle linkse niet stemmen. Daar komt het, dat ja, is eigenlijk.
1: Dan heb je goed,
0: ja? Ja.
1: Nou.
0: Ja. Nou ja. Nou, zal ik iets lichter verhaal doen?
1: Doe maar.
0: Heel, een beetje onderbroekenlol dit. Want er is een hond uit Nunspeet die is behandeld nadat het dier 6 onderbroeken had ingeslikt.
1: Oh, lekker.
0: De hond werd naar de dierenkliniek gebracht in Nunspeet. Er werd een braakmiddel toegediend en de hond die braakte het allemaal uit. Maar na de behandeling maakten ze nog een echo om te zien of er geen voorwerpen achter waren gebleven.
1: En?
0: Het komt, nee, de hond voelde zich een dag later alweer beter. Maar het is ongelooflijk dat ze dan zo schrokken, hè? Dat is echt niet normaal. Mm-hmm. En volgens de medewerker van de kliniek komt het vaker voor dat honden ondergoed of andere voorwerpen inslikken. Maar 6 onderbroeken was natuurlijk wel vrij uitzonderlijk. Maar ja, dan moet diegene, dan zijn het misschien wel uit de wasmand zijn ze gepikt of zo. Want ze moeten wel speciaal ruiken dan. Mm-hmm. Maar ze hebben zo'n scherpe reuk. Dus ik denk dat zelfs al zijn ze gewassen, dat ze dan toch wel heel erg aantrekkelijk zijn voor een hond.
1: Oh, ja, nee. Het is
0: maar er was van de week ook een film op tv en dat ging over allemaal honden. En dat ging ook steeds van, ja, die geur aan je anus, die onthoud ik wel, ja. Hoe ben jij het? En het was wel heel grappig ook hoor. Hoe die honden dan gingen ontsnappen. En hoe ze achter hun instinct aanrennen en zo. Wel. Echt heel leuk. Dus ik kan het je aanbevelen. Volgens mij was maandag ergens. Kan je nog het terugzien.
1: Oh, bizar.
0: Ja, maar ik had wel zo van. Nou, voor het is eigenlijk dan een kinderfilm met al die honden. Maar er zaten ook wel volwassen grapjes in. Maar dat snappen die kinderen dan waarschijnlijk niet. Mm. Dus, maar ja. Had jij nog verder iets? Of zullen we weer naar muziek gaan?
1: Ja, doe maar muziek.
0: Doe maar muziek?
1: Ja.
0: Oké. Okay.

0: Brenda en Monica, The Boy Is Mine. Uit welk jaar is dit?
1: Oh, geen idee. Dat staat er niet bij. Maar ik denk dat het wel ergens 20 jaar geleden is of zo.
0: Zo.
1: Zou zomaar kunnen. Maar we gaan nu naar het nieuws uit Zandvoort toe. Ja, want, er staat ons een leuk weekend te wachten hier in het dorp. Het wordt prachtig weer. En het grappige vind ik dan wel. Hoe helpt het dat er toen zo'n iets uitgevaardigd is... dat iedereen gecontroleerd kan worden tussen Bouws Palace en de rotonde in.
0: Hmm.
1: Dat er geen ongeregeldheden meer plaatsvinden. Dat zou fijn zijn.
0: Ja.
1: Dus, maar ik heb hier een grappig bericht. Een bericht eigenlijk uit de nieuwsbrief van het Zandvoort Museum. En dat Zandvoort Museum die had twee mooie schenkingen gekregen... uit particuliere collectie. Het ene was een schaalmodel van de Formule 1. Niet zomaar een miniatuur, want het staat symbool voor een groter idee.

0: Ja, het is natuurlijk zomertijd. En Kennemerland waarschuwt voor inwoners tijdens de vakantieperiode voor extra alert te zijn op verdachte situaties rondom brandweerkazernes. In verschillende gemeenten in Noord-Holland is de afgelopen periode ingebroken bij brandweerkazernes en die voertuigen. Daarbij is onder meer gereedschap buitgemaakt die essentieel zijn om mensenlevens te redden. Dan denk ik van, wat heb je dan eigenlijk zelf privé daarvan nodig? Als je...
1: Nou, niet privé. Ik heb het inderdaad toevallig gisteren ook op televisie gezien.
0: Ja.
1: Dat ze gebruiken die dingen waarmee je dus grote stalen dingen door kan knippen. Dus het is heel makkelijk dan om als je ergens komt, om dan gewoon je wederrechtelijk toegang te verschaffen tot bepaalde panden en zo. Ja. Maar het kan ook in de criminele gebeuren kunnen ze ook enge dingen toch? Doen. Zoals vingers afknippen en dat soort dingen meer.
0: Ja. Oké, en ik denk ook, of tenminste, er wordt ook voor gewaarschuwd om toch ook in deze vakantieperiode toch ook alert te zijn op de inbraak die er momenteel gaande zijn.
1: Ja, maar ja, ik vind het ook wel moeilijk. Van, moet je nou je raam wel of niet open laten staan? Beter van niet natuurlijk. Maar je weet wel dat je huis gigantisch opwarmt natuurlijk met die hitte.
0: Ja.
1: Ik merk het gewoon bij mijn schuur al. Als ik in mijn schuur kom, dat ik denk van, het is daar binnen misschien wel 40, 50 graden. Plat dakje, het is al wel donker en lekker broeien.
0: Wat doe je één hoog als je het openzet?
1: Ja, één hoog, ja.
0: Ja,
1: ja, nou ja, weet je, je hebt toch, als je slim bent, niet al te veel kostbaarheden in huis.
0: Mm.
1: Televisies zijn niet interessant meer om te stelen.
0: Ze zijn groot, log en zwaar, dus die kunnen ze ook niet 1, 2, 3 meenemen.
1: Nee, ja, het is toch wel een beroep met weinig doorgroeimogelijkheden. Het beroep van inbreker.
0: Dat denk ik ook.
1: Dus die gaan allemaal natuurlijk nu maar online proberen in te breken. Dus ja, dat was afgelopen maandagavond, 23 juli, was er een cultuuravond van Pride at the Beach.
0: Ja.
1: En dat was een groot succes. En er waren ruim 100 bezoekers. Ik had eigenlijk ook wel graag...
0: Nou, ik wilde net vragen, ben je geweest?
1: Nee, ik had die avond koorrepetitie. Maar er waren toch een paar mensen van het koor die zeiden van, nou, we kunnen niet, we gaan daarheen. Maar het was dus wel zo van, er waren welkomstwoorden van Suzanne van der Laar namens Pride Amsterdam en een lokale burgemeester Lars Carré. Er was een afwisselend programma met muziek, theater, comedy en spoken word. Dus, en er werd ook stilgestaan bij 80 jaar COC alweer. 80 jaar. En 50 jaar COC Kennemerland. En Jeremy Tuin bracht voor het eerst zijn songfestival inzending voor COC Kennemerland ten gehore. Ik ken die helemaal niet, maar die gaat hij dan proberen dit lied met het songfestival van vorig jaar te doen? Geen idee.
0: Oh.
1: Dus, maar ook de spoken word voordracht van Sonja Koper, wat geïnspireerd was op het werk van Babs Gons.
0: Ja.
1: Iedereen was heel enthousiast. De avond werd vakkundig gepresenteerd door Jelmer Koper. Dat is ook een van onze eigen presentatoren in Zandvoort. Ja, bij ZFM Zandvoort.
0: Ja, en misschien is het ook wel even belangrijk om te vertellen dat er zijn natuurlijk vele activiteiten die vanaf dit weekend gaan plaatsvinden. En zo is maandag 27 juli aanstaande de grote hoofdact tijdens de jubileumeditie van Pride at the Beach om 7 uur Roetje Kot.
1: Roetje Kot, ja, zeker.
0: Ja, ja. En zij treedt gratis. Nou, ik weet niet of het gratis is, maar voor de bewoners. Hè?
1: Ja,
0: voor
1: de bezoekers is gratis. Maar ze hopen wel dat je daar een drankje haalt of zo. Ja. Dus niet flessen wijn meenemen in je tas. Nee. Koop gewoon lekker daar een wijntje.
0: Ja.
1: Zodat de horeca ook nog wat terugverdient van alles wat ze hebben moeten betalen. Maar ik neem aan dat COC ook mee betaalt.
0: Oh, dat denk ik ook.
1: Ja.
0: Denk ik ook.
1: Maar je hebt natuurlijk ook vanavond een groot feest, hè, in het dorp. Op het Gasthuisplein.
0: Oh, vertel.
1: En het is het Wapen van Zandvoort heeft dat geregeld. Ja. En er zijn ook verschillende optredens. En ik heb wel zo het idee van, ik ga misschien toch wel even kijken. Dus het Wapenfestival Live of zo.
0: Ja.
1: Kijk hoor, ik ga nog even zoeken of ik dat nog kan vinden.
0: Mm-hmm. Ik denk ook goed, het is leuk om te vertellen dat er is een makrelenrookwedstrijd gaande. En dat wordt deze keer niet overgeslagen. Zondag, dat is morgen 26 juli, organiseert de Zeevisvereniging in Zandvoort weer een gezellige rookwedstrijd. Deze keer bij strandpaviljoen Havana aan zee, dat is dus Zuid. En de deelnemers krijgen 6 makrelen waarvan er 1 is gemerkt. Alleen deze makreel door Havana gesponsord wordt door een keuring ingeleverd bij de jury. Nou, de rokers beginnen morgenochtend om 9:30.
1: Maar ik heb ook begrepen dat er ook een palingrokerij was vandaag.
0: Oh, nee, ik heb het echt over morgen. Dat is de makreelrookwedstrijd.
1: Oké.
0: Die komen we daar zo nog eventjes op.
1: Ja, zeker.
0: Dus,

0: Maar ik, jij zegt paling?
1: Ja, dat is vandaag.
0: Dat is vandaag.
1: Dat is morgen makreel. Dus nou, het wordt een vissig weekendje.
0: Ben jij een paling of een makreelmens?
1: Ik vind het allebei lekker. Ja. Want wij hebben altijd met de kerst is er altijd een heel groot volleybaltoernooi. Dat is georganiseerd dan nu door... het werd altijd georganiseerd door de gemeente. Ja. Nu wordt het georganiseerd door een fysiotherapiepraktijk in het dorp. Prinsenhof, praktijk Prinsenhof. Maar de Willem Minkman en nog andere consorten van de Zeevisvereniging, die geven dan ook aan iedereen die meegedaan heeft ook een makreel mee. Dat is altijd heel lekker. Dat is rond de kerst. Dus je gooit hem in de vriezer en met de kerst kan je er lekkers van mee maken. Dus dat is hartstikke leuk.
0: Ja.
1: En dan, maar die paling had ik begrepen dat vandaag gaan ze aan de gang. En ik heb ook begrepen dat straks een Goedemorgen Zandvoort iemand is die gaat erover vertellen.
0: Oké, wat grappig. Dus die kunnen wel een klein tipje van de sluier op doen. Hoe heet het? Het wordt gedaan in café Bluis aan de Burenweg. En dat gaat vanaf 11 uur vanmorgen gaan de palingen roken voor de deur van het café. En vanaf 6:30 vanavond, als de palingen zijn afgekoeld, dan worden ze per stuk verkocht.
1: Ja, en ik heb ook het idee, ik weet niet of dat te zien is in het artikel, omdat de opbrengst ook naar een goed doel gaat. Meestal is dat wel zo. Maar ja, en je kan natuurlijk, dan ga je daar je palingen halen. En dan ga je gewoon, breng ze van huis en dan ga je dus terug naar het dorp. Want om 7:00 begint dus Wapen Live 2026.
0: Mm-hmm.
1: En dan heb je 5 live bands op een groot podium. En dat is Nets Project, Steve Leon en de Accusations en de Beschuldigingen.
0: Oh.
1: GJ en de Fat Cats, de Biggles en de Time Machine. En je hebt ook de foodtruck staat daar, de satéfabriek All Night.
0: Oh, nou, dus we
1: dat
0: kunnen,
1: is wel heel leuk.
0: Zandvoort kan ze lol op, volgens
1: ja,
0: mij.
1: Ja, zeker. Nou,
0: en
1: ja, het is goed weer vandaag.
0: En de bezoekers ook, hè?
1: Ja.
0: Niet vergeten.
1: Zeg je?
0: Niet vergeten voor de bezoekers en de bewoners zelf ook, dat die dit allemaal kunnen doen.
1: Ja, zeker weten. Goed, ik ga weer een poging om die ene plaat aan te zetten.

0: Ja, dit was de Neil Diamond met I'm a Believer. En voor degene die gek zijn op films van tekenfilms en zo van Disney. Dat toen die film Shrek natuurlijk. En dan had je die ezel. En die en op het eind gingen ze dan doen alsof ze een optreden gaven met z'n allen. Al die dieren uit het Sprookjesbos. En dan zie je echt zo dat dat cookie-geval, dat die dan ook van die somersaults maakt, hè, van die flipflaps en zo. En echt al die gasten die daarin voorkomen. En die ezel dan van, hey, I'm a believer. Mm-hmm. Echt heel leuk. Dus ik, ja, ik hou daarvan. Dus, ja, dan hebben we nog meer nieuws of nieuws. Ook opmerkelijk nieuws. Er was, we hebben natuurlijk afgelopen zondag hè, was het de finale van, van het WK tussen Argentinië en Spanje. Maar er was een vliegtuig en die waren dus bezig om te vliegen en mensen naar huis te brengen. En de Argentijnse passagiers die zullen zich dit nooit meer vergeten. Want het was echt een hele flauwe piloot. Want die liet het vliegtuig geloven dat Argentinië had gewonnen. Hij zei al van, wij weten de uitslag inmiddels. We hebben begrepen dat het tot het bittere einde een spannende wedstrijd was. Beide teams hebben alles gegeven. Helaas kan maar één team de finale winnen. En we willen onze Argentijnse vrienden feliciteren. Nou, al die Argentijnse fans die barsten in juichen uit.
1: Oh, wat erg.
0: Maar het was een korte duur. Want nadat de piloot zijn passagiers een kleine minuut feest had laten vieren, klonk zijn stem nogmaals vanuit de cockpit met het heel droog. Want Spanje heeft gewonnen, prukt hij de vreugdebubbel genadeloos door.
1: Oh.
0: En de passagiers vielen vervolgens echt helemaal teleurgesteld stil. Maar ja, de piloot was dus een Spanjaard. Dus die had zo van, ik zal eens even poepen laten ruiken. Maar het is wel heel erg treurig dat het zo'n slechte wedstrijd was. Want het werd pas in de laatste minuut van de verlenging zo'n beetje werd er gescoord.
1: Ja.
0: En ze bleken dus maar één doelpoging gedaan te hebben of zo. Die,
1: in de verlenging, hè?
0: Ja, en terwijl Spanje was gewoon beter.
1: Dus. Ja. Ik ben tijdens de, of na de, hoe heet het, de intermezzo, de muzikale intermezzo van de pauze, ben ik daarna naar bed gegaan.
0: Ah, ja. Ja. ik heb dus ondertussen op mijn telefoon, heb ik dan via Videoland zitten kijken, zitten bingen. Weet je wel. Dus ook wel leuk. En het is heel lekker om te doen, want ik ben toch wel een beetje een fan van bepaalde soaps. En het leuke is, dan is zo'n soapserie op tv doet het dik een half uur. Maar als ik gewoon kijk, is het 20 minuten. Maar je kan ondertussen
1: reclames,
0: kan je nog 15 minuten doorspoelen. En dan heb je van, ik heb zo'n serie van The Bold and the Beautiful. Ja, het is heel oudbollig.
1: Oh, kijk je dat nog?
0: Ja, dat kijk ik nog. Maar dan zie je even, dan begint er gewoon een gesprek. Nou, huppa, ik zit gelijk anderhalf minuut door te drukken van, en dan kijken elkaar altijd zo veel betekenend aan. En, oh ja. En dan is dat gewoon helemaal stil. Ik denk, nou jongens, kom. Maar dat kan ik alleen doen op mijn telefoon. Dat kan ik niet op de televisie doen.
1: Een vriend van ons, die kijkt het ook nog steeds.
0: Ja, ja, nee, maar je hebt ook The Beginning. En dat vind ik leuk. Want je hebt een heleboel gemist.
1: Wat is dat?
0: The Beginning van The Bold and the Beautiful.
1: Oh, okay,
0: dat speelt ook al 40 jaar. En dan zie je die gasten hartstikke jong. En dan heb je ook die eerste Rich. En dat is echt een kanje om te zien, weet je wel. Ik vind die nieuwe niet leuk. Dus, maar dat was ook nog een muzikaal man, hè? Die eerste Rich. Ik ben zijn naam kwijt, maar die had ook platen gemaakt.
1: Oh,
0: hè?
1: Nou,
0: die
1: heeft
0: ook
1: nog daar zou ik toch een beetje aandacht aan besteden.
0: Ja, wel leuk.
1: En heb je het meegekregen dat wijn straks hoofdpijn en ook een fikse boete kan opleveren?
0: Als je wijn drinkt?
1: Nou ja, boete? Wijn importeert.
0: Als je het importeert?
1: Ja, nou ja, wijnliefhebbers die houden van, zeg maar, van rosé of rode, droge cabernet uit Israël. Nou ja, die hebben dan een beetje pech. Want de wijntjes komen van boeren, hè, uit het Israëlische nederzetting op de westelijke Jordaanoever. Daar gaat het om.
0: Ja.
1: En wie ze importeert of verkoopt, hangt vanaf 22 september een straf van maximaal 6 jaar boven het hoofd. Nou ja, de Nederlandse importeur IPC dreigt met een kort geding als het verbod niet van tafel gaat.
0: Ja, dus dan ben jij mede schuldig aan de genocide daar natuurlijk. Ja, ja,
1: dat is dus wat ze eigenlijk daarmee
0: willen. Er zit wat in.
1: Ja.
0: Er zit wat in, ja. Maar ben jij een wijndrinker? Nee, jij drinkt helemaal geen alcohol.
1: Nee, ik drink in principe geen alcohol. Maar als de alcohol staat bij een ander op de tafel, dan pak ik het glas en dan drink ik mee.
0: Oh, dat wel.
1: Ja, ik drink over uit ieders glas.
0: Uit ieders glas?
1: Ja, lekker.
0: Ja. Ja, nee, ja, ik drink thuis in principe niet. Maar als ik uitga, vind ik het altijd wel leuk.
1: Hoe vaak ga je uit?
0: Ja, precies. Ik ga in ieder geval naar de koor. Dan drink ik wel. En zoals dit weekend, wij gaan morgen uit eten. Omdat morgen is de verjaardag van mijn vader. Ook van Mick Jagger trouwens morgen, dat is heel grappig.
1: Oh.
0: Maar mijn vader die zou morgen dan 108 geworden zijn.
1: Oh. Zou die 108 geworden zijn?
0: Ja, hij zal ruim 30 jaar gaan hemelen. Maar ja. Wij doen als kinderen zijnde, dan heb je of de verjaardag van mijn moeder, of die van mijn vader, of op hun trouwdatum. Ja. We hebben drie verschillende data waarop we gaan kijken welke valt op een zaterdag of op een zondag.
1: Oké, dan doe je het in één.
0: Ja, dan gaan we in ieder geval met z'n allen eten. Maar we zien elkaar toch wel hoor. Maar, maar dan hebben we gewoon even het glas op onze ouders.
1: Ja, een stijf bedmoment. Ja. Dat is een mooi gebaar.
0: Ja, toch? Ze hebben ons gemaakt. Dus goed, dan gaan we weer wat...

0: Ja, dit was Anastasia met I'm Out of Love. Set me free.
1: Mm. Nou,
0: dat zullen we allemaal natuurlijk. Want we hadden het vorige week nog over Nelson Mandela.
1: Ja.
0: Vorige week was het Nelson Mandela dag. En er zijn toen zoveel platen gemaakt om te zorgen dat hij misschien ooit uit die gevangenis zou komen.
1: Free, en, ja, wie kent het niet? Free Nelson Mandela, prachtige plaat.
0: Ja, zeker weten.
1: Hey, wij hadden het net even in onze rustpauze over tv en series en films en even kort. Maar er is wel een ding in tv-serie-land algemeen. Want vervolgseizoenen van een serie, die hebben toch vaak tegenvallende kijkcijfers of verkoopcijfers.
0: Ja, maar het is dan niet verrassend meer, hè? Je bent er al.
1: Ja.
0: Waar ze eindigden.
1: Ja, en het originele concept is dan uitgewerkt. En nieuwe afleveringen voelen vaak aan als een herhaling. Of de toon van het verhaal is onnodig veranderd. Nou ja, streamingsdienst, ik ga de namen niet noemen. Maar die worstelen hier regelmatig mee. Wat vaak leidt tot schrappen van dure producties.
0: Ja.
1: Maar doordat je een dure productie schrapt, is er ook al geld geïnvesteerd.
0: Ja.
1: Dus ze willen eigenlijk, of tenminste, het een lang seizoen. Of een kort seizoen eenmalig van aflevering.
0: Ja, maar je ziet het ook met films. Hè? Je had toen een tijd natuurlijk Jurassic Park.
1: 1, 2, 3 tot
0: en die 10. 1 die was geweldig, ja. Omdat hij zo verrassend was. Ja. En daarna was het gewoon een beetje door met hetzelfde. En ja, het is mooi en het is verrassend.
1: Ja.
0: Maar de verhaallijnen worden wel lastig. En dat vind ik altijd wel lastig, hoor.
1: Ja.
0: Dus hoe lang moet je ermee doorgaan met een serie? Dat geldt natuurlijk ook voor soaps. En daarom gaan ze iedere keer toch weer even net de andere kant op, hè? Dat is wel grappig. Ik vind het wel leuk. Want als mensen eruit schrijven dat ze dan hartstikke ziek worden en zo. En, dan zijn ze zomaar overleden. En dan laat ze die hele begrafenis niet zien. Dat vond ik.
1: Dan hebben ze het al achter de rug. Dan vertellen ze dat even tussen de lippen.
0: Ja.
1: Maar hoe zit het dan op de Nederlandse televisie? Want als ik dan een voorbeeld neem, Goede Tijd, Slechte Tijd, dat speelt ook al 100 jaar.
0: Ja, zeker. Zeker. Ik kijk daar dus wel naar, ook dus nu via streamingdienst, want dan duurt het maar 20 minuten. Dat vind ik wel heel fijn.
1: Ja.
0: En dan hoef je niet op te wachten en dan zit je niet met al die reclame. Je hebt gewoon misschien als tegenzit al 2 keer reclame. Dus dan zit je al bijna 15 tot 20 minuten zit je te wachten tot die verder gaat.
1: Ja.
0: Maar het is wel verrassend. Steeds komen toch wel nieuwe verhaallijnen. En er is natuurlijk nu een stop voor de zomer. En dan heb je natuurlijk een cliffhanger deze keer. En ik weet dus inderdaad dat Bing per ongeluk iemand heeft omgegooid. En die had zijn nek gebroken. Toen hebben ze hem in de schacht gegooid.
1: Ach.
0: Dus dat was dus zijn vervanger bij Nina. En er was nog een Julian die is aangereden.
1: Ah,
0: en dus het is maar een vraag van hoe loopt het af. En het is pas 16 augustus weer of zo.
1: Nou, ik heb het eerste seizoen gezien. Ik weet nog, ik was 20. Daarna was ik klaar.
0: Maar het was toen wel heel slecht gespeeld, hoor.
1: Ja, maar wel leuk. Lekker slow, lekker slow motion. Slow
0: maar ja, het is
1: TV.
0: Een hele goede spin-off geweest voor al die mensen die meededen.
1: Ja, klopt.
0: Zoals Isa Hoes. En Anthony Kamerling en zo. En
1: dat Oelemans.
0: Ja, Oelemans. Die is helemaal goed
1: terechtgekomen.
0: Goed geboerd heeft hij. Want het is echt een multimiljonair, denk ik. Ja, zeker weten. Maar ja, over leuke dingen gesproken, over... het is natuurlijk niet leuk. Er zijn natuurlijk mensen bijvoorbeeld al jaren vermist, cold cases.
1: Mm-hmm.
0: Maar er was een Fransman, David Stevenin, die was 29. En die was onderweg naar huis, was hij verdwenen. En toen gingen die gasten met echt geweldige apparatuur gingen ze ergens heen. En die gasten die hebben dus een YouTube-kanaal, dat heet Adventures with Purpose... En dan gaan ze dus wereldwijd gaan ze cold cases oplossen. En dit viertal is deze zomer aan het werk in Europa. Want ze willen 8 verschillende zaken oplossen in verschillende landen. En ze hebben ook vooraf contact opgenomen met de familie van Stevenin. Die dan 29 jaar was en weg was. En ze hebben gewoon zijn lichaam gevonden. En vlak daarna nog een ander lichaam. Dat was ook al zoveel jaren weg. Dus ik heb zo, ik wil eigenlijk zeker wel even eerst gaan kijken. Of gaan volgen op hun YouTube kanaal hoe dat zit.
1: Dat zou ik doen.
0: Ja, leuk toch? Dus het heet Adventures with Purpose.
1: Oeh.
0: Ze filmen hun zoekwerk en ze zetten dus alles op YouTube.
1: Heel mooi.
0: En het werk wordt betaald door hun abonnees op het videokanaal. Dus dan moet je natuurlijk heel veel betalen.
1: Zijn,
0: dat is ook weer niet de bedoeling. Ja. Je bent toch ons pensioenig, hè? Zo. Heb jij ook nog een bericht?
1: Nou, niet echt een bericht, maar misschien wel kunnen we een leuk muzikaal intermezzo.
0: Gaan wij dat doen?
1: Ja.
0: Dat gaan wij doen.

0: Vertel jij eens even, hoe heet deze artiest?
1: Nou word ik helemaal nerveus.
0: Nee?
1: Ja, Dan McLean.
0: Ja, maar het grappige is, ik zeg er tegen van jou van, we moeten het dan even over Vincent van Gogh hebben.
1: En ik zeg van, Vincent van Gogh?
0: Wie is dat? Nee, dat niet.
1: Maar... Nee, dat niet. Maar het nummer gaat over Vincent van Gogh.
0: Ja, want you took your life as lovers often do. Oh. Hè? En het leuke is ook dat je soms wel eens een filmpje hebt op YouTube of zo, weet je wel. En dan zie je al die schilderijen van Gogh langskomen. En dan hebben ze dit plaatje erbij altijd. Mm. Is ze nooit opgevallen?
1: Nee.
0: Oh. En ze zijn zo
1: blij dat ik met jou ben.
0: Ja, nou, maar het is heel mooi. Want af en toe kom je wel eens ergens en hebben ze Vincent van Gogh schilderijen hangen. En dan ga je er echt, sta je er bijna met je neus bovenop. En denk je, ja, het is toch wel geniaal. Wat idee met die hele dikke verf.
1: Ja.
0: En ik hou ervan.
1: Ja.
0: Dus, maar ja, dat was volgens mij ergens in het oosten van het land. Had je zo'n... museum.
1: Hmm.
0: Van hier tot Gunther noem ik het altijd. Mm-hmm. Dat hebben ze verschillende namen. Boymans en Boymans of zo.
1: Boymans van Beuningen.
0: Van Beuningen.
1: Ja.
0: Ja, daar hangt het ook van hem.
1: Ja.
0: Er zit ook een hele mooie tuin buiten met allemaal beelden van mensen. En als je daar in de buurt bent, het is vakantietijd, ga gewoon lekker even daarheen. En als je toevallig ook nog zo'n VIP-kaart hebt, dan kan je naar zoveel musea, kan je bijna gratis heen gewoon.
1: Kijk. Dan is het helemaal goed.
0: We gaan op naar het nieuws.
1: Ja. Ja, we gaan op naar het nieuws. En we gaan op naar straks nog een mooi uur. Met verjaardagen. En geschiedenis. En
0: tot
1: nieuws
0: zo.
1: Uit Zandvoort en omgeving.
2: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 9 uur.
3: Annette Schut met het NOS Journaal. De Franse verkeersdienst roept mensen op niet door of naar het departement Gironde te reizen. Vanwege de natuurbranden wil de verkeersdienst de wegen zoveel mogelijk vrijhouden voor hulpdiensten. In het departement woedt ten westen van Bordeaux sinds woensdag een natuurbrand. Volgens Franse media is al 30.000 hectare natuur verloren gegaan. Nederlanders die naar Spanje willen, wordt geadviseerd Bordeaux te mijden en via Toulouse te rijden. Ook in de regio onder Gironde woedt een grote brand. In totaal zijn al meer dan 140.000 mensen geëvacueerd. Een groot deel van de LHBTI-jongeren voelt zich onveilig op school en thuis, blijkt uit onderzoek van NOS Stories onder 8.000 jongeren tussen de 13 en 19 jaar. De helft van hen zegt dat ze hun ouders niet over hun geaardheid durven te vertellen. Ook voelen jongeren zich onveilig op school door vervelende opmerkingen van medescholieren. Tijdens het correspondence dinner van het Witte Huis dat vannacht werd ingehaald, heeft president Trump opnieuw uitgehaald naar de pers. Hij beloofde afhankelijk om mild te zijn, maar verviel al snel in beschuldigingen en beledigingen die hij al vaker heeft geuit. Er werd weinig gelachen tijdens zijn speech. Met het Rotterdamse zomercarnaval is de Queen dit jaar voor het eerst een vrouw die kinderen heeft, Mirjana Richardson. In de regels stond tot vorig jaar dat moeders waren uitgesloten van de rol. Het idee was dat vrouwen met kinderen niet genoeg tijd zouden hebben. Maar na klachten bleek ook de organisatie de regel niet meer van deze tijd te vinden. Het zomercarnaval wordt dit jaar voor de 42e keer gehouden en veranderde al vaker tradities. Jarenlang was er alleen een queen. Sinds 4 jaar wordt ook een king gekozen. Het weer, veel zon vandaag, hier en daar stapelwolken. Het wordt 24 graden aan zee tot 29 in het binnenland. Morgen een stuk frisser en vallen er buien, dan ongeveer 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: ZFM Verkeersinformatie.
4: Mijn naam is Rijn Baardmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. Toebak leeft.

0: Ja, dan heb je het over oude mensen. Dat ze zeggen van ik heb deze cd, dubbel cd, was Global Sound. Die heb ik ooit gekocht in het gulden tijdperk. En er zitten allemaal flyers, coupons in dat ik voor 15 gulden die LP van diegene kan kopen. Maar dit was dus Galette en het nummer heette Aisha.
1: Prachtig.
0: En het is ook, volgens mij had Stevie Wonder het ook over dat hij zijn dochter Aisha had genoemd.
1: Klopt.
0: Aisha, that's her name.
1: Klopt.
0: Nou, hoeveel platen zijn er niet met die naam Aisha? Ik denk genoeg.
1: Dat gaan we straks eens bekijken.
0: Daar gaan wij gewoon eens een keertje een uitzending aan wijden. Het lijkt me heel leuk.
1: Het is 7 minuten over 9, tijd voor de geschiedenis.
0: Ja.
1: En nou ja, vandaag de eerste, in 1978, geboorte van de eerste reageerbuisbaby.
0: Ja.
1: Kan je het je voorstellen?
0: Ja.
1: In het Verenigde Koninkrijk wordt de eerste reageerbuisbaby ter wereld via een keizersnede geboren. Het is een meisje. En haar geboorte via IVF was een medische doorbraak ontwikkeld door Patrick Stepu en Robert Edwards. En de eerste Nederlandse reageerbuisbaby was Stephanie Hing Lee. En ze werd op 15 mei 1983 geboren in Rotterdam.
0: Ja. Ja, maar dit was natuurlijk Louise Joy Brown.
1: Ja.
0: En het is zelfs zo dat zij heeft inmiddels zelf ook al kinderen gekregen. En zij is gewoon op natuurlijke wijze de zwanger geworden.
1: Ja.
0: En haar zoon is geboren in 2006 de eerste. Maar zij en haar zus, die kwam ook uit de reageerbuis iets later, maar die had al eerder een kind gekregen.
1: Oké.
0: Okay. Grappig, toch?
1: Okay. Wat heb jij nog voor moois aan de geschiedenis te vertellen?
0: Ik heb wel wat hoor. Wat voor? Oh. Ja, ik heb... ik moet dan even naar boven rollen. En godzijdank heb ik mijn muis meegenomen. Dat scheelt enorm. Maar in België... er was... In 2010 was er een Italiaanse onderhoudstrein en die dende er door een stootblok heen op het station van Stavoren in Friesland.
1: Mm-hmm.
0: En die doorboorde gewoon een watersportwinkel. Moet je nagaan. Dan sta je in de winkel en dan komt er gewoon een trein binnen. De ravage was enorm, maar gelukkig waren er slechts 2 medewerkers van de trein waren licht gewond. Dus dat viel wel weer mee.
1: Oh.
0: Komt er een trein binnen, zeg. Nou, dat is wel het laatste wat je verwacht natuurlijk. Hè?
1: Dat kan ik me ook maar heel goed voorstellen. Vandaag, in het voorjaar van 1909, verneemt de Franse vliegtuigbouwer Louis dat de Britse krant Daily Mail een prijs van 1000 pond heeft uitgeloofd voor de mensen die als eerste het kanaal overvliegen met een relatief nieuw uitvinding, het vliegtuig.
0: Nou, dit is verfilmd volgens mij.
1: Ja, hij gaat de poging wagen met zijn vliegtuig met een motorenvermogen van 25 pk. Nou, dat is natuurlijk niet veel.
0: Hij viel al net niet gewoon naar beneden.
1: En even lijkt het erop dat de Fransman er met het geld van doorgaat als hij op 19 juli in hetzelfde jaar het luchtruim kiest voor vanuit Frankrijk richting Engeland. Nou, daar moet je best wel wat voor doen.
0: Ja.
1: Maar hij moet een noodlanding maken helaas op zee. En Blériot, als ik het zo goed uitspreek, lukt het wel. En dat wel vandaag op 25 juli in 1909 vliegt hij van Calais naar Dover. En voor een afstand van 45 kilometer. En het doet daar slechts 37 minuten over.
0: Oh, ja.
1: En met een snelheid van 80 kilometer per uur. Nou, je kan eigenlijk bedenken van er zijn geen commerciële lijnvluchten direct van Calais naar Dover. Dus dat was destijds dan best wel iets unieks. En die afstand is zeg maar 61 kilometer. Nou, de snelste, de gebruikelijke manier om te reizen zijn met de veerboot. En doe je er ongeveer 1,5 uur over.
0: Ja, zeker. Maar ja, in 2000 was er de Concorde-ramp nabij Parijs. Dat is nog niet eens zo lang geleden.
1: Ja, klopt.
0: Die kostte 113 mensenlevens. Oh. En de ramp leidde uiteindelijk toch tot de beëindiging van het Concorde-programma in 2003. Dus blijkbaar vliegen er geen Concordes meer. Die zijn helemaal,
1: klopt.
0: Helemaal in de vuilnisbak, in de versnipperaar. Ja, en wat heb ik hier nog meer? Ik had ook Rome. Daar staat dus de boog van Constantijn. Maar die boog die is in 315 is die ingewijd door Constantijn I. Tijdens die ceremonie weigerde hij een offer te brengen aan de goden. En het werd dus echt als godlastering gezien. Het is grappige. Want als er bij ons een schip ingewijd wordt of iets geopend, hebben ze het nooit over God. Maar daar was het alles helemaal over gesausd met allerlei goden.
1: Ja.
0: Dus dat was wel bijzonder.
1: Oké. Okay.
0: Ik heb ook hier ook nog staan dat in België, ook pas 3 jaar geleden, heeft de volksjury beslissingen genomen in het assiseproces over de aanslagen in Brussel toen.
1: Ja.
0: Op 22 maart 2016. En van de 10 beschuldigden werden er 6 over de hele lijn schuldig bevonden. 2 een beetje en 2 volledig onschuldig. Maar dit zijn wel de dingen waardoor. Eerst had je natuurlijk de Twin Towers. En nu had je dit soort dingen. En Ik zit bij de veiligheidsregio van Kennemerland.
1: Ja.
0: En er zijn toen mensen uit België bij ons geweest om... dat heet dan een soort programma, dat heet dan Lessons Learned.
2: Oeh.
0: Dan komen ze vertellen wat er gebeurd is ergens. En dan kunnen wij dan weer van leren met z'n allen. Van hoe reageren we en wat ging er fout en wat ging er niet fout.
2: Mm-hmm.
0: Nou, volgens mij was het niet de Twin Towers dat het begon. Het was bij de Bijlmerramp. Toen begonnen ze met de veiligheidsregio's op te tuigen. Zodat als er wat is, hè, dan lopen nu mensen piket.
2: Mm-hmm.
0: Er zijn ook verschillende bij de gemeente Haarlem die er ook in zitten. En ik ben slechts een uitvoerder, een gehoorzamer. Maar lopen mensen dan een week met piket. Mogen ze een week niet drinken, want je moet ieder moment oproepbaar zijn.
1: Ja.
0: Dus ja.
1: Oh. Nou, misschien kun je ook een beetje aandacht besteden aan Nina Simone. Want vandaag in 1995 lost Nina Simone een aantal schoten op een groepje jongeren dat pal naast haar huis in Zuid-Frankrijk zit te spelen. Nou, de Amerikaanse zangeres vindt dat de kinderen zich te luidruchtig gedragen.
0: Echt de Karen dus,
1: ja,
0: hè?
1: Die, ja. Nou, Nina Simone krijgt hiervoor een voorwaardelijke straf van 1,5 jaar. Zij moet zich ook onderwerpen aan een psychologisch onderzoek. Maar het is wat als je last hebt van luidruchtige jongeren.
0: Met een geweer. Dus ja. Dat is waarschijnlijk meegesmokkeld uit Amerika. Ja,
1: dat denk ik.
0: Jeetje.
1: Ja, dat is toch wel heel bijzonder, hè?
0: Ja, goed. Nou, ik ga weer wat...

0: is het bekende nummer Rita Petit. En volgens mij is deze ook al bij de tv-reclames gedaan. En het was meneer Wilson. En ja, blijft een geweldig nummer. Ja, wie is er vandaag jarig? We kunnen beginnen even van lang zullen ze leven.
1: Lang zullen ze leven.
0: Nou, we hebben, Wilke heeft daar een mooie dingetje tune van. Bij, ja? Ja, dat is dan van onze koning Willem-Alexander. Die zit dan te zingen dat. Dat is echt zo grappig. Ja, ik mis dat, want ik kan zelf, ben daar niet zo goed in en dat soort dingen. Maar wie zijn er vandaag jarig? Weet het, Colin Renfrew, die is jarig, maar die is 2 jaar geleden overleden. Mm-hmm. Maar Colin Renfrew was geboren in 1937, maar hij stond bekend om zijn werk op het gebied van radiokoolstofdatering. Ik vind dat hoe het precies werkt, dat weet ik niet precies, maar hij heeft dus ook archeogenetica gedaan en de bescherming van archeologische vindplaatsen tegen plunderingen.
2: Oh.
0: Nou, dat zijn toch dingen die wel belangrijk zijn. Ja. Ja, ik zou zeggen, zet een hek omheen, maar hij heeft het helemaal tot zijn zaak gedaan.
1: Oké. Okay. Hey, vandaag in 1951 is de geboortedag van Connie Breukhoven.
0: Ja, Vanessa.
1: En Vanessa. Zij wordt vandaag 77 jaar. Nou, op haar 18e trouwt zij en verhuist met haar toenmalige echtgenoot naar de Verenigde Staten. Nou, daar werd ze fotomodel onder de naam Coco. Ik wist eigenlijk niet dat ze fotomodel was geweest, hoor. Dat is wel heel grappig.
0: Had ze toen al die borsten?
1: Ik heb geen flauw idee. Mooie vrouw, vond ik het vroeger eigenlijk. Zeker. En nou ja, uiteindelijk strandde helaas haar huwelijk. En haar zus, Lydia, die werd ernstig ziek. En keerde zij terug naar Nederland. Nou, later trouwde Vanessa met onder meer Peter Zulver. En ze adopteerde het Colombiaanse meisje Constanza. En, maar dat huwelijk hield ook helaas niet lang stand. En uiteindelijk trouwden ze op 20 november 1987 met de Free Record Shop baas, Hans Breukhoven.
0: Hans van Breukhoven, ja.
1: Ja, en samen adopteerden ze 3 kinderen. En helaas in 2009 maakten ze bekend dat ze is gaan scheiden. Nou, daarnaast heeft ze nog andere bekende dingen gedaan. Zoals samen met André Verduin in de film De Boezemvriend uit 1982.
0: Hoe komen ze toch op die naam, hè? De Boezemvriend.
1: En in 1983 wordt Connie benaderd voor de tijdschrift The Playboy in de Penthouse. En ze poseert in 1984 in de Penthouse. En nou, ze heeft toch wel best wel ook nog wel een sportief en uiterlijk verleden. Want Connie die heeft een beauty centrum, Clinics for Injectables. En ze hebben op een gegeven moment, ook nog jaren, hebben ze de trilplaat toch weten te promoten. Ja, en iedereen kent toch wel Vanessa als zijnde Connie van het nummer Upside Down. En dat nummer behaalde het op 2 positie in, 1984, 1983?
0: Ja, het is ook allemaal Upside Down, zoals ze, hè? Dat ze een grote cupmaat had. Dat weet je niet.
1: Nee, ik was jong en groen.
0: Ja. Oké, okay. In 1955 is geboren Iman Abdul Majid. Zij is een Somalisch model. Ze is de weduwe van David Bowie. Maar ze was de dochter van de Somalische ambassadeur in Saudi-Arabië. En ging in Egypte naar school. Maar na de hand ging ze naar Kenia, naar Nairobi. Want daar bleven haar ouders uiteindelijk wonen. Maar zij werd in 1975 fulltime model en verhuisde naar de Verenigde Staten. En daar leerde ze in eerste instantie een basketballer Spencer Haywood kennen. En ze heeft daar een dochter van. En in 1987 is ze gescheiden in 1992 met David Bowie getrouwd.
1: Oh.
0: Ja, dat is wel bijzonder. Maar volgens mij was zij ook een van die dames. Ik weet het niet zeker, maar in die landen werden heel veel vrouwen nog besneden. Hè? En dat doen ze gewoon met een glasscherf of zo. Het is echt traumatisch voor die meisjes. Mm-hmm. Maar het zijn toch vrouwen die ook die operatie uitvoeren. En het is zo jammer dat die vrouwen dan op dat moment niet een blok vormen tegen, weet je wel.
1: Nee.
0: Van als jij mij besnijdt, besnij ik jou ook met een scherf.
1: Ja.
0: Dat lijkt wel een goed idee. Ja. Maar ja, dan krijg ik weer te horen dat ik zo man-onvriendelijk ben. Maar ja, toch.
1: En hoe oud is ze geworden?
0: Nee, hoe oud is ze geworden? Oh, dat ben ik dan net kwijt. Ik heb er net...
1: Hoe jong?
0: Ik heb er net... Kijk hoor, misschien... Ja, van 1955, dus het is 73.
1: Zo.
0: Oh, nee, 71, sorry. 55, 71.
1: 71, mooie leeftijd.
0: Ja, wat toch wel een aardige leeftijd inmiddels.
1: Ja. En vandaag in 1967 is de geboortedag van Paul Groot. Nou, ja. Paul wordt 61 jaar vandaag. 61 jaar vandaag naar de Nederlandse cabaretier, acteur en tekstschrijver... is vooral bekend geworden van 1993 tot 1996 in, jawel, in goede tijden, slechte tijden.
0: Ah.
1: En in 2001 wordt hij lid van de Kopspijkers, cabaret panel. Ja. En krijgt hij veel lof over zijn imitatie van bekende Nederlanders. En is hij veel te zien in Afro's Koef Noen.
0: Ja, hij deed volgens mij ook onze premier na toen.
1: Oh, Balkenende. Ja. Oh.
0: Erg goed.
1: Dat is Paul Groot.
0: Erg goed. Ja, vandaag is ook de verjaardag van Didi. Zij wordt ook echte naam is Anna Dekkers. En zij is van 56. Dus zij wordt vandaag 70. Ja, dat komt deze uit. Maar zij is een Nederlandse zangeres.
1: Ja.
0: En ze heeft twee keer meegedaan aan het Songfestival. En het was toen ook het nummer van een beetje van dit. En een beetje van een dat.
1: Dat was
0: en
1: met
0: een beetje
1: van zus.
0: En een beetje zo. Ja. Dus een mooie dame. En ik kijk nog wel eens soms naar Secret Do It. Gisteren was er ook een dame in. Die was ook van Kinderen voor Kinderen. En die was dan toen bekend geworden met het titellied. Ik had zo van, nou, die moet ik toch eens een keertje gaan kijken. Hoe die ook alweer ging.
1: Ja, hebben we daar een stukje van? Nee, hè?
0: Nee, nee. Ik weet zeker dat Wilco het wel gehad zou hebben.
1: Ja.
0: Maar dat is niet anders.
1: Oh.
0: Goed, muziek.
2: It's systematic. It's hydromatic. Why, it's a greased lightning.

0: Ja, dit natuurlijk in het kader van de komende Grand Prix.
1: Vertel.
0: Want er begint al van alles opgebouwd te worden in het dorp.
1: Ja.
0: En het reuzenrad staat al.
1: Oh,
0: het,
1: ga ik even kijken.
0: Ja. En ze zijn ook het kart voor het karten voor op het Van Venemaplein. Dat is ook al klaar.
1: Oh, oké.
0: Okay. Dus we hebben er zin in met z'n allen. Oh, je hebt het koud. Het raam gaat weer dicht.
2: Ik denk dat mijn net bonnetje
0: opgaan. Oh jee. Ja. Ja. Maar we gaan zo direct naar het nieuws uit Zandvoort. Ik zal nog even kijken of ik nog een gewoon berichtje had. Want dat is ook wel ongelooflijk hoe sommige dingen dan gebeuren.
1: Ja.
0: Want er was in Sao Paulo ligt het Santa Casa ziekenhuis flink onder vuur. Want er was een bizar incident. Want er was een 1 maand oude Braziliaanse baby. En die heette Noah Gabriel da Cruz Santos. Die werd uren na zijn overlijdensverklaring levens teruggevonden in een lijkzak.
1: Oh,
0: niet te geloven. Want hij was te vroeg geboren. Hij lag te wachten op een operatie. En toen het misging, hebben de artsen 3 kwartier lang geprobeerd hem te reanimeren. Lukte niet, dachten ze. En officiële doodverklaring in de middag. Klaargemaakt voor de begrafenis. En toen begon het bizarre deel. Want de uitvaartmedewerker Regina, die deed de lijkzak open. En ze schrok zich echt te pletter. Want de baby begon te bewegen. En maakte geluid alsof hij naar adem snakte. Haar collega hoorde ook een soort hik en die rende meteen naar hen toe. Ze werd met spoed teruggebracht naar de IC. En het ziekenhuis was de handen in omschuld en claimt dat alle officiële strenge protocollen zijn gevolgd. Maar mijn moeder Letitia heeft haar shock op social media gedeeld. En ze hadden na de overlijdensverklaring toch nog een uur afscheid genomen van hun zoon.
1: Hmm.
0: En dat is toch wel raar, hè? Dan denk je echt dat er gebeurt niks.
1: Nee.
0: Maar ja, een bijna doodervaring voor de kleine. Kleine Noah.
1: Dan is je leven. Dan ben je geboren met het leven. Dan wordt het leven je eigenlijk.
0: Ja, maar het is wel een vechtertje dan, hè?
1: Zo.
0: Als je goed bekijkt.
1: Hmm.
0: Goed. We gaan er zo direct op naar het Zandvoort Nieuws.
1: Ja, ik heb nog wel wat leuks voor het Zandvoort Nieuws, voordat we overgaan naar de muziek. Dat minstens 60 vakantiegangers van een hotel aan de Costa del Sol moesten afgelopen dinsdag naar het ziekenhuis worden gebracht met een gasvergiftiging.
0: Oh?
1: Dat is toch ook wat?
0: Nou ja, gelukkig is het niet geëxplodeerd, dat gas.
1: Nee, oh, dat zeker. Het incident vond plaats na een probleem met een pomp in het zwembad. Oh. Ook andere toeristen kregen medische hulp in het hotel zelf. Nou, het is dus zo van, dat is een lokale, ja, wat is dat? Dat noemen ze een lokale stroomonderbreker. Dat van de drukpomp die chloor en zuur in zwembad injecteert, die was uitgeschakeld. Nou, niet te vergeten dat het zwembad is wel inmiddels gesloten vanwege onderhoudsredenen. Maar medewerkers van het laboratorium voor volksgezondheid voeren onderzoek uit ter plaatse. Het is nog onduidelijk wanneer het zwembad weer open gaat. Maar dat schijnt dus ook best wel. Dat kan ook hier in Nederland gebeuren. Door een storing is daar toen de chloor- en pH-systemen uitgevallen, terwijl andere gassen wel blijven vrijkomen. Dus als gassen blijven vrijkomen, is niet goed.
0: Nou, je hebt ook van het gas dat blijft dan hangen, dat is dan zwaar.
1: Ja.
0: En sommige meeste gassen die vervliegen als je in de buitenlucht bent, is het zo gebeurd. Dus,
1: Klopt.
0: Goed, we gaan nog even naar de muziekje en dan gaan we straks naar het nieuws uit Zandvoort.

0: Ja, deze moet je natuurlijk ook helemaal uithoren, hè? Want de laatste belletjes en zo van Mr. Blue Sky.
1: Je weet wat hij zingt, hè, als laatste, hè?
0: Vertel.
1: Please turn me over.
0: Turn me over?
1: Ja.
0: Oh?
1: Het is eigenlijk een LP.
0: Ja,
1: of je LP wel omdraaien.
0: Moet je naar de andere kant gaan. Ja. Ja, dat is niet echt van toepassing natuurlijk op...
1: CD's.
0: Nee, nee, nee. Maar ja, we gaan nu naar het nieuws uit Zandvoort.
1: Ja.
0: Wat is er allemaal te vertellen over Zandvoort?
1: Nou, het is eigenlijk de vraag, die wordt gesteld ook in het nieuws van Zandvoort. Maar weet jij dat waar het dichtstbijzijnde AED hangt?
0: Nou, ja, ik weet het wel een beetje, maar het is wel goed om het eerst een keertje te vertellen.
1: Ja, toch?
0: Nou ja, op het station hangt er één, volgens mij.
1: Oké, ja.
0: In het gemeentehuis zit er één. In alle openbare gebouwen zit er één, sowieso. Bibliotheek daar, Louis-Davidskaree. En misschien ook wel bij de HEMA of zo, weet je. De grote...
1: Ja. Pleinen, de openbare pleinen.
0: Ja.
1: Ja. Nou ja, vooral in woonwijken zijn onvoldoende AED'ers... En dit zijn juist de plekken waar de meeste hartstilstanden voorkomen.
0: Ja.
1: Woonwijken. Omdat er in Nederland en ook in Zandvoort geen centrale openbare database bestaat. Die elk individueel apparaat registreert. Zijn de exacte totale aantal AED-apparaten in de woonwijken. En bij instanties niet openbaar bekend. Dat is toch eigenlijk wel heel erg raar.
0: Ja.
1: Het is toch eigenlijk een lifesaver op dat moment. Op het eerste moment. Maar de locaties dan in Zandvoort, er is een AED-dag en nacht bereikbaar. Of hij zit achter een gesloten kantoordeur of winkelpand. Dat is dus de vraag. En is de AED geregistreerd in een reanimatieoproepsysteem? En aan inventarisatie door Zandvoort is bekend dat op de volgende, dat er op de vele locaties een AED is. Nou, onder meer, dus wat je ook zei, hè, politiebureau, raadhuis, supermarkten, de bibliotheek, Rode Kruisgebouw, circuit Zandvoort, algemene begraafplaats.
0: Oh, dat is. Nou, daar valt wel wat te reanimeren zo. Ja.
1: En hoe heet het? Uiteraard ook het Strijnstation. Maar mogelijk zijn er ook meerdere AED'ers in Zandvoort en die nog niet geregistreerd zijn. Dus ook al bent u alleen een AED-beheerder, is dan het advies om uw AED toch te registreren via www.hartslagnu.nl. Zodat iedereen het apparaat snel weet te vinden.
0: Maar ja, er zijn er genoeg mensen die dat kunnen gebruiken. Het op zich... Spreek het voor zich. Ik heb via het Rode Kruis heb ik toen een cursus gedaan. Maar die cursus moet je steeds weer overnieuw doen.
1: Mm-hmm.
0: En dat is best wel kostbaar. En dan denk ik van ja, weet je, dat ga ik gewoon niet doen.
1: Nee.
0: Ik ben een krent van huis uit. Boekhoudkundige, hè? Die boekhouders die lopen de koopjes af.
1: Oeh.
0: Maar als jij dus inderdaad nog geïnteresseerd bent dat je ook dat soort...

0: willen doen of andere dingen, kun je altijd bij het Rode Kruis terecht.
1: Mm-hmm.
0: En ja, het was wel leuk om te doen. Dat je dan met z'n allen eromheen gaat staan. Maar dan moet je ook op je knieën zitten om te reanimeren. En ik kan dat dus gewoon niet meer. Hè, op
1: Hoe bedoel
0: knieën
1: je?
0: Zitten.
1: Nee?
0: Nee.
1: Wat voel je
0: zeer.
1: Dan?
0: Het gaat echt zeer doen.
1: Waar gaat het zeer doen?
0: Op mijn knieën? Ja, mijn knieschijven zo daar. Dat is echt... Nee. Ik heb misschien te veel geknield als een klein meisje in de kerkbank. Ik weet het ook niet. Maar ja, het is gewoon niet anders. Maar ja, Nieuw Zandvoort. Er is een single-only barbecue en beach party bij Adam en Eva op het Naaktstrand. Nou, dan kan je gelijk even kijken van how does he look naked.
1: Mm-hmm.
0: En daarnaast staat er ook nog wel oproepjes in bij Noord, bij het pluspunt.
1: Ja.
0: Want ze zeggen van ze zoeken mensen die in de soep willen roeren en soep willen maken, 1 keer in de 2 weken.
1: Ja.
0: En ze zoeken ook mensen die dan met die kar willen gaan staan.
1: Oh.
0: Want je hebt dan zo'n buurtbakkiekar.
1: Ja.
0: En dan willen ze dat om de week ook, op maandag of zo, dat je even helpt die kar vullen en dat je met mensen kunt praten over hoe en wat. Maar ja, ik denk zelf, dan sta je er op een maandagochtend. Sta je daar ergens in de Keesomstraat? Nou, komt er wel iemand heen, weet je. Straks sta je daar te vernikkelen van de kou. Maar het idee is gewoon heel leuk. En daarnaast van heb je bijvoorbeeld kapotte apparaatjes in je huishouden. Of kan een kledingstuk nog wel een kleine reparatie gebruiken. En dan heb je het Repair Café.
1: Mm-hmm.
0: Tijdens het wachten is er ruimte voor een koffie en een praatje. En het is op vrijdag 14 augustus. Het is toch al, het schiet al op over 2 weken, 3 weken. En het is dan van 2 tot 4 op vrijdagsmiddag.
1: Ja.
0: En vaak is een kleine reparatie natuurlijk al genoeg om iets een tweede leven te geven. En het scheelt gewoon in afval en alles. Dus ga er gewoon heen en ga eventjes kijken. Of kijk eens in je kasten. Van, ga even lekker een beetje opruimen en zo. Dat is gewoon alleen maar handig.
1: Ja.
0: Dus,
1: goeie tip.
0: Ja, zeker.
1: Ja. Ik kom je er niet uit met een formulier invullen of het nu gaat om een aanvraag, brief of online formulier. Bij de formulieren werkplaats helpen ze je graag. Een vrijwilliger kijkt rustig met je mee en helpt stap voor stap in jouw tempo en zonder haast. En dan wordt wellicht het stukje invullen makkelijker. Dat kan je laten doen of samen doen in de bibliotheek in de blauwe tram. Iedere maandag van 10 uur 's ochtends tot 12 uur 's middags.
0: Ik wil ook nog even melden dat er vanavond ook een beach party is. Van 70's tot nu.
1: Oeh.
0: En dat is de Disco Train Beach Party Zandvoort. En dat is bij ons. Dus tent 11.
1: Hey.
0: Dus je kan eigenlijk een rondje gaan maken. Hè? Je gaat gewoon even naar het Gasthuisplein.
1: Ja.
0: En dan ga je daarna loop je gewoon lekker even naar de zee. Ga je even in het Reuzenrad. En dan ga je daarna nog even bovenaan de boulevard kijken of het wat is. Ik denk dat het veel jonge mensen zijn waarschijnlijk.
1: Ja.
0: Maar dat is altijd heel leuk om te zien. Ja, beach toch? Party. Ja. Dus deze zomer maken we van het strand van Zandvoort de plek om te dansen en te genieten.
1: Mm-hmm.
0: En er zijn 6 dagen sowieso hè, dat ze dat doen. Want het is hierna nog op 15 augustus en 5 september. Maar je moet wel 25 plus zijn. Nou, volgens mij ben ik dat wel. Ik denk niet dat ik
1: me... Laat mij eens even aankijken.
0: Ja, precies. Oké.

0: Ja, dit was... ja, wie was het ook alweer? Vertel jij het nog even?
1: Don McLean.
2: Oh, Don McLean. En welk nummer?
0: Girl, you will be a woman soon. Dat zijn, dat is een heel erg vergrijselijk nummer voor mensen die kleine kinderen hebben, kleine meisjes. Dat je denkt, oh, blijf van mijn dochter af.
2: Ja, inderdaad.
0: Oh. Ja, dat is natuurlijk zo. Ja. Hoe heet het? Er is een Zuid-Koreaanse sterrenchef die riskeert celstraf voor gebruik van mieren als garnering.
2: Ja,
0: heb je het gehoord?
2: Ja.
0: Ja. Het zou een jaar kunnen zijn dat de ambtenaren van de voedselautoriteit... die hebben online recensies gevonden met foto's van die gerechten.
1: Klopt.
0: Maar het is natuurlijk een hele goede proteïnebron.
1: Klopt.
0: Dus, maar hij zegt zelf de eigenaar van... ja, de gasten hadden zelf de keuze om een andere topping te kiezen. Mm. En slechts 60% van de gasten kozen ervoor om de mieren te proberen. Maar die rennen wel van je bord af, volgens mij.
2: Ja, maar dan zijn ze dood, hè?
0: Ja, denk je dat? Volgens mij, als je die eventjes aanbraadt, dan is er niks meer over, volgens mij.
2: Ik hoop.
0: Maar ja, in de rechtbank worden de naam van het restaurant... en die van de eigenaar niet genoemd. Maar ja, er staan twee sterren bij het restaurant voor uitstekend koken en een omweg waard. Maar ja, je hebt ook wel van die mensen daar die eten. Dan heb je van die gefrituurde tarantula's
2: ja,
0: en zo. Hè?
2: Of gefrituurde sprinkhanen.
0: Sprinkhanen, ja, ja, ik lekker, heb wel eens een geproefd. Dat was,
2: gepaneerd.
0: Ja.
2: Gepaneerd in knoflook.
0: Ja, ik was toen een feestje, want ik was toen 25 jaar in dienst. En dan kreeg je bij het restaurant wat er niet meer is. Want al die restaurantjes zijn weg daarvoor, Bouwspallers. Ja. Maar ik vond het wel bijzonder.
2: Mm.
0: Ja.
2: Ja, want de beste man die vervoerde ook nog eens de garnering aan restaurants in landen als Denemarken en Australië en de Verenigd Koninkrijk.
0: Ook mieren?
2: Ja.
0: Maar als mieren nog leven kunnen, ze die grote kunnen flink bijten, hè?
2: Oh, zeker.
0: Zoals die rode mieren, zegt ze, als je daar per ongeluk instapt.
2: Termieten,
0: of zo,
2: hè?
0: Ja.
2: Ja. En we vorige week nog gezien op Texel, een hele berg termieten.
0: Ja?
2: Ja. Moet je niet met je kont in gaan zitten dat je zegt, ben moe, ik ga even zitten.
0: Maar ik wist niet dat die in Nederland ook waren termieten. Ja. En hoe groot waren ze? Heb je gekeken? Heb je foto gemaakt?
2: Zo. Nee, ik heb geen foto gemaakt. Oh. Zo. Kan met blote ogen kan je ze goed zien.
0: Ja, want die miertjes die we hier hebben, die zijn misschien, misschien 2 mm,
2: ja,
0: 3 misschien.
2: Ja, ik mijn bril wel voorop zetten.
0: Ja.
2: Ik weet of het überhaupt een mier is of een plakkaat wat anders.
0: Ja.
2: Oh, oké. Okay. Ik heb nog een ander leuk bericht. Een gezin dat in het Ierse vakantie vierde... vroeg zich af wie de wasmachine had aangezet.
0: Oh.
2: Toen ze even weg waren, nou, ze gingen op onderzoek uit... en stuiten op een ruimte achter een dunne scheidingswand.
0: Oh.
2: Nu komt die. Toen ze ineens een stem uit het donker hoorden... renden ze met paniek uit het huisje. De verstopte man bleek de eigenaar van de woning te zijn.
0: Oh.
2: Nou, is ook wel
0: had maar één wasmachine waarschijnlijk.
2: Ik denk het.
0: Oh.
2: Had zich niet gemeld. Nou, of had de gasten niet verwelkomd.
0: Nee. Nou, ik moet zeggen, wij wonen vroeger in de Zuiderstraat. En had je dan een heel klein muurtje. De achtermuur van de tuin. Daar had je een klein raampje. En dat was ook een toilet of zo van het andere huis. En dan gingen wij wel stiekem met onze arm erin. En dan drukte, gingen we de wc laten doorspoelen.
2: Oh, echt?
0: Ja. Achter, je bent ondeugend, hè? Dan doe je dat soort dingen als kind natuurlijk. Dus ja, goed, ik ga nog wel de muziek draaien, want het is onze eigen muziek die we lekker vinden.

0: Ja, dit was natuurlijk nog weer zo'n nummer van mijn mooie cd van Global Sounds. En dit is dus de Chan Chan, maar die werd ook door de Business Club gedaan. Kijk, we nieuwe koptelefoons. Ja, helemaal
1: we kunnen
0: fijn.
1: Ons nog mooier Mensen, horen.
0: Goedemorgen, Zandvoort zijn zich al aan het
1: voorbereiden.
0: Voorbereiden.
1: Welkom.
0: Voor een geweldige uitzending wederom.
1: Ja.
0: Dus ja, ik weet wel ongeveer wat er komt, maar wij hebben het daar niet over.
1: Nee, ik heb er over een ander mooi bericht. Dat een Nederlandse toerist is bij een Franse Centerparks-vestiging opgepakt nadat hij door wandelaars betrapt werd. En daar komt hij, terwijl hij zichzelf bevredigde achter het vakantiehuisje waar hij met zijn gezin verbleef. Nou, dat is toch ook wat? Dan ben je daar en dan sta je daar.
0: Gisteren had ik het er nog over met een collega van mij, dat hij ook had vroeger meegemaakt had.
1: Oh ja?
0: Van, ik snap die mensen niet hoor, die dan zomaar alles laten zien. Dan zit je echt op te wachten, hè?
1: Maar niet eens. Nou, de Franse politie kwam ter plaatse en heeft de beste Nederlandse man gearresteerd, omdat hij geen Frans sprak, moest er gebruik maken worden van een tolk. En hij mag voorkomen op 3 maart 2027 voor de rechtbank in Frankrijk.
0: 3 maart pas, volgend jaar?
1: Eerder hebben ze geen tijd.
0: Oh, ja, maar dit, ja, de echte dingen gaan voor natuurlijk, hè?
1: Ja.
0: Net zoals die enge man die dan al die mannen regelde voor zijn vrouw die bewusteloos was. Monsieur Pellicot of zo.
1: Ja, ja,
0: en er is nog een heel netwerk opgerold ook in Nederland. Hè? Dan denk je van nou...
1: Het is alleen daar.
0: Nee, echt niet. Nee. Je weet niet wat er allemaal gebeurt op het dark web. Nee. Ik weet niet eens hoe ik erop moet komen trouwens. Weet je het ook niet?
1: Nee, echt niet.
0: Goed.
1: Wat heb jij voor moois?
0: Luister.

0: Ja, dit was My Spanish Guitar van Tony Braxton. En het is wel een heel zomers nummer, hè. Dat hebben we ook echt wel nodig in deze tijd. Want we willen allemaal naar buiten. We willen allemaal lekker op het terrasje zitten aan het strand.
1: Ja.
0: Helemaal fijn. Er is in Zwolle is er een boa-constructor. En die werd gewoon in een zwarte reistas voor de deur van de dierenopvang neergezet.
2: Oh.
0: Dan maak je hem open. Nou, je schrik je helemaal te pletten natuurlijk. Maar de voormalige eigenaar die betaalde €250 aan iemand die de slang daarheen zou brengen.
2: Mm-hmm.
0: En naar de reptielenopvang in Zwanenburg. In plaats daarvan dumpte die persoon het gewoon in een reistas voor de deur van Flappers. Zo heet die opvang, Flappers. Maar ja, ze waren bezig om een aanhanger in te halen. Toen stond die tas daar. En via een andere reptielenopvang ontdekte Flappers wat er was gebeurd.
2: Ja.
0: En toen bekend werd dat wij hier een slang hadden gevonden, kregen we gelijk bericht van een andere opvang.
2: Oh.
0: 2 meter lang. Nou, je slik je toch helemaal te pletter. Gewoon. Dat is gewoon zo'n beest in die tas zit.
2: Ja. Nou, dat is je nachtmerrie, toch?
0: Nou, zeker.
2: Uiteindelijk.
0: Zeker.
2: Kijk, het is juli. Nou, de maand juli is bijna om. Het is er komt een mooie, populaire activiteit aan. Ja, is goed. Dat is het bramenseizoen. Die gaat ook weer van start.
0: Oh, lekker.
2: Straks.
0: Lekker.
2: Ja, ja. Nou ja, ze waarschuwen wel. Houd je aan de regels. Wildpluk is in veel natuurgebieden in Nederland aan banden gelegd om de natuur te beschermen. Wat ook begrijpelijk is. En pluk alleen een bakje voor eigen gebruik en check vooraf de specifieke regels van de beheerders. Zoals staatsbosbeheer of natuurmonumenten. Kies de juiste beste. Pluk alleen pikdonker of glanzende bramen. En kledingadvies. Ja, dragen een lange broek en stevige schoenen. En bramenstruiken zijn erg stekelig. En groeien vaak op onbegaanbare plekken. Ja, ik vind het toch altijd wel een sport hoor. Om bramen te plukken.
0: Maar als je bijvoorbeeld een braam hebt of zo. Of je hebt zo'n waterpak.
2: Ja.
0: Dan kan je gewoon in het water gaan staan. Want ze groeien naar het water toe.
2: Ja, warmte en water.
0: Daar kan je
2: water,
0: vaak hele mooie bramen plukken. Ja. Soms, dus je gaat weer jam maken.
2: Ja.
0: Ja, ik heb je potje nog niet aangebroken. Mijn andere was nog niet. Maar ik ga het zeer binnenkort doen.
2: Niet van vorig jaar nog.
0: Ja, ik mag er even reserveren voor dit jaar ook.
2: Ja, tuurlijk. Geen probleem.
0: Ja, heerlijk. Dus. Ja, nog even een dingetje. 30 juli van 12 tot 2 en 1 augustus van 12 tot 2... is er een soort koffietafel in Hotel Keur. En ze willen eigenlijk kijken of ze misschien een boek willen gaan maken.
2: Ja, zoals las ik in de krant.
0: Ja, dat klopt. En er is een podcast ook van. En ze is die dame, Carina heet ze.
2: Mm-hmm.
0: Carina Veren. Oh, dat is onze verslaggever die vaak buitenshuis overal opnames maakt.
2: Mm-hmm.
0: En zij zal op de 2 tijden aanwezig zijn in het hotel om mensen te ontvangen die iets te laten zien. En dan wordt er misschien een boek gemaakt.
2: Oh.
0: Dus komende donderdag 30 juli van 12 tot 2 en 1 augustus van 12 tot 2. Hotel Keur aan de Zee staat. Dus heb je nog iets van dat hotel? Dan kan je het daar kwijt. Dus dat is natuurlijk wel heel leuk.
2: Ja. Dan had ik nog een klein bericht over een Franse museum. Daar is een gouden halsketting van 2500 jaar oud gestolen.
0: Oh.
2: Ja, ik denk van, wat is de waarde dan van zo'n halsketting? Of wat wil je ermee doen?
0: Om je hals doen.
2: Ja, maar ja, het is een klap voor het erfgoed. Want in Frankrijk waren vorig jaar enkele grote musea in braak. En zo werd er in de Louvre onder meer iets van miljoenen euro's aan kroonjuwelen gestolen. Dus ja, ook de inbraken daar lopen ook best wel, hoog op.
0: Ja.
2: Moet ik zeggen.
0: En niet eens met die brandweerdingen. Hè?
2: Nee.
0: Die grote brandweer.
2: Kan je nagaan. Maar er zijn dus mensen die bedenken dat. Dus die denken dat helemaal uit. Die weten hoe, wat, wanneer, welk moment, wie ze nodig hebben. En hoe ze dat gaan doen.
0: Ja, ze kijken altijd via de camera wie er veel geweest is. Dan weet je al genoeg, hè?
2: Ja.
0: Dus, nou, we gaan langzamerhand gaan naar het eind van het radioprogramma. We hebben het helemaal volbracht.
2: Vind
0: en volgende week ben jij er samen met Wilco.
2: Ja.
0: En dan kunnen jullie even allemaal spannende platen draaien. Ik denk
2: nou,
0: dat jij dan best wel iets...
2: Nou, dat wordt een hardrock-uurtje, hardrock. Wat ga je doen?
0: Ik ga naar Zeeland, maar ik zit maar 7 kilometer van de grens af.
2: Ah, dus... Ga je dan even de grens, je paspoort de grens over?
0: Nou, ja, misschien moet ik hem meenemen. Maar volgens mij is mijn rijbewijs ook geldig daar, toch?
2: Helemaal goed.
0: Ja, ik heb er wel zin in.
2: België. Leuk.
0: Dus ik kan zelf nog niet goed rijden. Ik heb van de week gereden en ik heb mijn schouders toch niet goed genoeg.
2: Nee.
0: Maar we kunnen in ieder geval gaan zwemmen en naar Knokke, Oostende.
2: Leuk.
0: En, het lijkt me heel leuk om even...
2: De Zeeuwse Mosselen.
0: Ja. Oh ja, dat is nu natuurlijk, hè?
2: Ja.
0: Nou, daar gaan we lekker heen. Nou, ik wens jou een heel fijn weekend.
2: Dankjewel, jij ook.
0: En ik ga je aanmelden.
2: Voor de luisteraars.
0: Ik Ga je aanmelden.
2: Allemaal een fijn weekend. Mooi weer. Geniet ervan.
1: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 10 uur.
3: Annette Schut met het NOS Journaal. Voor de kust van het Indonesische eiland Sulawesi wordt een motorboot met 13 opvarenden vermist. Onder hen zijn 5 Nederlanders, meldt persbureau AP op basis van de Indonesische autoriteiten. Het ministerie van Buitenlandse Zaken kan dat nog niet bevestigen. Behalve de Nederlanders zouden 3 Duitsers, een Belg, een Tsjech, een Française en 2 Indonesische bemanningsleden aan boord zijn. Er werd de alarm geslagen nadat de boot niet terugkwam van een tocht. Direct werd gestart met zoeken, maar dat leverde nog niks op. Roemenië heeft opnieuw een drone neergehaald die het luchtruim was binnengevlogen. Een F-16 haalde de drone neer boven een onbewoond gebied bij de grens met Oekraïne. Gisteren schoot het NAVO-land voor het eerst een drone neer, nadat het luchtruim al tientallen keren was geschonden. De drone die gisteren werd neergehaald komt vermoedelijk uit Rusland. Een groot deel van de LHBTI-jongeren voelt zich onveilig op school en thuis. Dat blijkt uit onderzoek van NOS Stories onder 8000 jongeren tussen de 13 en 19. De helft van hen zegt dat ze hun ouders niet over hun geaardheid durven te vertellen. Ook voelen jongeren zich onveilig op school door vervelende opmerkingen van medescholieren. 7 randgemeenten van de Franse stad Bordeaux zijn ontruimd vanwege de grote natuurbranden. Het is een voorzorgsmaatregel voor het geval het vuur de stad bereikt. De ontwikkeling van de brand in het departement Gironde is onvoorstelbaar, omdat de wind al meerdere keren is gedraaid. In totaal zijn al meer dan 140.000 mensen geëvacueerd. De Franse verkeersdienst roept mensen op niet door of naar Gironde te reizen. De wegen moeten zoveel mogelijk vrij blijven voor hulpdiensten. Het weer. Veel zon vandaag met hier en daar stapelwolken. Het wordt 24 graden aan zee tot 29 in het binnenland. Morgen een stuk frisser en er vallen buien. Het wordt dan een graad of 23. Dit was het NOS Journaal.
1: ZFM Verkeersinformatie.
4: Mijn naam is Rijn Baardmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Autobedrijf Zandvoort, een echte Zandvoortse garage waar ze nog met je meedenken. Met veel persoonlijke aandacht kun je bij ze terecht voor reparaties in en verkoop van nieuw en gebruikte auto's. Naast de huidige service doen ze nog steeds de bekende Fiat-service. DWZ-adres voor autoschades en APK-keuringen van alle merken. Autobedrijf Zandvoort, de vertrouwde specialist voor Zandvoort en omgeving. Autobedrijf Zandvoort, ook geopend op zaterdag. ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. Goedemorgen Zandvoort.
5: Ja, goedemorgen Zandvoort. Goedemorgen Rob.
6: Goedemorgen Ger.
5: Naast mij Rob zelf, Rob de Graaf. En ja. Rob komt gezellig presenteren.
6: Ja, natuurlijk Ger. Naast jou is het altijd één grote gezelligheid.
7: En het leuke van Rob is dat hij zo goed kan presenteren.
6: Dank je, Ger. Dank je, Ger. Ik ga stijgen.
7: Ik probeer even...
6: Ja, we proberen in te pluggen, want we waren wat aan de late kant.
5: Ja, en ik heb een nieuwe koptelefoon voor je meegenomen.
6: Ja,
5: altijd leuk. Ja. Hey, leuk dat je er bent.
6: Ja, dank je wel, Ger. Leuk dat jij er bent.
5: Ja, ik ben
6: er. We gaan er weer een leuke show van maken, zoals
5: dat heet.
6: En we hebben leuke gasten.
5: Wat heb je allemaal meegemaakt voor deze week?
6: Ik heb niet zo heel erg veel meegemaakt.
5: Want je bent op vakantie geweest.
6: Ik ben een weekje naar Corfu geweest met mijn beste maat.
5: Oké.
6: En dat was... een hele belevenis.
5: Ja.
6: En nu weer lekker aan het werk. En over 2 weken weer met meisje naar Oostenrijk toe.
5: Godverdorie.
6: Ja, dat is heel naar, want er schijnt een hittegolf aan te komen. Maar goed,
5: dat
6: gaan we doorstaan.
5: Neem je toch een ventilator
6: mee. Exact.
5: Wordt helemaal goed. Hey, ik zal even vertellen wat
6: het eerste uur
5: te doen is bij Goedemorgen Zandvoort. We beginnen zo meteen met Niels Briester. En Niels is voorzitter van de Strandpachtersvereniging Zandvoort. En hij gaat praten over... wat de zomer doet en wie de zomer doet.
7: En alles wat er met het strand en de weather te maken heeft.
5: Dus dat is best interessant. Daarnaast hebben we Paul Royakkers, fotografen Ursula en model Lea. En dat zijn foto's Die maken foto's van Zandvoortse vrouwen gebaseerd op Zandvoortse schilderijen.
8: Ja.
5: Nou, dat is hartstikke mooi. En ja, voor de kunst bijvang. En nou, daar gaan we ook over praten. En daarna komt Carina Veren hier. En Carina kennen we natuurlijk allemaal. Die heeft een podcast gemaakt over Hotel Keur. En daarnaast wil ze niet alleen een podcast, maar ze wil ook een boek gaan schrijven.
0: Ja.
5: En daar doet ze een oproep om ja, allemaal attributen van...
6: Ja, materiaal over Hotel
5: materiaal
6: Keur.
5: En,
6: ja.
5: Van Hotel Keur. Dus het is hartstikke leuk. Dat is de eerste uur. Ja. Wat doen we tweede uur op?
6: Ja, het tweede uur gaan wij praten met Terry Koelemeijer. Terry die exposeert op dit moment in de Dorpskerk in het centrum van Zandvoort. Met haar werk en van haar inmiddels helaas... kort geleden overleden vader. De tentoonstelling is helaas nog maar tot aanstaande maandag. Maar wij vonden wel dat ze even een podium
5: heb je nog even twee dagen.
6: Verdiende, zeker. En daarna gaan we naar Jaap Koper. Die staat live bij het paling roken bij Café Bluis.
5: Nou, dat wordt een feest.
6: Dat gaat zeker een feest worden. En daarna krijgen we onze allergrootste artiest zeg maar in Zandvoort. Patrick Kessel. Die gaat iets vertellen over zijn optredens.
5: En die komt hier een stukje zingen.
6: En hij komt dan zingen. Ja, daar ben ik wel heel erg benieuwd naar.
5: Nou, dat
6: en
5: gaat goed
6: we hebben een klein tussendoortje. De Job is
5: ja, we hebben een klein tussendoortje. Gisteren is de Job geopend. En daar hebben we een verslagje van gemaakt. Nou, dus die laten we ook nog even horen.
6: Hartstikke goed.
5: Nou, Marja doet muziek. En techniek.
6: Ja,
5: en,
6: Marja, we waren Marja helemaal vergeten, Ger.
5: Ja, nee, we waren Marja helemaal niet vergeten.
6: Nou, niet vergeten,
5: nu staat Marja in het zonnetje.
6: Ja.
5: Okay.
6: Goedemorgen, Marja. Zonder jou geen radio.
9: Goedemorgen.
5: Zonder techniek hebben we helemaal niks. Dan kunnen we gewoon thuis blijven. Dus Marja is heel welkom. En we zijn altijd blij als ze er is. En wat gaan we horen, Marja?
9: Ik heb nu Adele met Someone Like You.
5: Nou, dat is
9: dus ik heb allemaal wat wraakachtige nummers van vrouwen.
5: Oké.
6: Aha, heel goed. Nou, wij zijn zeer benieuwd.
9: Oké.

0: Goedemorgen Zandvoort. Elke zaterdag van 10 tot 12 uur. Met politiek, cultuur en sport. Op ZFM.
1: Nou, dat was Adele met Someone Like You. Aangeschoven is Niels. Niels van het strand. En even kijken hoor.
2: Eigenaar van Mango's en van ja, Cosmic.
1: Precies.
2: Trotse eigenaar. Trotse eigenaar.
1: Niels Priester.
2: Ja.
1: En jij bent voorzitter van de Zandvoort Strand.
3: Van de Strandpachtersvereniging van Zandvoort. Klopt, ja, inderdaad. Ja. En zelfs nog medebestuurslid van de Nederlandse Kustvereniging. Dus.
1: Oké. Okay.
2: Oh, ja. Dubbele functies. Helemaal goed. Hoe gaat het op het strand?
3: Nou, op zich gaat het best aardig op het strand. We hebben een trage start wel gehad. Het was in de zin van, het weer liet ons een beetje in de steek in het begin van het seizoen. Maar het is daarna wel ruimschoots goed gemaakt. Dus we hebben natuurlijk al behoorlijk wat mooie dagen achter de rug zo.
2: Mooi.
3: En er komt ook weer heel mooi weer aan.
2: Ja, ja. Volgende week gaat, gaat de zon weer uitbundig schijnen. Ja, merk je iets van een teruggang? Want we hebben even wat voorbesproken. Tom van Veen van de ondernemersvereniging. Daar heb ik een kort gesprekje mee gehad. En die zegt van ja, het loopt toch wel een beetje terug. Duitsland, de economie gaat natuurlijk niet al te best. En we merken dat toch wel in het aantal boekingen. Merken jullie daar wat van op het strand?
3: Het is altijd heel moeilijk te plaatsen waar het nou vandaan komt, zeg maar. Maar je hebt zeg maar af en toe dat je denkt van, nou, voor dit weerbeeld hadden we eigenlijk wel wat meer drukte verwacht. En andere dagen kan het ook alweer zijn dat je eigenlijk niet zoveel verwacht dat het dan wel in één keer weer heel druk is. Dus het is wel heel moeilijk te peilen. En eigenlijk kan je pas een seizoen ook bepalen aan het einde van het seizoen, zeg maar. Ja. Hè? Dus als seizoensgebonden paviljoen is, dat gaat natuurlijk in oktober. Dan gaan we alles weer afbouwen en dan kan je pas echt werkelijk de balans maken.
2: Ja.
3: Maar als ik nu wel om me heen kijk en goed luister en hoor, is het natuurlijk wel zo dat, dat je merkt dat Nederland is relatief best duur geworden in één keer, zeg maar, ten opzichte voor de Duitsers.
2: Absoluut.
3: De Nederlanders zijn over de afgelopen jaren, naar de lonen zijn ongeveer, zijn met soms wel 40% gestegen. Dat is natuurlijk mooi voor de Nederlanders, maar daardoor is alles ook een stukje duurder geworden in Nederland. Want ja, weet je, degene ik zeg altijd wel een tomaatje. Degene die het tomaatje in de grond stopt, die is wat duurder geworden. Die hem water geeft, is duurder geworden. Die hem uit de grond haalt, is duurder geworden.
2: Ja.
1: Ja. En dan wordt het tomaatje ook
3: die
1: duurder.
3: Die kok die bij mij het tomaatje moet snijden, is wat duurder geworden. Degene die hem weg moet brengen, is wat duurder geworden.
1: Maar is het ook niet zo, omdat natuurlijk de hele medische wereld is gestort op het feit dat je goed moet insmeren en niet te veel in de zon moet zitten. En dat ook niet helpt voor jullie?
3: Nou, ik heb er eerlijk gezegd eigenlijk nog heel weinig over gehoord. Want je merkt wel dat als je kijkt naar de strandpaviljoens van 20 jaar geleden en nu, zeg maar, dat ze wel overal veel meer schaduwplek hebben.
2: Ja,
3: dat hangt overal vol met parasol, schaduwdoek, allemaal creatieve manieren om meer schaduw te creëren.
1: Ja.
3: Dus dat merk je zeg maar wel als verandering op het strand. Maar sowieso kan je wel zeggen dat ook de afgelopen jaren het leven op het strand meer naar de terrassen verplaatst is als werkelijk op het strand.
2: Vanzelf, hè,
3: lag je echt nog op het bedje met een patatje met mayonaise. En het kan ook zijn dat je, of met yoghurt met vruchten lekker op het strand, noem maar op, dat je echt op de bedjes voor. En nu merk je gewoon dat veel mensen gewoon veel liever, als je een dagje uitgaan, echt op de terras willen zitten, goed cocktailsje willen drinken en wat anders willen eten als dat ze standaard eten.
1: Ja.
2: En het personeel, want dat is natuurlijk ook altijd wel een hot item geweest. Hoe is jouw bezetting bijvoorbeeld qua personeel?
3: Ik moet eerlijk zeggen dat we eigenlijk dit jaar erg goed weer goed eruit komen.
2: Ja.
3: Dus alleen, je merkt wel, het is heel erg veranderd.
2: Ja.
3: Toen ik op het strand zelf ging werken, was ik daar. En ook als ik vrij was, ging ik daar zitten. Ging of kaart of wat anders doen.
2: Ja.
3: En als het dan per ongeluk in één keer druk werd, dan was ik de eerste die opgeroepen werd.
1: Ja.
3: En nu heb je vaak als ze komen solliciteren bij je, zeggen ze van ja, ik in het weekend eigenlijk liever niet.
2: Nee.
3: En op dinsdag doe ik hockey en op vrijdag ga ik naar de volleybal en dan ga ik naar...
2: En ik heb echt
1: wel enorm veranderd.
2: Ja, heel erg veranderd. Ja, en hoor je dat van een collega
3: ook al, hè? Je merkt ook gewoon als je kijkt nu waar je ook allemaal aan moet voldoen, zeg maar. Als je met roosters maakt, je moet roosters ver van tevoren maken. Je mag ook niet zomaar met mensen afbellen. Dus het is ook wettelijk gezien, is er zoveel veranderd.
1: Ja.
3: Ja, de jeugd wordt goed beschermd, zeg maar.
1: Ja, het wordt voor jullie niet makkelijker daarop.
3: Nee, zeker niet. Nee. Nee, het wordt veel ingewikkelder. Daardoor heb je ook een veel groter personeelsbestand gekregen.
1: Ja.
3: Je hebt eigenlijk veel meer mensen nodig om hetzelfde bezetting te kunnen.
1: Maar eigenlijk is dat heel jammer, want het zou ook veel beter zijn als je vaste mensen kan hebben. Die de klanten kennen en op een andere manier toch met klanten omgaan.
3: Nee, zeker. Dat is wel dat zou heel erg mooi zijn. Nou is het wel zo dat je natuurlijk wel als toeristendorp zeg maar te maken hebt met heel veel wisselende gasten. Natuurlijk heb je vaste gasten, maar het gros is zeg maar... Die zijn misschien vorig jaar ook een week in Zandvoort geweest, maar dat je die nog gaat herkennen, die kans is niet heel groot. Maar je hebt daar ondertussen al allerlei andere tools. Hoor. Je merkt als mensen bijvoorbeeld reserveren, dan krijg je al te zien gewoon van hey, die zijn al
2: een paar keer geweest.
3: Al 4 jaar op rij. Ja, en eigenlijk allemaal dezelfde periode. Dus je krijgt allerlei andere tools weer in handen om
2: te meten.
3: Om toch, nou, meten, maar ook om toch nog die klantherkenning wat makkelijker te maken.
1: Ja. Ja, koks zijn natuurlijk voor jullie ook steeds belangrijker geworden. Hè? Qua creativiteit en qua wat je op de kaart zet.
3: Nee, absoluut. Vroeger kwam je nog weg met alleen een broodje kroket.
1: Precies. En,
2: dat is, dat is maar eenmaal. Nou,
3: ik denk dat hij bij bijna alle paviljoens nog wel op de kaart staat. Ja. Maar er zijn ondertussen wel heel veel dingen bijgekomen. Ja. Absoluut. Ja.
2: En hoor je veel van collega's wat nou de problemen zijn? Hè? We weten allemaal de problemen die op strand zich manifesteren helaas. In verband met jongeren uit Amsterdam en omgeving. Maar er zijn natuurlijk ook best wel problemen met strandtenten. Met opbouwen, met afbouwen. Wat hoor je daarvan?
3: Ja, nou ja, algemeen gezegd inderdaad. Kijk, inderdaad, nog even terugkomen over de doelgroep jongen waar we heel veel last van hebben. Eigenlijk kunnen we nu ondertussen weer zeggen hadden.
2: Hadden, gelukkig, ja.
3: Gewoon sinds weken weer, hè, sinds de zomervakantie begonnen is. Helaas, dat traditioneel eigenlijk ook, dat het altijd voor de zomervakantie van ellende is. En, en vanaf de zomervakantie is het gewoon weer heerlijk vertoeven op het strand. Dan moet ik ook daarbij meteen wel zeggen dat we echt al zo ontzettend veel tools en alles wat we kunnen inzetten om dat goed onder controle te houden. Dus ik denk dat... Hè, dat dit wel iets eindigends gaat zijn. Maar wat je voor de rest wel merkt is gewoon dat de regelgeving is gewoon strenger en strenger geworden. Er komen gewoon echt wel heel veel meer regels bij. En, en dat is misschien ook nodig, maar het maakt het soms wel moeilijker. Dus als je kijkt inderdaad met wat voor hoeveel dingen je moet voldoen en voordat je werkelijk een strandpaviljoen kan openen, dat is best wel wat.
1: Ja. Hey Niels, de Formule 1, hoe veel impact heeft dat voor jullie?
3: Ja, het ligt heel erg aan ook waar je op het strand zit, zeg maar. Dus als je een hele mooie weer hebt en je zit helemaal op het Zuidstrand, dan heeft het een hele slechte impact. Want je bent eigenlijk gewoon zo goed als onbereikbaar.
1: Ja.
3: Zandvoort wordt natuurlijk voor een groot gedeelte, of nou ja, wordt eigenlijk afgesloten. En alleen mensen met de bekende sticker, die kunnen erin. Dus ja, dat is vaak dat mensen voor die dag wel een andere plek dan kiezen. Ik denk, als je dichter bij het circuit zit, dan kan je de grote mazzel hebben dat je gewoon een grote partij kan hebben. Zoals, weet ik veel, Red Bull, Ferrari, maar ook bandenmerken. En dat is natuurlijk, dan is dat heel lekker. Want dan heb je gewoon gegarandeerde inkomsten.
2: Ja,
3: dan
2: wordt
3: een bepaald bedrag betaald, zeg maar, voor de locatie te huren. En dat kan dan eerlijk zijn, absoluut. Ja.
2: En ben je een van de gelukkige strandtenten?
3: Ik moet eerlijk zeggen dat we eigenlijk zijn vanaf begin af aan zijn we eigenlijk House of Red Bull met mango's geweest. En bij Cosmico hebben we dan vaak premium sports trail gehad. Daar hebben we nog wel kleine dingen van over. Maar ik moet eerlijk zeggen, dit jaar pakken ze niet zo
2: heel uit.
3: Nee. Nee, ik denk dat ze...
2: Jammer.
3: Aan de ene kant jammer. Ik denk ook dat, maar aan de andere kant van Red Bull richt de aandacht nog maar even in die auto.
2: Ja, dat wou ik... Nou, daar zijn wij het wel mee eens.
1: Ja, precies. Ja.
2: Nou, wat ik me ook wel opvalt, Niels, is dat er sowieso heel veel strandpaviljoens te koop staan. Heel Zuidstrand staat te koop. Hè? Welbekende 3,5 miljoen voor 4 tenten. Er staan er ook een aantal al een tijdje te koop. Plazant bijvoorbeeld. Ook Club 10. Er staan er een aantal...
3: Club 10? Nee, hoor.
2: Nou, ik heb dat gehoord dat Club 10 ook te koop stond. Maar goed, dat kan een foutje zijn.
3: Ik denk eerlijk gezegd dat in de basis elke strand het wel te koop.
2: Ja, dus sowieso.
3: Als het aankomt,
2: maar maak je je daar als voorzitter, zorgen over?
3: Nee, niet direct. En ik moet je eerlijk zeggen, dat wat je gewoon merkt wel... is dat de marketingmachines van de strandondernemers en de verkopers... zeg maar, die zijn gewoon vele malen beter geworden als dat het vroeger was.
2: Okay.
3: Wisseling op het strand, dat is niet iets nieuws. Dat is echt al lang. We hebben een paar jaar geleden hebben we nog gehad... ook 4 tenten in Noord te koop stonden... van InLeisure BV, zeg maar. Dus in principe is dat niet heel, heel erg uitzonderlijk. De nu, op Zuidstrand is natuurlijk wel apart... dat er in één keer 4 strandtenten te koop staan. Maar ja, te koop staan en verkopen is nog wel, dat is nog wel een verschil.
2: Een heel groot verschil.
3: Ik denk ook wel dat wat gewoon nu aan de hand is ook... dat het verkopen van een paviljoen soms ook wel wat moeilijker kan maken. En daar bedoel ik mee te zeggen dat het Hoogheemraadschap Rijnland... die wil van alles, die wil dat we naar voren gaan. Dan heb Rijkswaterstaat heb ook nog weer... het ondernemersstrand heeft niet alleen te maken met de gemeente Zandvoort... maar je hebt ook met de provincie te maken. Je hebt te maken met het Hoogheemraadschap, je hebt met Rijkswaterstaat te maken. En al die factoren, zeg maar, voordat je uitgevolgd hebt wat daar nou precies de toekomstplannen van zijn. Ja. En welke zekerheid je hebt. En dan heb je ook nog eens een keer Europees gezien die schaatswetregeling die ergens steeds boven het hoofd hangt. Dus ja, dat is moeilijk. Je moet behoorlijke cojones hebben om op het strand te ondernemen, zeg maar. Want je neemt nogal wat risico's.
2: Ja, absoluut. Dat geloof ik graag. Jaar rond paviljoen. Zou jij een jaar rond paviljoen van Mango's of van Cosmic willen maken, om het maar zo aan te geven? Want je weet de plannen.
3: Geen harde ja of harde nee over te zeggen. Maar wat je wel hoort, gewoon ook hebben de Nederlandse Kustvereniging en de Kustdagen, waar wij daar ook regelmatig over praten, is dat wij eigenlijk veel meer aan het kijken zijn naar jaar rond bebouwing.
2: Ja.
3: Dus niet per se een jaar rond paviljoen. En even om goed uit te leggen wat het verschil nou, wat we nou bedoelen met jaar rond bebouwing en een jaar rond strandpaviljoen. Een jaar rond strandpaviljoen exploiteert, zeg maar, eigenlijk het hele jaar rond. Jaar rond bebouwing betekent eigenlijk gewoon dat we nog steeds op- en afbouwen, maar dat we een kern gaan laten staan. Het is, zeg maar, ondertussen wel geworden. Vroeger noemden ze het ook nog wel strandtenten.
2: Ja.
3: Er was ook inderdaad echt een doek met palen. Dus het was echt een strandtent. Ondertussen heb je het gewoon echt over beachclubs, zeg maar. Er staan gewoon volledige restaurants aan het strand.
1: Ja.
3: En om die voor 3 maanden in zijn totaliteit weg te halen en daarna weer terug te zetten, zeg maar, dat is eigenlijk niet meer te verantwoorden.
1: Nee.
3: Milieutechnisch niet, maar ook gewoon met alles wat daarbij komt kijken, kostenplaatje wat erbij komt kijken, is gewoon eigenlijk niet meer te verantwoorden. Dan zijn we aan het kijken wat daar voor oplossingen zijn. Dan zijn we eigenlijk kijken dus naar een jaar rondbebouwing. Dat is een beetje gekomen ook in de coronaperiode. Laat ons blijven bestaan, laat ons staan.
2: Ja.
3: We hebben eigenlijk een soort pilot. Eigenlijk kun je het bijna zien als een soort pilot. Maar het gaat er eigenlijk om dat je dan dus eigenlijk gaat kijken naar een uniformiteit. Dus je laat met z'n allen een bepaald klein gedeelte laat je staan. En waar de harde kern in zit. Dus alle zware aansluitingen, dus je elektra en dingen, waardoor je ook kan verduurzamen. Eventueel met warmtepompen en dat soort dingen zelf zou kunnen gaan werken. En dat we dan eigenlijk willen kijken dat we aan de buitenkant, zeg maar, een uniformiteit neer kunnen zetten. Dus dan zou je kunnen zeggen dat alle paviljoens worden op dezelfde manier aan de buitenkant afgekleed. Mm-hmm. En dan zou je hele leuke exposities zelfs over kunnen doen. Dus dat het niet meer rare blokjes op het strand zijn. Maar dat daar gewoon bijvoorbeeld het eerste jaar doen we dan een expositie van de strandtent naar beachclub. En dat je dan, als je langs het strand loopt, kan zien hoe
2: het verlopen is.
3: 1900 ooit de strandtent begonnen is. Ja. En uiteindelijk kom je uit. Ja, dat, en dat is ook, zou je dat elk jaar kunnen veranderen. Ja. En ik denk echt wel, maar dat is ook landelijk, zijn we daar ook mee bezig. Zeg maar. Ik denk dat dat wel echt meer de toekomst is als jaar rond exploitatie. Want op zich is dat hartstikke mooi, maar ook in de winter is het gewoon moeilijk ondernemen. Er is een bepaald aantrekkingskracht heeft Zandvoort in de winter. En die is er heus wel, alleen het is wel een stuk beperkter natuurlijk als in de zomer. En ga je dat over 5 paviljoens verdelen of ga je dat over 12 paviljoens verdelen? Het blijft dezelfde taart. En ik denk ook wel, en dat is misschien een beetje gek uit de mond van de voorzitter van de strandpachtsvereniging, maar dat ook heel goed op moeten passen, wel met het dorp. Want als jij een restaurant in het dorp hebt en op het strand, ja, we hebben natuurlijk toch die zeven op de neus liggen. Wat toch gek, dat mensen toch sneller gaan kiezen om dan op het strand een hapje te gaan eten in plaats van in het dorp. Terwijl natuurlijk ook voor het strand het dorp een belangrijke functie heeft.
1: Ja, precies. Dus hoe zit het in andere kustgemeentes?
3: Nou, je merkt wel dat in Zeeland is bijna niks meer seizoensgebonden, zeg maar. Daar staat bijna alles staat daar vast. Op palen zijn wel andere regels. Die hebben we niet per se 365 dagen per jaar ook te exporteren. Dus daar kom je eigenlijk ook op een soort van jaar rond bebouwing. Alleen dan hoeven we niet eens nog dingen weg te halen. Maar je hebt daar ook heel andere constructies. En hier heb je in Zandvoort heb je natuurlijk eigenlijk 30 paviljoens op een rij. Met relatief kleine stukjes daartussen. Ja. In Zeeland is dat veel wijder.
1: Ja, ja. Ja, het is een mogelijkheid om heel veel problemen en narigheid
2: te voorkomen.
1: Ja. Je ziet natuurlijk elk najaar en elk voorjaar zie je al die karren weer naar Noord trekken en 3 maanden later weer terug.
3: Ja, nou, dat heeft ook wel weer zijn charme en dat is ook wel gezellig. Alleen, als we inderdaad gewoon kunnen zeggen van goh, we kunnen inderdaad gewoon een belangrijk deel gaan laten staan. Ja, ik denk dat in heel veel voordelen. Ik denk dat je krijgt voor mij weer op het bedrijventerrein wat meer loodsruimte. Want je hebt gewoon als paviljoen veel minder opslag. Nou, veel minder verkeersbewegingen enzovoort. Ik kan heel veel voordelen daarvoor opnoemen.
2: Absoluut. En ik kan me zo voorstellen dat het opbouwen veel sneller gaat als je een vaste kern laat staan.
3: Ja, daar heb je ook zeker een tijdswinst in.
2: Ja,
3: absoluut. Daar ga je zeker een tijdswinst mee halen. Ja.
1: Nou, we zijn weer bij, Niels.
2: Ja, ja. Dankjewel.
1: Jeetje, en, nou, ja,
2: we wat gaan, er allemaal op het strand gebeurt, Ger.
1: Ja, precies. Ja, maar dat wisten we eigenlijk al. Ja,
2: eigenlijk wel, maar we willen het graag dan van de voorzitter horen.
1: Ik loop elke dag over het strand en ja, je ziet dat er zoveel gebeurt. En ja. Ja, het is echt heel interessant om te zien.
2: En we zijn een van de mooiste kustgemeentes met al die strandpaviljoens. Absoluut. Laten we daar ook eerlijk over zijn.
1: Ja. Nou, dankjewel, Niels.
2: Niels, dankjewel.
1: Hartstikke leuk.
2: Graag gedaan.

0: Goedemorgen Zandvoort.
1: Oh nee.
0: Elke zaterdag van 10 tot 12 uur. Met politiek, cultuur en sport. Op ZFM.
2: Nou, cultuur en sport. Cultuur is nu in de beurt.
1: Ja.
2: Hè? Vertel eens even, Rob.
1: Nou ja, laten we eerst even goedemorgen zeggen tegen onze gasten.
2: Goedemorgen.
1: Ursula, goedemorgen. Jij bent het model, laten we maar zo zeggen, fotografen. Nee, Ursula is fotografen, excuus. Ja. En Lea is het model.
2: Model.
1: Ja, ongelooflijk. Nu ga ik alles door elkaar halen. En Paul Royakkers is ook aangeschoven. Hartelijk welkom, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
1: 18 september, ik ga het maar meteen even aangeven voordat ik het vergeet. Gaan jullie exposeren, als ik het zo even mag samenvatten, in het Zandvoort Museum. En wat gaan jullie precies exposeren?
4: We gaan een expositie worden gemaakt door het Zandvoorts Museum. En dat is gebaseerd op de schilderijen van Therese Zwartsen. En daar hangt, zij is heel beroemd, ik snap ook niet waarom meer mensen haar niet kennen. Mm-hmm. Maar er hangt een prachtig schilderij in het museum van Therese.
1: Okay.
4: De Zandvoortse vissersvrouw.
1: Ja. En daar heb jij eigenlijk je min of meer je inspiratie uitgehaald.
4: Absoluut.
1: Om dat zeg maar verder uit te bouwen. He, want feitelijk zeg jij van de vrouw achter de visser van vroeger, die was eigenlijk een beetje een ondergeschoven kindje, om het maar zo aan te geven. Die was er wel, maar die had een hele onbelangrijke rol. En jullie willen die rol van die vrouw ten opzichte van die vroegere visser veel meer naar voren brengen met een prachtige expositie.
4: Dat klopt.
1: Met een heel mooi model.
4: Ja,
2: ik vind dat je dat heel mooi, heel mooi verwoord.
1: Dank je wel. Ja.
2: Nee, nou, maar we hebben net een aantal foto's van jou gezien. Waanzinnig mooi.
4: Ja, het zijn het lijken schilderijen.
1: Ja, ja.
2: Hoe groot worden ze? Ja?
4: Ja.
3: Ja, en wat is groot? Zeker 80 bij 120 centimeter.
2: Oké, okay, ja, dat is best
3: pittig. Dus er wordt een wand van 9 meter breed meegevuld.
2: Oké. Okay.
3: En even ter ondersteuning. Het museum zelf heeft zeg maar die expositie bedacht.
1: Ja. Ja.
3: En de directrice heeft op een gegeven moment Stefan de Groot, die werkt ook voor het museum, gevraagd om te kijken van kunnen we ook een insteek maken wat zeg maar te maken heeft met Zandvoortse vrouwen, maar dan in deze tijd.
1: Ja.
3: En toen is Ursula benaderd als fotograaf, omdat men kent haar

0: puntjes van de sluier mogen zien. Van hoe het er dan daar uitzag. Maar het is zo tof om te doen. Ik heb echt de dag van mijn leven gehad. Ja, maar ik vind dat wel als je mensen ziet met die echt kunst maken. En ik vind dat wat er hier gebeurt, dat is echt kunst maken. Dan komen daar hele gekke ideeën uit. Dus dan, mm-hmm. dan wordt er samengewerkt. Ik zit ook even te kijken hoeveel ik precies mag vertellen. Maar dan wordt er samengewerkt met een vis die daar ligt. En Ursula heeft daar allemaal hele toffe ideeën bij. Maar die zorgt er ook wel voor dat het een hele veilige omgeving is. Dus ja. je mag ook echt met haar in gesprek, maar ook met Paul, over hey, wat willen we nou doen? Wat willen we wel, wat willen we niet? En het is gewoon heel cool. Ja, wie kan je nou zeggen dat je met een zeeduivel op je hoofd hebt gestaan?
1: Ja, precies.
0: Weet je? Want, ja, dat is, wie kan dat nou zeggen? Ja, ik nu.
1: Ja. Maar je bent geen professioneel model, hè?
0: Nee. Ik heb het wel een paar keer gedaan. Maar vooral toen ik wat kleiner was. Want dan ben je schattig. En dan is elke foto
2: nog schattig,
0: natuurlijk. Ja, ja, nog steeds. Oh, kijk nou. Zo komt het helemaal goed. Nee, niet professioneel. En de twee dames met wie ik mee ben gereden. Ook naar kampen voor de fotoshoot. Waren ook geen professioneel model. Maar, en correct me if I'm wrong. Hè. Kijk weer even naar... Dat juist eigenlijk wel iets moois toevoegt. Ik bedoel, je maakt een expositie over vrouwen van Zandvoort. Je maakt niet in dit geval een vis.
1: Ja.
0: En ik denk daarom juist mensen hebben die helemaal niet in het professionele circuit zitten. Dat je daarmee natuurlijk de meest authentieke mooie foto's krijgt. Waarmee je dat kan doen. En ik moet heel eerlijk zeggen hoor. Je staat daar dan om die foto te maken. En het is ook niet alsof je behandeld wordt als... oh, ze is geen model, weet je. Nee, je wordt daar echt wel heel
2: je
0: serieus
2: genomen. Je volgt gewoon de aanwijzingen op van Ursula. En,
0: ja, en dat zijn gewoon hele... Ja, ik weet niet, ik ben er nooit bij geweest natuurlijk... dat ze met professionele modellen werkt. Misschien dat ze daar minder hoeft aan te wijzen. Maar nee, dat gebeurt gewoon heel, heel rustig en heel leuk. En nou ja, we zijn hartstikke lief ontvangen... En we mochten ook heel lang blijven zitten.
1: Nou, kijk aan.
0: Hebben we ook gedaan.
1: Hey, de serie heet Bijvangst. Wat moet ik daarbij... nou, zeg het maar.
3: Ja, de bijvangst. Vroeger werd er, net, of tenminste nu nog... dan gaan mensen vissen, of vissers... en dan komt er dus allemaal vis bij wat niet... Ja,
2: ja in het net.
3: Ja, waar je wat er niet bij blijft ja, eigenlijk. Ja. En nou, zo voelden de vrouwen zich misschien vroeger ook wel. En wij willen graag de vrouwen in het zonnetje zetten... en niet behandelen als bijvang.
2: Nee, precies, precies. En je hebt Lea ontdekt als model, zeg maar. Hoe ben je met Lea in contact gekomen?
3: Ja, dat kan Paul
2: dat
3: misschien
2: Dat kan Paul
3: even,
2: beter vertellen.
4: Want, nou ja, ik doe de organisatie een beetje eromheen. Dus ja. Ik zoek dan natuurlijk via Facebook en Instagram... zoek ik dan natuurlijk mensen die... zulke dingen ook durven. Ja. Als wat Lea zegt, een zeeduivel op je kop. Even voor de duidelijkheid. Lea heeft zich... bij de studio is een behoorlijk goede douche. Ja. Dus die heeft zich 2 keer gedoucht. en mijn ervaring is... want Ursula heeft op mij ook wel eens vis gelegd.
1: Ja.
4: Nou, dat na 4 keer douchen stink je nog.
1: Ja, dat schijnt heel erg penetrant te zijn.
4: Het grappige is dat vis natuurlijk gewoon in je poriën trekt.
1: Ja, ja.
4: Dus dat is natuurlijk ook een ding. Ik heb ook mensen benaderd die zeiden... ja, ik wil best op de foto, maar niet met een vis op mijn kop.
1: Nee.
3: Ja, maar dat hoeft ook niet, hè?
4: Nee.
3: Je kan ook een vis gewoon op een bordje leggen. Ja. Dus, want ik zoek nog mijn Zandvoortse vrouwen... en straks wil niemand meer.
1: Oké. Okay.
4: Nee, maar kijk...
2: Nee, maar ik begrijp heel goed wat Paul zegt, hoor.
4: Ja, nee. Nee, maar Joyce bijvoorbeeld, die ook een Zandvoortse vrouw is... Ja. Die heeft gewoon echt een vissersmand... vol met vissen in de handen gekregen. En dat is dan natuurlijk een hele andere foto... dan zeg maar bijvoorbeeld de zeeduivel op het hoofd van Lea.
1: Ja.
4: En zo moet er juist een variatie komen... van wat kun je met vis eigenlijk allemaal vertellen... in relatie tot een Zandvoortse vrouw...
1: Ja.
4: En ook in relatie tot het beroep wat ze hebben.
1: Ja, maar de foto's zijn allemaal gemaakt in Kampen?
4: Nou ja, 3 foto's zijn nu al gemaakt in Kampen.
1: Oké, waar haal je die vis vandaan in Kampen?
3: Nou ja, in Kampen en op Urk...
1: Ja.
3: Daar ben ik ook geweest. Maar het is heel moeilijk om aan goede vissen te komen.
1: Ja,
3: en ook bijzondere vissen.
1: Ja.
3: Dat heb ik wel gemerkt. Dus, en ik hoop dat het misschien dat het hier te vinden is.
4: Nou ja, zo waren we vorige week bijvoorbeeld bij een visboer.

0: En die, die gaat er gewoon iedere dinsdag dan natuurlijk naar de veiling. En we hadden gevraagd aan hem, kun jij ook verse paling krijgen? Dat gaat wel lukken. Maar goed, de volgende ochtend, net voordat zeg maar, die modellen kwamen, ga ik naar die man toe. Hij zegt, nee, er was geen enkele paling te vinden. Kun je nagaan hoe het staat
1: dat is het risico.
0: Met de visstand?
1: Ja.
0: Hè?
1: Ja.
0: En dus het probleem is, je moet steeds extra scenario's maken. Dat je zegt, nou, als die paling niet lukt, wat dan wel? Nou, gelukkig had hij paling in de vriezer. maar die moet je dan eerst weer laten ontdooien.
1: Ja, ja,
0: intussen
1: ja.
0: waren die modellen ja. onderweg van Zandvoort naar Kampen. Ja. Dus dat soort dingen. Nou, aanstaande dinsdag komt Jeannette, is ook een model. Die komt bijvoorbeeld en die krijgt een inktvis.
1: Okay.
0: Over erheen. Dus dat is natuurlijk ook spectaculair.
1: Dat weet zij?
0: Dat weet zij.
1: Gelukkig.
0: Nee, kijk, even voor duidelijkheid. Ik vraag dan natuurlijk aan de modellen van wat durf je niet en
1: ja,
0: wat
1: precies.
0: wil je ook niet?
1: Ja.
0: Nou ja, soms dan zeggen mensen, nou, dit wil ik echt niet.
1: Nee.
0: En die zijn ook afgevallen. Want ja, je wil natuurlijk ook dat de fotografe ruim haar baan kan vinden.
1: Ja.
0: Om te zeggen, nou, ik wil iets artistieks neerzetten, ja. iets moois maken.
1: Ja.
0: Nou ja, dat is voor drie mensen dus nu al gelukt. Dus dat is heel prettig. Maar we zoeken dus nog modellen.
1: Ja, dat hoorde ik net. Nog modellen. Hoeveel? Of?
0: Nou ja, het liefst een paar, zodat we ook kunnen kiezen.
1: Leeftijd maakt niet uit.
0: Nee, dat
1: postuur maakt niet uit.
0: Nee, kijk, het gaat erom dat ze natuurlijk het eventueel wel toestaan dat er iets gedaan wordt met een vis.
1: Ja,
0: laat ik het zo maar zeggen.
1: Ja.
0: En dat is dan een ding. En nou ja, waarom dat we hier natuurlijk vandaag ook bij elkaar zijn, is je weet, als je twee palingen koopt, dan ben je al meer dan 30 euro verder.
1: Ja.
0: Dus dit project kost heel veel geld.
1: Ja.
0: En je vindt geen fonds dat zegt, oh, wij sponsoren die visser wel. Ik heb een visboer benaderd hier in Zandvoort, maar die heeft helemaal niet gereageerd. Dat vind ik dan jammer, want dan denk ik, ja, jullie verkopen vis. Jullie zijn er ook bij gebaat dat die vis straks ook op een mooi plateau te zien is. Maar dan moet je ook natuurlijk meewerken. En wij komen nog veel geld tekort, omdat zo'n productie kost nogal wat. En dan heb je het over visagie, dan heb je het over kostuums, dan heb je het over zeg maar dat je ook de modellen natuurlijk even hartelijk wil ontvangen met een lunch enzovoort. Het kost allemaal veel geld.
1: Ja, ja.
0: Dat heb je net al gehoord bij de vorige spreker.
1: Ja.
0: Alles wordt duurder. Ja. Maar het gekke is, fondsen die groeien niet mee met deze tijd. Die groeien eerder terug.
1: Ja, ik ben het helemaal met je eens.
0: En dat geldt ook voor een museum. Het Zandvoorts Museum moet echt alle zeilen bijzetten.
1: Ja.
0: Om deze expositie te kunnen maken.
2: Ja. Nou, en daarom hebben we een crowdfunding opgericht.
0: Ja.
2: Dus iedereen kan daar naar kijken. Ook even naar het filmpje. En misschien krijgen we daardoor halen we ons bedrag.
3: Ja. Ja. Waar kunnen we het filmpje bekijken? Precies.
0: Ja, het filmpje kun je bekijken op www.voordekunst.nl. Dus aan elkaar, voordekunst.nl. En dan kun je zoeken op het woord bijvangst.
3: Ja.
0: En als je dat dus intikt, www.voordekunst.nl, en je tikt op bijvangst, dan kom je op de pagina op die website. En dan kun je dus kijken wat het project inhoudt. En aan de rechterkant van, van die pagina staan dan ook allemaal tegenprestaties.
3: Okay.
0: Geef maar een voorbeeld. Lea is prachtig gefotografeerd. En het kan zijn dat mensen zeggen, nou, daar wil ik wel een set van postzegels van.
3: Oké. Okay.
2: Of een foto, hè? Je wordt gewoon beroemd, Lea.
0: Of een foto. Ja? Zo zijn er bijvoorbeeld 10 toegangskaarten voor de opening beschikbaar. En dan doe je een kleine donatie. Zo is er eventueel 30 september dat Ursula aanwezig is bij de expositie om haar verhaal te vertellen over die foto's. Daar kun je dan ook een kleine donatie voor doen. Zo zijn er ook donaties mogelijk dat je bijvoorbeeld met je familie op de foto gaat, maar dan wel in Kampen, in de studio.
3: Met vis.
2: Nou, het mag ook zonder.
0: Dat mag ook zonder vis. Even voor duidelijkheid. Ik bedoel, jullie zijn een dorp aan het water.
1: Jazeker.
0: Kampen ligt aan de IJssel. En is natuurlijk ook een oude stad.
3: Mooie stad.
0: Met vissers oorspronkelijk, et cetera. Dus wij zitten in Kampen met een fotostudio. Een professionele studio. Mm-hmm. En daar kunnen mensen eventueel dus ook zo'n foto laten maken.
3: Kijk, dat is mooi.
1: Dat is mooi.
3: Dat is mooi. Dus en komt er ook een boek van?
2: Oh, nou, deze foto. Nou, als er nou veel gedoneerd wordt, wel.
3: Ja, het is sowieso natuurlijk typisch een fotoserie waar een boek van zou kunnen komen.
2: Dat
3: zou kunnen.
2: Dat is een goed idee.
3: Ja, ja.
1: Even terug, jullie hebben nu 3 foto's gemaakt, heb ik begrepen. Uit hoeveel foto's gaat de tentoonstelling uiteindelijk bestaan? Of is dat even afhankelijk van modellen, beschikbaarheid, financiën? Laten we dat niet vergeten.
2: Ja, ook. Maar ik vind het zo leuk. Dus misschien gaan we nog wel even door.
1: Ja. Ja.
2: Maar we hebben natuurlijk nog... Ja, op 18 september moet het allemaal hangen en klaar zijn. Dus de tijd is gewoon kort.
1: Ja. Ja.
2: Als mensen... En ik zoek eigenlijk ook nog een model die naakt wil.
1: Oké.
3: Okay. Ja.
0: Dat werd heel zachtjes gezegd. Ja. Hè?
3: Die naakt.
0: Naakt, dames uit Zandvoort. Naakt.
2: Maar zonder hoofd.
1: Dan. Zonder hoofd. Ja, oké. Okay.
0: Naakt zonder hoofd. Zonder hoofd.
1: Nou, dat is misschien alweer een stapje dichterbij.
3: Hoe kunnen ze zich aanmelden?
2: Dat is misschien een goed idee. Even kijken wat handig is.
0: Hoe kun je aanmelden? Moet ik eens even nadenken. Ze kunnen zich aanmelden bijvoorbeeld via een e-mailadres.
3: Ja.
0: En dat is kunstwerk2015@gmail.com.
3: Kunstwerk2015@gmail.com.
0: Ja. Ja? Die mail krijg ik dan binnen. En
2: of eventueel naar mijn website. Ursula Fotografie. En daar staat ook een formulier wat je kan invullen.
1: Oké, heel goed.
3: Is dat Ursula Art Fotografie?
2: Dat kan. Dat kan ook. Ik heb 2 sites. Maar de makkelijkste is de Nederlandse. Dat is gewoon info@ursulafotografie.
3: Oké.
0: .nl. Ja.
3: Ik zou zeggen, dames en heren, luisteraars. Meld u aan. U wordt wereldberoemd.
0: Maar vooral dames.
4: Ik kom nog heel even een microfoon kapen. Want inderdaad wat jij zegt... Ga het gewoon doen. Het is super tof. Het is een super leuke sfeer. Hartstikke lekkere lunch ook trouwens. Maar als je nou nog nooit zoiets gedaan hebt met fotografie of een fotoshoot. En je bent daar heel benieuwd naar. Dit is de plek om het te komen doen.
3: En de kans.
4: En de kans. Het is een super veilige, rustige omgeving. Je mag helemaal aangeven inderdaad wat je wel fijn vindt. Wat je niet fijn vindt. Je mag daar ook exploreren. Je hebt de meest geweldige gesprekken de hele dag door. Dit is de kans om een keer te kijken. Oh, hoe zit dat dan in elkaar? Vind ik dit leuk? Dus doen. Gewoon
1: betere reclame.
3: Heel goed, Lea.
1: Kan het niet zijn, Lea.
0: Ik zal nog één ding eraan toevoegen.
1: Ja.
0: Kijk, het leuke is, die foto's... die worden straks eigendom van het Zandvoorts Museum.
1: Okay.
0: De vrouwen die dus gefotografeerd worden... zijn dus straks een museumstuk.
1: Ja. Oké. Okay.
0: Dat is ook interessant, want je wordt niet zomaar een museumstuk.
1: Hoe tof is dat?
0: Ja.
1: Ja, dus
0: je
1: zeker.
0: Je komt in de collectie van het museum.
1: Ja. Maar goed, laten we even de dingen op rij zetten. Financiën is het meest belangrijke. Daar moeten echt mensen die willen betrokken worden bij. Die moeten gewoon gaan doneren. Dat is dus een oproep bij deze.
0: Ja,
1: en ik roep de alle visexploitanten, laat ik het maar zo zeggen, in Zandvoort op. Om toch eens eventjes goed na te denken. En desnoods nemen ze met ons contact op, Ger.
3: Ja,
1: dan kunnen wij dat makkelijk doorleiden. Ook wij kennen genoeg visboeren in Zandvoort. Dus wij zullen ook even onze voelsprieten gaan uitzetten. Dus ik wil jullie heel hartelijk danken voor jullie komst. En Ursula, heel veel succes. En Lea, Paul, dank jullie wel dat jullie er wilden zijn. En we gaan zeker allemaal komen 18 september. Ik neem aan dat jij ook bij de opening bent.
2: Zeker.
0: Ja, tuurlijk.
1: En is er al bekend wie de opening gaat verrichten?
0: Nee, want dat is natuurlijk aan het museum. De directrice zal daar ongetwijfeld iemand voor uitgenodigd hebben.
3: De nieuwe directrice.
0: Dat zou best kunnen, Maar dat weten we niet. Dus dat is natuurlijk hun...
3: Dan maken wij van de opening een item die we hier uitzenden.
0: Ja. Nou,
2: helemaal leuk.
0: Helemaal goed.
2: Ja.
3: Dus
1: heel veel succes.
2: Dank je wel.

0: Goedemorgen Zandvoort. Elke zaterdag van 10 tot 12 uur. Met politiek, cultuur en sport. Op ZFM.
1: Ja, dat was een mooi verhaal van de vis en de vrouw in Zandvoort. Ja. Ja. Aangeschoven Carina. Carina, hi. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
2: Ja, heel goed.
1: Dat is, je hebt vakantie, hè?
2: Ik heb heerlijk vakantie.
1: Ja, ja.
2: Maar ik ben toch druk.
1: Als onderwijs, ja, je bent altijd druk.
2: Ja, ik bedoel, mijn agenda staat toch weer vol.
1: En ik zie alleen maar heen en weer wapperen.
2: Ja, ik moet mezelf toespreken. Ja. Nu even niets. Niet. Nee, kan ik niet.
1: Nee is ook een antwoord, hè?
2: Nee is ook een antwoord.
1: Ja, ja, ja. Ja. Hé, hey, luister eens. Ja. Jij hebt een podcast gemaakt over Hotel Keur.
2: Ja, met Gilles.
1: Met Gilles Kok.
2: Gilles Kok.
1: Ja. En Gilles en jij zijn een bijzonder goed duo.
2: Ja, gaat goed.
1: Ja, ja. En dat is een hele leuke podcast geworden. Ik zou iedereen oproepen om even te gaan kijken, luisteren.
2: Het is ook heel leuk dat de luistercijfers omhoog gaan.
1: Ja, hè?
2: Spotify. Het stond ook nu in de Elegance.
1: Ook, ja.
2: Dus dat vind ik ook erg leuk.
1: Ja.
2: Dan krijg je weer wat meer luisteraars.
1: Ja.
2: En ik hoor het in het dorp ook. Van jammer dat er maar 6 afleveringen zijn.
3: Ja, dat vond ik ook.
2: Ja. Ja.
3: Ik heb hem geluisterd toen ik op Corfu was vorige week.
1: Ja.
3: En ik moet eerlijk zeggen... Hartstikke leuk.
2: Ja.
1: Ja, het is een hele leuke... Als je Zandvoorter bent...
2: Ja.
1: En ook als je geen Zandvoorter bent... Je hebt ooit in het hotel gezeten... Is dat natuurlijk fantastisch om te horen... Wat er allemaal gebeurd is in Zandvoort.
3: Heel veel herkenning.
2: Ja, en iedereen kent Fawlty Towers.
1: Ja. Ja. Ja. Nou, daar
2: dat
1: is het
2: soort dingen gebeuren er gewoon ook.
1: Ja, dat is goed, hè? Maar je houdt er niet mee op, hè? Je gaat, naast de podcast ook nog een speelfilm...
2: ja, dat lijkt me heel leuk.
1: Dat
2: zie ik helemaal voor me. Een film in het hotel.
1: Ja, dat kun je. Je kan je wel wat leuks van maken. Nee, je gaat ook een boek schrijven.
2: Ja, een koffietafelboek.
1: Een koffie.
2: Wordt het.
1: En wat is een koffietafelboek?
2: Nou, dat is nu helemaal hot natuurlijk. Dat is een wat grotere vorm, groter formaat boek.
1: Ja.
2: Met hele mooie foto's erin.
1: Ja.
2: Maar in dit geval wordt het ook een boek met, omdat het hotel zoveel geschiedenis heeft, ook met krantenberichten. En ik ben nu al 3 dagen... 3000 kranten door aan het spitten.
1: Nee joh.
2: Met allemaal hele leuke berichten over het hotel. En advertenties uit 1933.
1: Je meent
2: het. Ja, dat is geweldig om te lezen. En daar komen dus foto's in.
1: Mm-hmm.
2: Maar er komen ook hopelijk artikelen in. Materialen in die gebruikt zijn in het hotel. En daar hangt dan natuurlijk weer een verhaal aan.
1: Ja.
2: Dus een koffietafelboek is meer ook met grote foto's. En daarbij een bijschrift.
1: Mm-hmm.
2: En soms een stukje tekst ertussen. En een opbouw.
1: Ja, ja.
2: Want als je een boek gaat schrijven... dan is het meer met tekst. En gewoon een verhaal. Of een geschiedschrijving. Of een soort document. Maar in dit geval wordt het leuk. Ook voor de gasten. Het ligt ook op tafel.
1: Mm-hmm.
2: Dan kunnen mensen het pakken. En dan kunnen ze er gewoon lekker in bladeren. En kijken. En hopelijk dingen herkennen. Ook als trouwe gast, maar ook als...
3: En de stukjes tekst, die verwijzen dan weer naar de foto's die je publiceert.
2: Maar dus dat is zoveel gebeurd.
1: Ja, houdt het in dat je er ook maar 1 gaat maken?
2: In principe spreek ik dat af met Tom en Christine.
1: Ja?
2: Want het moet gedrukt worden.
1: Ja.
2: En dat is... financieel moet je dat natuurlijk even goed bespreken. Maar de wens is er ook vanuit Tom en Christine. En ik neem aan dat zij dan de kosten... Ja, dat hebben we eigenlijk al wel besproken. Maar dat de kosten... voor hun zijn.
1: Maar dan maak je er meer en dan kunnen ze...
2: beginnen met 1 druk of 5 keer een boek. En dan kijken of je het ook daar kan neerleggen dat het verkocht kan worden.
1: Ja.
2: Ik kan me voorstellen dat mensen het leuk vinden.
1: Ja, ik denk dat er heel veel animo voor zou zijn.
3: Absoluut, ja hoor.
2: Ja, dus dat moeten we maar zien. En je kan altijd bijdrukken.
1: Ja, zeker.
2: Ja, dus...
1: En natuurlijk altijd leuk voor de mensen die ook in de podcast hebben gezeten.
2: Nou, zeker.
1: Ja.
2: Ja, want ik weet dat er gewoon mensen in Zandvoort zijn die... spullen hebben van het hotel. En ook documenten. En zelfs belangrijke documenten.
1: En daar ben je naar op zoek.
2: Precies. Daar ben ik naar op zoek.
3: Dat is de kern.
2: En dan wil ik mijn... En nu zijn we bij de kern. Nee, ik wil heel graag... Ik heb natuurlijk vakantie. En ik kan archiefwerk doen. Dat kan ik allemaal lekker zelf in het Noord-Hollands archief. Ik ben op Delven nu aan het spitten. Maar ja, de Zandvoorters hebben spullen op zolder liggen... Gisteren hoorde ik ook weer Maarten Koper.
1: Ja.
2: Hij heeft een doosje op zolder staan.
1: Kijk.
2: Met van de micro tafelvoetbal poppetjes heeft hij. Maar hij moet zoeken. Maarten, alsjeblieft.
3: Ja.
2: Ga zoeken.
3: Maar ik ken Maarten goed en zijn zolder is groot.
2: Ja, daarom.
3: En er staat heel veel. Dus maar goed, Maarten, dus begin.
1: Ja.
2: En dat kwam natuurlijk gisteren bij het maken van de podcast over de tennisclub naar boven. Maar goed, hij moet de moeite nemen om dan die zolder op te gaan. Hij zei, ja, maar het is een heel klein doosje. Ik zeg, nou ja. Maar goed, zo zullen er meer mensen zijn die misschien zeggen, oh wacht, ik heb nog foto's of ik heb nog een suikerpotje. Of weet, het maakt allemaal niet uit. Alles is welkom.
1: Ja.
2: En ik weet ook dat Boudewijn, die daar heel lang gewerkt heeft,
1: Boudewijn van Duivenvoort.
2: Ja, die heeft nog een po. En de trouwfoto's. Dat ze uit het hotel getrouwd zijn natuurlijk.
1: Ja.
2: Ik weet dat Arie Koper.
1: En mijn zus, niks meer?
2: Nou, ik heb niet van haar nog iets gehoord daarover. Maar ze zal vast iets hebben. Want zij heeft natuurlijk ook daar gewerkt.
1: Ja. Nou ja, daar is haar eerste man.
2: En ze heeft haar eerste man daar ontmoet. Okay. En is daar ook mee getrouwd. En, en zo zijn er heel veel mooie verhalen.
1: Goed hoor.
2: En het lijkt mij gewoon leuk, want dan wordt het nog tastbaarder.
1: Mm-hmm.
2: Zeker voor de Zandvoorters en de mensen die daar vroeger een kopje koffie gingen drinken. Ik heb al gehoord dat mensen nu naar het hotel gaan om te zeggen van, ja, ik wil nu wel na het horen van die podcast het nu ook daadwerkelijk zien.
1: Oh ja?
2: Ik wil die glas- en loodramen even zien. Ik wil gewoon die trap zien. En,
1: oh,
2: en die is natuurlijk niet meer zoals die was. Maar en ik wil de deur zien. En ik wil dat balkon zien, wat nog echt helemaal uit de eerste tijd is. Ja, dat heb ik zelf ook.
1: Ja.
2: En daarom word ik daar ook zo enthousiast van. En ik sta gewoon heel vroeg op. En dan is er nog niemand wakker in huis. En dan ga ik alweer scrollen. En dan vind ik weer wat. een heel vroege advertentie. Dat er dus ook staat van hotel aan zee. Zon en zand. En ontbijt op bed is mogelijk. Ja, dan word ik al helemaal
3: vrolijk.
2: Ja, kamerwerkmeisjes gezocht. Geen getuigenissen, hoef je niet te solliciteren. Maar zulke mooie taal ook.
1: Ja,
2: en, het leuke is dat mijn dochter nu net gisteren daar begonnen is. In hotelkamer.
1: Ach, geweldig.
2: Ja.
1: Echt waar? Geweldig.
2: Het is rond.
1: Het is rond, ja. Het is rond.
2: En we moeten dus nu ook nog even uitzoeken dat Rob de Nijs daar toch echt wel.
1: Nou.
2: Of niet.
1: Nou, ik moet je teleurstellen.
2: Ja, maar ik heb het
1: want
2: toch weer gehoord.
1: Want hij heeft het nummer niet geschreven.
2: Ja, iemand anders
1: Gerrit
2: dan.
1: Gerrit en Braber heeft het geschreven.
2: Ja, maar wel daar. Of in ieder geval daar opgenomen.
1: Nou,
2: ik heb het weer gehoord in het dorp.
1: Ja?
2: Ja.
3: Over dus als iemand daar, hebben we het voor de luisteraar.
1: Over Ritme van de Regen?
3: Dat dacht ik al.
2: Ja, en misschien dat iemand nu toch daar helderheid in kan geven.
1: Ja, ja dat zou mooi zijn.
2: Ja.
1: Maar dan denk ik dat je het antwoord eigenlijk uit Hilversum zou krijgen.
2: Hilversum!
3: Nou ja, Ger heeft de beste ingang in Hilversum.
1: Ja, ik heb deze maand een reunie voor oude pluggers.
2: Ja.
1: En ik zal het wel even daar eens laten vallen.
2: Dus een oude pluggersreunie.
1: Ja.
2: Maar ik heb weer een bericht gevonden in de krant uit 1954. Een snertvijf. Dat is toch enig.
3: Ja, leuk.
2: Ja, maar zo gaat het maar door. Ik hou van die taal. En ik denk dat het ook goed is dat mensen die taal weer gewoon weer even terugzien.
1: Ja.
3: Ja.
2: Want die woorden gebruiken we allemaal niet meer.
1: Ja. Je bent er maar druk mee. Hè?
2: Ja.
3: We zouden uren met je koor kunnen praten. We hadden helaas de tijd.
2: Ik hoop dat mensen gaan komen op die data. Het staat in het krantje. Dus
3: helemaal
2: als ze het even willen
3: nalezen. En een oproep, lever je spullen in bij Carina. Of zelfs in ieder geval ter beschikking.
2: Foto's.
3: Ja,
2: en dan
3: precies.
2: Mogen ze weer meenemen, hè?
1: Okay.
2: Want anders heb ik mijn zolder straks volstaan.
3: Ja. Nee, dat moet
2: dat
3: niet
2: is niet de bedoeling.
3: Carine, hartelijk dank en heel veel succes.
2: Graag gedaan.
1: Ja. Nee, maar zijn we er al?
4: We hebben bijna
1: nog 30 seconden. Oh, nog 30 seconden. Ja. Nou, we hebben nog 30 seconden, Rob.
3: Oh, ik ben weer snel.
1: We moeten mensen niet 30 seconden in de stilte laten. Hé, volgend uur hebben we Thierry Koelemeijer. Exposeert in de Dorpskerk met werk van zichzelf en haar recent overleden vader. Daarna gaan we live naar Jaap Koper, Palingroken Café Bluis.
5: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM met het nieuws van 11 uur.
6: Annette Schut met het NOS Journaal. De 5 Nederlanders die op een vermiste motorboot zaten in Indonesië zijn levend gevonden. Volgens medewerkers van de Nederlandse ambassade zijn ze uitgeput na een zware ervaring, maar weer veilig aan land. Ze zaten samen met 8 andere toeristen op een boot in de buurt van het Indonesische eiland Sulawesi. toen de boot niet terugkwam na een tocht, werd alarm geslagen. Waardoor de boot in de problemen kwam, is nog niet bekend. Roemenië heeft opnieuw een drone neergehaald die het luchtruim was binnengevlogen. Een F-16 haalde de drone neer boven een onbewoond gebied bij de grens met Oekraïne. Gisteren schoot het NAVO-land voor het eerst een drone neer, nadat het luchtruim al tientallen keren was geschonden. De drone die gisteren werd neergehaald komt vermoedelijk uit Rusland. 7 randgemeenten van de Franse stad Bordeaux zijn ontruimd vanwege grote natuurbranden. Het is een voorzorgsmaatregel voor het geval het vuur de stad bereikt. De ontwikkeling van de brand in het departement Gironde is onvoorspelbaar, omdat de wind al meerdere keren is gedraaid. In totaal zijn al meer dan 140.000 mensen geëvacueerd. De Franse verkeersdienst roept mensen op niet door of naar Gironde te reizen. De wegen moeten zoveel mogelijk vrij blijven voor hulpdiensten. Bij het Rotterdamse zomercarnaval is de Queen dit jaar voor het eerst een vrouw die kinderen heeft, Mirjana Richardson. In de regels stond tot vorig jaar dat moeders waren uitgesloten van de rol. Het idee was dat vrouwen met kinderen niet genoeg tijd zouden hebben, maar na klachten bleek ook de organisatie de regel niet meer van deze tijd te vinden. Het zomercarnaval is dit jaar voor de 42e keer. Het veranderde al vaker tradities. Jarenlang was er alleen een Queen en sinds 4 jaar wordt ook een King gekozen. Het weer, veel zon, hier en daar stapelwolken. Het is een graad of 24 aan zee tot 29 in het binnenland. Morgen een stuk frisser, vallen buien, wordt dan een graad of 23. Dit was het NOS Journaal.
5: ZFM Verkeersinformatie.
7: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. Goedemorgen Zandvoort.

0: Goedemorgen Zandvoort. Elke zaterdag van 10 tot 12 uur. Met politiek, cultuur en sport. Op ZFM.
1: Ja, nou, het is hartstikke gezellig hier inmiddels in de studio. Kessel is met de gitarist aangekomen om straks een geweldig optreden te doen hier, live.
2: En, net al samen gezongen.
1: We hebben al samen gezongen.
2: Ongelooflijk.
1: Een vrolijk liedje.
2: Ja, zeker.
3: Mag ik blijven om te luisteren?
2: Ja, zeker. Ja, okay. Zeker.
1: En aangeschoven is...
2: Terry Koelemeijer.
1: Ja.
2: Ja.
3: Goedemorgen.
2: Kunstenares. Goedemorgen, Terry. Leuk dat je er bent.
3: Dankjewel, fijn dat ik hier mag zijn.
2: Ja, dat is zeker
3: een uitnodiging van jou.
2: Ja, nou, van ons, hè, van
3: ja,
2: ons.
3: Ja, van jullie.
2: Ik heb je toevallig gebeld, maar...
3: Heel toevallig.
2: Heel toevallig. Nou, Terry en ik kennen elkaar privé ook. Terry zit op een schildersclubje samen met mijn liefdallige echtgenoot Karin.
3: Zitten we elkaar een beetje op te hitsen.
2: En dan zitten jullie op te hitsen van wie maakt er het mooiste van.
3: Ik alleen, vraag ook altijd van wat vindt Rob ervan? En dan zegt ze
2: En soms zeg ik, dat is wel aardig. Precies. Ja, precies. Ja. Maar kunst is kunst, hè?
1: Ja.
2: Maar we
1: ja,
2: zijn maar nu even
1: kunst?
2: Over, ja.
1: En maar jullie schilderen dan kunst op dat...
3: Nou, ik ben daar terechtgekomen door een cliëntje van Welzijn.
1: Ja.
3: Die wilde creatieve dingen doen. Ja. En zodoende ben ik bij dat schilderclubje gaan schilderen met dat meisje. Maar het was zo gezellig en zo leuk. Dus ik denk, nou, ik ga hier mijn kleinere werkjes doen. Heel leuk en heel gezellig, ja.
1: Hey, jouw vader was een beeldend kunstenaar, hè?
3: Klopt.
1: En die is op 85-jarige leeftijd in Heemstede overleden. Hoe lang is dat geleden?
3: Dat was in maart 2025.
1: Oké.
3: Ja.
1: Ja, en dat was best heel bekend, hè?
3: Ja, hij was erkend kunstenaar in de regio. Ja. Zeg maar Haarlem, Heemstede enzovoort. Hij had ook... er kwamen ook wel mensen uit het land naar zijn atelier toe... soms op uitnodiging of dat ze hem ergens hadden getraceerd, zeg maar. In de laatste paar jaar ben ik eigenlijk pas meer met hem op die manier... gaan exposeren en zo. Want daarvoor had ik heel veel, wat iedereen heeft, 5 dagen in de week werken... en dan komt er een kind bij enzovoort... Dus, maar ik heb heel veel grafisch werk gedaan. Dus ik zat toch altijd wel een beetje in de creatieve kant.
1: Mm-hmm.
3: En toen ik daar wegging, of prepensioen, toen zei mijn vader... jij gaat nu mijn atelier in en je gaat door waar je gebleven bent. En zodoende. En ik had alles tot mijn beschikking, dus dat is wel...
1: Ja. En hij is gespecialiseerd in paarden, hè?
3: In paardenkunst. Dat was zijn grote liefde, zeg maar, paarden.
1: Maar maakte die van brons?
3: Hij maakte beelden in brons en polyester. Maar die paarden zijn allemaal uit staal.
1: Okay.
3: Het is echt 5 mm dik. En die klopte die helemaal op. Hij maakte zeg maar eerst een soort patroon wat je over kleding maakt. Maar dan van spieren.
1: Mm-hmm. Okay.
3: En dat ging die helemaal kloppen en doen. En dan was het weer niet goed. En dan moest het weer over. En dat was echt...
1: Het is allemaal uit één stuk natuurlijk.
3: Nee, het was niet uit één stuk. Het is zeg maar... ja, wel grote stukken, maar het was ook nog met laswerk erbij.
1: Okay,
3: ja, want je kan niet een heel... Het was geen plat beeld, hè? Het is, noem je dat, sculptuur?
1: Ja, precies.
2: Ja. Dus de creativiteit heb je echt van je vader meegekregen.
3: Ja, maar ook wel van mijn moeder.
2: Toch
3: want
2: wel.
3: Die deed dan weer bloemen in aquarel schilderen. Okay. Maar dat was gewoon dat ze dacht van, nou, ik heb er nu zin in.
2: Ja.
3: Maar ik moet nu al die koters even verzorgen. Nou, dat een beetje zo.
2: Ja, okay.
3: En mijn vader is daar eigenlijk zijn hele leven mee bezig geweest.
2: Maar jij bent daar niet in doorgegaan in de sculptuur, of wel?
3: Nee, en dat vind ik heel jammer.
2: Mm-hmm.
3: Want ik had het er laatst met mijn zus over van... Ik zou wel ook beelden willen maken, maar niet van staal. Hoor. Dat hoef ik niet eens te proberen.
2: Nee.
3: Maar de opzet van een beeld gaat vaak eerst in klei met ijzerdraden door. Nou, nooit gevraagd hoe die dat gedaan heeft.
2: Dat is jammer.
3: En pas toen hij er niet meer was, gingen er eigenlijk allemaal puzzeltjes en vragen op hun plaats vallen. Van, je vond alles zo normaal en dat hij er was en ook van kinds af aan. Dus wij vonden alles maar normaal, die exposities en de aandacht en...
2: Ja, maar ik kan me ook wel iets voorstellen als je daarmee opgroeit.
3: Precies.
1: En in september komt er postuum een expositie in de raadzaal van het gemeentehuis in het Raadhuisplein, hè? Zeg ik dat goed?
3: Je bedoelt in Heemstede?
1: Ja.
3: Nee, dat was afgelopen september.
1: Oh, dat was afgelopen september.
3: Ja, er zit wel een klein verhaaltje achter, zal ik dat
2: zeggen? Ja, heel graag.
3: Hij was zelf al bezig geweest om die expositie op te zetten in Heemstede.
1: Mm-hmm.
3: En hij is echt plotseling overleden, want Karin heeft hem ook nog één keer gezien,
2: ja,
3: geloof ik.
2: Ja.
3: Hij is één keer met me meegegaan naar dat schilderclubje, want hij dacht, nou, misschien ook wel gezellig,
2: ja,
3: even wat iets erbij. En hij heeft werkelijk één keer daar geschilderd, een achtergrond. En hij vraagt aan mij van, joh, wil jij daar een portret op tekenen of een paardenhoofd? Ik zeg, nou, dat ga ik niet doen, pap. Want ik teken nooit paarden of ik schilder nooit paarden. En hij was van de paarden, maar ik heb het uiteindelijk wel gedaan. En die blijft altijd bij mij in huis natuurlijk.
1: Ja, dat kan.
3: Ja,
1: ja.
3: Ja. Maar over dat, over die expositie. Het was een eerbetoon expositie geworden uiteindelijk. Want mijn zussen, ik heb twee zussen en een broer. Die hebben we met z'n vieren en wat familie ook nog met hulp, hebben we dat afgemaakt, zeg maar. En ja, op de dag zelf dat het was echt hartstikke mooi en ook wel ontroerend. Ja. En heel veel ik noem het kunstvrienden.
1: Mm-hmm.
3: Vrienden uit de kunstwereld. Wat familie, niet allemaal, want...
2: en, zoals elke familie.
3: Precies, en wij hebben een hele grote familie. En ook vrienden, gewoon vrienden. Het was echt een heel mooi eerbetoon. En mooie toespraak gehad van de gemeente.
2: Ja,
3: ja, het was echt heel ontroerend. En
2: heel
3: mijn
2: mooi.
3: Zus heeft nog een mooie toespraak gehouden daarbij voor mijn vader.
2: En dan nu samen exposeren in de Dorpskerk.
3: Klopt.
2: Leuk.
3: Ja.
2: Hij is al een tijdje aan de gang, hè, de afgelopen week.
3: Ja.
2: Aanstaande maandag is zeg maar de laatste dag dat jullie exposeren.
3: Ja.
2: Hoe is de belangstelling tot nu?
3: Nou, ik heb er twee dagen zelf gezeten met Fred Rooshart.
2: Ja.
3: En ik wil die alle twee nog bedanken. Fred Rooshart en Soek Zwamboom.
2: Ja.
3: Die hebben mij gevraagd of ik daar wou exposeren. En ook met mijn vader. Dus dat vond ik echt heel bijzonder.
2: Zeker.
3: En hoor je weer een nummer op de radio. En heb je dat net gehoord. En dan word ik weer helemaal ontroerd, weet je wel. Want ja, het is voor mij nog steeds... voor mijn zussen en mijn broer ook. Het is nog steeds een gemis. Maar ook omdat ik veel met hem deed de laatste jaren. Op die manier.
2: Creatief ook.
3: Bezoekers. Ja, ik zat daar twee dagen met Fred Rooshart. En het liep de hele dag wel door.
2: Okay.
3: Ja,
2: oh, dat is leuk.
3: Het is natuurlijk niet zo dat er... dat de hele kerk vol staat. Maar het was constant... echt geïnteresseerde mensen. Ook wat toeristen ertussen die denken... Hey,
2: en waar
3: is
2: herkennen
3: dit
2: mensen in jou aan? Wat voor
3: mij
2: stijl?
3: Aan?
2: Ja.
3: Ik neem even een slokje water. Voor
2: ja,
3: ik in
2: heel
3: hoest,
2: goed.
3: Salvo,
2: ja, dan gaan we het echt horen wat het is.
3: Nou, waar herkennen mensen mij aan... Het kwam eigenlijk vrij snel dat ik dacht... oh, dit is mijn echte stijl. En dat is toch wel niet realistische portretten maken of mensen. Maar mm-hmm. dan niet mensen met een jasje aan of dit of dat. Ja, ze hebben soms een transparant jasje aan. Dat zijn dan meer naakte beelden, maar wel op mijn manier netjes.
2: Ja.
3: Mm-hmm. En die portretten. En ik begin altijd met een achtergrond. En ik doe met alles, met spatels, met hoe noem je die dingen waar je mee plamuurt.
2: Ja.
3: Alles wat ik ook thuis vind of ergens of bij een vriendin. Dat ik denk van, oh, dat kan ik wel leuk gebruiken voor een vorm in mijn schilderij. Maar ik schilder heel dik en grof.
2: Oké, okay.
3: Ja, helder. Heel leuk. Dik en grof. En dat is eigenlijk mijn... En in natuurlijke kleuren.
2: Ja.
3: En daarnaast doe ik altijd één fel kleurtje ergens tussendoor om het even...
1: Dat deed je vader ook, hè?
3: Mijn vader was heel erg van de kleur.
2: Ja,
3: ja, die was echt cobra gefocust.
1: Ja, ja, ja, ja. Okay. En hij is ook bekend van het kleurrijke behang dat ik ontwierp voor autistische kinderen op school, hè?
3: Klopt.
1: Ja.
3: Het was niet... Ja, het was begonnen voor die autistische kinderen, maar het heeft ook nog... In ziekenhuizen is ze op kinderafdelingen gebruikt. En het was heel grappig dat ik op de opening van de Unity...
2: Ja.
3: Daar kwam ik iemand tegen en die had behang van mijn vader. En dat was geveild door Diewertje Blok en dat had zij in haar bezit.
1: Okay.
3: En toen vroeg ze wel, dat was natuurlijk niet zoveel, of ik dat terug wilde hebben van haar. Nou, dat wil ik wel, want wij hebben dat niet meer.
1: Nee.
3: Want ja.
1: Wat bijzonder.
2: Ja, wat mooi.
3: Ja. Ja.
2: En dat heb je inmiddels.
3: Dat ga ik nog ophalen. Dat ga je ophalen. Ik zou een bakje thee komen drinken bij haar. En okay. Dan, ja. Ja, leuk. Dat vond ik heel, heel. Als je dan weer hoort, ook van mensen die ik bijvoorbeeld helemaal niet ken. En die zien dan die naam of mijn achternaam. En dan zegt ze, oh, ben jij een dochter van Henk? Ik ben de dochter van Henk. Weet
2: ja,
3: je? Ja, dat is niet mijn vader van Terry.
2: Nee, ja, nee. Ja.
3: Maar hij is natuurlijk al heel lang in het circuit. Ja. Dus ja.
1: Maar wanneer is de expositie?
3: Van september?
1: Nee, ja, nu in het raadhuis?
2: Nee, in het Dorpskerk. Nee, dat,
1: in het Dorpskerk bedoel ik.
2: Ja.
3: Dat is van 21 tot en met 27 juli.
1: Oké. Okay.
2: Ja.
3: En dan heb je ook nog...
1: dat is nu.
3: Ja, dat is nu.
2: Ja.
3: En dan heb je ook nog samen met de Pride natuurlijk... de optocht en het is allemaal één unity.
1: Ja.
3: En nou, er hangen in de kerk hangen zoveel diverse werken. Ja,
2: ook heel veel fotografie.
3: En fotografie en beelden. En ja, ik denk als je daar binnen loopt, is er altijd wel iets dat je denkt, nou, dit vind ik echt mooi.
1: Ja.
3: Ja. Ja.
1: Kon jouw vader ervan leven, van zijn kunst?
3: Nou, hij werkte vroeger in Duitsland met staal.
1: Ja.
3: En zo is hij eigenlijk begonnen. Hij heeft er wel gedeeltelijk goed van geleefd, maar het was niet zijn hoofd.
2: Inkomen.
1: Ja,
3: later met zijn pensionering wel natuurlijk. Of nee, pensionering vanaf zijn 55ste al. Dus dat is best wel vroeg.
2: Ja, ja, ja. Precies. Ja.
3: Ja, dat zie jij dan als kind weer. Ja. Als ik ben nu zelf ouder.
1: Nou, helemaal, helemaal goed.
3: Ja.
2: Nou, leuk, oproep aan iedereen.
1: Leuk dat je hier was.
3: Dankjewel dat ik hier mocht zijn.
2: En zijn jouw werken te koop in de Dorpskerk? Staat er een prijsje bij? Want dat zie ik wel eens vaker. Dat...
3: Ja, nou, ik doe alles voor het EGI.
2: Ja.
3: En dat had mijn vader ook. Ik vind het wel weer moeilijk als dan iets weggaat. Maar ik weet dan altijd natuurlijk wel het adres enzovoort.
2: Bij wie het
3: en dan
2: heeft
3: krijg
2: komt.
3: Je, ja, als je het mist, dan mag je langskomen.
2: Ja. Dus, dat is dan ook weer mooi. Ook weer mooi.
1: Helemaal goed. Dus, nou.
3: Ja.
1: Dankjewel.
2: Ja, dankjewel.
1: En heel veel succes.
2: Succes.
3: Dankjewel.
1: Oké.
3: Okay.

0: Goedemorgen Zandvoort. Elke zaterdag van 10 tot 12 uur. Met politiek, cultuur en sport. Op ZFM.
1: Ja, daar zijn we weer bij ZFM. Het is 7 minuten voor 11:30.
2: Ja, ja.
1: En we gaan luisteren naar een verslag gemaakt door Carina. Die was er net ook nog. En dat verslag gaat over het Job. En wat is het Job? Dat is het
2: jongerenopvang.
1: Opvang. Nee.
2: Nee, de jongerenontmoetingsplaats.
1: Ontmoetingsplaats. Ja. En de jongerenontmoetingsplaats komen een aantal. Er komen er een aantal in Zandvoort te staan.
2: Twee komen er in Zandvoort te staan. Eén is nu in Noord en de ander komt in de Zuid.
1: Juist.
2: En die komt wat later.
1: Ja, en dat is meer op sport gebaseerd.
2: Ja.
1: En deze is meer op...
2: En hij is gisteren officieel geopend.
1: Gisteren officieel, wij waren erbij en we gaan er nu naar luisteren.
0: Goedemorgen Zandvoort. Elke zaterdag van 10 tot 12 uur op ZFM.
3: Goedemorgen. Ik sta hier bij de Watstraat en de Van de Zandestraat, Gravenzandestraat, met Lars Carré en Martine van de... Ja, Martine, je bent de beleidsmedewerker. En wat is hier nou eigenlijk te zien? Waarom ben ik hier, denk je?
4: Nou, we zijn vandaag bij de opening van de JOP, de jongerenontmoetingsplek in Zandvoort. Dit is de locatie Noord. Over een paar weken gaan we ook in Zuid nog eentje plaatsen. En deze is tot stand gekomen samen met de jongeren in gesprek. Kijken, wat willen jullie, wat hebben jullie nodig? Ze hebben ingesproken natuurlijk een paar jaar geleden in de gemeenteraad. En toen is het hele plan gaan rollen. En staat er dus nu een prachtig mooi blauwe JOP.
3: Ja. Maar er was toch al een jeugdplaats ergens... kan ik me herinneren, een beetje in de buurt van de brandweerkazerne. Waarom is dat daar dan niet meer?
5: Die is tijdelijk neergezet.
3: Oh, dat was tijdelijk.
5: Omdat daar toen niks stond. We wisten dat daar woningbouw gerealiseerd ging worden. Dus we wisten dat dat een tijdelijke plek was. We hebben hem wel weggehaald. En in die tussentijd is er niks geweest. Maar zijn we druk bezig geweest dus met de jongeren. Om te kijken naar welke plekken in Zandvoort willen we nou iets realiseren. En wat gaan we dan realiseren. Nou, dit is dus de eerste van de twee locaties die we in Zandvoort gaan krijgen.
3: Dat is wel uniek, hè? Twee jongere locaties, twee keer Job in Zandvoort.
5: Ja, nou ja, als je in meer gemeentes kijkt, zie je steeds meer Jobs komen. En er zijn, we weten van andere gemeentes, hebben we ook wel geleerd dat je echt verschillende locaties moet hebben. Dus één plek werkt niet. Je moet meerdere plekken hebben. Dus dat is wat we in Zandvoort ook gedaan hebben. Wat die in Zuid gaat meer op de sportieve tour, zal ik maar zeggen. Er komt ook voetbalveldje bij. Dus het wordt de sportieve Job, noem ik het maar. En hier in Noord willen ze dan de chill of de hang Job.
3: De hang Job. Ik zie geen ringen hangen. Dat ze daaraan kunnen hangen, maar het ziet er wel echt heel erg chillig uit. Maar hebben de kinderen of de jongeren ook meegedacht voor Zuid dan?
4: Ja, zeker. Okay. Ja. Ja,
3: in beide dat zeiden ze zelf, we willen daar dan iets sportiefs.
4: Ja, ja, het zijn ook verschillende groepen jongeren. En dat is natuurlijk, het is een proces van jaren. Dus niet alle jongeren die toen hebben meegepraat gaan hier misschien nog helemaal gebruik van maken. Maar dat is een sportieve job. Ja.
3: En hoe belangrijk is dit nou eigenlijk voor jongeren? Is dat ook wetenschappelijk bewezen dat het echt ook nodig is voor jongeren?
5: Ja, maar het hoeft van mij geen eens wetenschappelijk. Want toen wij nog jong waren, Carina... als je een bepaalde leeftijd hebt, dan wil je niet meer bij je ouders zijn. Wil je het huis uit, wil je met je vrienden op pad. En op een bepaalde leeftijd, ja, toen kon dat nog. Je kan er alles van vinden. Maar toen ik een tienerleeftijd kreeg, toen ging ik naar een kroeg. Ja. Met 16 mocht je dan alcohol drinken. Nou, dan weten we van dat dat nu allemaal slecht is. Maar toen dachten we dat het kon. Maar in Zandvoort stond je met je 12e, 13e stond je al in een kroeg. En was het sociaal samen zijn. Dus het gaat toch ineens over alcohol drinken. Maar ja, dat is toch allemaal minder. Maar de jongeren hebben nog steeds de behoefte om gewoon met elkaar te zijn. En weg bij je ouders te zijn. Ja, daar gaat het gewoon om. Jezelf ontwikkelen en een paar keer je neus stoten en dingen doen. En daar hebben jongeren gewoon 30 jaar later, in mijn geval. Ja, vooral wat een kuchje erbij. 30 jaar later hebben de jongeren de behoefte veranderen. En niet. Je wil gewoon thuis weg. En je wil lekker met je vrienden iets doen. En laten we nou in Zandvoort twee plekken daarvoor creëren waar dat kan.
3: Ja, en waarom is dan deze plek toch wel bevonden dat dit dan de beste plek is?
4: Ja, kijk, iedereen is eigenlijk voorstander van een job. Hè? Je bent allemaal jong geweest, wat Lars net ook zegt. Maar niemand wil hem eigenlijk direct in zijn eigen achtertuin. Dus het is best wel lastig om een goede plek te vinden waar je tegelijkertijd gewoon lekker jezelf kan zijn. Lekker je ding kan doen, dat niet iedereen steeds meekijkt. Maar waar nog wel een beetje sociale controle is. En hier denken we dat het ook positief kan werken als we... Nou, hier is het best donker zo 's avonds. Een spannend plekje wordt het wel eens genoemd hier.
6: Komt er wel verlichting bij dan?
4: Er zit zelfs verlichting in de Job. En hij is aangesloten op de lantaarnpalen. Dus het is een prachtige...
6: Joppie!
4: En je krijgt dan... en je krijgt dan dat je ook gewoon meer ogen en oren hier in dit hoekje hebt. Van de jongeren zelf. Dus het wordt er uiteindelijk alleen maar gezelliger en leuker op. Gaan wij helemaal vanuit.
6: Nou ja, en de slingers hangen er al. Dus het ziet er al heel gezellig uit. Ja. Er is feest zometeen en het wordt zo geopend. Dank jullie wel.
4: Dank.
5: Goedemiddag iedereen. Welkom bij de eerste Job die we in Zandvoort hebben. En waarom zeg ik expliciet de eerste? Omdat we in september de tweede willen gaan openen. Dit is een traject waar we al jaren mee bezig zijn. We hebben in Zandvoort enkele jaren geleden een tijdelijke Job, jongerenontmoetingsplek, gehad. Die stond op een plek waarvan we wisten dat we daar woningbouw gingen realiseren. Dus die heeft er tijdelijk gestaan. Die hebben we een paar jaar geleden weggehaald. En hebben gekeken van, nou, wat hebben we nou van die plek geleerd? Om te zorgen dat we op een nieuwe plek een verbeterde versie van de jongerenontmoetingsplek kunnen neerzetten. En dit hebben we gezamenlijk met de jongeren in Zandvoort gedaan. Uiteindelijk heeft dat gerealiseerd in twee plekken. Hier waar we nu staan in Noord. En nogmaals, in september hopen we de tweede locatie bij Peder Zuid te openen. En de jongeren hebben hier zelf echt heel hard aan gewerkt. 3, 2, 1, knip.
6: Yeah. Nou Isa, je hebt het lintje mogen doorknippen. Nu is de Job geopend. Wat vind je ervan?
7: Ik vind het wel een mooi idee dat jongeren hier kunnen zitten. En misschien dat het ook voor minder overlast zorgt, omdat ze dan niet bij mensen hun huizen bijvoorbeeld gaan zitten.
6: Zie jij jezelf hier zitten? Want jij bent hoe oud?
7: Ik ben 15.
6: Okay. En heb je al zin om hier 's avonds of 's middags lekker te chillen?
7: Ja, het zou wel fijn zijn. Je kan hier gewoon lekker zitten, je hoeft niet. Zeg maar, normaal hang je een beetje rond, maar nu heb je gewoon een vaste plek. En dat is wel fijn, dan kan iedereen hier gewoon heen komen.
6: Nou, het is in ieder geval een mooie eerste stap. De eerste Job is geopend.
7: Ja.
6: Nou, veel plezier ermee.
7: Ja, dank u wel.
6: Hey Brit, jij bent zo druk. Je bent iedereen, alle gasten ben je lekker drinken aan het geven en lekkere koeken. Maar je kijkt ook heel blij op deze plek.
8: Ja, ik vind het gewoon heel goed dat er nu een plek is waar jongeren heen kunnen. En zich gewoon hier kunnen chillen zonder dat ze steeds gestoord worden of zeggen dat ze weg moeten. Of te veel geluid maken. Dus dat vind ik zeker heel fijn.
6: Dus jij gaat hier zeker komen?
8: Ja, ik denk het wel. En dat er nu een plek is voor jongeren is ook echt heel fijn.
6: Goed zo, goed zo. Dankjewel.
8: Ja, geen probleem.
6: Nou, ik sta hier met Ali van Jongerenwerk. En Elisa van Per Mens.
9: En een hond.
6: En een hond, die nu hier ook aandacht wil. Maar jullie werken heel nauw samen. Hè? Ja. Ik had zelf persoonlijk nog nooit gehoord van Per Mens. Maar het is wel een hele goede combi voor in deze wijk, hè?
9: Ja.
6: Eigenlijk voor in Zandvoort.
9: Ja, sowieso eigenlijk in elk gebied. Maar op dit moment heeft het over Zandvoort inderdaad. En werken we heel nauw samen inderdaad met jongerenwerk.
6: Ja. Ja. En Ali, hoe kun jij daar dan in aansluiten? Of hoe vallen jullie in elkaar hier?
10: Werkzaamheden gaan hand in hand samen. Kijk, je hebt het stukje Per Mens straathoekwerkers die echt vanuit vindplaatsgerichte werken. En wij vanuit het jongerenwerk veel meer vanuit accommodatie. Maar dat betekent niet dat wij ook zeg maar, de straat niet opgaan. Dus wij doen ook ambulante werkzaamheden. Maar daarin is dus zeg maar, die nauwe samenwerking. Ons werk is zeg maar, ook veel meer erop gebaseerd om preventief aan de slag te gaan. Dus eigenlijk voorkomen dat zij al in een stadium komen dat ze bij Per Mens terecht kunnen bij met hulp vragen. Ja. Maar goed, je kunt ze natuurlijk niet allemaal afhouden van bepaalde ondersteunings- en hulpvragen. Nee. Dus daarom is

0: op ZFM.
1: Ja, dat was Carina live, bijna live, want het was gistermiddag. Eind van de middag is Job geopend.
2: Ja.
1: En wat wel live is, is Jaap Koper op dit moment, want hij staat bij Café Bluis. Jaap, goedemorgen.
3: Goedemorgen, Ger.
1: Goedemorgen, Jaap. Vertel eens even, wat gebeurt er allemaal bij Café Bluis?
3: Nou, er worden voorbereidingen, en eigenlijk zijn ze al begonnen, met het palingroken. Dat is iets anders dan het makrelenroken, wat we ook wel eens kennen, wat plaatsvindt op... of op het Raadhuisplein of het Kerkplein. Maar dit gebeurt op de Burenweg bij Café Bluis. Een beetje zo de oudste Zandvoortse kroeg die we nog hebben.
2: Ja.
3: Je moet maar eens vragen aan Hans hoe die avonden hier verlopen. Want dat weet Hans als geen ander.
1: Ja, ik ook nog wel. Uit het verleden.
3: Maar, ja, maar ze zijn bezig met palingroken. En Jan Gietbergen is de meeste palingenroker eigenlijk, maar die gaat hem binnenkort mee ophouden. Dus
1: okay.
3: Betekent dat er een andere het gaat overnemen. En toevallig ken ik hem ook, want hij heeft jarenlang schuin voor mij gewoond in de straat. En dat is René Hoogkamer. En die gaat het stokje van Jan overnemen, van Jan Gietbergen. Maar ze zijn begonnen en dan moet ik even toch een beetje mijn aantekeningen erbij pakken. Want het komt natuurlijk ook de komende week in de Zandvoortse krant te staan, dit hele verhaal.
2: Mm-hmm.
3: Want het gebeurt in een vat. Je kunt zeggen het is een olievat, maar dan helemaal ingericht om ermee te kunnen roken. En er zitten nog wel wat verschillen tussen het palingroken en het makrelenroken, want... En dan moet ik het even goed zeggen. De makrelen die roken, dat gebeurt met een lagere temperatuur als met bijvoorbeeld de paling roken. Dat is op een hogere temperatuur. En het gaat er ook om dat ze ongeveer een uur of twee in dat vat zitten. En dan worden ze eruit gehaald en dan wordt er een papier. En dan ook nog eens een keer een jute zak eroverheen gedaan. Die is eerst in het papier gerold en dan in een jute zak eroverheen. En dan zegt Jan Gietbergen, dan moet je ze laten broeien. Zodat het huid perkament wordt. En dat is dan het moment dat je ze dan op een gegeven moment eraf kan halen. Want ja, paling eten met een velletje, dat is niet helemaal lekker. En ook het roken, dat gebeurt op een bepaald soort hout. Jan Gietbergen zegt, ik doe het meestal op eikenhout. Maar ja, zijn opvolger heeft er natuurlijk iets andere opvatting over. Maar het principe blijft natuurlijk hetzelfde. Want je kan het ook op beukhout doen. En René doet het met een combinatie van beide.
1: Hey, en de palingen worden vanaf 6 uur per stuk te koop aangeboden. Wat gaan ze kosten?
3: Dat weet ik niet precies. Hoeveel kosten ze, gaan ze kosten per paling, heren? Bijna 6 euro's, dat zegt Rolf van
1: der Hoek. 6 euro, nou, dat is op zich een redelijk bedrag.
2: Ja.
3: Tussen de 5 en 6.
1: Ja, dat zeg ik.
3: Dat is wat ik van Rolf nu net doorkrijg. En dat is een grappig prijsje, denk ik.
1: Hey, dus Tom Hendricks is nog steeds de uitbater van Café Bluis?
3: Jazeker.
1: Nou, die zal wel alle palingliefhebbers en andere belangstelligen willen nodigen om paling te komen eten onder het genot van een drankje.
3: Ja, het is ook een jaarlijks terugkerend ritueel.
1: Dat is het mooie.
3: De partytenten staan opgesteld, dus ze zijn er al helemaal klaar voor. Ja, het enige wat nog moet gebeuren is dat die palingen natuurlijk nog even uit het vat gaat. Maar ze hebben genoeg. Overigens, die palingen die hebben ze niet zelf vervangen. Die schijnen ergens uit Haarlemmermeer te komen. In de Burgerveen, daar komen ze vandaan.
1: Okay.
3: En dan worden ze dan verder eigenlijk klaargemaakt om verorberd te worden.
1: En ga je zelf ook een palinkie er doorheen jagen?
3: Nee, ik ben niet zo'n echte palingliefhebber. Ik ben meer een
1: makreeljongen.
2: Oh, okay.
3: Ja, okay. En een zalmbench, dat ben ik dan. Ja, en een beetje kibbeling, daar hou ik ook wel van. Maar palingen, nee, dat vind ik niks.
2: En Jaap, hoeveel palingen worden er gerookt?
3: Nou, ze hebben er toch behoorlijk wat.
2: Ja.
3: Ik durf het niet te zeggen, maar ik denk dat het... Ik schat toch wel in tussen de... 200 en 300, dat ze die hebben.
2: Dus er zijn er genoeg voor de verkoop.
3: Dat lijkt mij wel, ja.
1: Nou, helemaal goed. Hey, Jaap. Maak er wat moois van.
2: Ja.
3: Nou ja, dat is wel de bedoeling. Ik blijf nog heel even napraten en dan op naar het volgende verhaal.
1: Heel goed, Jaap. Mag ik je heel hartelijk danken voor het verslag?
3: Zeker.
1: En probeer toch maar een stukje paling, want het is best heel lekker.
3: Nou, dat moet hij zelf weten.
1: Oké. Okay.

0: dat is Toto en Afrika. Maar wat wij hier live aanwezig hebben, dat is nog veel leuker.
1: Ja, zeker.
0: Patrick van Kessel, bekend als zanger van het dorpse Zandvoort. Hè?
2: Het dorpse Zandvoort.
0: En je gaat weer beginnen, hè? Je gaat weer spelen in het dorp.
2: Ja. We gaan ik moet eerst even, want ik werd natuurlijk meteen gebeld door David. Die weet dat ik hier zit, dus jullie moeten de groeten hebben.
1: Dank, dank.
2: Groeten terug. David, het zit ergens in Ierland.
0: Ja, ja. Wat goed.
2: En hij zegt, maak nou even reclame voor de Zandvoortse avond.
0: Kijk, van Kesselaar
2: in Haarlem.
0: En waar is dat? Klokhuisplein.
2: Klokhuisplein.
0: Ja.
2: Ja. David uiteraard in mijn voorprogramma. Dat
1: wel. Met zijn band of alleen?
2: Van acht,
1: met zijn band?
2: Ja, met zijn band.
1: Oh, okay. Oh, wat goed. Oh,
2: okay. Van half zes geloof ik tot half zeven. Of, ja, zoiets.
0: Hey, wat leuk.
2: Ja, dus dat zijn we... Ja, dat is te gek. Dat is wel voor ons het optreden van het jaar.
0: Mooi.
2: Ja,
0: begrijp ik.
2: Ja.
0: Nou, helemaal goed.
2: Tony? Morgen gewoon met mijn oom.
0: Ja, oom is erbij.
3: Mijn oom? Ja, met mij. Dus, nou, hallo, ik ben Casper.
0: En Casper zit hier met de gitaar. Dat is wel handig.
3: Ik heb de gitaar meegenomen. Ja. En we willen zo meteen wel even een nummer samenspelen.
0: Ja, dat is wel heel leuk.
3: Ik treed ook al heel lang op. Ik was begonnen als straatmuzikant. En ik kwam erachter dat ik nooit een vakantiebaantje hoefde. Toen ik nog op de middelbare school zat. Want je kan met een gitaar in de straten gewoon geld verdienen.
0: Ja.
3: Dus ik ging met 25 gulden ging dan liftend op pad. En kwam ik met 25 gulden weer terug. Of een meervoud daarvan. Dat kan ook nog.
0: Ja.
1: Dus, ja. Maar dat herken jij, hè, Patrick? Ja, want jij speelt ook in Spanje vaak, hè?
2: Ja.
1: Ja.
2: Maar goed, hij is natuurlijk wel echt de troubadour. Kijk, ik ben maar een maljas. Ik heb een geweldige muzikant achter me. En ik hoef eigenlijk niet zoveel te doen dan een beetje te zingen.
0: Nou, meneer, dat doe je wel.
2: Hij doet echt alles in zijn eentje. Dus dat gaan we zo nog wel even horen.
3: Ik schrijf ook eigen liedjes.
0: Oké. Okay. Ja.
3: En
0: dan gaan we er straks even horen.
3: Dat gaan we straks wel
0: even doen. Leuk.
2: Ja. Wij kunnen...
3: Maar we zijn ook samen grootgebracht met Neil Young natuurlijk.
0: Ja, ja.
3: En... daar heeft Patrick nog weer een liedje van uitgekozen om zo meteen even te spelen.
0: Nou, dat lijkt me enig.
1: Leuk.
2: Ja.
0: Zullen we doen?
2: Ik zie niet zo goed, Ger.
0: Nee, ja, we staan allemaal...
1: hij is niet veranderd, Patrick. Doe je foto?
2: Hij zit in mijn hoofd.
1: Ja, goed. Ja, die hartje, ja.
0: Er zit allemaal microfoons voornamelijk. We zitten wel tegenover elkaar, maar... Ja,
2: we kunnen even een nummertje doen natuurlijk.
0: Nou, helemaal goed.
2: En dan praten we straks weer verder.
1: Ja hoor, prima.
0: Jongens, kick it off.

0: Ja, waanzinnig, jongens. Kijk, zo hoort het.
1: Ik had hem niet gerepeteerd, hè?
0: Nee, ik vind het... ja, net
1: maar
0: even.
1: Het zit zo in
0: de... Ja, goed hoor. Goed hoor. Mooi nummer trouwens.
2: Mooi nummer.
0: Ja, mooi nummer. Mooi gezongen. Mooi op die mondharmonica.
3: Was dat zijn grote doorbraak?
2: Ja.
3: Was dat met Old Man ook? Hij heeft een fantastische opname is dat ook.
0: Ja.
2: Ja, geweldig.
0: Ja, dat waren ze, hè? De artiesten.
2: Ja, dat waren ze.
0: Ja.
2: En die spelen nog steeds. Ja. Die spelen nog steeds.
0: Nou ja, als jij in het dorp gaat, hè, wat, doen jullie dat samen?
3: Ja. En... Ik doe het natuurlijk vaak met onze eigen gitarist, Tony.
0: Ja. Ja.
3: En, alleen die heeft net een kindje gekregen van de week. Die kon vandaag niet.
0: Van harte gefeliciteerd.
3: Ja, maar ja. Ons ja, Tony, van harte gefeliciteerd.
0: Ja.
3: Maar, kijken, 3 weken geleden heb ik het met Paul gedaan, onze toetsen.
0: Mm-hmm.
3: En het is toch weer wat anders dan. Ik vind het ook niet... je denkt van nou, daar hebben we die verkeers alweer. Dat denken ze toch wel.
0: Ja. Nou,
3: maar
0: ik denk...
3: dan probeer ik altijd weer eventjes wat anders. Andere muzikanten. Ja, en dit is natuurlijk helemaal te gek. Mijn oom die dit gewoon heel goed
0: Ja, goed hè.
1: Ja, wel. Hey, en een beetje liedjes afwisselen.
3: Ja.
1: Een paar nummers voor jou. Paar nummers
0: ja, precies.
3: Mij,
0: en wanneer kunnen we jou zien in het dorp?
3: Morgen van 4 tot 8.
0: Oké. Okay.
3: Zo'n beetje, ja.
0: En dan doe je
3: het en dan lopen we met... Ik heb een bolderkar, die heb ik helemaal in de Zandvoorts kleuren.
0: Oh, wat goed.
4: Oh, je gaat het dorp lopen.
3: Ja, er staan Leuk. Dan 2 boxen in en een Top. Mixertje. En ik pak stroom van, weet ik veel.
0: Van wie?
3: Denk maar waar ik ervoor sta. En, en het wordt gewaardeerd. Want
0: wat leuk, hè?
3: Die terrassen, die zitten allemaal te genieten.
0: Helemaal leuk. Ja.
3: Hartstikke leuk, live.
0: Ja, dat is het ook.
3: Of het nou goed is of niet. Maar
0: het is wel
1: hard. Het wordt wel goed.
0: Ja, ook dat. Nee, maar ja, jij bent gewoon een hele goede zanger.
3: Ja. Nou,
0: dat vind je zelf niet, maar ik denk... Dus wat dat betreft...
3: Ik heb de echte gekke muzikanten gewoon. En
0: Die dragen
3: mij
0: jou.
3: Ook. Die dragen mij al.
0: Ja. Maar ja, jij moet al die tekst uit je kop...
3: Nou, dat is ook niet waar hoor. Want natuurlijk gaat dat langzaam wel in je hoofd zitten. Maar ik wil ook niet altijd dezelfde nummers doen. Dus ik doe altijd weer nieuwe nummers erbij. En dan heb ik toch altijd mijn iPadje zo. Dat ik altijd op terug kan vallen. Als ik het echt niet weet. En dat doen die grote artiesten ook hoor.
0: Ja.
3: Je hebt allemaal hulpmiddelen om toch af en toe eventjes van...
0: Oep, tuurlijk.
3: Dat is helemaal niet erg.
4: Logisch.
0: Jij vertelde me ooit dat je nooit repeteerde, hè?
3: Nee, wij repeteren niet.
0: Dat vind ik zo bijzonder. En er staat opeens die band in het dorp.
1: Het zijn allemaal live repetities.
0: Ja.
3: Ja, wij doen het klappen af. En iedereen, als ik een nummertje heb, dan stuur ik dat door. En dan hebben we een Spotify-lijst. Dat zit eigenlijk gewoon onze live-lijst. En daar verander ik ook de opstelling... En dan zet ik er af en toe een nieuw nummer in. En jongens, vinden jullie dit oké? Okay? En dan gaan... Ja, die jongens zijn natuurlijk wel professionals.
0: Precies.
3: Die staan ook in het theater.
0: Ja.
3: Met verschillende mensen. Dus ja, afklappen. En dan vind ik het ook wel weer leuk. Want het is ook wel weer verrassend. Er kan van alles gebeuren. En het kan ook een eigen geluid creëren. Dus dat het niet helemaal precies nagespeeld wordt. Dus,
0: En jij speelt ook in zorginstellingen?
3: Ja.
0: Ja,
3: dat doe ik gewoon 14 keer per maand.
0: Leuk. Meen je dat zo vaak?
3: Ja. Ik heb 7, dat is voor de zorgspecialist. En af en toe is voor het Huis in de Duin of de Bodaan of de weet ik niet. Waar je die me maar inhuren dan. Maar de zorgspecialist die levert mij gewoon, of die hebben mij 7 tehuizen, kleinschalig wonen. Waar ik 2 keer per maand kom.
0: Mm-hmm.
3: En dat is een groepje mensen, de ene keer is het met 4. En de andere keer is het met 20 wat ouderen. En dan moet je zeggen, niet dementeren, maar met een haperend brein.
0: Ja.
3: Een haperend brein. Nou ja, maar dat is hartstikke leuk. Want die mensen die zingen alles klakkeloos mee.
0: Geweldig.
3: En die horen die muziek, die worden daar zo blij van.
0: Ja.
3: Dat is,
4: en daar ben jij weer blij van.
3: Dat is een healing.
0: Ja, absoluut.
3: Healing.
0: Ja, muziek is zo magic.
3: Ongelooflijk.
0: Ja.
4: Hey, maar Ger, zullen we weer eens vragen of ze nog even een nummertje doen?
0: Nou, ga jij dus vragen.
4: Ja. Zouden jullie nog even een nummertje willen doen?
3: Je hebt een heel mooi nummer, zelf geschreven.
4: Oké.
1: Okay. Ja, dit nummer heb ik geschreven omdat ik van de Waal de taal heb geleerd.
0: Mm-hmm.
1: Ik woon er al 40 jaar en ik heb een behoorlijke talenknobbel, dus ik dacht... Hey, dat klinkt eigenlijk wel naar een verhaal.
0: Zeer benieuwd.
1: Dit is wat de Waal mij bij bracht. En ik heb het opgeschreven als ode aan alle rivieren.

0: Ja.
1: Mooi hoor.
2: Prachtig,
3: dank. Tegenwinnen, dank. Ja, ja. Ik kan erover meepraten, want Waal is ook wel eens op bezoek geweest in mijn huis.
2: Ja, ja, oké. Okay.
3: Dat was vaak als ik te lang wachtte met de met groot schoonmaken.
2: Je komt uit Zandvoort?
3: Nee, ik kom niet uit Zandvoort. Ik kom uit Loosdrecht.
2: Oké. Okay.
3: Aan de Loosdrechtse plassen geboren. En ik ben na flink wat omzwervingen uiteindelijk terechtgekomen in een dorpje aan de Waal. Aan de buitenkant van de dijk, aan de natte kant van de dijk. En ik woon in de uiterwaarden van Op Hemert.
2: Oké. Okay.
3: En van daaruit...
2: Het is prachtig daar, hè?
3: Ja. Leef en...
1: Ja. Nou, ik laat zo wel even foto's zien van zijn huis.
2: Ja.
1: Dat is prachtig, zo prachtig. Ja.
2: Leuk.
1: Ja, gaaf.
2: Je komt vaak in Zandvoort?
3: Te weinig. Ja. Maar daar gaan we nu verandering in brengen. Daarom zijn we deze publiciteitscampagne begonnen.
2: Ja, zeer welbelovend. Ja. Hey Patrick, jij gaat optreden in Haarlem. Ja.
1: 14 augustus. Bij het Klokhuisplein.
2: Ja, en waar is dat, het Klokhuisplein?
1: Nou, de rechtbank, dat moeten vele Zandvoorters weten.
0: Ja, dat denk ik ook wel.
1: De aansluiter Jansweg en de Phil ligt daar.
2: Ja.
1: En,
2: ja.
1: Het is voor Van Beinum.
2: Okay,
1: daar. En we staan tegen de kerk aan. Ik geloof denk ik alweer de 7e keer.
2: Oh, wat leuk.
1: Haarlem Jazz heette het. Jazz & More. En dat heet nu Haarlem Live. Dus er is een andere organisatie achter. Maar wij mogen daar nog steeds staan in de...
2: En dat is jouw grootste optreden van het jaar?
1: Ja, dat is wel het grootste. De meeste mensen. Ja,
2: en hoeveel mensen komen daar?
1: Nou, een paar duizend.
2: Meen je dat?
1: Ja. Ja, dat is echt
2: gaaf.
1: Fantastisch om te zien. Het is ook, dat publiek, dat is heel te gek. En dat doet allemaal mee. En meezingen.
2: En dan speel je ook de nummers die je altijd doet.
1: Ja,
2: zeg maar de covers.
1: Ja. Covers.
2: Ja. Goed hoor.
1: Ja. Dus helemaal zin in.
0: Ja. Hoe laat begint dat, Patrick? Hoe laat kunnen we jou...
1: Onze burgemeester die speelt met zijn band voor ons. Dat is, ik dacht, van 6 tot 7:30.
0: Ja.
1: Wij
0: ja.
1: spelen van 8 tot 10.
0: Oké.
1: Okay. Nou, en een week later natuurlijk hier op het Gasthuisplein met de Grand Prix.
2: Ja.
1: Spelen wij daar op donderdag van, ik denk, 8 tot 10:30, 11 uur.
2: Met de band?
1: En, met de band. En daarna Raimundo. Dus het is wel heel te gek. Die heb ik ook kunnen strikken voor die avond. Dus
2: Het
1: is wel ook heel gaaf.
2: Spanning en sensatie.
1: Ja. Dus spanning en sensatie.
0: Ja, zeker.
2: Dus het wordt een hele drukke zomer voor jou.
1: Nou, valt wel mee toch. Maar
2: ik
1: ben lekker bezig. Kijk, dit is mijn werk. Hè?
2: Ja.
1: Dus ik ben gezegend dat ik muziek maken mijn hoofd boven water kan houden.
2: Ja.
1: En het is natuurlijk wel heel mooi.
2: Ja, zeker.
3: Het is een prettige bezigheid.
1: Gek om mensen blij te maken. En het is mijn hobby om muziek te maken.
2: Ja.
1: Of te zingen eigenlijk. Muziek kan ik eigenlijk niet.
2: Nou, we hebben het. Kunnen jullie nog één dingetje doen voordat we weggaan?
1: En ik wil eventjes mijn nichtje Filippa de groeten doen, want die luistert.
2: Ah, ja,
1: hoe leuk is dat?
0: Hoe leuk is dat? Ook van ons, zeg.
1: Ja,
0: ja, ja ook zeker. Van ons.
1: Ik weet niet wat we gaan doen.
0: Gewoon, je hebt nog een minuutje. Een klein stukje.
2: Want dan gaan we naar het nieuws en het weer.
1: Toch maar wat erin.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 12 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De vier Nederlandse toeristen die op een boot zaten die vermist werd bij Indonesië zijn gevonden. Ze maken het naar omstandigheden goed. Volgens medewerkers van de Nederlandse ambassade zijn ze uitgeput na een zware ervaring. Maar ze zijn weer veilig aan land. Ze zaten samen met 6 andere toeristen en 2 bemanningsleden op een boot in de buurt van het Indonesische eiland Sulawesi. Alleen de schipper wordt nog vermist. Toen de boot niet terugkwam na een tocht werd er alarm geslagen. Waardoor de boot in problemen kwam is nog niet bekend. De Indiase minister van Onderwijs is afgetreden onder druk van de kakkerlakbeweging. Jongeren gingen wekenlang de straat op uit protest tegen fraude bij overheidsexamens, corruptie en werkloosheid. Juist vandaag zou er overleg zijn tussen de Indiase regering en de leiders van de protesten. Het aftreden van de minister werd op straat in New Delhi met gejuich ontvangen. Bij Israëlische aanvallen op de bezette westelijke Jordaan-oever zijn vannacht zeker 11 mensen gewond geraakt, melden Palestijnse media. In een dorp bij Nablus bestormden militairen woningen om mensen te ondervragen. Gisteren was er bij Nablus een confrontatie tussen Palestijnen en Israëlische kolonisten. 4 Palestijnen, een kolonist en een militair kwamen om het leven. Roemenië heeft opnieuw een drone neergehaald die het luchtruim was binnengevlogen. Een F-16 haalde de drone neer boven onbewoond gebied bij de grens met Oekraïne. Gisteren schoot het NAVO-land voor het eerst een drone neer nadat het luchtruim al tientallen keren was geschonden. De drone die gisteren werd neergehaald komt vermoedelijk uit Rusland. Dan het weer nog. Droog en flinke periode met zon. Een matige westenwind en 24 tot 29 graden. Morgen wisselvallig met buien. Ook wat zon en een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Mijn naam is Rijn Baardmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu, Oud-Zandvoort.
3: Geachte luisteraars, binnen en buiten het Koninkrijk der Nederlanden.
4: Alle reclameuitingen zijn niet meer van toepassing.

0: spelen? Nieuwe wasmachine, vaatwasser of strijkijzer? Als het goed moet zijn, gaat u naar Radio Stiphout in de Torbekkenstraat.
1: Radio Stiphout, als je van Stiphout.
2: Een geduldig en luisterend oor. Voor al uw doe-het-zelf klussen vindt u bij ons Verstegens IJzerhandel. Alles is bij ons in huis om uw klus tot een goed einde te brengen. Gereedschappen, handbediend of zelfs elektrisch, schroeven, bouten, moeren, verf en bijts. U kunt het niet verzinnen of wij hebben het wel ergens liggen. Verstegens IJzerhandel, Pakveldstraat te Zandvoort, waar we alles zelf doen. Bezoek ook ons filiaal in Oeganda.
3: Zandvoort aan Zee.
4: In Zandvoort aan Zee.
5: In Zandvoort aan Zee kun je je niet alleen lekker bruin laten bakken, maar je kunt ook met de kinderen naar het Dolfirama voor de nieuwste zeeleeuwen en dolfijnenshow. En dan kun je op hetzelfde kaartje ook nog naar de Linnaeushof in Bennebroek. Voor 9 gulden ben je dus de hele dag zoet. Het Dolfirama in Zandvoort aan Zee is gelegen tegenover het station op de boulevard.
6: Je maakt wat mee in het Dolfirama in Zandvoort aan Zee.

0: Nederland gaat de dienstplicht weer invoeren. En vanochtend werden de eerste 5 uitgezonden naar Oekraïne.
1: Vanochtend werden Mark, Rob, Jesse, Dylan en Henri uitgezonden. Echter, bij het opstijgen van de helikopter ging het mis.
0: Waar het vijftal is gebleven, boeit echt niemand.

Wat ik belangrijk vind. Ja, ik geef niet om geld. Ik geef niet om status. Ik geef niet om uiterlijk. Ik geef niet om mooie spullen. Dus ja, dan kom je eigenlijk vanzelf bij Rob uit. Dus, en snurken.

maar als ik dan bedenk, hè. Wat wilden ze mij dan nou op die middelbare school leren? Bijvoorbeeld wilden ze mij aan mijn verstand brengen hoe... Bij biologie wilden ze mij leren hoe bijna onzichtbare beestjes... zich ongeslachtelijk voortplanten op de bodem van de oceaan. Who gives a fuck? Ik kom daar nooit. Van die rare termen. Die rare termen bij Nederlands. Een onwelvoegelijk voornaamzetsel. En bij geschiedenis dat de Grallamantiërs 6000 voor Christus Grallamantië veroverden onder leiding van Talbax namang van Ankankankalang. Ja. Nee, maar zei, hey. Je moet eigenlijk zo in de geschiedenisles zitten. Hè? Ik heb een hele goede tip. Als de mensen zijn die nog op school zitten. Geweldige tip. Je moet zo in de geschiedenisles gaan zitten. Je moet pal voor die leraar gaan zitten. Hè? Dat je hem recht aan kan kijken. En dan bij alles wat die leraar zegt. Zo zeg. Ik waar. Serieus, meen je wel? Zo, nou dan sta ik van te kijken, zeg. Echt waar? Zo, en dat is allemaal echt gebeurd? Zo, man. Dat is boeiend. Ik hang aan je lippen. Ga door. Zo, zeg. Boeiend. Boeiend. Boeiend. Boeiend. Boeiend. Boeiend. Boeiend. Boeiend. Interessant. Boeiend. Hoe weet je dat allemaal? Boek, maar ik boek. Hey! Ja, wij waren heel erg, jongen. Wij waren heel erg op de middelbare school. We hadden ook een leraar. En die zei heel vaak, daar kon hij niks te doen. Maar die zei heel vaak, jongens, kunnen jullie. En dan zei hij dan, zei. En dan zei ik, ah. En die jongen zei, jongens, kunnen jullie, En dat was ook een leraar. Onze leraar was op een gegeven moment in slaap gevallen. Hadden we met kapels zo, zijn handen bij elkaar gebonden. En van die passers is zijn nek gestoken tot iemand dood was, man. Ja, en dat kon in die tijd helemaal nog niet, hè. Nee, een leraar doodsteken in die tijd kwam je niet meer weg. Zij zeggen, als je in die tijd een leraar doodstak, dan waren er rapen gaar. Dat wil zeggen... De spreekwoordelijke rapen natuurlijk, hè? Geen echte rapen natuurlijk, hè? Snap je? Er zijn geen echte rapen die gaar waren, er zijn spreekwoordelijke rapen, hè? Dat is een uitdrukking, dat is een gezegde, dat is een manier om iets duidelijk te maken, dat is een zegswijze. Maar geen echte rapen natuurlijk, snap je? Geen echte rapen die gaar waren, dat waren spreekwoordelijke rapen, die waren gaar, maar geen echte rapen natuurlijk niet. Spreekwoordelijke rapen, die wel, die waren gaar, maar de echte rapen natuurlijk niet. Tuurlijk niet. Dacht jullie dat de echte rapen waren? Tuurlijk waren dat geen echte rapen, want denk er toch eens na, dat kan toch helemaal niet, man. Echte rapen die gaar zijn. Op zo'n moment, dat kan toch helemaal niet, man. Dus die vent die ligt daar dood te bloeden en denken van. Allee, rap. Kan toch niet, man? Dat zijn spreekwoordelijke rapen. Die zijn ga... Luister. Ik wil alleen maar zeggen... Als je zoiets flikte in die tijd, dan had je de poppen aan dansen. Dat bedoel ik. Maar geen echte poppen natuurlijk. Nee. Poppen kunnen toch niet dansen, man? Die gaan ze wel laten dansen. Met een touwtje kunnen ze laten, maar als je ze wegflikt, dan... Gebeurt er niks. Die poppen die kunnen helemaal niet. Dat zijn spreekwoordelijke poppen. Dat is overdrachtelijk. Dat is allemaal niet echt als figuurlijk. Ik bedoel, luister. Die rapen en die poppen is van hetzelfde laken een pak. Dat bedoel ik. Maar dat, ja, nee, dat is geen echt pak. Tuurlijk is dat geen echt pak. Een echt pak. Nee, tuurlijk. Wie maakt er nou een pak van lakens? Wie? Wie maakt er een pak van lakens? Wie? Wie? Zou ik zeggen wie? De Ku Klux Klan. Die wel. Maar luister, nee, die hebben er niks mee te maken. Die worden dan met de haren erbij gesleept. Met een spreekwoordelijke haren worden ze weg, want dat kan niet. Als we deze punt met z'n afgrijzen, maar vlak. Maar mensen, denk nou toch eens na. Morgen even wat zeggen, misschien. Dat is heel raar. Jullie denken dus, die vent die ligt er met 30 passen in zijn nek kapot te gaan, in zijn eigen bloed. Op dat moment denkt niemand. Zijn dan ga je eens even wat rapen klaarmaken, hier. Hey, hallo poppetjes, waar zijn jullie al leuk aan dansen? Hallo poppetjes. Ach, dan hebben we de Ku Klux Klan. Hallo gezellig. Kom erbij, punt met z'n bij de haren pakken. Dat kan toch niet, man. Alles moet ik uitleggen. Ik vind dat zo vervelend. Het was allemaal in de jaren 80, hè, mijn middelbare schooltijd. Wat een verschrikkelijk decennium. Zat ik daar, man. Een van de kraakpand. Een dun jasje vol met principiële buttons. Zag je een lauwe cola te drinken en te genieten. Van de schitterende muziek van de jaren 80. Shout. Shout. Let it all out. These are the things.
zak, deel is oud. Come on. Never gonna give you up, never gonna let you down, never gonna run around and desert you. Of nog erger. It's the final countdown.

Ik eet nooit een banaan in het openbaar. Nooit. Echt waar, je zal mij nooit een banaan op straat zien eten. Never. Ever. Nooit. Ik denk altijd als ik een banaan op straat ga eten, dat alle witte mensen naar me gaan kijken en denken, ja. Yeah. Maar kijk nou zelf. Als ik het zeg, ben ik racistisch. Maar kijk nou zelf. Hoe hij die banaan verorbert. Ik eet nooit, nooit, nooit een banaan in het openbaar. En het gekke is, ik hou ontzettend veel van bananen. Echt waar, ik hou heel veel. Ik eet 1 à 2 bananen per dag. Ik heb altijd een banaan thuis, in de buurt, in mijn auto, overal bananen. Ik hou zoveel van bananen, dat ik soms zelfs twijfel. Dan denk ik, het zal toch niet dat die witte mensen ongelijk hebben? En wij... Ik mag tegenstribbelen. Hey, als ik uit huis ga, naar een show of naar een meeting, ik neem altijd een banaan mee voor in de auto, voor je weet maar nooit. Ik heb gewoon altijd een banaan bij me, voor je weet maar nooit. Ja, ik weet, op een gegeven moment kom je bij een verkeerslicht, staat op rood, en dan kan je rustig je banaan pellen en eten. Laatst in Amsterdam kom ik bij een verkeerslicht, ik ken dat verkeerslicht in het centrum, en dat blijft echt lang op rood, dat weet ik. En ik kwam die dag aanrijden zo, en het werd oranje-rood. En ik was de eerste auto, ik dacht, wauw, ik ga die hele zit meemaken. Ik heb alle tijd. Dus ik pak een banaan, ik pel een banaan, en net toen ik een hap wilde nemen, keek ik nog even om me heen voor de zekerheid. Zag ik allemaal fietsers en voetgangers en automobilisten. Ik denk, ja, maar dat gaat niet gebeuren. Jullie gaan me geen banaan zien eten. Ik eet hem straks wel, ik rijd nog even verder. Maar toen dacht ik zelf wel, maar hoe weet je hoe gek dat eruit ziet? Dat je door het centrum van Amsterdam rondrijdt met een gepelde banaan zo voor je neus. Dat is helemaal raar. Eet die banaan voor het licht weer groen wordt. Toen dacht ik, oké, ik moet die banaan eten voor het licht weer groen wordt. Maar ze mogen mij niet zien. Toen heb ik het hier gehouden.

Ik kan jullie geruststellen, ik ben dit jaar gestopt met het verkrachten en vermoorden van vrouwen. Goed, hè? Ja, want ik heb dus dit jaar vanuit de media begrepen dat dat toch iets is wat je niet moet doen. Ik wist het niet. Ik zat te zappen en ik kom opeens langs een praatprogramma waarin een meisje zo'n praatshow zat te vertellen over femicide en hoe erg dat is. En ik had nog nooit van het woord gehoord. En ze legde het uit. Ze zei, femicide is wanneer een man een vrouw vermoordt omdat ze vrouw is. En toen dacht ik, dat is toch best een goede reden? En daar zeiden ze de hele tijd bij, eens in de 8 dagen wordt een vrouw vermoord. Sorry, maar dat is weinig. Ik weet zeker dat eens in de 8 milliseconden er ergens een vrouw haar man helemaal gek maakt met een gezeik. Eens in de 8 dagen wordt een vrouw vermoord. Dat betekent dat in 8 dagen er maar 1 man is die breekt. En de rest van ons houdt het gewoon vol met jullie.

Zij heeft het met mij uitgemaakt per e-mail. Nou, als je het echt heel zielig vindt, ga je zo met me neuken. Nee, hoeft niet. Het hoeft niet. Ze had niet eens een onderwerp in het mailtje gezet. Ik kreeg een mailtje, ik ging dat lezen. Ik dacht, oh, wat leuk. Is een mailtje van mijn vriendin, ga lekker lezen. Oh, het is niet zo'n leuk mailtje. Oh, en ook niet meer van mijn vriendin. Oké. Okay. En ik voelde aan alles, ik moet de mail terugsturen. Maar mijn grote probleem is, ik kan heel goed denken. Ik kan heel goed denken, ik kan heel goed praten. Maar ik kan niet iets bedenken en dat dan intypen. Want daar zit te veel tijd tussen of zo. Ik weet ook niet. Uiteindelijk heb ik een mail teruggestuurd. Maar die heb ik toen zelf opgemaakt als out of office reply. Ik had zelf getypt, beste lezer. Dit is de automatische mailbeantwoorder van René van Meurs. Op dit moment ben ik met vakantie. Mocht u het met mij uit willen maken, ik ben terug november 2020. Toen kreeg ik terug, doe niet zo kinderachtig. Dus toen heb ik ook wel geantwoord, beste lezer. Dit is de automatische mailbeantwoorder van René van Meurs. Doe zelf niet zo kinderachtig. Ja. Ja, uiteindelijk heb ik gebeld. Heb ik gezegd, hey, luister, dat je het uitmaakt vind ik één ding, maar per mail, ik bedoel, we wonen samen. Ja. Ja, je had op zich ook mijn ouders niet in cc hoeven zetten. Zeg, weet je, ik wil het hier heel graag met jou over hebben. Ja, dat hoeft niet, René. Ik heb daar niet zo'n behoefte aan. Ik zeg maar, ik wel. Snap je, we hebben 4 jaar wat gehad. We kunnen toch op zijn minst 1 avond even met elkaar praten. Ja, nou, ja, ik weet dan toch niet wat ik dan moet zeggen. Ik zeg, oh, nou, kleine tip. Het was een vrij lange mail. Print hem uit, lees hem aan me voor. Ja, ik zeg, vanavond om 8 uur in dit café, als jij er niet bent, is het niet uit. Zij zei, oké, is goed, dan zie ik je vanavond. En toen ben ik zelf niet gegaan.

Lieve vrouw, jullie zijn geweldig. Maar één ding. Jullie zijn slecht in bed. Jullie zijn lui. Jullie doen niks. Laat het heel even binnenkomen. Laat het gewoon heel even... Kijk, eeuwenlang is ons mannen wijs gemaakt. Wij zijn slecht in bed. En daarom komen 1 op de 2 vrouwen niet klaar. Waarom komen jullie niet klaar? Omdat jullie doen niks. Wie komen er wel altijd klaar? Wij. Want wij zijn aan het werk. Je kan niet klaarkomen van niks doen. Zo simpel is het. En stiekem weet je dit. Hè? Onderbewust weet je dit. Anders zou je niet faken, maar klagen. Als jij de hele maand hard werkt en krijgt dat eind van de maand niet uitbetaald, dan word je boos op je baas. Dan ga je niet doen alsof je denkbeeldig geld krijgt. Van, oh, dankjewel. Oh, geweldig. Jullie doen helemaal niks. Waarom denk je dat wij mannen na de seks altijd onmiddellijk in slaap vallen? Wij zijn kapot. Wij hebben keihard gewerkt. Terwijl jullie hebben altijd nog bakken met energie. En van zullen we even praten, naar het bos, nieuw laminaat leggen. Want jullie doen helemaal niks. Ik had laatst een meisje die zei na afloop, ik ga even douchen. Ik dacht, waarvan dan? En dan hebben jullie wel het gore lef om tijdens de seks tempoaanwijzingen te gaan geven. Hoe durf je? Met je harde, zachte. Ik roep tegenwoordig, doe zelf eens wat. Wij mannen, wij kreunen ook niet, wij hijgen. Jullie me too, wij me moe. En ik zie nog een paar vrouwen zitten die het niet met me eens zijn. Oké, stel jezelf deze vraag. Heb jij in je seksuele leven meer bovenop gezeten dan gelegen? Nee, hè? Het komt niet eens in de buurt. Dus dan doe je helemaal niks. Onderop liggen is lui lekkerland. Zolang je het niet aan naald doet, heb je een heerlijk leventje. Beetje nadenken, oh, wat ga ik morgen doen? Terwijl wij denken, jezus, als ik ooit de morgen haal. Jullie nemen zoveel meer dan jullie geven. Daarom heet het ook je laten nemen. Terwijl ik noem het gierig, wij moeten alles doen. Het gezegde luidt voor het zingen de kerk uit. Tuurlijk, laat het maar weer ons over. Je hebt geen gezegde, als het gaat regenen, klapt de paraplu dicht. Tuurlijk niet. Want jullie doen niks. Het nummer is, daar moet de piemel in. Dat zijn mannen wanhopig. Die roepen andere mannen op, neem het alsjeblieft van mij over. Ik kan niet meer. Ik ben kapot. Terwijl je hoort nooit een vrouwelijke bouwvakker heel vrolijk zingen. Hé, hey, daar moet een kutje op. Nooit. Waarom worden er nooit mannen verkracht? Omdat jullie lui zijn. Weet je hoeveel energie dat kost? Iemand overmeesteren, in bedwang houden. Tenminste, denk ik. Oh, no. Oh, jullie smoesjes. Dat vind ik ook ongelooflijk. Nee, schat, sorry, vanavond niet. Ik heb last van hoofdpijn. Je probeert nu onder niks doen uit te komen. Het is alsof je ziek meldt op een vrije dag. En wat doe je normaal als je hoofdpijn hebt? Dan ga je even liggen. Dus dat maakt het uit. Weet je wat ik wel een legitieme excuus zou vinden? Nee, schat, sorry, vanavond niet. Ik heb last van doorlichtplekken. Kijk, dat zou ik geloven. Waarom zijn necrofielen altijd mannen? Omdat voor ons verschilt het niet zoveel. Nee. Tuurlijk, het vlees laat los en het stinkt wat meer, maar voor de rest... Nogmaals, denk ik...
En je mag naar me toe komen, hè, maar ik ken alle tegenargumenten. Ik heb ze allemaal gehoord. Maar wij vrouwen, wij zijn veel beter in pijpen dan jullie in beffen. Ik denk, ja, hè? Waarom? Omdat pijpen is veel makkelijker dan beffen. Zo simpel is. Kijk, ik heb nog nooit iemand gepijpt, maar ik weet zeker, ik heb u binnen 10 minuten klaar. 100%. 100%. Waarom? Waarom? Omdat als ik het niet goed doe, pakt hij mijn haar vast en gaat weer al het werk doen. Want wij doen alles. Zuigen is ook zoveel makkelijker dan likken. Je kan een ijsje niet verkeerd opzuigen. Terwijl je kan wel het bolletje, het hoortje aflikken. En deze vergelijking slaat nergens op, maar ik vind het wel leuk. Kijk, een piemel is duidelijk. Tuurlijk, de een is dikker, de ander langer. Maar het blijft een piemel, terwijl vagina's, het lijkt niet eens op elkaar. Het doet mij altijd denken aan stopcontact in het buitenland. Ja. Drie gaatjes.

Nou, ik zal een jaar of 8 à 9 geweest zijn dat ik last kreeg van een nogal een vervelend verschijnsel. Ik heb daar meteen ook weer meteen een liedje over gemaakt. Alleen ik vond het toen ook al een beetje gênant om het over mezelf te laten gaan. Daarom gaat het over iemand anders. Namelijk over Annelies de Vries. En Annelies de Vries heeft ook last van dat gebrek. En daarom wordt zij altijd anders, ook weer anders genoemd. Ja, het is ingewikkeld in mijn kamer. Ik zal het eventjes spelen en dan wordt het wel duidelijk. Nou,

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 1 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In België is een vrouw aangehouden op verdenking van spionage bij de NAVO. Het is volgens justitie een Canadese vrouw van Chinese afkomst. Sinds kort liep ze stage bij het centrale commandocentrum van de NAVO in Bergen. Daar trok ze de aandacht van de veiligheidsdiensten omdat ze zich verdacht gedroeg. Volgens Belgische media zocht ze naar gevoelige informatie terwijl ze daar niets mee te maken had. De Indiase minister van Onderwijs is afgetreden onder druk van de kakkerlakbeweging. Jongeren gingen wekenlang de straat op uit protest tegen fraude bij overheidsexamens, corruptie en werkloosheid. Juist vandaag zou er overleg zijn tussen de Indiase regering en de leiders van de protesten. Het aftreden van de minister werd op straat in New Delhi met gejuich ontvangen. Bij Israëlische aanvallen op de bezette westelijke Jordaan-oever zijn vannacht zeker 11 mensen gewond geraakt, melden Palestijnse media. In een dorp bij Nablus bestormden militairen woningen om mensen te ondervragen. Aanleiding was een confrontatie gisteren tussen Palestijnen en Israëlische kolonisten. 4 Palestijnen, 1 kolonist en een militair kwamen daarbij om het leven. Bij een botsing met een bestelbus in Vlissingen is een man op een fatbike omgekomen. Het ongeluk gebeurde gisteravond laat. Het slachtoffer van 18 werd nog met een traumahelikopter naar het ziekenhuis gebracht, maar hij overleed aan zijn verwondingen. Hoe het ongeluk in Vlissingen kon gebeuren, wordt nog onderzocht. De Nederlandse toeristen die meevoeren op de vermiste boot in Indonesië zijn terecht. Het gaat naar omstandigheden goed met ze. Alleen de schipper van de motorboot wordt nog vermist. Het is onbekend wat er gebeurde tijdens de tocht bij het Indonesische eiland Sulawesi. Het weer nog droog, een flinke periode met zon, een matige westenwind en 24 tot 29 graden. Morgen wisselvallig met buien, ook wat zon en een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Autobedrijf Zandvoort. Een echte Zandvoortse garage waar ze nog met je meedenken. Met veel persoonlijke aandacht kun je bij ze terecht voor reparaties in en verkoop van nieuw en gebruikte auto's. Naast de huidige service doen ze nog steeds de bekende Fiat-service. DWZ-adres voor autoschades en APK-keuringen van alle merken. Autobedrijf Zandvoort, de vertrouwde specialist voor Zandvoort en omgeving. Autobedrijf Zandvoort, ook geopend op zaterdag.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. Zandvoort uit Zandvoort.
4: Beleef de tijd van weleer met Zandvoort uit Zandvoort. Via de lokale omroep ZFM. En onder het mom van Zandvoort uit Zandvoort nemen we u mee op een muzikale reis door de jaren 30, 40, 50, 60 en 70. Een ware aaninschakeling van historische feiten en wittelswaardigheden. En dit alles onder muzikale leiding van Mario Zandvoort. De woelige jaren van burgerlijke ongehoorzaamheid, vrije seks, de eerste man op de maan en wereldsterren als Louis Davids, Lou Bendy, De Jantjes, Willy Alberti, Wim Zonneveld en Anneke Greunlo. Het nu al historische muziekprogramma Zandvoort uit Zandvoort. Gramofoonplaten van schellak en vinyl draaien weer volle toeren. Het doet ons deugd dat deze geluidsdragers de tand des tijds hebben doorstaan. De klanken van weleer en met liefde bereid onontbeerlijk maar heerlijk geurend kopje koffie, nostalgie en melancholie. U luistert naar Zandvoort uit Zandvoort.

Een bijzonder goedemorgen. En welkom bij een nieuwe aflevering van Zandvoort uit Zandvoort. Mijn naam is Mario Zandvoort en iedere week neem ik u mee op reis. Terug in de tijd naar de jaren 30, 40, 50, 60 en de jaren 70. En dat doen we dan ook met alleen maar mooie oud-Hollandstalige muziek. En die muziek die wordt elke week weer beschikbaar gesteld door Cor Draaier. Daar bedank ik hem hartelijk voor en het komen nu weer een hoop gezellige muziek. Truus Koopmans, Dick Thorn, Jaap Molenaar, de Annabella's, de Ramblers. De Cocktail Trio, ze komen allemaal vandaag voorbij. Hier in Zandvoort, uit Zandvoort. En de eerste volgende plaat is van de Ramblers. Een jazzy dansorkest wat regelmatig gedraaid wordt in dit programma. Ze werden opgericht op 1 september 1926 als cabaretorkest voor het cabaret La Goats in Amsterdam onder leiding van Theo Ude Marsman. Groeide het orkest uit tot het bekendste dansorkest van Nederland van die tijd natuurlijk. En ze hebben een hoop gezellige liedjes gemaakt. Waarschijnlijk een van de bekendste die ook de laatste jaren regelmatig als carnavalsnummer gebruikt werd was Loesje. Wie is Loesje? En tijdens de Tweede Wereldoorlog speelden de Ramblers voor de gelijkschakelde Nederlandse omroep. Die Joodsleden Sam Neefman en Sal Doof werden in 1941 op last van de nazi's weggestuurd. En bij die optredens die volgden waren twee lege stoelen te zien. De Ramblers namen tijdens de oorlog de zorg op zich van de Joodse leden, inclusief de gelegenheid tot onderduiken. En Doof werd desondanks door Sobibor gedeporteerd, naar Sobibor gedeporteerd. En in 1942 vaardigde het departement van Volksverlichting en Kunsten een verbod op negroïde en negretische elementen in dans- en amusementsmuziek. En een van die maatregelen was dat orkesten geen Engelse naam mochten dragen. De Ramblers veranderen hun naam noodgedwongen in de Udo Marsman en zijn dansorkest. Nou, wij kennen ze gewoon als de Ramblers.

0: Zeg je vrouw, zeg je vrouw, zit je daar in de zon?
1: Ja,
0: mag, dat mag niet, dat mag niet.
1: Nee?
0: Ik slinger jou op de bond.
1: Agentje lief, ik heb toch niets gedaan.
0: Het is verboden.

hoorde muziek van de Annabella's met Daar in Madrid. Ja, heel veel mensen overwinteren en ook natuurlijk in deze zomer op vakantie naar of Spanje of Portugal. En dan meestal blijven ze daar een hele tijd. De meeste mensen hebben daar tegenwoordig een huis. Ik niet hoor. Ik zit bij de radio en wij verdienen niet zoveel. Maar als je het leuk voor elkaar hebt, dan heb je een huisje en anders gewoon lekker op vakantie naar Benidorm of Madrid of naar Albuvere. CFM Zandvoort. De volgende formatie zijn de Silvera's. Ze vormen een Nederlandstalige slagerduo en ze komen uit Weert. Ze kwamen uit Weert. Dat in de jaren 50 en 60 herhaaldelijk de hoogste regionen van de Nederlandse hitlijsten haalden. En meer platen verkochten dan veel rock- en roll-artiesten. De Silvera's bestonden uit de zusjes Mieke en Gertrude. En in 1954 werden ze opgericht nadat zus, beter bekend als Selma, eerst enkele jaren in Selma en Helma gezongen had. Mieke trad op als zangeres Vera en door samenwerking van de beide namen ontstond de Silvera's. En die hoort u nu met een opname uit 1961. Hier zijn de Silvera's met Dankje voor de bloemen. Oftewel de Nederlandse versie van Danke für die Blumen.

Ja, dat was muziek van Jaap Molenaar met de oude Wijvenmolen. En daarvoor hoorde u Truus Koopmans en Dick Toorn met het mooiste wat je jezelf kan wensen. Nou, tegenwoordig zeggen de mensen, doe maar een miljoen. Maar de 100.000 is natuurlijk ook mooi meegenomen. Alhoewel, hè, de belasting komt gewoon bijna de helft weer ophalen. CFM Zandvoort, lokale omroep vanuit de badplaats Zandvoort. U luistert naar Zandvoort uit Zandvoort. Iedere week neem ik u mee op reis terug in de tijd naar de jaren 30, 40, 50, 60 en de jaren 70. En dat doen we dan ook met alleen maar mooie oud-Hollandstalige muziek. En die muziek die wordt elke week weer beschikbaar gesteld door Cor Draaier. Ik moet weer een bak koffie drinken, want anders gaat het niet goed komen. Cor Draaier die levert ons elke week een hele bak vol met vinylplaatjes. En dan zoeken wij weer de leuke plaatjes uit die we voor u gaan draaien. En de volgende man heeft u al gehoord vandaag. Het is Jacques Cornelis, roepnaam Jack Bulterman. Geboren in Amsterdam op 27 september 1909... en aldaar overleden op 27 mei 1977... was een Nederlandse trompetist, pianist, accordeonist... maar ook orkestleider, arrangeur, componist en tekstschrijver en kinderboekenschrijver. Onder andere bekend van de Ramblers. Hè? En hij heeft ook muziek geschreven voor de Jonkers en de Joffers. U hoort ze nu met de trappelzak Boogie.

beleef de tijd van weleer met Zandvoort uit Zandvoort. Via de lokale omroep ZFM en onder het mom van Zandvoort uit Zandvoort nemen we u mee op een muzikale reis door de jaren 30, 40, 50, 60 en 70. Een ware aaneenschakeling van historische feiten en wetenswaardigheden. En het alles onder muzikale leiding van Mario Zandvoort. De woelige jaren van burgerlijke ongehoorzaamheid, vrije seks, de eerste man op de maan en wereldsterren als Louis Davids, Lou Bendy, De Jantjes, Willy Alberti, Wim Zonneveld en Anneke Greunlo. Het nu al historische muziekprogramma Zandvoort uit Zandvoort. Gramofoonplaten van schellak en vinyl draaien weer volle toeren. Het doet ons deugd dat deze geluidsdragers de tand des tijds hebben doorstaan. De klanken van weleer en met liefde bereid onontbeerlijk maar heerlijk geurend kopje koffie, nostalgie en melancholie. U luistert naar Zandvoort uit Zandvoort.

0: CFM Zandvoort, alleen maar mooie oud-Hollandstalige muziek. Iedere week neem ik u mee op reis. Terug naar de jaren 30, 40, 50, 60 en de jaren 70. En als u het programma gemist heeft op zaterdag tussen 1 en 2... herhalen we dit programma elke week. U hoort onder andere Johnny Jordaan met Jordaan in de hemel. En ook de Jonkers en de Joffers met de Trappelzak Boogie. En als laatste dat populaire nummer, de Heideroosje. En de volgende artiest is Willem Zonneveld. Beter bekend onder zijn roepnaam Wim. Wim Zonneveld, geboren in Utrecht op 28 juni 1917. En overleden in Amsterdam op 8 maart 1974. Was een Nederlandse cabaretier, zanger en acteur. En hij wordt als een van de grote drie van de Nederlandse cabaret van na de Tweede Wereldoorlog beschouwd. Die plek die deelt hij natuurlijk, zoals ik al vaker heb gezegd, met Toon Hermans en Wim Kan. En u hoort hem nu, Wim Zonneveld, met Had jij niet die mooie blauwe ogen? Luistert u maar.
1: Meisje.

0: Ja, dat was de bus van Bussum naar Naarden. En daarvoor hoorde u Trea Dops met de Ploem Ploem Jenka. CFM Zandvoort, lokale omroep vanuit de badplaats Zandvoort. Het eerste uurtje zit er alweer op. En ook meteen het laatste uurtje, want het programma duurt maar een uur. Zometeen wens ik u heel veel plezier met CFM Jazz. En uiteraard, als u het programma gemist heeft, volgende week zaterdag tussen 1 en 2 wordt dit programma herhaald. Ik bedank nog eventjes Cor Draaier voor het beschikbaar stellen van al deze mooie oud-Hollandstalige muziek. En ik laat u achter met Petrus Jacobus, roepnaam Piet Muiselaar. Geboren in Zaandam op 18 mei 1899. En overleden in Amsterdam op 6 mei 1978... was een Nederlandse revueartiest en zanger die samen met Willy Walden bekend was als het komische duo Snip en Snap. En nu hoort ze nu niet als Snip en Snap, maar Piet Muiselaar is er eentje met Holder de Bolder, een opname uit 1939. Ik wens u nog een hele fijne zondag. En misschien tot ziens. En anders tot volgende week zondag. Of in de herhaling op zaterdag. Ik zeg tot ziens.
1: Je weet in deze dagen niet wat kan gebeuren morgen. En daarom moet je hamsteren en voor de toekomst zorgen. Dus gingen wij in Purmerend eens naar de veemarkt toe. En kochten voor een prikkie tweedehands een ei.

is rein en zindelijk, geen onvertogen spatje. Ze wordt geregeld uitgelaten, op het duivenplatje. Zij slaapt s'nachts op een trijpe, Louis XV canapé. De kattenbak op het nachtkastplankje,

Zij wordt op tijd gestofzuigd en gezind, dat is voor de motten. En dan gaat ze in het zonnetje, doedijnen en ravotten. We voeren haar spinazieslaatjes met de kolenschop. En alle oude hoeden van mijn

meneer er melk moet wezen, klimmen wij langs 7 trappen naar onze koefetaria en gaan een pintje tappen. Wij hebben melk in overvloed, maar weten niet helaas aan welke knop je trekken moet.

de tijd van weleer. Met Zandvoort uit Zandvoort. Via de lokale omroep ZFM. En onder het mom van Zandvoort uit Zandvoort nemen we u mee op een muzikale reis door de jaren 30, 40, 50, 60 en 70. Een ware aaninschakeling van historische feiten en wittelswaardigheden. En het alles onder muzikale leiding van Mario Zandvoort. De woelige jaren van burgerlijke ongehoorzaamheid, vrije seks, de eerste man op de maan en wereldsterren als Louis Davids, Lou Bendy, De Jantjes, Willy Alberti, Wim Zonneveld en Anneke Greunlo. Het nu al historische muziekprogramma Zandvoort uit Zandvoort. Gramofoonplaten van schellak en vinyl draaien weer volle toeren. Het doet ons deugd dat deze geluidsdragers de tand des tijds hebben doorstaan. De klanken van weleer en met liefde bereid onontbeerlijk maar heerlijk geurend kopje koffie, nostalgie en melancholie. U luistert naar Zandvoort uit Zandvoort.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 2 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het Franse leger gaat een nieuw blusvliegtuig inzetten bij het bestrijden van de natuurbranden in het departement Gironde. Het is een groot transportvliegtuig dat is omgebouwd. Het kan bijna 3 keer zoveel water meenemen als reguliere blusvliegtuigen. Het toestel moest de komende dagen nog getest worden, maar op verzoek van president Macron wordt het nu al ingezet. De verwachting is dat vanmiddag de wind aantrekt en draait naar het westen. Het vuur kan dan weer oplaaien en ook dichter bij de stad Bordeaux komen. Intussen zijn in Frankrijk al bijna 200.000 mensen geëvacueerd vanwege de branden. In België is een vrouw aangehouden op verdenking van spionage bij de NAVO. Het is volgens justitie een Canadese vrouw van Chinese afkomst. Sinds kort liep ze stage bij het centrale commandocentrum van de NAVO in Bergen. Daar trok ze de aandacht van de veiligheidsdiensten omdat ze zich verdacht gedroeg. Volgens Belgische media zocht ze naar gevoelige informatie terwijl ze daar niets mee te maken had. Behalve van spionage voor een ander land wordt ze ook verdacht van deelnemen aan een criminele organisatie. Bij een botsing met een bestelbus in Vlissingen is een man op een fatbike om het leven gekomen. Het gebeurde gisteravond laat. Het slachtoffer van 18 werd nog met een traumahelikopter naar het ziekenhuis gebracht, maar hij overleed aan zijn verwondingen. Hoe het ongeluk in Vlissingen kon gebeuren, wordt nog onderzocht. De Indiaanse minister van Onderwijs is afgetreden onder druk van de kakkerlakkenbeweging. Jongeren gingen wekenlang de straat op uit protest tegen fraude bij overheidsexamens, corruptie en werkloosheid. Het aftreden van de minister werd op straat in New Delhi met gejuich ontvangen. Het weer, droog en flinke periode met zon, een matige westenwind en 24 tot 29 graden. Morgen is het wisselvallig met buien, ook wat zon en een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. Zandvoort op zaterdag. Dit is Zandvoort op zaterdag. Met Rob Harms en Benno Veugen.

0: Even na twee uur Zandvoort, een hele goede middag. En welkom weer bij de Zandvoortse Radio, Zandvoort op zaterdag. We zijn er tot aan 5 uur vanmiddag. En we begonnen met deze single uit 1981, Benno.
1: Ja, goed.
0: Dat is alweer een hele tijd geleden.
1: Nou, dat kan je wel zeggen, ja.
0: Zeker weten.
1: Toen werkte ik net 1 jaar bij de ambulance.
0: Oh, kijk eens aan.
1: Ja.
0: Mooi.
1: Dat was leuk, ja.
0: Ja, zeker weten. Nou, we zijn er weer met Zandvoort op zaterdag.
1: Laatste zaterdag van de maand. En dan gaan Robbie en ik weer een gezellig programma maken. En
0: ja, het is mooi weer trouwens.
1: Het is vreselijk mooi weer. Het is 30 graden bij de Wim Gertenbach College. Vroeger was dat toch een MAVO? Was
0: Wim MAVO. Ja.
1: Maar dat kan niet meer,
0: nee,
1: blijkbaar.
0: Nee, dat mag niet meer, hè?
1: College, moet je zeggen. Hè?
0: Nou, dat klinkt wel mooier, toch?
1: Ja.
0: Ja, zeker weten.
1: Als je het zo uitspreekt wel. We hebben gasten. Natuurlijk hebben we gasten. We gaan praten met Lena van der Haken over Jam Sessie Zandvoort. Ze komt zo naar de studio. We gaan bellen met Ruud Kloek van dat is de voorzitter van de Rijksbrigade Bloemendaal. Even bijpraten over afgelopen maand. En het zeewater, dat schijnt ook zo warm te zijn. Hè?
0: Ja,
1: er wordt al druk over geschreven. En hij heeft een heleboel andere nieuwtjes, zoals rampoefeningen die op het strand worden gehouden. Er is er al één geweest. En nou ja, dat gaan we dit uur doen. En natuurlijk het weerbericht.
0: Zeker weten. Zeehonden ook nog die ergens zijn, of niet?
1: Nou, daar kunnen we het inderdaad met Ruud ook nog wel even over hebben. Maar hij komt elk uur terug, dus we gaan het lekker spreiden.
0: Helemaal goed. Nou, leuke uitzending weer tussen 2 en 5 uur. Lena is inmiddels gearriveerd, zag ik net, Benno.
1: Fantastisch.
0: En ja, zo dadelijk gaan we dus ook met haar hebben over de Jam Sessie Zandvoort. Het is vandaag lekker strandweer, dus... ga lekker naar het strand en geniet van het mooie weer met 22,1 graden.

0: Ja, deze plaat werd bij Radio Veronica heel vaak gedraaid. Oh. In de zomerperiode. De neus hoorde je met... ja, de band trouwens uit Utrecht. Ze bestaan niet meer. Want ja, ze werden een beetje overroeld door Doe Maar met de muziek.
1: Ja, ja.
0: Dus ja, toen hebben ze uiteindelijk er een punt achter gezet. En toen dacht iemand als Willem Holleder... nou, dan ga ik gewoon De Neus heten waarschijnlijk. dat zal het wel geweest zijn. Ja, dus nou ja, leuk zomersplaatje.
1: En Willem, die zit in een wat mildere gevangenisomgeving, hè, momenteel.
0: Dus ja, klopt.
1: Dus we gaan binnenkort wel weer voor hem horen.
0: Een beetje op leeftijd.
1: Dus, ja, is mijn leeftijd. Dus hij loopt al tegen de 70.
0: Ja, 68 is hij.
1: Ja. Maar Lena zit al driftig ja te knikken als we het over Willem Holleder hebben.
2: Ken je hem? Nee, maar ik weet dat hij is overgeplaatst naar Alphen aan de Rijn. Ja, dat heb ik gelezen.
1: Lena, maar daar zitten we niet voor om over criminelen te praten. Eigenlijk, we moeten er nooit over criminelen praten, want je moet ze gewoon geen podium geven. We gaan gezellig bijbabbelen over Jam Sessie Zandvoort. Een initiatief van jou en Wim Beekhuis. Nou, we zijn inmiddels... ja, vind je het lekker, dit raam open.
2: Ja.
1: En we zijn er een goed half jaar verder. 7 maanden zijn jullie aan de gang. Hoe gaat het?
2: Ja, het gaat goed. We hebben echt slagen gemaakt op elk gebied. Dus denk maar aan de zang, aan de muziek, aan het geluid, opstelling, de attitude van mensen. Nee, we maken echt slagen. We moeten nog wel wat dingetjes doen voor het eindconcert. Dat staat buiten kijf, want we blijven ook amateuristisch natuurlijk.
1: Hmm.
2: Maar het is super mooi om die progressie bij iedereen te zien. Tegelijkertijd ook heel veel enthousiasme, inspiratie. Mensen gaan onderling met elkaar afspreken. Ja, dat is echt super. Daar was eigenlijk dit initiatief ook voor bedoeld in eerste instantie.
1: Ja, want het is niet niks. Het zijn wereldvreemde, of tenminste zijn het vreemde mensen voor elkaar. Die komen bij elkaar en gaan dan een liedje zingen en spelen. Dus nou ja, je hebt bijna een dirigent nodig om het allemaal voor elkaar te krijgen.
2: Ja, we hebben een soort bandleider en ik ben dan de coördinator. En ja, we hebben nog iemand echt voor het geluid. Maar dat is een soort van organisch ontstaan.
1: Hmm.
2: En daar ben ik heel blij mee, want als zoiets op die manier ontstaat, dan betekent het ook dat mensen automatisch dan naar je luisteren of dingen aannemen of zich laten inspireren.
1: Ja.
2: En dat gaat zeker in deze formatie, waar alles en iedereen vrijwillig is en het leuk vooral vindt om te doen. Is het mooi dat het op deze manier is ontstaan. Want als je mensen gaat aanwijzen van... ja, en hij is nu tegenwoordig dit en daar moet je naar luisteren, dan wordt het al snel een moetje en dan krijgt het stress en dan gaat het fout.
1: Ja, en is er stress eigenlijk ook binnen de groepen? Want ja, zomaar ook weer voor anderen, want er is ook vaak publiek. Je bent toch wel... Veel mensen zijn het niet gewend, hè? Ze kunnen wel een instrument bespelen, maar dan optreden, dat is toch wel een heel ander verhaal.
2: Ja, klopt. Dus ja, in die zin is 1 keer per maand eigenlijk nog te weinig. Je merkt wel dat er gewoon progressie is. Dus per keer zie je dat mensen meer ontspannen zijn. En naarmate ze ook meer oefenen en weten welke nummers ze spelen. Want je speelt niet alle nummers natuurlijk. Je speelt er een aantal. En daarin moet je gewoon verbeteren of perfectioneren of wat dan ook. Dat geeft wel een stukje rust. En als je merkt dat iedereen zijn beste beentje voorzet, dan wil jij dat ook doen.
1: Hmm. Ja, dat kan ik me voorstellen.
2: Ik geef toe, tuurlijk. Af en toe is er wel een beetje... Nou, stress is een groot woord, maar gezonde spanning.
1: Gezonde spanning, ja. Nou ja, het lijkt mij niet niks om zomaar voor vreemde mensen op te treden. En terwijl
2: nou,
1: je misschien
2: het is vooral met elkaar optreden.
1: Ja.
2: Want je let heel erg op elkaar. Je let op jezelf, maar je let ook op de ander. Want als de een tussendoor iets doet wat jij niet gewend bent op een plaat.
1: Ja.
2: Dat kan wel, maar je schrikt. Ja, dan is die persoon afgeleid. En dan is het gelijk, oh nee, waar ben ik? Wat moet ik zingen?
1: Ja.
2: Weet je, dat zijn van die kleine dingetjes. Ja. En de ander denkt juist, ik ga lekker freewheelen. Dus ik, als het maar past binnen het geheel.
1: Ja.
2: En weer een ander zegt, ja, maar ik vind dat heel lastig. Want dan raak ik, dan hoor ik dingen die ik normaal niet op die plaat hoor. Dus dan ben ik uit balans. Weet je, dus daar moet je ook een beetje mee leren omgaan.
1: Ja,
2: dus
1: vooral
2: met elkaar kijken, spelen en ja, maak het wel leuk. Dus probeer, ja, niet...
1: er wordt best wel wat afgelachen, hè?
2: Ja, ja, afgelachen, afgeknuffeld. En ja, dat is wel heel erg leuk. Er is een aantal afgevallen, maar er zijn ook weer een paar mensen bijgekomen. En dat voelt wel steeds meer als een soort van familie, zeg maar. Ja, ja, ja, zeker.
1: Oké, okay, nou, we gaan even naar een liedje luisteren wat jullie zelf hebben gespeeld.
2: Ja, gisteren voor het eerst, Vuurdoop.
1: Vuurdoop, nou ja.
0: Ja, ik ben heel benieuwd. Heel
1: ik ook. Wat voor liedje gaat dat, Lennon?
2: Dat is Long Train Running van de Doobie Brothers. En ja, die hadden we op de lijst staan voor deze maanden. We hebben uiteindelijk 4 nummers extra erbij. Zodat we 20 nummers hebben met het eindconcert. En vandaag, of eigenlijk gisteren, hebben we er 3 nummers gespeeld die we dus nog niet eerder hadden gespeeld.
1: Oeh, spannend.
2: Dat is wel heel cool. En ja, Long Train Running van de Doobie Brothers, die kwamen wel het best uit dat we die in 1 keer toch best wel goed konden spelen. Ja,
1: ja, ja. Nou,
0: ja, kijk, ja, en dit is het origineel van die plaat. De Doobie Brothers en Long Train Running. Ben heel benieuwd, Lennon, hoe het bij jullie klinkt.

0: Het is toch altijd spannend om weer een nieuw nummer te doen, Lena, toch?
1: Ja, Lena, zit even voor de camera.
0: Oké.
2: Even
0: dat is heel belangrijk. Natuurlijk wil die radio.
1: Ja, als je haar maar goed zit, Lena.
0: Ja, ja, nou, lekker krullend vandaag.
2: Ja, dank u.
0: Krullenbol. Ja. Nee, maar ja, jullie hebben deze plaat dus gisteren voor het eerst gedaan.
2: Ja.
0: En dat ging helemaal goed.
2: Het was met een hele mooie bezetting. Met John op de bas. En met Ed op de gitaar. Han V op de gitaar. En Wim op de gitaar. En Benjamin op de drums. En ik op de zang. En kijk. Monique die deed dan... als ik de tweede stem zong bij dat nummer... dan ging Monique even de lead zingen. Ja, dat ging echt heel lekker.
1: En de mondharmonica dan?
2: Die doet ook Monique.
1: Oké.
2: Nou, dus dat maakt het liedje extra af,
1: ja,
2: zeg maar.
1: Ja.
0: En het is een van de 20 nummers, begrijp ik?
2: Een van de 20 nummers die wij gaan spelen.
0: Oké, dus je concentreert je echt dit jaar dan op 20 nummers in totaal?
2: Yep. En we hebben er gisteren 19 gespeeld.
0: Zo.
2: Ja, omdat we er dus één is een kerstnummer. Dus daar gaan we nog heel even mee wachten.
1: Ja.
2: Eerst even deze onder de knie krijgen.
1: Ja. Nou, 19
0: nummers. Chris Ria, of niet?
2: Nee.
1: Ja, die Rob, hè? Altijd weer vis, hè?
2: Het is wel een mooie, maar we wilden een nummer waarvan je merkt... dat vindt iedereen leuk, het is bekend, mensen willen meezingen.
0: Mariah Carey.
2: Nee, dat is veel te hoog.
0: Oh, oké.
2: Weet je, ga jij even lekker dat zingen?
0: Nee. Ik laat dat. Dus,
2: Nee, we hebben voor een ander nummer gehad.
0: Oké, nou, we moeten nog even wachten bij jou.
1: Ja, ik vrees het wel. Ja. Maar goed, we vragen Lena tegen die tijd weer terug. En dan krijgen we het vast te horen. Ik denk dat het een massale meezingen wordt. Want het zal wel op het eind gespeeld en gezongen worden.
2: Dus, ja, dat klopt.
1: Dus aan zoiets moet je denken, Rob.
2: Ja, denk daar even aan.
1: Nou, de rest van de uitzending hebben we geen kind meer aan. Nee.
0: Ik pak mijn kerstplaylist er even bij.
2: Ja. Fijn, 100 doorstarts later, 5 voor 5.
1: Zeg, Lena, die hechte groep van nieuwe muzikanten. Mensen hebben zich destijds gewoon allemaal gewoon aangemeld. Hè? Jullie hebben natuurlijk wel wat reclame gemaakt. Onder andere op dit radiostation. Maar er komen steeds mensen bij en er vallen ook wat mensen af.
2: Ja, dat is eigenlijk niet meer dan normaal.
1: Nee, precies. Maar hoe kom je, vraag je die nieuwe mensen of komen die ook vanzelf erbij? Gaat dat via mond-op-mond reclame?
2: Dat gaat via socials.
1: Ja.
2: Via. Een aantal kwam al vanaf het begin kijken en die zitten er nu in.
1: Okay.
2: Want die wilden gewoon kijken. En nu denken ze, oké, ik ga meedoen. Nou,
1: oh, dus dat kan ook?
2: Ja, ze zijn een aantal keer gekomen. En nu spelen ze mee. We hebben een aantal vanuit de muziekschool. Van Paul van der Plas. New Wave. Die dan toch horen van... Ik heb het gezien op Facebook. Of ik heb de flyer gezien op... bij Pluspunt of ik heb het even op de website. Ik zag de website en weet ik veel. Dus op die manier komen mensen ook. Ja, zeker.
1: Wel leuk. En heb je nog een tekort aan bepaalde instrumenten?
2: Nou, er mogen altijd andersoortige instrumenten bij. Denk aan blazers. Dat vind ik wel fantastisch.
1: Een trompetje, een saxofoon.
2: We hebben op dit moment... we hadden een saxofonist die kwam, maar dat matchte niet zo goed. Dus daar hebben we met elkaar gewoon afscheid van genomen. En nu is er een andere saxofonist, maar die is nu met vakantie, maar die komt in september, vanaf augustus. En die komt dan even sfeerproeven en kijken, want dat vinden we echt fantastisch om dat soort instrumenten. Of een viool, een accordeon. Dat zijn instrumenten waarvan we echt denken dat geeft echt heel veel meer cachet. En kun je er ook een beetje een eigen draai aan geven aan de muziek. In plaats van dat je het probeert zo goed mogelijk mee te spelen van de plaat. Want dat lukt gewoon niet.
1: Nee.
2: Dus moet je er een andere twist aan geven. Ja, en als je dat kan door andere soortige instrumenten erbij te doen... dan zou dat echt fantastisch zijn.
1: We
2: hebben nu Theo Smit, de vroegere uitbater van de Krocht. Die speelt ook een beetje keyboard Hammond-achtig, weet je wel.
1: Oh, ja.
2: Ja, die is gisteren komen kijken en die komt vanaf volgende maand gewoon weer lekker meespelen.
1: Mm.
2: Ja, fantastisch, toch?
1: Ja. Nou ja, dat klinkt hartstikke goed. En Heb je verder nog nieuwtjes eigenlijk?
2: Nou, we willen een beach session organiseren.
1: Ah.
2: Ja, het is mooi weer. En,
1: ja, nu
2: ja, we zijn nu niet voor niks Zandvoort. Dus ik had zoiets van, laten we zo'n sessie gewoon op het strand houden. Maar dan wel zo basic mogelijk. Dus gewoon echt...
1: akoestisch.
2: Akoestisch. Dus Hester neemt de hoe noem je dat, bongo mee.
1: Ja.
2: Dan hebben we een paar akoestische gitaren. En we hebben de kajun als drum. We hebben een paar van die tamboerijn.
1: Oh ja.
2: Weet je, en dan gewoon normale zang. Ja, een bas is dan lastig.
1: Ja.
2: Alle versterkte,
1: ik ben de bas.
2: Ja, alle versterkte instrumenten willen we dus niet. Maar ja, we kunnen ook een ukulele kan er ook bij. Want Patricia speelt een ukulele. Dus die zou dan met dat instrument kunnen komen.
1: Heb je dat idee al gelanceerd?
2: Ja, ik heb het gelanceerd en ik vind het een leuk idee.
1: Gaan we niet doen. Dat zeggen ze bij de brander altijd. Goed idee, gaan we niet doen.
2: Gaan we niet doen.
1: Ja.
2: Daar is het gat van de deur.
1: Ja.
2: Nee, mensen reageerden heel positief op de app. Want het is alleen nu even zaak om iets te gaan organiseren.
1: Ja, ja, maar dat zou jij dus graag willen.
2: Ja, tuurlijk.
1: En een locatie, heb je dat dan in de gaten?
2: Nou, dat wordt dan gewoon het strand.
1: Ja, het is groot, hè?
2: Dus niet, ja, dat wel, maar ik bedoel niet bij een strandtent.
1: Mm.
2: En dan, want anders geef je misschien overlast. Dat wil je ook niet. Dus het moet op een stukje zijn waar...
1: Ja, een gitaartje, dat valt al wel mee.
2: Ja, maar als je er 6 hebt... Ja, dan wordt het toch een beetje...
1: Dan komt er meer volume uit.
2: Dan komt er iets meer volume uit.
0: Niet lekker van je rusten dan.
2: Ja. Dus, dus in ieder geval niet dichtbij een strandtent.
0: Maar misschien vinden de mensen het juist wel leuk als jullie gaan optreden daar.
2: Ja, maar
0: dus dan is
2: komen
0: positief
2: gewoon,
0: als je
2: ja, dan
0: bij
2: komen
0: een
2: mensen gewoon kijken. Ja, maar dan komen mensen gewoon kijken. En we kunnen altijd nog een keer bij een strandtent gaan optreden. Maar dit is nu puur gewoon voor onszelf als leuk even ergens anders oefenen.
0: De nieuwe Post Zuid, zeilvereniging.
2: Oh ja, ik hoor het allemaal al mooi.
1: Oh, ja.
0: Mooie locaties.
2: Ja, nou, ja. Ik ga eens bellen.
0: Zeker weten. Nou.
2: Ja. Ja, en verder willen we nog ook een hele leuk... Ja, het is eigenlijk een soort after summer borrel met elkaar.
1: Ja.
2: Omdat we merken van de groep is best wel hecht. Onderling spreken we ook met elkaar af. Ook om andere dingen te doen of naar andere feestjes te gaan. Dus is het leuk om ook even weer uit die muziek weer even een leuke borrel te organiseren. Dus dat staat ook nog op de planning. Maar dat is na de zomer.
1: Ja, ja. Nou, het is wel duidelijk. Muziek verbindt.
2: Ja, zeker.
1: Ja,
2: ja,
1: dat
2: ja.
1: is het mooie eraan, hè?
2: Ja, dat is eigenlijk ook de intentie, hè, natuurlijk. Van die hele jam sessie. Dat je samenkomt om muziek te maken. En met elkaar betrokken raakt. Verbinding maakt. En inclusief. Dus ja, welk niveau maakt niet uit. Of je nou beperkt bent of wat dan ook. Dus iedereen is een soort van welkom.
1: Ja.
2: Maar ja, je moet het wel zelf leuk vinden. Dat is wel een vereiste. Maar ja, dat maakt het zo mooi. Dat doel is al gelukt.
1: Ja. Even de puntjes op de i. Het is elke vierde vrijdagavond van de maand uit mijn hoofd.
2: Ja, zeker.
1: In Pluspunt, Nieuw-Noord.
2: Ja, van 8 tot 10. Onze barman die staat al vanaf 7:30 klaar om je van een drankje te voorzien. Dus dat is helemaal leuk.
1: Rolstoel toegankelijk, hè? Laten we dat er even
2: duidelijk. Ja, rolstoel toegankelijk, want er is een lift.
1: Ja.
2: Iedereen is welkom. Het kost €2,50, omdat je toch, ja, weet je, voor niks gaat de zon op.
1: Ja.
2: En de eerstvolgende keer is vrijdag 28 augustus. Dus dat is na de Formule 1.
1: Ja. Je mag dus ook gewoon komen kijken en gewoon van de sfeer genieten.
2: Ja.
1: Hoeft verder helemaal niks.
2: Nee, dat is, en als je in de pauze weggaat, mag dat ook. Maar je kan ook in de pauze juist komen tot het einde. Dat is geen probleem.
1: Oh, ja,
0: ja. Ja, lekker gewoon je eigen gang gaan, toch?
1: Ja, in principe wel.
0: Zeker weten. En op de socials, zijn jullie daar nog te vinden?
2: Ja, we zijn te vinden op Facebook, Instagram, YouTube. En we hebben een website, www.zandvoortjamsessies.nl.
0: Dat bedoel ik, als je dan niet kunt vinden, dan weten we het ook
2: niet
0: meer.
2: Nee, dan weet ik het ook niet meer, hoor.
0: Nee, zeker weten.
1: Goed, Lena, dankjewel voor je komst naar de studio.
2: Ja, graag gedaan.
1: En leuk. Tot de volgende keer.
2: Tot de volgende keer.
0: En wij gaan naar het strand.
3: Dit is Zandvoort op zaterdag. La.

0: zou dit er een zijn voor de jam sessie om te doen op het strand. Ik zie Lena deze single al doen.
1: Ik wil die rollende air wel doen.
0: Oké. Billy Stewart hoor je met de Summertime.
2: Weer of geen weer. Zomer of hartje winter. Het Westkust weerbericht luidt als volgt.
0: En als we het toch over Summertime hebben, hoe gaat het met het weer, Benno?
1: Ja, we hebben allemaal kunnen lezen overal dat het weer gaat een beetje veranderen de komende week. Het wordt warmer. Maar volgens KNMI valt dat allemaal in Zandvoort wel mee. Dus mochten onze Belgische vrienden luisteren of onze vrienden in Drenthe. Komt naar Zandvoort, dan blijft hier lekker koel. De hoogste temperatuur volgens het KNMI wordt woensdag 23 graden. En nog niet eens een stralende dag, maar gewoon ook een wolkje. En de zonnigste dag van de week is vandaag en aanstaande dinsdag. Zondag en morgen dus. En maandag wordt er 2 spetters regen verwacht. En dan kijken we even naar hoe het NH, onze collega's van NH Nieuws schrijven over het weer in Noord-Holland. En die schrijven doodleuk dat het woensdag 36 graden gaat worden.
0: 36 graden?
1: In Noord-Holland. En dan ben ik reuze benieuwd waar je moet zijn in Noord-Holland. En verder ligt dat temperatuur tussen de 20 en de 36. Met uitschieters dus donderdag nog 30 graden. Dinsdag 29. Maar ja, het kan dus beheerlijk warm worden.
0: Het kan vriezen en het kan dooien.
1: Ja, eigenlijk wel.
0: Zeker weten.
1: Dag dames.
0: Nou, dag.

0: Die heb ik vanochtend even bekeken. Dat is zo leuk, zo heel rustig strand en geen mensen te zien. En Zandvoort is eigenlijk zo lekker rustig, 's ochtends vroeg. En ja, dat, je hebt dan eigenlijk ook gelijk zin om er naartoe te gaan.
1: Dat... En welke webcam is dat dan?
0: Nou ja, die op die website van jou staat, die weet ik veel hoe dat
1: oh,
0: is.
1: Oh, een van de.
0: Een van de, ja, ja, ja
1: zeker.
0: Ja,
1: ja. Nou ja, eentje staat op de boulevard.
0: Ja, die ja.
1: Eentje staat bij Racemigade Bloemendaal, die ja. bedoel je niet dan. Nee. Maar eentje bij het circuit hebben we ook nog, ja. uiteraard.
0: Nee, die op het boulevard CQ Strand.
1: Ja, daar, die is zo gaaf. Ja, ja. Want die kan helemaal inzoomen tot in IJmuiden.
0: Ja.
1: En ja, dan tegenwoordig zeggen ze van ja, we hebben drones die 29 kilometer in kunnen zoomen. Hè, tegenwoordig.
0: Oh ja. Zo, dat is vet.
1: Nederland heeft die gekocht, 8 stuks daarvan. Ze worden wel zo uit de lucht geschoten, want ze vallen heel erg op.
0: Okay.
1: Maar, en ze zijn heel erg duur, maar goed, die kunnen dus 29 kilometer. En dan kunnen ze nog bijvoorbeeld zien, bij wijze van spreken, welke onderbroek Benno Veugen op 29 kilometer afstand aan heeft.
0: Okay.
1: En dat soort dingen. Maar ja, deze webcam waar we het nu over hebben, die ja. kijkt ook zo in naar Muiden. En dan zie je ook de mensen over het strand lopen.
0: Oh,
1: dus,
0: ja, ja, ja, leuk hoor.
1: Ja, ja, ja, dan ja, zie je dat er bij Wijk aan Zee geen strandhuisje meer staat. Bijvoorbeeld.
0: Ja, precies. En gaat dat inzoomen vanzelf of doet iemand dat?
1: Nee, dat gaat helemaal vanzelf.
0: Oké, okay. Ja, dus, ja, dat vroeg ik me nog af vanochtend. Want ineens werd er ingezoomd en ik denk, oh, daar zit iemand te spelen zeker.
1: Nee, dat gaat helemaal automatisch. Okay. Dus kijk even op een van de webcams via de ZFM-app.
0: Ja.
1: Gratis te downloaden. Trouwens in de App Store en de Play Store. Daar vind je de ZFM-app. Dit is wel een zomerhit hoor. Emma Heesters en de Hart en Dief.

0: Heel veel mensen afgereisd richting Rotterdam voor het zomercarnaval en de parade die daar om 12 uur starten. Is altijd een heel mooi verkleed feest. En iedereen lekker genieten van alle zonnige muziek die daar langskomt. Echt genieten van het zomercarnaval in Rotterdam. Nou, wij zijn hier ook aan het genieten in de studio van CFM.
1: Ja.
0: Want we hebben aan de telefoon, als het goed is,
1: ja,
0: Ruud Kloek.
1: Ja, goedemiddag Ruud.
0: Wacht even hoor.
1: Ja. Ja. Ja, daar is Ruud, denk ik.
0: Ja.
2: Ja, klopt.
1: Ja, ja, ja. Ja,
2: goedemiddag.
1: Ja. Goedemiddag Ruud. Nou Ruud, hoe is het bij jullie op het strand in Bloemendaal?
2: Het is wel redelijk druk hoor.
1: Ja?
2: Het is ook lekker weer, een windje uit zee, dus het is niet te warm.
1: Ja.
2: Nee, het is goed te houden. Het is op strand wel goed druk.
1: Oké, ja, want jullie collega's van Zandvoort, de alarmploeg, zoals dat zo mooi heet, van de reddingsbrigade Zandvoort,
2: ja,
1: die mag alweer assisteren voor de politie aan paviljoen 11. Ja. Ja, wat wil je erover zeggen?
2: Nee, toch niet voor die vervelende mannetjes.
1: Oh, nee, ik heb geen idee.
0: Oh, jee.
1: Ik heb geen idee.
2: Oh, gelukkig.
1: Ja. Dat is misschien een pleister plakken. Dat moet je ook niet zoveel aan politiemensen overlaten.
2: Ja, ik had vanmorgen ook wat. Dat was
1: minder
2: leuk. Ik kwam op het strand en toen werd ik gebeld door een meneer. Die zei, zijn hond was niet goed te worden op het strand. En die moest niet meer lopen.
1: Ja.
2: En toen ben ik er gauw naartoe gereden. En hem opgehaald, maar hij had een, volgens iemand die er verstand van had, een chirurg, had hij waarschijnlijk inwendige bloedingen.
1: Oh.
2: En toen heb ik hem raad stel naar Panacea proberen te brengen, want de dierenambulance was, die had geen mensen om te rijden.
1: Oh.
2: Maar onder het laatste stukje vlak bij de auto is hij overleden.
1: Ah.
2: Geen goed begin van de dag.
1: Ja. Nee.
2: Oh. Hij was triest.
1: Ja, zeker triest.
2: Er vonden zij wel voor mensen en dieren, dus we moeten zich ook voor de dieren inzetten.
1: Ja.
2: Maar ik had het liever gehad dat hij het gaat en dat hij naar de dierenarts komt. Maar
1: ja.
2: Helaas overleden.
1: Ja. Nou ja, laten we dan maar proberen over wat leukere dingen te praten, ja. Ruud. En ik las dat, er zijn al artikelen over geschreven. En ik zag het, je had gisteren een foto geplaatst van, jullie hebben zo'n leuk karretje van Boels. En daar heb je allerlei gegevens op staan. Welke?
2: Ja, nou, dat staat echt alles wat je, als je naar het strand gaat, met het strand te maken hebt, hoe laag het hoog en laag water is, wat natuurlijk belangrijk is, waar ga je zitten op het strand.
1: Ja.
2: Hoe sterk de zonnekracht is, want dat wisselt ook allemaal per uur.
1: En?
2: Wat de temperatuur is, wat de watertemperatuur is.
1: Ja, hoe warm is het water?
2: 21,4 graden was het.
1: Jeetje, en daar gaat het dan eigenlijk over, tenminste de krantartikelen, dat is, men zegt, hoog voor de tijd van het jaar.
2: Ja, het schijnt hoog te zijn voor de tijd van het jaar. Ja, ik weet het ook niet helemaal precies.
1: Oh.
2: Voor mij was vorig jaar ook een beetje deze temperatuur.
1: Ja.
2: We hadden over 3 weken nu hebben we de zeemijl.
1: Ja.
2: En dan is het ook, dan was het vorige keer ook iets van 22 graden. Dat was een heerlijke, voor Nederland natuurlijk heerlijk watertemperatuur.
1: Ja. Het is even doorkomen, maar dan is het lekker.
2: Ja, en nu is het westenwind, dus we hebben nu ook geen last van kwallen, wat we vorige keer met mooi weer wel hadden.
1: Oh ja.
2: Dus je kan nu wat lekkerder zwemmen en zo.
1: En de zee is rustig, denk ik ook?
2: Ja, wel een beetje deining hoor. Dus dat maakt het ook wel weer leuk.
1: Ja, precies. Maar even terugkomend op die zeemijl. Laten we dan maar even reclame voor maken. Want dat is iets wat jullie zelf organiseren, toch?
2: Ja, dat doen ze al sinds 1955. Ja, vroeger deed het ene jaar Zandvoort het.
1: Ja.
2: En het andere jaar deed Bloemendaal het. En dat is denk ik een jaar of 15, 20 geleden is Zandvoort ermee gestopt.
1: Mm.
2: En wij zijn ermee door blijven gaan. En in deze tijd is het in zeezwemmen of open water zwemmen is helemaal hot. Hè. Dat is, als je een zwemwedstrijd ergens organiseert, zit het bomvol.
1: Okay.
2: We hebben nu al bijna 300 inschrijvingen.
1: Zo.
2: Het is pas 9 augustus. Dus,
1: ja, kan je nou.
2: En we gaan maximaal 350, hoor. Meer doen we niet, want dat is de grens.
1: Ja.
2: We denken dat het... Dan kunnen we het veilig behappen.
1: Ja.
2: En verder doen we niet. Dus.
1: Ja, want ik kan me herinneren van... ik dacht vorig jaar of het jaar daarvoor... dat jullie er eentje kwijt waren. En dan, uiteindelijk kwam dat allemaal goed natuurlijk.
2: Dat was wel eentje kwijt, maar dat was kwijt omdat hij zich niet afgemeld had.
1: Oh, ja.
2: Weet je, dat is wat we moeten hebben van die bandjes om, met zo'n digitaal. Dus dan lopen ze over een mat heen en dan wordt hij afgemeld.
1: Oh, ja.
2: Maar die stond nog steeds voor de mat met zijn bandje om. Dus zijn tijd werd ook niet geregistreerd, maar dan geeft de computer aan, we missen er een.
1: Ja.
2: Want eigenlijk is het een heel veilig systeem, want Remco houdt dat allemaal, die regelt er bij ons allemaal aan, die houdt allemaal bij en die kan precies zien. Er zitten nog 20 man in zee, of er zitten nog 4 man in zee.
1: Oh ja, oh ja, mooi.
2: Ja, en toen kregen we er maar eentje mis. En die potverdorie, het zal toch niet waar zijn.
1: Ja, precies.
2: Het liep gewoon op het front.
1: Oh,
2: het kon ook eigenlijk niet, hoor. Want we hebben 16 boten die de boel in de vergaten houden.
1: Ja.
2: En dus eigenlijk is het heel goed beveiligd. Maar
1: 16 boten?
2: Een beetje. Ja.
1: Je hebt er zelf 4, dus waar komt de rest vandaan?
2: Wij hebben er zelf 6.
1: 6, oké. Okay.
2: We hebben nog een flotteur, zo'n heel oud ding, weet je waar. Ja. Mensen bij gingen roeien, die hebben we er ook bij. En dan hebben we van Zandvoort hebben we ondersteuning altijd.
1: Oké.
2: Okay. Trouw. En er zijn nog een paar mensen die lid zijn bij ons op het strand, maar die ook een eigen boot hebben. Dat zijn er ook 4. En van de watersportvereniging. En er zijn een aantal die die met surfplanken nog mee doen van Surfana. Die helpen ook altijd mee. Die doen de binnenkant altijd met een surfplank. Dus zo komen we zeker wel 16 boten, hoor.
1: Ja, hartstikke leuk. En je kan er nog 50 deelnemers kunnen nog inschrijven. Hoe moeten ze dat doen?
2: Oh, die kunnen op naar onze site toe gaan. Of www.reddingsvergaderbloemendaal.
1: Ja.
2: Of dezeemijl.nl.
1: Oh ja, fantastisch. Nou, hartstikke leuk, Ruud. En we gaan even naar muziek. En dan bellen we je over een uurtje weer.
2: Is goed.
1: Gezellig. Tot dan.
0: Tot zo. Dankjewel, Ruud.

0: Nou, nog heel veel andere singles. En Boogie in My Soul, dat is haar nieuwe single. Ze is gewoon na vele jaren nog steeds actief met zingen, Benno.
1: Oké, nou ja.
0: En ze deed samen met Snoop Dogg. En die ken je waarschijnlijk ook nog wel.
1: Snoop Dogg, ja, wel.
0: Snoop Doggy Dogg.
1: Ja.
0: Nou, het eerste uur zit er alweer op.
1: Ja, gaat lekker snel, hè?
0: Zeker weten, maar zo dadelijk zijn we er nog 2 uur lang. En we hebben hele leuke dingen vanmiddag nog. Want kan je een beetje in het kort vertellen wat we nog in petto hebben?
1: Ja, Patrick van ons, dat is de zingende brandweerman. Ik zie op internet dat hij even bezig is. Dus ik hoop dat we hem om 2:15 kunnen spreken. Anders telefonisch dan. En hij heeft een nieuwe single. En daar gaat hij over vertellen. En dat is altijd heel leuk. Altijd hele leuke, gezellig Nederlandstalige muziek. Hij is gepland om 2:15. Maar of we dat gaan redden, dat weet ik niet. Maar dan wisselen we even met Ruud Kloek. Want Ruud die komt elk uur langs. Natuurlijk nog wat evenementen. Want deze 25e juli hier in Zandvoort staat weer helemaal bol van de evenementen. En leuke dingetjes waar je naartoe kan gaan.
0: Ja, racefestival, hè?
1: Racefestival.
0: Reuzenrad op het Badhuisplein.
1: Precies.
0: En de racebaan, de kartbaan, ja, is ook alweer aangelegd.
1: Precies. Maar je kan ook gewoon naar het Zandvoorts Museum. Als je iets niet zo van die draaiende en racende dingen houdt. Dan kan je lekker afkoelen. En er is een leuke tentoonstelling van een Zandvoorter. Hè? Ik ben even zijn naam kwijt. Hans
0: van Pelt.
1: Hans van Pelt, precies. Dankjewel. En dat is vandaag of morgen voor het laatst. Dus daar moet je dan wel even rekening mee houden.
0: Zeker. Nou, in het volgende uur proberen we nog even contact te krijgen met Jaap.
1: Ja.
0: Voor inderdaad de opening die vanmiddag was van het racefestival. Altijd weer een spektakel zo rond de Formule 1 races. En blij dat ze weer een mooie reuzenrad hebben gevonden. Die staat er weer glanzend en blinkend bij.
1: Ja, dat heb ik.
0: Gaan we er ook in? Dat is dan de vraag natuurlijk.
1: Ik heb het een paar jaar geleden gedaan. Dat was heel leuk. Maar ik heb me niet zien draaien. Ik was van een week in Zandvoort. Lekker even op een bankje op de boulevard. Maar het stond allemaal stil.
0: Ja, het is vandaag is hier officieel geopend.
1: Oh, dan pas.
0: Ja,
1: oh,
0: dus vandaag kunnen mensen inderdaad het reuzenrad in. Fijn dat hij er weer is. Wij zijn er ook zometeen weer. Het volgende uur. Zandvoort op zaterdag. Graag tot zo.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM met het nieuws van 3 uur.
1: Robert Walters met het NOS Journaal. Koningin Maxima heeft World Pride 2026 geopend. Dat deed ze in aanwezigheid van honderden bezoekers in het Pride Park in het Amsterdamse Vondelpark. Maxima noemde het een historisch moment om bij de openingsceremonie te zijn. En ook zei ze dat houden van wie je wilt ook in Nederland niet vanzelfsprekend is. Eerder was de Pride Walk van de Dam naar het Vondelpark. De World Pride, het grootste evenement voor LHBTI'ers ter wereld, wordt voor de eerste keer gehouden in Amsterdam en duurt tot en met 8 augustus. Het Franse leger gaat een nieuw blusvliegtuig inzetten bij het bestrijden van de natuurbranden in het departement Gironde. Het is het grootste transportvliegtuig dat is omgebouwd. Het kan bijna 3 keer zoveel water meenemen als reguliere blusvliegtuigen. Het toestel moet de komende dagen nog getest worden, maar op verzoek van president Macron wordt het nu al ingezet. De verwachting is dat vanmiddag de wind aantrekt en draait naar het westen. Het vuur kan dan weer opraaien. In de buurt van de Duitse stad Bremen is een vliegtuigje neergestort op een huis. Volgens de politie is zeker 1 inzittende om het leven gekomen. Of er meer mensen aan boord waren, dat is nog niet duidelijk. Het vliegtuigje was kort voor de crash opgestegen vanuit Bremen. Het stortte neer op een vrijstaande woning zo'n 20 kilometer van het vliegveld. Daar was op dat moment niemand thuis. Over de oorzaak van het ongeluk is in Duitsland nog niet bekend. De EOD waarschuwt voor oude granaten en andere munitie die door de droogte bloot komt te liggen. Gisteravond reden mensen in Doornenburg op een drooggevallen Waaloever over 2 oude granaten, waaronder een fosforgranaat. Het liep goed af, maar kijk goed uit, zegt de EOD. Het weer droog, een flinke periode met zon, een matige westelijke wind en 24 tot 29 graden. Morgen wisselvallig met buien, ook wat zon en een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Autobedrijf Zandvoort. Een echte Zandvoortse garage waar ze nog met je meedenken. Met veel persoonlijke aandacht kun je bij ze terecht voor reparaties in en verkoop van nieuw en gebruikte auto's. Naast de huidige service doen ze nog steeds de bekende Fiat-service. DWZ-adres voor autoschades en APK-keuringen van alle merken. Autobedrijf Zandvoort, de vertrouwde specialist voor Zandvoort en omgeving. Autobedrijf Zandvoort, ook geopend op zaterdag.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. Zandvoort op zaterdag. Dit is Zandvoort op zaterdag. Met Rob Harms en...

0: Welkom terug, het tweede uur alweer van Zandvoort op zaterdag. Hier bij je eigen Zandvoortse lokale radio. ZFM, ZFM, maakt allemaal niet uit. We zijn er nog twee uur lang met heel veel mooie onderwerpen. Natuurlijk, net hebben we Ruud al in de uitzending gehad. Ja. Maar dat gaan we geloof ik elk uur doen, hè?
1: Dat gaan we elk uur doen. En misschien moeten we een beetje wisselen in de agenda. Want de zingende brandweerman is net uitgerukt een half uur geleden.
0: Dus, oké. Okay.
1: Dus dan moeten we even afwachten of dat allemaal gaat lukken. Ondertussen is natuurlijk de opening van de expositie RIS Festival is geweest. Met natuurlijk Jan Lammers, zoals schrijft Erika op de Facebookpagina. Je bent Zandvoorter als. En met een Jan die trekt daar aan een strik. En er valt een doek van een scherm af. En hij ruimt er gelukkig de rotzooi ook allemaal zelf op. Dat is in hem te prijzen. En voor zijn 70 jaar ziet hij er toch wel heel goed uit, hoor.
0: Ja, hè?
1: Onze Jan, ja.
0: Maar nog steeds niet gegroeid, denk ik.
1: Nee, dat niet. Nee. Maar hij is ook niet in de breedte gegroeid. En dat is... ik denk dat dat wel ontzettend scheelt in zijn gezondheid. Integendeel in stelling tot andere mensen die rondom dat bord lopen.
0: Is hij nog een beetje actief met racen?
1: Ja, hij gaat volgende week op Assen gaat hij in een supercar rijden.
0: Oh, oké. Okay.
1: En dat is een initiatief van Allard Kalf. Die is daarmee begonnen. En die mensen als Jan Lammers, Jeroen Blekemolen... En dit jaar is Tim of Tom Coronel er voor het eerst bij.
0: En ik weet dat Rendel zegt, je moet gek zijn om in zo'n ding te gaan zitten.
1: Ja, precies. Want je zit natuurlijk 2 centimeter boven de grond. En het gaat loeien en loeien hard. Dus, maar Jan die doet elk jaar in ieder geval dat nog.
0: Ja, dat is het racefestival op Assen, hè?
1: Ja, dat gratis racefestival in Assen. Ja.
0: Nou, als het goed is, is Rendel daar ook. En als het goed is, hebben we hem ook straks met de Pit Report.
1: Ja, we kunnen daar in ieder geval straks over hebben. Maar het is volgende week, hè, dat weekend van Assen. Het is nu nog heel erg druk met de Pride in Amsterdam. Zomerfestival in Rotterdam. Dus, nou, trouwens, het Pride on the Beach begint aanstaande maandag. Dus.
0: Nou, mooi.
1: Feest alom. Nou ja.
0: Zeker weten. En we hebben ook lekkere muziek natuurlijk, ook in het tweede uur. Dus blijf lekker luisteren en wij zijn bij je tot aan 5 uur. Totdat hij er weer is, hè. We het over Fred Heij met Entertainment for You. We gaan eens even terug naar de jaren 70. De top 100 hits is hier. Nolan Sisters in de

0: Het blijft toch altijd weer een feest om deze plaat te draaien.
1: Ja, zeker, zeker, zeker.
0: Hier op de Zandvoortse Radio hoort er gewoon bij Patrick van Ons en Oma Lippenstift.
1: Ja. En Patrick, goedemiddag.
2: Hey, hallo, goedemiddag.
1: Patrick, net terug van de Vierdaagse van Nijmegen. En nu alweer aan het werk. Wat dat betreft een druk baasje, Patrick.
2: Ja. Zo blijven we jong, zeg ik altijd maar.
1: Hè? Ja, dat is waar. Wat heb je gedaan tijdens de Vierdaagse? Je hebt nog niet meegelopen, hè?
2: Nee, laat ik dat nou even een ander overlaten.
1: Ja.
2: Nee, ik heb de mensen mogen vermaken op het grote podium bij de start in de finish.
1: Oké.
2: En ik heb nog een besloten feestje gehad daar. En ik ben nog bij een... De roze woensdag is het, ja, roze woensdag, heb ik in Beuningen gestaan, zeg maar. En dan doe ik één optreden op het parcours, zeg maar.
1: Mm.
2: Dus dat is zo gaaf, dan zit je midden tussen de wandelaars.
1: Ja.
2: En de tweede heb ik gewoon in de tent gezongen, dus ja.
1: Oh, je bent alle vierde dagen geweest, of drie dagen?
2: Twee dagen. Dinsdag en woensdag.
1: Hoe is het dan de sfeer, zeg maar, zo op straat en bij de podium?
2: Ja, dat is zo gezellig en iedereen is zo uitgelaten. En ja, ik vind het zo'n fijne vibe daar. Hoor.
1: Dus, ja. Dat was niet de eerste keer, hè? Je hebt het meer gedaan.
2: Ja, dit was de derde keer.
1: Dus, derde keer al.
2: Ja, dit bevalt zo goed.
0: Ja. Oké. Okay.
1: Maar ja, die moet ervoor gevraagd worden, denk ik.
2: Ja, ik ben er toevallig via ingerold en dit is begonnen met Beuningen. En nu via mijn platenlabel, rood en blauw, stond ik op het grote podium bij de Start Finish.
1: Dus ja, kijk eens.
0: Dat zijn mooie dingen, Patrick. Even een vraagje, want in het nieuws hebben we heel veel negatieve dingen gehad natuurlijk over dat het daar helemaal uit de hand liep en vechtpartijen en dergelijke.
1: Feesten.
0: Die feesten, maar... Ja, als ik jou zo hoor, is het toch heel gezellig gewoon geweest ook, hè, daar?
2: Nee, het is super gezellig en het is in een bepaalde hoek waar, ja, met alle respect, toch wat meer jonge lui komen, zeg maar. En dat is één hoekje en dat willen we volgens mij ook volgend jaar veranderen en of aanpassen. Er is echt zo'n disco house, weet ik veel, hoek, weet je wel.
1: Oh ja.
2: En dat trekt toch iets ander publiek. Dat is niet echt het wandelaarspubliek of de mensen die er voor een feest in de gezellig komen, zullen we maar zeggen.
1: Ja, precies, precies. Nou, laten we naar je nieuwste single gaan, want die is eigenlijk net zo feestelijk als Oma Lippenstift. Saint-Tropez.
2: Ja, Saint-Tropez.
1: Ja. Waar gaat dat verhaal over?
2: Over het mooie weer en dat ik daar met mijn liefde heel graag naartoe wil. En dan lekker op een scootertje naar het strand. En dan neem je een flesje wijn mee en een stokbroodje.
1: Ja.
2: En dan heb je het goed. En dan s'avonds met wat vrienden. Dansen en het leven vieren, zeg maar.
1: Ja, precies, precies. En het leuke is, op YouTube staat er een leuke video daarover. Samen met Ria, je vrouw, heb je daarvoor geacteerd. Hoe was dat om dat samen te doen?
2: Ja, dat was superleuk. Dat was superleuk. En we zouden het eigenlijk bij een andere beachclub doen.
1: Hmm.
2: Die witte, nou ben ik daar, ik ben vergeten, in ook in Zandvoort of wat Bloemendaal. Maar er kwam door het slechte weer wat tussendoor. En toen kreeg ik beurtjes aangeboden. Ik dacht, nou ja, wat gaat het worden, weet je wel.
1: Ja.
2: Maar ja, toen ik daar kwam, dacht ik, ja, dit is eigenlijk nog veel betere vibe, zeg maar.
1: Ja. Want het is me niet helemaal duidelijk, welke beachclub hebben jullie het opgenomen?
2: Bij Burnies, die zit tegenover de uitgang van Zandvoort.
1: Oh ja, Burnies. Ja, het kwartje valt. Ja, dus het is in Zandvoort opgenomen.
2: Het is in Zandvoort opgenomen. En op het pleintje ook in Zandvoort.
1: Moet niet gekker worden, want waarom heet het dan Saint-Tropez?
2: Nou ja, ik heb aan mijn vrouw Ria gevraagd, is er een budget dat ik in Saint-Tropez het nummer ga opnemen?
1: Nee, dus.
2: Het is iets te kort.
1: Het scheelde maar een euro waarschijnlijk.
2: Ja,
0: we gaan toch de vraag stellen dan, Patrick. Wanneer ga je een plaat maken over Zandvoort?
2: Nou, je daagt me bijna uit. Zeg maar.
0: Ja, dus, nou, dat is ook de bedoeling.
2: Ja. Ja, nou ja, wie weet volgend jaar, hè. Ja. Het kan niet meer over met Formule 1, want dit is dit jaar laat.
1: Ja, nee, dan ben je te laat. Dat heeft Ria Valk al gedaan, hè, dat weet je.
2: Ja, nee, maar ik denk, dan kunnen we misschien iets in het tekst verwerken, maar dat hoeft niet meer.
1: Nee. Je kan over de elektrische formule gaan schrijven, maar of dat zo leuk is, weet ik niet.
0: Het klinkt bijna hetzelfde, hè, Formule 1 of Formule 1.
1: Of de historische, nou ja, je hebt het erover, maar de historische Grand Prix is natuurlijk ook al een groot autosportevenement in Zandvoort. Al jaren aan het worden. Even terug naar die opname met je vrouw. Hadden jullie, wat ik me af zat te vragen, heb je dan niet vaak de slappe lach met elkaar? Want dan, de camera's draaien, je hebt, dat kunnen we allemaal zien op YouTube. Je hebt een glaasje wijn in de hand en dan zou je af en toe voor nippen. Dus dan kijk je elkaar aan en ondertussen draait de muziek op de achtergrond. En dan, ja, wat gebeurt er dan?
2: Ja, maar dat is zo vertrouwd als je dat met elkaar doet, weet je wel.
1: Ja.
2: En als je iemand anders... Ik heb ook wel natuurlijk clips gemaakt, en dan huur je een tegenspeler in. Ja, en als je dan een kus moet geven, ja, dan
1: ben je ongemakkelijk.
2: Ja, dat is ongemakkelijk.
1: Ja.
2: En nu kan je gewoon plat op de mond een zoen geven.
1: Ja,
2: weet je, het is gewoon zo leuk en gelukkig. Hadden we mensen mee die ons reden. Dus we hebben inderdaad een aantal glaasjes rosé gezonken.
1: Ja.
2: Maar op het laatst werd het wel wat veel, zeg maar. Dus iedere keer moest de shoot opnieuw. Dus ja.
1: Dus nee, moesten veel setters vaak over dan?
2: Nee, het is niet vaak over. Maar dan wil de camera nog weer. Want elke keer pakt hij weer een nieuwe shot, weet je wel.
1: Ja.
2: En als je ziet hoe die dat doet, jongen, dat is zo fantastisch. Want de mensen die meespelen, die zeggen, ja, Q, jullie moeten zo lopen. Nou, en elke keer weer, en dat lijkt het wel of je met 100 man daar zo ongeveer staat.
1: Ja.
2: Maar we gewoon met 15 of 20 van waren.
1: Oké. Nou, hartstikke leuk. En, dus je vindt het eigenlijk wel heel leuk, begrijp ik, om een clip op te nemen.
2: Ja, het is wel vermoeiend, want je bent gewoon echt 6 uur aan het draaien.
1: Toch wel, ja. Een dag werk.
2: Ja, echt wel. Het is echt werk, hè. En je bent natuurlijk elke keer je nummer aan het zingen. Dus ik weet niet hoeveel keer ik het nummer dat je hebt gezongen.
1: Kan je het wel horen?
2: Best wel zat, ja.
1: Ja. Dus, even nog heel wat anders, want daar zitten Rob en ik een beetje mee. En op een leuke manier, hoor.
2: Okay.
1: Laatst hebben we op zich wel een aardig liedje gedraaid. En waarvan wij de artiesten niet konden achterhalen. We konden zelfs niet achterhalen van wie het geschreven was. En wij hadden vermoeden dat het om een kunstmatig intelligentieliedje was. Een zogenaamde AI-liedje. Heb jij ook een beetje ervaring met die AI?
2: Ja, inderdaad, daar heb ik ervaring mee. En ik zal je vertellen hoe het komt. Ik heb mijn vorige nummer, Als je de berg afglijdt.
1: Ja.
2: De tekst heb ik daarvan zelf geschreven.
1: Ja.
2: En die heb ik door zo'n programma heen gehaald. En dan wordt de muziek gegenereerd, zeg maar.
1: Oké.
2: En dan kan je elke keer aangeven, ik wil een beetje dit en ik wil een beetje dat. En, maar het grappige, en daar ben ik toen achter gekomen, want ik ging de studio in om het nummer op te nemen. En toen zei die producer, ja, het is hartstikke leuk wat daar gemaakt wordt. Maar zo'n muziekprogramma kan gewoon alles. Die kan woorden zingen die ik niet kan zingen, zeg maar.
1: Oh ja.
2: Het voor het programma klopt het, maar als wij het in elkaar gaan zetten en met de muzieklijnen, hij zegt, daar moeten gewoon wat dingen aangepast worden. Dus daar hebben we toch wel wat dingen moeten aanpassen. Omdat het speelt niet lekker en het zingt dan ook niet lekker.
1: Okay.
2: Maar als dat programma, ik hoorde dat nummer, dan denk ik, oh, dat klinkt toch hartstikke leuk, tot het bij de producer kwam.
1: Ja.
2: Maar dit gaat jou niet lukken op deze manier, en zo kunnen wij hem ook niet arrangeren.
1: Dus met andere woorden, dan lukt het je moeilijker om het goed live te zingen.
2: Nou, dat wordt het probleem, inderdaad. Ja,
1: ja. Nou, dat wil ik niet hebben, want je komt binnenkort in mijn bejaardenhuis optreden. En dan willen we het wel precies horen zoals het op de plaat klinkt, natuurlijk.
2: Hij zal altijd iets anders klinken, maar hij is zingbaar. En dat wist ik ook dus niet. Dus dat is wel met dat AI gebeuren.
1: Ja.
2: Die kunnen, de mooiste woorden kan hij zo zingen, dat het eigenlijk niet zingbaar is, maar hij kan het zingen, zeg maar.
1: Ja, precies.
2: Ja.
1: Nou ja, dat heb je met dit soort kunstmatige intelligentie. Dat is op zich wel een mooi woord. Zeg Patrick, ja, we gaan naar je nieuwe single. Rob, zullen we vragen aan Patrick om hem zelf aan te kondigen?
0: Heel goed plan, Benno.
1: Ga je gang, Patrick.
2: Nou ja, voor alle luisteraars van Radio Zandvoort, mijn nieuwe single, Patrick met Saint-Tropez.

0: wij draaien de plaat hier bij ZFM. In één keer begint de zon veel meer te schijnen.
1: Ja.
0: Echt waar, hè?
1: Nog warmer.
0: Saint-Tropez, de videoclip, heeft het verraden. Was helemaal niet in Saint-Tropez, maar in Zandvoort aan Zee.
1: Ja, precies. Oh ja, ja, dat rijmt.
0: Ja, ja, Patrick, ja, ja, ja, voor ons, Saint-Tropez.
1: Jaap, dat, lekkere is mijn, plaat. Dat is mijn koptelefoon. Jaap, ja, je haalt Jaap Koper in de uitzending en alles gaat ineens instelling worden veranderd. Ga nou zitten, Jaap, en vertel eens. Ik hoor mezelf nauwelijks, maar wat heb je allemaal uitgespookt in het dorp?
2: Nou, ik ben even nog op pad geweest. Want ik denk van, ik ben, ja, zet dat maar even, want ik zit aan het verkeerde knopje. Ja, ik zit ook nooit aan deze kant, ik zit altijd aan de andere kant. Maar ik ben nog even op pad geweest, omdat vandaag de aftrap is verricht voor het Zandvoorts Race Festival. En jij had het daar nou net over, over dat onthullen van die expositie.
1: Ja.
2: Maar dat hadden ze dus niet van tevoren geoefend, want ik stond erbij. En toen stonden, moesten de 15 mensen, moesten allemaal bij elk paneel, moest dat en terugtellen. 5, 4, 3, 2, 1. Zo moest, is het gegaan.
1: Moest nog tegelijkertijd ook.
2: Gelijkertijd. En dat is nog wonderwel in één keer gelukt. Hè?
1: Zo, dus het
2: is,
1: wat dus knap.
2: Ja, en dan kan ik er ook nog even bij vertellen dat het reuzenrad natuurlijk symbolisch in werking is gesteld door drie mensen zoals Jan Lammers, Lars Carré en Rob Langenberg.
1: Ook dat nog.
2: Dat hebben ze ook gedaan.
0: En ik duw het tegenaan en
2: nou, dat nog net niet.
0: Oh, dat
2: er werd nog wel enige gewicht in de schaal gegooid.
0: Ja, nou, weet je, ik heb het een keer meegemaakt met het vorige reuzenrad.
2: Ja.
0: Wat er stond, daar heb ik een keer bij de opbouw heb ik die man gesproken, omdat we vrijkaarten konden weggeven en dergelijke ervoor. Ja. Dus die zegt, ja, dan kan je meteen zien hoe dat werkt. Maar daar zit onder het doek wat, waar het reuzenrad op staat,
1: ja,
0: zit gewoon een slingerwiel en dergelijke. En dan kan je dus gewoon het reuzenrad iets meer naar links zetten, iets meer naar rechts en een beetje. Hij zegt, ik moet hem nog even uitbalanceren.
2: Ja, ja, ja. Nou, als hij dat maar niet met mij doet, in ieder geval. In de
0: dus ik wil niemand bang maken, maar zo gaat dat.
2: Maar goed, dat hebben ze dus gedaan. En dan waren er nog twee van die schaalmodellen van een Porsche. Die hadden ze dan. Ja, dan gaan wij met z'n tweeën, Lars Carré en ik. Dus Rob Langenberg ging daar ook in mee. Dan gaan we van de ene kartbaan naar de andere kartbaan. Er staan er namelijk twee. Er staat er eentje naast het voormalig casino. En aan de andere kant bij het Favoursplein, zoals ze dat mooie
1: Vervoersplein.
2: Ja, staat de tweede. En dat is een beetje de chique kartbaan. Dus voor de, niet voor Randall Lawson, maar meer voor de chique rijders.
1: Oké. Okay.
2: Dus die zullen daar dan terecht komen. En ja, dat hebben ze op een bepaalde manier gedaan. En vervolgens hebben ze onderweg die 15 panelen onthuld. En dat is een beetje de start van het Zandvoort Race Festival.
1: En vanmiddag is ook die de kinderen weer van de hellingbaan, hè? In de...
2: Volgens mij, nou, dat
1: of
2: weet
1: is
2: ik niet
1: dat een andere dag?
2: Ja, dat, is, dat zijn die zeepkisten. Waar
1: ja,
2: jij
1: de zeepkisten.
2: Ja, dat is volgens mij een andere dag. Dat is niet meteen gelijk.
1: Oh, dit was alleen de opening.
2: Is de opening. En er staat nu alleen een reuzenrad. Maar er komt, als het goed is, nog meer te staan.
1: Oh.
2: In de aanloop naar de Grand Prix toe.
0: Ja, ja, doen ze dat niet een dag voor de race of zoiets? Of twee dagen precies voor de race?
2: Nou, kijk, dat reuzenrad staat volgens mij tot een week voor de Grand Prix staat dat er.
0: Oh ja, dat was zo raar ook de vorige keer.
1: Daarna, dan gaat het weg.
0: Dan gaat hij weg, ja.
2: Ja, maar dat heeft ook weer een reden. Want wie gaat er dan tijdens zo'n Grand Prix weekend nog in zo'n reuzenrad zitten? Mag
0: ja, gratis kijken.
2: Het trouwens wel leuk, op het moment dat dat werd onthuld, werd er op een gegeven moment gezegd, ja, wij gaan het rad, de raddraaiers. Dus ja, dat krijg je dan ook weer van die woordgrappen.
1: Ja, ja, ja, leuk.
2: Dat soort dingen. Maar goed, uiteindelijk kwam ik Jan daartegen. Die vroeg, heb je mij? Ik zeg, nou, als het zou kunnen, heel graag. En daarom heb ik het interview opgenomen.
3: Het is de laatste keer dat het Zandvoorts Race Festival is begonnen. En dat is onder meer gebeurd met twee schaalauto's waarin Lars Carré en Rob Langenberg min of meer naar de letter Zandvoort zijn gereden om een expositie te openen. En een van de mensen die ook het bord heeft onthuld, en dat is niet zomaar iemand, dat is Jan Lammers zelf. Jan, want jij hebt op een gegeven moment gezegd voor, ik meen voor Ziggo Sport, het is net alsof je op vakantie bent waarvan je weet dat de laatste dag is aangebroken.
4: Nou ja, precies. Hè. Dat is natuurlijk een van de emoties die naar boven gaat komen bij heel veel mensen. Nou moet ik zeggen dat ik zelf niet maatgevend ben, omdat ik ook vaak nog bij grote en mooie evenementen in het buitenland natuurlijk ben. Mm-hmm. Dus ik heb meer dan dit soort evenementen dan alleen de Grand Prix van Zandvoort. Maar goed, veel van die mensen die gewoon maar één keer per jaar in de gelegenheid zijn om dat bij te wonen. En met name ook de Zandvoorters. Ja, dan gaat het een heel, heel bijzonder en emotioneel moment zijn.
3: Ja. Maar als je terugkijkt op vijf en eigenlijk ook dit jaar, dan is er denk ik toch wel wat moois neergezet.
4: Ja, super, super. He, dat, nou denk ik dat Zandvoort natuurlijk wel meer dan dat is. He, ik bedoel, een Formule 1 Grand Prix is meer dan Zandvoort. Maar Zandvoort is ook meer dan een Formule 1 Grand Prix. He, ik bedoel, Zandvoort is natuurlijk altijd geweest. En dat is een badplaats die onlosmakelijk verbonden is met de zee, de duinen, de zon. Maar ook motorsport en autosport in dit geval, de Formule 1... die heeft Zandvoort daarbij wereldwijd gewoon een accent gegeven en op de kaart gezet. Waar zo langzamerhand honderden, zo niet miljarden mensen over de jaren heen naar gekeken hebben. En mochten die het besluit hebben van nou, dan gaan we ook een keertje daar op vakantie. Dan is dat natuurlijk leuk. Dus die Grand Prix die verdwijnt weliswaar. Maar ik denk dat het punt van Zandvoort, dat het hier goed vertoeven is en gewoon een leuk en een hip dorp is. Mm-hmm. Dat hebben we denk ik door de jaren heen wel gemaakt. En daar zal Zandvoort nog heel lang op kunnen teren.
3: Ja, nu is ook Robert van Overdijk geweest vorig jaar door te zeggen van ja, niks is zeker in het leven, dus ook een Dutch Grand Prix niet. Het is natuurlijk wel fijn dat de Formule 1 op het hoogtepunt stopt.
4: Ja, ik denk dat vele malen beter is dan dat je het laat als een nachtkaars laat uitgaan. Mm-hmm. Want op een zeker moment, Max die zal niet voor altijd in de Formule 1 zitten. Hij zal ook niet voor altijd Formule 1 races blijven winnen. Dus er komt een moment dat Max uit de Formule 1 verdwijnt. Die Grand Prix is er kunnen komen in Zandvoort vanwege Max. Dus logica en gezond verstand vertelt je dan dat als Max verdwijnt... Dan is de animo en ook denk ik de haalbaarheid om het succesvol te exploiteren, die is dan ook weg. Natuurlijk heeft Max met die Dutch Grand Prix heel veel andere mensen ook geïntroduceerd. We hebben mooie mensen in het begin leren kennen als Daniel Criario en Lando Norris en noem maar op. Die hebben allemaal hun eigen fanschade. Maar ik denk niet dat dat genoeg is om gewoon alle tribunes iedere dag van vrijdag tot zondag helemaal vol te krijgen. En dat is wat wij nodig hebben, omdat we het zonder overheidssteun moeten doen.
3: Ja, want dat is wel eens wat mensen wel eens vergeten. Want hoe lastig is dat soms?
4: Nou ja, goed.

0: ongelooflijke ervaringen heeft al met de Brabanthallen en evenementen. Dus met alle partijen bij elkaar is er zoveel expertise. En die hebben dat tot een groot succes gemaakt. Dus ja.
1: Kan dit weer dan iets moois opleveren voor iets wat na de Formule 1 zou kunnen komen?
0: Ja, weet je, oorzaak en gevolg. We hebben natuurlijk gekke dingen meegemaakt. We hebben corona meegemaakt. Corona zorgde er in één keer voor dat sommige Grand Prix's niet door konden gaan. Toen kwam er in één keer een Grand Prix in Portimao, waar ze nooit rekening mee hadden gehouden. In Mugello hebben ze ook gereced. Dus verrassingen die blijven nog steeds bestaan. Maar dat zijn nog geen dingen die bij ons in de planning staan. En alles moet ook altijd maar weer vergund worden. En je moet ook je omgeving meekrijgen. Dus je kan zelf wel enthousiast zijn, maar dat is niet voldoende. Hè. Je moet wel zorgen dat zo'n evenement ook gewoon wel in de maatschappij en ook in de omgeving past.
1: Ja, nou is die Dutch Grand Prix nou even uit mijn hoofd volgens mij 23 augustus. Hoe gaat Jan Lammers 24 augustus 2026 beleven?
0: Nou, ik zit al vanaf mijn 16 in die autosport, weet je. Dus ik ben daar niet zo emotioneel onder. Ik snap ook de logica. Ik snap niet de logica waarom die er is gekomen. Wel dat Max dat aangejaagd heeft. Maar ik ben nog steeds diep onder de indruk van al die ondernemers en de expertise die dat voor elkaar hebben gekregen. Echt fantastisch. En ik vind het volstrekt logisch dat dit het punt is waar je niet voor 4 jaar gaat bijtekenen. Aan raison van 75 miljoen per jaar als privé ondernemers. Ja, dat is gewoon een risico wat volledig onverantwoord is. En dat mag niemand verwachten.

0: Nou, we horen juist Jan Lammers hier op de radio en de opening van het racefestival. Gelukkig was onze collega Jaap Koper daarbij, Benno.
1: Ja.
0: En hij zit hier ook bij trouwens.
1: Ja.
0: Dus als je kijkt op ZFM-live, dan zie je Jaap Koper. Want,
1: ja, ik heb iets met camera's. Hè,
0: je dus, hebt iets met camera's.
1: Ja, ja. Ik doe
0: ze zoomen altijd in op jou, hè, ja, trouwens.
1: Ja,
0: weet
1: nou,
0: je
1: goed,
0: dat
1: maakt niet uit. Maar om een lang verhaal kort te maken. We hebben natuurlijk ook Rob Langenberg eventjes aan zijn jasje getrokken.
0: Zeker. En daar gaan we nu naar luisteren.
2: Rob lijkt me goed plan. De man van Zandvoort Beyond. Want dit lijkt mij toch best nog wel een uitdaging om zoiets bij een opening te organiseren.
3: Nou, kijk, het is je vak, dus dat scheelt. Ja. Dus we hebben al vaker wel geoefend. Maar wat het wel leuk is, is dat het was spannend omdat er 15 panelen zijn die ver uit elkaar liggen. Maar ondertussen doen we het voor het tweede jaar. Reuzenrad als vast onderdeel, de kartbanen als vast onderdeel. Ja, het was stiekem ook een beetje spannend om in die kleine mini-Porsches te rijden. Ja. Maar nee, het was leuk. En gisteren zaten we het nog even door te nemen hoe gaan we dat met z'n allen doen. En als ik nu terug

0: Kijk, denk ik, nou, het gaat precies zoals we bedacht hadden. Het is superleuk en ja, foto's zijn geweldig.
1: Ja, want dat is natuurlijk ook een onderdeel van dit verhaal, hè? De expositie. Want er is ooit, wat ik gelezen heb, zonder een verleden geen toekomst.
0: Nee, dat klopt. Hè. Zo'n expositie, 5 jaar Dutch Grand Prix, kan je natuurlijk ook echt pas na 5 jaar doen. Mm. We hadden de mogelijkheid om die expositie invulling te geven. En toen hebben we nagedacht, wat kunnen we doen? We hebben gesproken met de Dutch Grand Prix. En toen zeiden we, ja, er is zoveel gebeurd. Er is zoveel. Veel gave dingen zijn er meegemaakt op de track, op het circuit, in het dorp, bezoekers die op de fiets komen, noem maar op. Weet je. Iedereen heeft zijn eigen herinneringen. Mm-hmm. En je ziet het ook op de foto's. Het is niet alleen van het circuit, maar het is ook in het dorp. Blije gezichten, grote mensen, kleine mensen. Ja, en dat wilden we. Dat is vastgelegd. Mm-hmm. Alleen dat zit dan ergens in digitale archieven. En dan is het leuk dat je dat zichtbaar kan maken.
1: Ja, dan is het. Ik heb de vraag ook gesteld aan Jan Lammers. Wat gebeurt er met Rob Langenberg op 24 augustus 2026, de maandag?
0: Nou, op maandag zijn we nog een klein beetje aan het opruimen. En ik vrees dat ik dan een letterlijke kater heb van een hopelijk een mooi festival waar ik de dag ervoor nog even een afsluitend drankje heb gedaan. Ja, en daarna gaan we weer terug naar het normale leven. En dat betekent dat we in ieder geval officieel natuurlijk moeten evalueren en dingen afronden. Maar ja, zoals iedereen weet, wordt er in Zandvoort gesproken over het behoud van een racefestival, raceweek, feestweek, geef het een naam. Wij vanuit onze stichting hebben aangegeven dat het zonde zou zijn dat de kennis en de ervaring, maar ook met name de activiteiten die we doen, dat we die zomaar opzij zetten. Gelukkig zijn er een aantal evenementen die gewoon standalone door kunnen gaan. Denk aan die openluchtbioscoop, denk aan het jeugdfestival, misschien ook wel de zipkistenrace. Maar ja, als we met z'n allen, met de ondernemers, met de maatschappelijke organisatie, maar ook met de gemeente, als we met z'n allen de schouders eronder kunnen zetten, kunnen we misschien daar gewoon een racefestival voor de toekomst of een feestweek voor de toekomst aan opplakken. En dan kunnen we daar misschien iets moois van maken. Maar zoals ik bij heel veel collega's van je in de media heb gezegd, ja, die bal ligt nu, die spreekwoordelijke bal ligt bij de gemeente. Overigens spreek ik de wethouder volgende week daar voor de eerste keer over. En dan gaan we eens kijken.
1: Goed, dank je.

0: En dankzij collega Jaap Koper konden we toch nog eventjes naar vanmiddag terug, hè?
1: Ja,
0: de opening van het racefestival.
1: Zeker.
0: En dat wordt weer een heel mooi festival, hè? Allemaal dingen. Reuzenrad vandaag geopend. We schuiven naar Badhuisplein. En als je geen hoogtevrees hebt, in ieder geval, Benno.
1: Nee, niet te veel schommelen met dat bakje. Dan,
0: nee, je hoorde net hoe zo'n ding neergezet wordt.
1: Ja.
0: Op een stapeltje steen, hè? Dus,
1: ja, precies.
0: Valt zo om, hoor. Dus rustig aan. We gaan ook weer naar het strand toe.
1: Ja. Ruud, hou jij van een beetje reuzenrad?
2: Ja, dat is al wat te doen. Dat durf ik nog wel.
1: Oh ja, maar zo'n achtbaan, dat gaat je dan te ver?
2: Nou, als zo'n python dat je over de kop gaat.
1: Ja.
2: Dan is de kluts kwijt.
1: Ja.
2: Dan weet ik niet meer of ik voor of achter ben.
1: Ja, precies. Zeg Ruud, vorige week zondag was ik tijdens de Formule 1 races gezellig aangeschoven bij jullie op de post om eens even lekker bij te babbelen. En daar gaat een deur dicht door de wind.
0: Zo.
1: Toen hadden we het erover dat jullie hebben de indruk, en samen met de uitbaters van de strandpaviljoens, dat er wat rustiger op het strand is.
2: Ja, het is gewoon, het klinkt misschien zondag gewoon stil op het strand. Met het hele mooie weer wat we hadden,
1: ja.
2: Met temperaturen van boven 30 graden, zat het strand lang niet vol zoals het normaal zou moeten zijn.
1: Ja.
2: En
1: hoe komt dat, denk je?
2: Dan denk ik, dat verbeeld ik me. En dan ga ik hier en daar bij het strand met de strandpachter kom ik tegen. En die vertelt precies hetzelfde. En de visboeren in Zandvoort vertelden ook hetzelfde verhaal.
1: Okay.
2: Dat ze gewoon veel minder omzet draaiden, omdat het veel stiller was op het strand.
1: Ja.
2: Ja, ik weet het niet. Ik maak me dan toch een klein beetje zorgen. Zou we een slechte reputatie hebben gekregen door onze buitenlandse vrienden die in het begin van het seizoen de strand terroriseerden.
1: Ja, de negatieve berichtgeving bedoel je dan?
2: Ja, want ik denk dat mensen dan misschien toch minder snel dan voor ons strand in Bloemendaal en Zandvoort kiezen. Ik hoop dat het niet zo is, maar ik maakte me toch ernstig een beetje zorgen.
1: Ja,
0: je hebt de verhoging van de BTW en dergelijke ook, hè? Wat toen een keer flink omhoog gegaan is.
2: En een dagje strand kost natuurlijk al een boel geld. Hè. Als je naar het strand ga je auto parkeren, een beetje huren en consumptie. Dat kost natuurlijk een boel geld.
1: Ja.
2: Maar dat was in het verleden ook wel zo. Dat is misschien wel iets duurder geworden, maar of dat nou de reden is, ik weet het niet.
1: Het blijft nog even gissen.
2: Ik maak er wel mee zorgen om.
1: Ja.
0: Nee, ja, het viel mij ook op hoor, Ruud. Dus je bent niet de enige, zeker niet.
2: Ja, ik verdien er niks aan, maar het is gewoon jammer. Weet je?
0: Het is heel jammer.
2: Mooi weer is, wil je druk hebben op het strand en wil je lekker wat te doen hebben. En,
1: ja,
2: het was gewoon echt heel rustig. Jammer.
1: Ja, precies. En je hebt het eigenlijk over een stukje agressie wat er geweest is in Zandvoort. Was diezelfde agressie eigenlijk ook in intimidatie en dat soort narigheid ook in Bloemendaal aan Zee?
2: Nou, we hebben er eigenlijk niet zoveel last van gehad. Niet zoals in Zandvoort, hè, nadrukkelijk.
1: Ja.
2: Maar bij ons op Zand werden wel heel veel zeg maar van dat soort onrustkraaien gesignaleerd op een gegeven moment.
1: Toch wel.
2: En ze hebben niks verkeerd gedaan nog hoor, dus dat moet ik eerlijk zeggen. Maar de burgemeester heeft wel besloten om extra beveiliging in te zetten. En die zijn er nu ook al met mooi weer, zijn ze er vroeg in de middag.
1: Okay.
2: Tot laat in de avond.
1: Oké, maar hoe ziet de beveiliging er dan uit? Is dat bij de strandpaviljoens of gewoon al op het strand?
2: De strandpaviljoens hebben zelf altijd al beveiliging. En ook met mooi weer hebben ze beveiliging.
1: Ja.
2: Dus die hebben dat ook een beetje uitgebreid. Maar dan lopen zeg maar een soort sus-team. En normaal is dat twee mensen die lopen langs de paviljoens. Als iemand al vervelend is uit een paviljoen wordt gezet, dan zorgen hun dat die persoon naar boven wordt gebracht.
1: Oké.
2: Het strand verlaat, want er hoeft de bewaking van het strandpaviljoen niet weg.
1: Nee.
2: Maar dat is nu verdubbeld. Er zijn nu in ieder geval lopen er vier mensen.
1: Okay.
2: En ze hebben er ook mensen bij lopen die in de taal van de oproerkraaiers.
1: Ja, dat werkt ook wel.
2: Zeg maar. Dat zijn die komen er ook vandaan en die spreken dan hun eigen taal aan. En dat scheelt natuurlijk al heel enorm, want daar schrikken ze altijd een beetje van. En ja, dat lijkt wel of het dan wat minder is. We hebben gelukkig nog geen last gehad en ik hoop dat het zo blijft.
0: Ja, zijn dat soort buurtvaders dan of zo die dat doen?
2: Nee, want die buurtvaders die heb ik in het verleden wel eens gehoord. Die moesten dan ingehuurd worden, die vroegen er aardig geld voor om te komen. Maar dit zijn gewoon bewakingsjongens.
1: Ja, oké.
2: Okay. Van dezelfde nationaliteit, zeg maar.
1: Oké, en dan moeten de overlastgevers gewoon lopen het strand verlaten. Daar hebben jullie zelf geen rol in om dat met het voet uit te doen.
2: Wij bemoeien ons er helemaal niet mee, want wij zijn voor de EHBO en voor kindjes op zoek en voor het zorgen dat strand in het water veilig blijft.
1: Ja.
2: Maar dit soort dingen vind ik, daar hebben wij niks mee te maken. Ja. Daar doen we niks aan.
1: Ja.
2: En als er EHBO ook is en er is rottigheid, wachten we altijd tot de beveiliging zegt, ja, jullie mogen naar binnen om te helpen.
1: Ja, want, doe je heel goed.
2: Ja, je eigen veiligheid gaat voor. Hè.
1: Ja, zeker, zeker. En het is eigenlijk toch te gek voor woorden dat, dat je beveiliging moet hebben op het strand. Ja, zeg, waar heb je het in godsnaam over? Hè?
2: Ja, het is echt triest. Dus. Ja, het is zo, de tijd is zo. Nou ja, je hebt gezien wat er in Zandvoort gebeurde met de strandpachters die in elkaar getikt worden en bedreigd worden en zo. Dat is toch vreselijk.
1: Ja, precies.
2: Je kan je tik niet eens draaien, nou, het is echt schandalig.
1: Ja,
2: dat is de tijd, hè, dus we kunnen er weinig aan veranderen. Als er met voetbal een land wint, dan staat ook de hele stad op de kop.
1: Ja.
2: Denk, ja, is dat nou nodig? Vind je gewoon feest?
1: Ja.
2: In je eigen land hoef je niet te proberen, want dan word je elkaar geslagen. Ja. En dan denk je, hier, kom op.
1: Ja, precies.
2: Kom erop.
1: Ja, doe even normaal.
2: Je bent de gast, kom op.
1: Ja. Goed, Ruud. Nou, ik zou zeggen, we bellen je in het volgende uur terug. Want we willen het natuurlijk nog hebben over de oefeningen die de komende tijd nog op programma staan. Dankjewel, tot zover.
2: Oké.
0: En nog een beetje reclame natuurlijk voor de Zeemaal.
1: Ja, de Zeemaal. Ja.
2: 9 augustus.
1: 9 augustus, zet in je agenda. En het wordt weer een leuk, gezellig spektakel. Tot straks, Ruud.
0: Tot straks, dankjewel.
1: Doei.
0: Ja, nou, we hoorden het net dat Marco de Mes binnenkwam.
1: Oh, liet hij de deur uit zijn handen?
0: Die viel met de deur in huis.
3: Dat was ik helemaal niet.
0: Dat was jij niet, hè?
3: Nee, dat was een klopgeest.
0: Hè?
3: Oh. Ja,
0: meen je dat nou echt?
3: Ja, deze
1: heerlijk.
3: Deze studio spookt.
1: Ja,
0: ik zei het net toch ook al, dat ik merkte dat het een beetje begon te spoken.
1: Ja, het spookt hier. Nou, dat is alleen maar leuk. Ik hoor er ook wat door de uitzendingen heen.
0: Ja, zelfs dat. Ja, dus een pratend spook hebben we, zeg maar.
1: Heel geweldig.
0: Ja.
1: Waarmee sluiten we af?
0: Nou ja, we sluiten af met Sheryl Lee Roth en In the Evening.
1: Nooit van
0: Sheryl die je helemaal niet kent, maar hij is wel heel erg leuk. Komt uit de jaren 80. En die stemmetjes hadden iets te maken met de kwalificatie van de Formule 1. Die zou dadelijk van start gaan. Dus vandaar die tv moest eventjes opgestart worden en... Ja, dan krijg je dat, hè.
1: Ja.
0: Tot zometeen het volgende uur. En uiteraard ook met Marco de Mes. Goedemiddag, Marco.
3: Ja, goedemiddag.
0: Goedemiddag.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 4 uur.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. De autoriteiten van de regio Granada in Spanje hebben een lockdown afgekondigd in Pinos de Valle. Daar woedt een bosbrand in de buurt van een stuwmeer. Mensen in de omgeving hebben een waarschuwingsbericht gekregen. Ze moeten ramen en deuren sluiten en vochtige doeken gebruiken om te zorgen dat rook het huis niet binnenkomt. Ook moeten mensen in de buurt van Pinos de Valle zoveel mogelijk binnen blijven. Op meerdere plekken in Spanje woeden natuurbranden. In de buurt van Avila en Madrid zijn bijna 60.000 mensen geëvacueerd. Het Openbaar Ministerie nam vorig jaar een record aan crimineel vermogen in beslag. 433 miljoen euro aan geld en goederen. Het stijgt voor het vierde jaar achtereen. Het vermogen blijft soms lang in beheer van het OM, omdat strafzaken complex kunnen zijn en soms jaren duren. Justitie heeft nu voor bijna 2,9 miljard euro aan in beslag genomen vermogen in beheer. Het verstoren van geldstromen is een middel om criminele netwerken te verlammen en te voorkomen dat het geld wordt gebruikt voor nieuwe illegale handel. De gedachte is dat misdaad niet mag lonen. Koningin Maxima heeft in Amsterdam het officiële startsein gegeven voor World Pride. In het Vondelpark zei de koningin dat houden van wie je wilt ook in Nederland niet vanzelfsprekend is. Het is voor het eerst dat World Pride, het grootste evenement voor de regenbooggemeenschap ter wereld, wordt gehouden in Amsterdam. De leider van de kakkerlakkerbeweging in India heeft alle protesten afgelast na het aftreden van de Indiaanse minister van Onderwijs. De afgelopen maand waren er door het hele land betogingen van jongeren tegen het onderwijssysteem en fraude, corruptie en werkloosheid. Nu beloofde de Indiaanse regering onder meer de hervorming van het onderwijs. Het weer droog en flinke periode met zon. Een matige westelijke wind en 24 tot 29 graden. Morgen wisselvallig met buien, ook wat zon en een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. Zandvoort op zaterdag.

0: Een zomerrit van alweer heel veel jaren geleden. Dat is van Crystal Waters en The Gypsy Woman. Inderdaad, even na 4 uur. We zijn er nog 1 uur lang met dit programma Zandvoort op zaterdag, Benno.
1: Jazeker.
0: Ja, en gelukkig is Marco ook weer gearriveerd. Hallo Marco.
2: Goedemiddag.
0: Goedemiddag. Ik moet even mijn excuses aanbieden. Jij was het niet, hè, met die deur.
2: Nee.
1: Precies. Zeg Marco, ik heb een vraag. Die wordt eigenlijk gesteld door Dickie Pet op Facebook. Je mag 1 gewoonte uit de jaren 70 terugbrengen die we kwijtgeraakt zijn. Wat zou jij kiezen?
2: Ja, toen was ik nog niet geboren.
1: Jawel, jaren 70. Oh, wat een boefje, hè? Wat een boefje. Jaren 70, hoe herinner jij de jaren 70? Ja, ik vind het ook een lastige vraag.
2: Je meisje thuis brengen op de Bronx.
1: Ja, zoiets.
2: Ja.
1: Ja.
0: Oh, op de Poeg.
2: Ja.
0: Ja.
2: Nou ja, ik had een krijtler.
1: Ik ook. Je had de krijtler. En
0: een Zundap.
1: Zundap, ja. Oh ja, ik had een Zundap. Ik had geen krijtler.
0: Ja, dat waren twee tegenovergestelde.
1: Ja. Eigenlijk dezelfde brommer, maar dan een ander merk. Hè. Oh ja, dat vind ik wel een leuk antwoord. Ja, zeker.
2: Ik verzin wat je bij zit.
1: Maar goed, dat is ook je vak natuurlijk, hè, als schrijver.
2: Ja.
1: Zeg even heel wat anders, Marco. Ik had het net met Ruud Kloek over agressie. Maar het kan nog gekker, hè? Het kan nog gekker. Ik las een artikel van een week. En het schijnt dat personeel van een boekwinkel anti-agressie trainingen volgt. Een boekwinkel.
2: Hebben ze geen zelfhulpboeken daar? Ja.
1: Maar kan je je voorstellen? Mensen gewoon uit hun dak en worden schofterig in een boekwinkel.
2: Ja.
1: Ja. Heb jij wel zoiets meegemaakt? Nee, toch?
2: Nee, gelukkig niet.
1: Ja, maar het is,
0: Waar gaat die ruzie dan over?
1: Nou ja, dat was een meneer van die meneer van Baudet. Die had een boek geschreven. Thierry van Forum voor Democratie. En die had en er kwam een vent in de boekwinkel binnen. En ze hadden dat boek niet. Dat zat niet in hun systeem. Daar hadden ze geen zin in om dat te verkopen. En die werd dus agressief. Ja, het spookt hier. Maar ik bedoel...
2: Ik zit toch echt hier. Niet dat ik weer de schuld krijg.
1: Maar ik bedoel, dat soort dingen allemaal. Ja, is toch raar?
2: Nou, maar dat is... Ja, Benno, volgens mij is het een beetje teken... Een tendens in onze maatschappij.
1: Ja.
2: Dat elke scheet die dwars zit... Die wordt beantwoord met agressie. En je hebt allemaal van die toetsenbordridders. En iedereen zit met moord in zijn gedachten. En,
1: ja.
2: Laten we nou eens een keertje een beetje lief zijn voor elkaar. De achterlijke gedoe allemaal. Mensen die met brandende fakkels bij politici... D66-kantoor wat bestormd wordt. Boekhandels die zich moeten wapenen tegen.
1: Dat lijkt de middeleeuwen.
2: Ja, nou, ik ben wel voor agressieve verkoop.
0: Nu kopen.
1: Jouw boeken.
2: ja, ik ben er steenrijk voor.
1: Je woont tenslotte in Zandvoort. Maar de punt is duidelijk. Helemaal goed. Je gaat straks een leuke prozie voor ons opdragen.
2: Ja.
1: Maar eerst dus, maar even muziek. Of gaan
0: we
1: eens,
0: nee, we kunnen het ook meteen doen.
1: Oh ja, ik vind het prima.
0: Ja,
2: dan is het maar achter de rug.
0: Dan kan jij de Tour de France verder kijken. Daar dacht ik eigenlijk aan.
2: Ja,
0: de Formule 1 kwalificatie is inmiddels gestart. Nog 9 minuten te gaan. Nou, Max Verstappen op dit moment op P1. Antonelli P2 en Hamilton P3. Straks meer daarover, ook in de Pit Reports met Randall Lawson. Maar eerst Marco Termes.
2: Broos, het zou niet getuigen van wijsheid als ik overal antwoord op heb, stel ik. Vriend op visite. Koffie, appelflappen, babbelen over ditjes en datjes. Iets luchtigs over werk, leven en dood. Op de witte tweezitsbank, relatierestant dat niet in haar handtas paste, zet hij zich schrap. Zijn ogen groot. Soms veranderen vrienden in journalisten. Dat mag. Vraag maar raak. Het grote geheim is dat er geen geheim is. Orakel Marco. Mannen als Jezus, Da Vinci, Einstein stierven vol vraagtekens. Hoeveel antwoorden ze ook hadden gevonden. Vader, vader, waarom heeft u mij verlaten? Het leven is zinloos. Tussen aanhef en eind schrijf ik wat. Zo wordt het voor mij zinvol. Geen vraag, geen antwoord, geen yin, geen yang, zenloos. Balans heb ik nooit gevonden. Over die onbalans krabbel ik wat. Mijn poëzie is geen wetenschap. Aardig over niks. Veel over weinig. Stof in de wind. Uit de boksen kabbelt klassiek. Ik kijk mijn vriend aan. Een broze glimlach. Zijn ogen staan gerustgesteld, terwijl ik nauwelijks iets heb beantwoord. De appelflap is lekker, zeg ik. Net het leven. Hij hoeft niet dubbel zo groot. Als daar geen aardig gedicht in zit, bedankt.
0: De proëzie van vandaag. Dankjewel Marco daarvoor. En we gaan weer zorgen dat hij op de ZFM-app terecht gaat komen. Uiteraard.
2: Ja, uiteraard. Dus,
0: en alle vorige stukken proëzie, hè, dat gaat al een heel tijd terug. Mm-hmm. Hoeveel jaar zijn we nu bezig? Jaar of 3, 4?
2: Ja,
0: zo?
2: Zoiets.
0: Zoiets. Ja. Allemaal terug te luisteren en te lezen, Benno. Wist
1: ja,
0: je dat ook?
1: Ja, dat wist ik. Ja, op die app, op die website van jou.
0: Precies. Dus,
1: hartstikke leuk is
0: dus
1: dat.
0: Dus kijk even op de ZFM-app. En ja, vanaf, denk ik, maandag dan staat hij er wel weer op. Ja, je had het over poëzie in het stuk poëzie. Ja, wat is nou eigenlijk, even heel kort hoor. Hoe ben je aan poëzie gekomen eigenlijk?
2: Ik heb geen idee. Ik zat gewoon wat te denken. Ik denk, nou, dat is leuk om poëzie met wat proza te vermengen, zodat het wat toegankelijker wordt. Want poëzie heeft een beetje de naam om ontoegankelijk te zijn. En ik dacht van, nou, als ik dat nou in een kort stukje weet samen te vatten, en dan met wat klankassociatie en zonder rijmdwang, en dan wordt het misschien wat toegankelijker.
0: Nou, een hele mooie gedachte. Dank je wel daarvoor. En we gaan uiteraard nog wel eventjes door met de proëzie van Marco. Tenminste, als Marco het goed vindt in ieder geval.
2: Ja, bij leven en welzijn.
0: Zeker weten. Okay.

0: nou om een eigen koor op te richten. Ja. Wij met z'n tweeën dan.
1: Twee koppige
0: koor en dan nog a cappella ook. Ja. Nou, misschien wil Rendel ook wel meedoen.
1: Oh ja, Rendel, kun je een beetje zingen?
0: Je weet het maar niet. Rendel?
2: Nou, ik weet niet hoeveel luisteraars je nog wat eigenlijk in de uitzending wil.
0: Wat kan je dat doen? Erg, hè? Oh, wat zijn wij echt verschrikkelijk.
1: Ja. Nou ja, wij kunnen in ieder geval meezingen. Zeg Rendel, ik ga even met je terug naar vorige week. Naar Spa-Francorchamps. Stond Max Verstappen met een aantal anderen. Twee anderen natuurlijk op het podium. En er werd een grap over gemaakt. Want hij had een mooie inhaalactie op Lewis Hamilton gehad. En het reactie van Max was... Ik drukte op het batterijknopje en toen was ik ineens wat meer motorvermogen dan Lewis. En daar moest iedereen smakelijk om lachen. En, maar ook tegelijkertijd was het natuurlijk een stuk cynisme. Want dat een snelheid afhangt van één batterijknopje... dat is natuurlijk te gek voor woorden binnen de autosport.
2: Nou ja, we hebben natuurlijk ook gezien hoe Russell natuurlijk in die eerste ronde gewoon omhoog ging op de helft van zijn vermogen. En wat er dan op een gegeven moment een chaos ontstaat op zo'n hele lange run naar die chicane. En Russell zegt gewoon echt dat hij dacht, wat gebeurt hier allemaal? Was ontzettend boos op zijn team. Omdat kennelijk weer zijn batterij dus helemaal leeg was.
1: Ja.
2: Voordat hij eigenlijk al bovenop zat op de top. Jongens, we zitten er nog... kijk, we hebben even heel eerlijk, het is mij meegevallen, we hebben al een heel aantal toch wel hele mooie wedstrijden gezien.
1: Hmm.
2: Maar dat is op circuits, waar het batterijtje toch regelmatig gewoon even lekker opgeladen kan worden.
1: Ja.
2: En hier, op Spa is het natuurlijk toch heel simpel, met al die hele snelle stukken, hè, want het is daar gewoon, ik geloof 80% vol gas of zo.
1: Zo.
2: Is het batterijtje natuurlijk snel leeg en... Ja, die rijders die zijn daar helemaal klaar mee. En we hebben het nu ook gezien met Max. Hè. Die heeft ook al meer in de pers gezegd. Ben je er volgend jaar bij? Zeker als de veranderingen worden doorgevoerd zoals ik dat wil.
1: Mm.
2: Dat betekent gewoon in principe dat die batterij volgend jaar minder zwaar gaat wegen in het hele totale vermogen van die auto, vermogen van die motoren.
1: Ja.
2: Dan wil hij wel blijven rijden. Anders zegt hij, heb ik er helemaal geen zin meer in. Ik denk dat hij er volgend jaar gewoon bij zit hoor. Die zijn contract uitdient.
1: Ja.
2: Er gaat helemaal niks anders mee gebeuren. Maar het racen vindt hij niet echt heel erg leuk meer.
1: Nee,
0: maar ik kan me voorstellen dat Kimi Antonelli wel zegt van nou, laat maar zo bij spreken, of niet?
2: Ja, want die gaat lekker.
0: Ja, gaat lekker, ja.
2: Die gaat lekker, ja, nou ja. Die hebben het gewoon beter voor elkaar. Die zeg maar, ik noem het allemaal tegenwoordig maar een beetje huwelijk tussen die motor en die batterijbende die er omheen zit. Die hebben ze bij Mercedes gewoon goed voor elkaar. Klaar. En bij Ferrari hebben ze dat goed voor elkaar. En bij Red Bull nog steeds niet. En ook bij Mercedes toch kennelijk soms ook wel iets minder. Als, zeker bij Russell. Daar werkt het ook niet helemaal naar. Maar bij Antonelli, die heeft zoiets, zoekt het lekker uit. Ik vind het allemaal prima zoals het nu gaat.
0: Ja, die voelt zich als een vis in het water.
2: Ja, nou ja, die gaat gewoon heel lekker. En even heel eerlijk, ik denk dat we ook hier weer... Want mannetje is pas 19, een van de grootste talenten zien. En ik vergelijk het toch met een hoop dingen toch wel. Naar Max is zijn jonge jaren. Hij is gedreven, hij wil graag, hij kan het ook. En wat ik hier eigenlijk me verbaas, omdat dat Max in die tijd er ook wel een beetje, hij kan de druk enorm aan. En zeker ook dat hij dan in zijn wedstrijd toch weer even erachter zit. Gewoon zegt, joh, ik ga lekker pushen en we komen er wel. Ja, die jongen heeft gewoon eigenlijk alles om gewoon ook een meervoudig wereldkampioen te worden. Klaar.
1: Nou, dat zal er ook wel gebeuren, denk ik.
2: Ja, nou ja.
1: Een keer.
2: Dit jaar zou ik het dit jaar geef ik het de grootste kans. Maar gaat lekker. Maar het ligt er natuurlijk helemaal wat er gaat gebeuren. Je ziet het maar, hè, Max. Grootste talent wat we misschien in de afgelopen decennia gezien hebben. Als je auto het niet doet, kan je nog zo goed zijn.
1: Ja, precies.
2: Klaar!
1: Ja. Nou, helemaal.
2: Als je naar de tv te kijken, we hebben wel een groot probleem nu in een van de pitboxen, hoor.
1: Oh ja?
2: Ja,
1: ja, ik zit met mijn rug er naartoe, dus leg eens uit, wat gebeurt er dan?
2: Oké, nou ja, heel simpel. We zijn een team. Die moeten voor het eerst dit jaar naar Q2 met al onze zoon. Nou, die weten helemaal niet wat ze moeten doen.
1: Oh.
2: Dus dat is wel heel erg.
0: Hebben ze dat gered, Q2?
2: Ja, Aston Martin heeft volgens mij gered met al onze zoon.
0: Oh, jeetje. Nee, we hadden natuurlijk een hele grote update, Rendel, dit weekend. Maar,
2: 51 verandering aan de auto.
0: Jezus.
2: Ja, volgens mij heb je dan gewoon een hele auto veranderd, ik weet het niet. Maar ze hebben 51 veranderingen doorgevoerd. Ze hebben voornamelijk de auto veel lichter gemaakt. Nou, dat scheelt natuurlijk enorm, hè. Dat is het makkelijkste. En ja, ze gaan nu gewoon door naar Q2, terwijl ze altijd achteraan stonden. Ja jongens, ik weet niet, maar die hele pitbox, die weet echt niet waar die andere banden zijn voor Q2. Dus die zijn nu aan het zoeken, denk ik.
0: Oké, ja, maar wel fijn voor Aston Martin dat het eindelijk gaat lopen. Althans, niet te positief, maar dat het wat beter gaat.
2: Nou ja, ze zijn natuurlijk in andere teams nu voorbij en dat is natuurlijk heel belangrijk. En dat is natuurlijk alleen maar mooi. Ik denk ook voor het team zelf dat gewoon, weet je, als je altijd alleen maar achteraan hobbelt, ook echt achteraan hobbelt, dat is natuurlijk voor de sfeer binnen het team niet helemaal oké. En als je dan nu zegt van, hey, deze updates hebben gewerkt, ja, dan gaat zo'n heel team gaat opleveren. Dus misschien komt er wel meer in de toekomst. We gaan het zien.
1: Ja.
2: Misschien is eindelijk het lichtje gevonden en gaan ze wat mee doen. Ja. Ik vind het prachtig.
1: Zeg, Renold, ze race dit weekend in Hongarije, de Grand Prix Hongarije. Ja. Rob, die zei voor de uitzending al tegen mij, het is een vreselijk circuit om op te racen. Wat is jouw ervaring? Ken jij het circuit?
2: Ik heb er zelf nooit op gereden, maar de rijders is niet een van... Ze noemen het ook wel een beetje Monaco van Hongarije, zeg maar.
1: Oh ja?
2: Het is eigenlijk gewoon... Ze hebben wat meer uitloopstroken, maar het is allemaal bochtig, heel erg bochtig. Ja, ze zegt dan wel eens van weinig poging tot inhalen wat je daar kan. Nou ja, misschien nu met de knopjes kunnen ze dat wat meer, weet ik niet.
1: Oh ja, ja, ja.
2: Dan krijg je dan weer echt van dat ze heen en weer aan het schuiven zijn. De sfeer is ook daar, hè. Je ziet daar gewoon overvolle tribunes, hè. Ook nul tijdens die kwalificatie. Het is echt van de goedkoopste kampioen om ook heen te gaan voor een kaartje.
1: Ja, er zitten veel Nederlanders, hè?
2: Ja, er zit zo enorm veel Nederlanders, omdat het eigenlijk toch helemaal niet zo ver weg is.
1: Nee.
2: En de kaartjes niet zo duur zijn.
1: Ja.
2: Dus dat is natuurlijk heel prachtig. Alleen, ja, ik moet wel zeggen, Hongarije hebben we best wel in het verleden mooie wedstrijden gezien. Ook
1: okay.
2: Heel saaie, maar ook mooie wedstrijden, omdat het toch wel geknopt wordt. En het een echte rijdersbaan is, dus een hele technische baan. Dus ja, de rijders die ook in minder materiaal rijden, kunnen hier soms hele gekke dingen laten zien. Dus
1: okay.
2: We wachten een beetje af.
0: Ja, dat is wel zo, maar ja, je zag met die vrije trainingen dat de baan, ja, het leek alsof ze op ijs reden. Want geen grip. Daar klaagden eigenlijk heel veel coureurs over.
2: Ja, dat komt een beetje omdat op die Hongaroring niet heel veel gereisd wordt. Er zijn wat clubwedstrijden, maar verder wordt er niet zo heel veel gereden. Dus ja, dan komt er gewoon heel veel vuil in het asfalt. En dat moet er even uitgereden worden. Kijk, deze Formule 1 hebben wel minder downforce als vroeger. Maar blijven nog steeds stofzuigers. Dus alles komt uit het asfalt omhoog. En ja, dat gaat allemaal weer links en rechts op die baan liggen. Ja, ga je dan even van die ideale lijn af, dan is het jammer joh, maar dan zit je gewoon op ijs.
1: Ja.
2: En dat moet allemaal schoongereden worden. En dat doen ook die andere series. Hè.
1: Ja, precies.
2: De andere series die rijden hebben dat ook een beetje. En die baan moet gewoon even lekker schoon worden. En je ziet gewoon nu ook weer in zo'n kwalificatie, zo'n baan gaat heel langzaam gaat die groeien en krijgt steeds meer grip.
1: Okay.
2: Dus ja, dan zie je vanzelf wel op een gegeven moment dat de tijden steeds meer omlaag gaan.
1: Ja, ja, ja. Dus, en, maar jij bent er nooit geweest met je eigen raceklasse,
2: nee,
1: ITCC?
2: Nee. We hebben wel op een verlanglijstje staan.
1: Oh, toch wel?
2: Ik vind banen waar je enorm veel technisch in zijn.
1: Ja.
2: Waar je gewoon echt uiteindelijk de rijder het verschil maakt. Vind ik het mooiste. Dat heb ik bijvoorbeeld met Spa-Francorchamps en Zolder. Zolder is echt een rijdersbaan. Daar kan je het verschil maken als je een hele goede coureur bent. Spa is voor, zeker Formule 1, bijna allemaal vol gas, joh, trappen met het hok en klaar.
1: Nou ja, sorry dat ik in de reden val, maar vorige week waren de Formule 1 coureurs er ook onaangename constatering dat het een heel andere Spa is. Of was?
2: Ja. Ja, terwijl de baan niet veranderd is. Hè. Het is gewoon het type auto's wat ze nu rijden.
1: Oh, vandaar. Ja.
2: Dus je moet daar, de komst en liften is daar heel belangrijk. En ze zitten eigenlijk constant op die meters te kijken, die batterij er al wat over heeft.
1: Hmm.
2: Ja jongens, als je gewoon van achter het circuit terug naar voren gaat, naar de busstop. En je hoort het gewoon om de onboards, dat zo'n motor op een gegeven moment echt gewoon helemaal gaat doen. En dat je gewoon dan die snelheid van 330 naar de 310 ziet gaan. Ah, dat wil je als coureur niet. Dan heb je echt zoiets van, gaat dit dan over? En dat zou hier op Hongaroring zal dat niet gaan plaatsvinden.
1: Nee,
2: er zijn rechtstukken tekort voor. Dus er blijft altijd wel wat over.
1: Leuk.
2: En ze hebben genoeg plekken waar die batterij zichzelf weer helemaal oplaten. Met rempoep en dergelijke.
1: We weten dat jij allemaal verheugt op volgende week, volgend weekend, Assen. Want leg even uit, wat voor weekend gaat dat worden?
2: de Racing Days. En dat is een enorm groot evenement waar van allerlei autosport en ook motorsport gaat plaatsvinden. Wat gratis toegankelijk is voor het publiek natuurlijk. En ze verwachten dit jaar 90.000 man bezoekers. Het wordt ook heel mooi weer, dus dat, ik denk dat ze dat wel gaan halen.
1: Ja.
2: Een echt familie-evenement waar heel veel pret op te doen is. Ja, en gewoon prachtige wedstrijden. Ik ga met mijn serie daar rijden met twee series. We hebben gewoon de Common Rider CC met gewoon onze raceauto's tot 1990. En daarnaast hebben we een nieuwe serie. En dat is van 1990, dus een beetje tot 2005 wat daar gaat meedoen.
1: Ja.
2: Met een hele hoop nieuwe deelnemers.
1: Oké, leuk.
2: Twee volle velden van 50 auto's. Dus
1: zo.
2: Ik mag helaas niet meer starten. Dus daar moeten we het mee doen. En, ja.
1: Nou ja, 100 auto's totaal. Dat is wel dat is heel knap.
2: Wat een heel druk weekend, ja. En er is natuurlijk heel veel andere dingen te doen. Hè. We hebben natuurlijk een hoop zandvoerders die ook daarheen gaan. In de 250cc karts gaan rijden.
1: Ja.
2: Dat is natuurlijk ook wel wat, hè? Met Alan Kalf, Jan Lammers, Tom Coronel onder andere.
1: Oh, dat is Tom. Ja, ik zat me net af te vragen, was het Tim of Tom? Maar Tom gaat. En Jeroen Blekemolen, hè?
2: Ja, Tom Coronel gaat rijden. En natuurlijk ook Jeroen Blekemolen.
1: Ja.
2: Gaat ook doen. Knettergek.
1: Knettergek zijn, ja.
2: Knettergek. Maar gewoon... Maar ja, ik vind het wat daar gebeurt, het WK voor de 250cc Supercars.
1: Ja, okay.
2: Het is gewoon 62 van je dingen op de baan.
1: Ja.
2: Je weet niet wat je meemaakt. En ik denk dat dat gewoon de grootste publiektrekker wordt. Ze hebben ook nog een serie met allemaal hele dikke formuleauto's. Van Formule 1 tot en met Formule 5000. En verschillende maar wat erin rijdt.
1: Ja,
2: ja, dit is enorm. Hele oude motorfietsen gaan ze daar laten rijden. En dat zijn van die motorfietsen die ongeveer 1000 keer meer lawaai maken dan een Formule 1 auto.
1: Zo.
2: Dat evenement dat gaat gewoon... Ik denk op het ogenblik, ik denk dit evenement is na de Grand Prix van Zandvoort... Ik denk het grootste motorsportevenement in Nederland.
1: Ja, dat denk ik ook wel, ja.
0: Even een vraagje over Assen, Rendel. Want het is natuurlijk een motorcircuit, hè, zo zien wij dat in ieder geval. Is het is het wel goed bereikbaar met een formuleauto of een snellere auto?
2: Ik heb daar met tourwagens gereden en met formuleauto's gereden. Jongens, het is gewoon een fantastische baan om te rijden met een auto, met vier wielen. En iedereen heeft ook wel gezegd, het is natuurlijk gewoon... een echt motorcircuit. Maar ik ben het daar niet mee eens. Ik vind dat Assen ook zeer zeker een autosportcircuit is. Er zitten echt toch wat dingetjes bij dat je denkt, daar gaan we niet meer vol gas doorheen. Zoals de Ramshoek en dat soort dingen. Als je een hele goede auto hebt, kan je daar zo mooi rijden en zo snel rijden. En iedereen die altijd heeft gezegd, maar het is een motorcircuit, je moet er helemaal niet met de auto's op rijden. Klinkt waar onzin. Kijk, ze hebben natuurlijk ook weer een gesprek gehad. We gaan daar Formule 1 laten rijden. Ik denk dat het kan. Ik denk dat je het financieel niet moet doen. Maar ik denk wel dat het zou kunnen. Dat is helemaal geen probleem.
0: Ik las van de week dat het inderdaad omdat ze dan weer te veel aanpassingen moeten doen, dat ze het daarom niet gaan doen.
2: Ja, en dan zijn die jongens in Drenthe toch heel veel slimmer als die jongen in het Westen, zullen we zeggen. Ja, toch? Klaar.
0: Precies.
2: Ik ben ook een ondernemer geweest. En het is heel simpel. Als je denkt van we gaan hier geen geld verdienen, moet je het niet gaan doen. Klaar.
1: Nee, precies.
2: Hoe graag je misschien zegt, we hebben ooit de Formule 1 georganiseerd. Ja, jongens, maar het kost, we weten de Zandvoort. Daar kan je alleen maar diepe pluim voor zeggen. Die hebben toch wel een nek uitgestoken met een hele groep mensen.
1: Ja.
2: Nou, die hebben uiteindelijk laten zien dat het winstgevend kan zijn. Nou, dan krijg je gelijk weer op Nederlands commentaar. Ze hebben zoveel miljoenen in hun zak gestoken. Dan denk ik van, jongens, ze hebben er ook heel veel uit hun zak gehaald, hoor. Dus,
0: 75 miljoen of zo, hè? Beginnen ze de race
2: daarom,
0: mee.
2: Daarom. Dus ze hebben ook hun nek uitgestoken. Nou, dan mag je voor mij heel veel winst maken. Als ik zo hoor... Wat ze een beetje gemaakt hebben, in de pers stond, denk ik van volgens mij zijn jullie knettergek geweest dat je ooit het feestje bent begonnen. Maar laten we blij zijn dat ze het ooit zijn begonnen.
1: Zeker. Ja,
2: toch?
1: Ja.
2: Kijk, en als ze kijken, ze natuurlijk ook naar. Ze weten gewoon dat de Motor Grand Prix is gewoon een goed feestje. En daar gaat het circuit zeker niet op verliezen. En al de mensen die erachter zitten. Jongens, dan zeg ik, hou je lekker waar je goed mee bent. En laat die Formule 1 gewoon lekker wat het is. En het zou prachtig zijn als toch iemand zegt... jongens, ik heb hier 100 miljoen, ga het feestje maar vieren. Maar anders moet je het gewoon echt helemaal laten. En moet je gewoon denken van wat we nu hebben met de Racing Days... en ook de historische Grand Prix hè, later in het jaar... wat ze hebben op Assen. Dat hebben ze eind augustus. Heb je ook hele mooie autosporten al binnen. waarom zou je meer willen? Moet ja. Klaar.
0: Ja, en je merkt sowieso ook dat Formule 1 niet meer dan elk jaar zeg maar, in Nederland of België gaat plaatsvinden. Nou ja, dus dan moet je het om het jaar moet je het verdienen, al je extra kosten die je gemaakt hebt.
2: Ja, en die worden elk jaar duurder.
0: Ja.
2: Ik denk dat de tribunes dit jaar ook weer duurder zijn dan vorig jaar, wat op Zandvoort gebouwd wordt. Dus je moet iedere keer maar gewoon het plaatje weer rondkrijgen. Ja. Nou kijk, het is ook niet erg hè, als we geen Grand Prix in Nederland hebben. Spa is dichtbij. Weet je, de wereld is best wel klein. Hongarije zit ook heel veel Nederlanders. De wereld is best wel klein dat je zegt van nou, we kunnen eigenlijk ook wel overal heen. Moe klaar, moe tegenwoordig... de reiskosten zijn tegenwoordig van de meter. Kaartjes zijn alleen heel erg duur.
1: Ja.
2: Ik wilde dit jaar eventueel met mijn meisje naar Grand Prix in Silverstone. Nou, het tribunekaartje kostte daar 2000 pond. Ik zei, nou ja, ik ben niet de boer aan het kopen hier.
0: Ongelooflijk, hè?
1: 2000.
0: Ja. Nou ja, weet je, met de WK voetbal ook, hè, Rendel? Daar moesten ze ook voor één wedstrijd $10.000 neertellen voor een kaartje. Dat is toch niet normaal?
2: Ja, maar aan de andere kant ben ik dan maar een arme sloeber. Want ik denk van, ja, dat is 4000 pond, moet je er nog heen? Je bent gewoon 6.000, 7.000 pond kwijt.
1: Ja, ja, ja.
2: Maar

0: 6, 7 Leclerc, 8 Piastri, 9 Lawson en 10 Alonso.
1: Alonso op 10, jongens. Ik ga je vertellen, als die gewoon naar Q1 gaan, nou, dan moet hij niks aan die auto doen, hij moet een sport gaan maken, want die gaan feesten hier.
0: Zeker weten. Nou, dat wordt een feestje dan.
1: Dat wordt echt een mega feestje.
0: Dankjewel, Rendel. Goed.
1: Ik denk alleen, hij gaat niet redden, want Hadjar, die moet nog een tijd neerzetten. Die gaat er absoluut voor onder komen.
0: Ja, dat is ook zo. Nou ja, goed je gesproken te hebben weer deze week. En veel plezier ook volgende week. En ik probeer je wel even te bereiken dan. Ik weet niet of het lukt, maar...
1: Misschien lukt het in het zwembad met een biertje, maar we gaan het wel zien.
0: Dat zou zomaar kunnen. Hè? Want het zijn zwoele zomernachten die eraan gaan komen. En daar had Rutger van Barneveld heeft ook een plaatje over gemaakt. Gaan we nu draaien. Dankjewel, Rendel.
2: Dag, Rendel.
0: En tot de volgende.
1: Hoi.
2: Okay. Hoi.

0: Nou, als er een zanger is die heel goed zijn best heeft gedaan om ooit maar eens een grote hit te scoren, dan is het deze Rutger van Barneveld. Eindelijk gelukt, hè, met de zwoele zomernachten in de zee. Heerlijke meezingplaat, Benno, toch?
1: Zeker, zeker. En Ruud, heb jij wel eens zwoele nachten in zee?
2: Ja, en dan de zon die zakken in zee.
1: Ja, precies.
0: Ja, de tekst moet niet te moeilijk zijn natuurlijk. Dus,
1: maar even...
2: Het blijft altijd mooi, hè, de zon in de zee.
1: Ja, zeker, zeker, zeker. En, maar even over de reddingsbrigade in het algemeen, Zandvoort en Bloemendaal. Tot hoe laat blijven jullie eigenlijk op zo'n post?
2: Ja, meestal tot normale dagen, zeg maar, tot een uur of zes.
1: Ja.
2: Maar als het strandbezoek natuurlijk hoog is, zoals vandaag, dan blijven we langer. En wij hebben natuurlijk nu op zaterdag...

0: Zaterdag en zondag hebben we altijd feesten in Bloemendaal.
1: Oh ja.
0: Dus dan blijven we tot, nou ja, het zal 1 uur zijn of zo.
1: Nou ja, ja. Oh, zo, zo. Want ja, want dat wordt altijd ja, het einde van de middag.
0: Er komt een nieuwe ploeg dan die dan de avond.
1: Oh, toch wel. Oh, echt een avond.
0: Ja, maak je veel te beslag op je vrijwilliger.
1: Ja, dat is waar. Ja. Want jullie maken er op dat, wat dat betreft toch altijd wel een feestje van. Ik bedoel, er wordt lekker eten gemaakt of gehaald. En,
0: ja, met elkaar allemaal eten. Dat is het gezellige van de vereniging, hè?
1: Ja.
0: Eentje gaat koken, met z'n allen eten we en ja, een ijsje toe. En dan weet je dat het ijsje niet is, dan breken we de tent op.
1: Nou ja, en net zoals vorige week, even dit weekend waarschijnlijk ook Formule 1 samen kijken met, ja, een, met een bitterballetje.
0: Ja, de bruine hap erbij, hè. De moet de bruine fruitschaal, die moeten wij. Ja. Dat is ook wel traditie, daar boven aan bekijken en dan ja, altijd een bitterballetje erbij. En dan komen ze allemaal, die niks van Formule 1 geven, komen elke keer omhoog lopen om te kijken of er wat is.
1: Ja, precies. Ja, ja, leuk.
2: Ja, je hebt Olaf Mol, hè, heb ik gehoord van Benno.
0: Ja,
2: dus,
0: ja, we hebben altijd Olaf Mol.
2: Oh, geweldig.
0: Verslag vind ik waardeloos. Van hun, dat vind ik echt niks. En wij zetten al de krampier radio aan, dat is top.
1: Ja, precies. Ja. Zeg Ruud, nou, wat afgelopen dinsdag ook is, wat gebeurd is, de kranten stonden er bol van. Er is een, ja, ik vind het wel opmerkelijk, er is een oefening, een ja, soort van rampenoefening gehouden op het strand.
0: Ja, het is eigenlijk, de ambulance dienst die kwam bij mij, die zegt van, kunnen wij van de zomer niet eens een paar keer oefeningen doen?
1: Ja.
0: Ik zeg, ja, natuurlijk kan, dat kan altijd. Ik zeg, maar dan moet je het verder maar uitwerken met Jasper. Jasper is werkt bij de veiligheidsregio als kwaliteitscontroleur.
1: Ja.
0: En die hebben het verder met de ambulance dienst afgesproken en geregeld. En het scenario is ook was ook helemaal bedacht door de ambulance dienst, moet ik eerlijk zeggen. Dus naar aanleiding van de brand bij Wijk aan Zee.
1: Ja.
0: En zijn ze naar Helios gegaan, hebben ze bij Helios gevraagd, de strandvereniging is dat, of die mee wilden werken, of wij het clubgebouw van hun konden gebruiken. En hun hebben, nou dat was toestemming, die vonden het ook wel goed. En nou, toen kwam dan een melding dat er brand was bij het clubgebouw van Helios en dat het dan wel eens uit kon slaan. Dus er kwamen de brandweerwagens het strand op en de reddingsbrigade mensen moesten erheen. En lagen er allemaal gewonde slachtoffers, waar bijvoorbeeld dan de hand van afgerukt was. En
1: oh.
0: Er waren een heleboel gewone mensen natuurlijk die helemaal in de war waren door de gasexplosie die geweest was. En,
1: ja.
0: Nou ja, wij deden dus de, tussen haakjes gewone slachtoffers, de lichte slachtoffers. En de ambulance deed al het zware werk, zeg maar. Ja, zoals dat hoort, de echte dingen. En de brandweer bepaalde ook op een gegeven moment of we naar binnen mochten of niet. Dus of het veilig was.
1: Ja.
0: Nou, het was een mooie oefening met heel veel mensen. En ja, er zijn natuurlijk de nodige foutjes ook bij gemaakt. Dat hoort ook bij een oefening natuurlijk.
1: Brandweerwagen gewoon vast te zitten, hè?
0: Ja, dus dat werd ook netjes. Ja, die brandweer kwam vast te zitten. Ja, die heeft de 4x4 en die rijdt die trap op. Maar ja, wij weten allemaal, je moet zachte banden hebben, anders kan je het vergeten.
1: Ja.
0: Dus die heeft zijn banden leeg laten lopen. En toen die leeg gelopen was, toen kon hij weer lekker op strand rijden.
1: Ja, ja, ja.
0: Dus, maar weet je, dat vergeet ons chauffeur ook nooit meer. Dat is altijd een goede
1: test.
0: Wij doen het ook wel expres. Als we onze auto een servicebeur hebben gehad. En dan laten we een nieuwe chauffeur of een chauffeur die niet zo lang rijdt, laten doorbreien. En dan zit hij vast op het strand. Hoe kan het nou, hè? Jorikje, normaal rijd ik altijd.
1: Ja.
0: Nou, zijn de banden kwijt, laat hij zijn banden een stukje leeg lopen. En meestal moeten we dat natuurlijk uitleggen.
1: Ja.
0: En dan, maar dat vergeet hij nooit meer. Dan kan hij weer rijden. Dat is het altijd over. Dus dat zijn goede dingen.
2: Ja. Oké, okay, je geeft er geen mes bij dan om de banden wat leeg te laten lopen.
0: Als je moet, we zeggen wel, als je moet helpen, kost een krantje bier.
2: Oh, ja.
0: Nou, die straf willen ze allemaal niet, natuurlijk.
1: Maar, nee, snap ik. Maar Ruud,
0: de boot zonder benzine, kratje bier.
1: Ja. Ik zag foto's en het publiek stond er eigenlijk achter een lintje natuurlijk. Maar je kon je wel verheugen in publieke belangstellingen.
0: Ja, maar best veel belangstelling. Vooral die strandhuisjes, mensen.
1: Ja.
0: Was, ja, op zich ook wel leuk. Mensen waren ook enthousiast. Heel goede reacties kwamen erop. Die waren ook blij dat het geoefend werd.
1: Ja.
0: En dat is natuurlijk ook prachtig, hè? Dat de bewoners meewerken en die blij zijn dat het een oefening wordt gehouden. Want als er echt iets gebeurt, ja, je ziet het is bij Wijk en Zee ook gebeurd.
1: Ja.
0: Het is vreselijk natuurlijk dat er huisjes in de fik gaan.
1: Ja, precies.
0: En, ja, daar hebben wij natuurlijk meteen de firma Paap die erbij moet komen met zijn shovels om die huisjes weg te halen.
1: Ja.
0: Want die, ja, zonder hun ben je natuurlijk nergens.
1: Nee.
0: Maar straks hebben we volgende oefening op.
1: Ja, wanneer?
0: Augustus, 7 augustus.
1: Wacht even, je valt een beetje weg. Noem het even.
0: Dinsdag 6 augustus.
1: 6 augustus, oké. Okay.
0: En dan gaat het voornamelijk op het water gebeuren.
1: Oh.
0: Want de KNRM was er nu ook bij. Dat was ik nog vergeten te zeggen. Zandvoort en de KNRM waren erbij.
1: Ja.
0: En die, dan, de tweede oefening is op het water. En er gebeuren op water dus dingen. En nou ja, daar moet ook de ambulance dienst natuurlijk bij komen als een slachtoffer aan de kant komt.
1: Ja.
0: En daar hebben we iets meer werk is er dan voor de reddingsbrigades en voor de KNRM.
1: Okay.
0: Omdat wij natuurlijk op water meer thuis zijn.
1: Ja.
0: En dan daar komt ook de brandweer en de ambulance dienst erbij.
1: Ja.
0: En dan is er nog één, de 19e ook op het water.
1: 19 augustus.
0: Oh ja, maar de 6 augustus hebben we ook, als het doorgaat, hè, want dat hangt natuurlijk van als er iets gebeurt, dan vervalt dat. Maar dan komt er een SAR-helikopter bij.
1: Aha.
0: Die dus uit de lucht de boel komt regelen. En, maar dat hangt, als die natuurlijk een opdracht krijgt vanwege iets anders, dan vervalt dat.
1: Ja, ja,
0: dat
1: logisch.
0: Is logisch.
1: Logisch.
0: Ja.
2: En, nou, en... je hebt het over helikopter trouwens. Volgens mij was dat nou gisteren of zo, dat we hier in Zandvoort en Bloemendaal ook continu een politieheli die allemaal cirkeltjes aan het doen was in de lucht.
0: Ja, heb ik niks van gehoord, maar dat was wel zo. Ja, ik heb er niks van gehoord.
2: Ja, dat zag er heel vreemd uit.
1: Zeg Ruud, maar want het strand is een beetje groot. 6 augustus, hoe laat begint het en waar gaan we ons opstellen?
0: Half 8 en het is allemaal weer een beetje tussen Bloemendaal en Riesin.
1: Ja, ja.
0: Zeg maar. Dus
1: oh, okay.
0: Dat is weer bij de Helios voor, ja. Zeg maar, een beetje. Ja.
1: Ik vind het een beetje opmerkelijk dat die ambulance dienst zulke oefeningen in de zomer wil houden. Ik snap het wel, dan krijg je het niet zo koud als in de herfst of winter. Maar er zijn veel mensen met vakantie, dus dat ze er nog tijd voor hebben.
0: Nou, ik moet eerlijk zeggen, ze hadden een intekenlijst gedaan. En ze moesten iets van 20 mensen hebben. En er was in een recordtijd vol. Iedereen wilde het graag meedoen.
1: Kijk eens aan.
0: Dus dat, ja, er is veel enthousiasme bij hun ook. Dus
1: ja, ja.
0: Dat is wel leuk.
1: Maar goed, het zullen wel de drie ambulance diensten van onze regio zijn natuurlijk. De Haarlemmermeer, Haarlem en... of niet?
0: Volgens mij was dit alleen... Ja, ik had het fout hebben. Ik dacht dat dit alleen van de Zeilweg was.
1: Alleen van Haarlem. Oké, okay, oké. Okay.
0: Ja.
1: Nou, hartstikke goed. 19 augustus. Wat voor scenario hebben we dan?
0: Ja, ook met het water. Maar precies het scenario, dat weet ik niet helemaal.
1: Oh.
0: Maar ook op het water, in ieder geval.
1: Ja, oké.
0: Okay. Ja, ze houdt voor mij ook af en toe ook een beetje geheim, hè?
1: Ja, ja, ja, ja, ja. Nou, dat is wel moeilijk, hoor. Om voor Ruud Kloek iets geheim te houden, hè?
0: Ja, maar ja, dan weet ik alles al. Dat is ook niet leuk. Ik vind het ook leuk om gewoon mee te doen.
1: Ja, tuurlijk, tuurlijk, tuurlijk. En wat vind jij het leukste aan, eigenlijk, aan zo'n oefening?
0: Nou, kijk hoe goed mijn mensen dat doen.
1: Ja.
0: Of de mensen van Zandvoort. En
1: ja.
0: Hoe goed de reddingsbrigade dat doet. Dat vind ik het mooiste.
1: Ja.
0: En daar kunnen we weer uit leren.
1: Ja.
0: Maar uiteindelijk hebben we het allemaal wel aardig goed gedaan, hoor.
1: Ja.
0: Kijk, er zijn kleine foutjes, dat hoort. Want daarom hoef je, anders doet iedereen het perfect. Dat
1: ja,
0: is makkelijk,
1: ja.
0: Maar dat bestaat meestal niet.
1: Nee, precies, precies.
0: Goed. En ook, je raakt weer in contact met die ambulance mensen, met de brandweermensen. Heb je toch even iets meer respect weer voor elkaar.
1: Ja.
0: En, nou, dat is eigenlijk het doel van de oefening.
1: Ja, samenwerken. Helemaal goed. Ruud, dankjewel voor de bijdrage van deze hele middag. En okay. We spreken je later weer.
0: Is goed, Menno.
1: Dankjewel, hè.
2: Mooie zaterdag. Dankjewel.

0: En dat het zomer is, Benno, hoor je natuurlijk ook bij ons op de radio. Hè?
1: Ja,
0: met heel veel lekkere sunny music, waaronder La Isla Bonita van Madonna.
1: Ja, precies. We kregen gisteren een beetje last minute kregen we een persbericht van de brandweer Kennemerland. Het is namelijk zo dat sinds begin dit jaar zijn uit 35 brandweerkazernes spullen gestolen die de brandweer nodig kan hebben na een oproep. En de afgelopen dagen was het 3 keer raak bij kazernes in Noord-Holland. Nou, brandweer Kennemerland dat liet zich niet over zijn kant gaan en die roept via middels een persbericht de inwoners van de regio Kennemerland op om tijdens de vakantieperiode extra alert te zijn op verdachte situaties rondom de eigen brandweerkazernes. En wij hebben natuurlijk in Zandvoort 2 brandweerkazernes in de Duinstraat. Nou ja, dat is natuurlijk een oud pandje. Ik hoop dat ze het wel allemaal keurig hebben dichtgetimmerd.
0: En of ze die mooie apparaten daar hebben natuurlijk.
1: Ja, die zitten in de brandweerauto.
0: Oh, oké. Okay.
1: Dus dat is het probleem niet. En natuurlijk de nieuwe brandweerkazerne aan de Linnéestraat. En aan de Linnéestraat, dat lees ik wel eens op Facebook, is nog wel eens de nodige narigheid. Er worden auto's bekrast en woedende reacties natuurlijk terecht. Maar dat is een beetje linkersoep. En er zijn woningen die uitkijken op de Linnéestraat.
0: Ja, die nieuwbouw.
1: Ja, die nieuwbouw. Ja. Van, dus graag mensen daar alertheid op. En, dus we hebben nog geen inbraken gehad in Kennemerland. En dat moet ook zo blijven.
0: Zeker weten. Nou, kijk eens rechts van je wie daar zit.
1: Ja, onze grote held. Fred, hey.
0: Fred, hey, Fred. Hij is er weer. Goedemiddag. Was het druk en dan van toe viel mee?
2: Nee, viel mee.
0: Oké. Okay.
2: Ja, je kan merken dat het vakantieperiode is. Laat het zo zijn.
1: Ja, maar wacht even. Dit is een badplaats. Ja. De horen vakantie
0: moet juist naartoe
1: te gaan.
0: Juist een onwijze file staan als vakantie is. Oké, okay, nou, jij bent er zometeen ook weer nog niet op vakantie, Fred.
2: Nee, nog niet. Eventjes wachten. Nog even kijken. Okay. We hebben nog... met deze uitzending mee nog 2 uitzendingen.
0: 2 uitzendingen. Nou, eentje.
2: En dan zijn we even een.
0: Ja, dus volgende week de laatste, dus eigenlijk.
2: Ja.
0: Voor de vakantie dan.
1: Wat ga je doen vandaag?
2: Vandaag heb ik in de studio dus Sylvia Smit, zangeres. En zij komt eventjes vertellen over haar nieuwe single.
1: Eventjes, ze komt helemaal van de andere kant van het land.
2: Ja, helemaal uit Klassinaveen.
1: Klassinaveen.
2: Drenthe, Emmen. Ja. Die kant dus een dorpje. En die heeft de overtocht gewaagd hier naartoe.
0: Nou, dat is een hele tocht inderdaad.
2: Nee, maar daar gaan we het eventjes even over hebben. Over haar visie, toekomst en haar nieuwe single natuurlijk.
1: Ja, hoe heet die?
2: Samen door het leven volgens mij.
1: Oh, heerlijk. En, samen door het leven.
2: Ja. Ja, dat kennen we toch?
1: Ja,
0: ja. Ja, jullie wel.
1: Jullie
0: wel.
2: Samen
1: wel.
0: Jullie wel.
2: Leven.
0: Jullie wel, ja. Hé, hey, maar verder nog meer, want we zijn bijna aan de tijd gekomen.
2: Ja,
0: dus,
2: ja, we gaan nog eventjes bellen met Boy van de Heide over zijn nieuwe single Wat een dag, wat een sfeer. En Mike Kanters gaan we bellen over zijn nieuwe single Manuela. En Margrethe gaan we bellen over haar nieuwe single De Tijd.
0: Mooie uitzending zometeen. Entertainment for you na 5 uur. Dankjewel Fred en veel plezier zometeen.
2: Ja,
0: en dankjewel helemaal natuurlijk Benno Veugen.
1: Ja, en jij dankjewel.
0: En volgende maand ben je er weer uiteraard op de laatste zaterdag van de maand.
1: Ja, bij leven en welzijn.
0: Ja, daar moeten we altijd van uitgaan natuurlijk.
1: Oké, okay.
0: Bedankt voor het luisteren. Hele fijne zaterdagavond en veel plezier bij Fred. Hij is er weer hoor.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 5 uur.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. Er was een reële dreiging waardoor de Amerikaanse president Trump onlangs snel van vliegtuig moest wisselen. De krant The New York Times meldt op basis van bronnen dat pro-Iraanse groepen het gemunt hadden op Trump. De wissel was na de NAVO-top in de Turkse hoofdstad Ankara. Trump vloog daarheen met de Boeing 747 die hij van Qatar cadeau had gekregen. Het luxe toestel mist geavanceerde veiligheidssystemen zoals antiraketapparatuur. Die hebben de twee oudere Air Force One toestellen wel. Het OM heeft vorig jaar een recordbedrag afgepakt van criminelen. Het ging om 433 miljoen euro. Justitie zit vooral achter witwasgeld aan. In totaal heeft het OM nu voor bijna 3 miljard euro aan geld en goederen in beheer die van criminelen zijn afgepakt. De autoriteiten van de regio Granada in Spanje hebben een lockdown afgekondigd in Pinos de Valle. Daar woedt een bosbrand in de buurt van een stuwmeer. Mensen in de omgeving moeten ramen en deuren sluiten en vochtige doeken gebruiken om te zorgen dat de rook het huis niet binnenkomt. Bij een ongeluk met een fatbike is gisteravond een man van 18 omgekomen. Hij kwam in Vlissingen in botsing met een bestelbos. Het is nog onduidelijk hoe het zo mis kon gaan in de Zeeuwse stad. De op één na laatste etappe van de Tour de France is gewonnen door Richard Carapaz. Hij was in de koninginnenrit in de Alpen de allersterkste en kwam als eerste over de finish op de Alpe d'Huez. Remco Evenepoel werd tweede, Sepp Kuss derde. De gele trui blijft in handen van Tadej Pogacar, de leider van het klassement. Morgen is de laatste etappe in de Tour de France. Die is vanwege de bosbranden in het zuidwesten van Frankrijk ingekort. De hulpdiensten zijn daar hard nodig en dus kan niet het hele parcours goed worden beveiligd. Het weer droog en flinke periode met zon en matige westelijke wind. En 24 tot 29 graden. Morgen wisselvallig met buien, ook wat zon, een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Autobedrijf Zandvoort. Een echte Zandvoortse garage waar ze nog met je meedenken. Met veel persoonlijke aandacht kun je bij ze terecht voor reparaties in en verkoop van nieuw en gebruikte auto's. Naast de huidige service doen ze nog steeds de bekende Fiat-service. DWZ-adres voor autoschades en APK-keuringen van alle merken. Autobedrijf Zandvoort, de vertrouwde specialist voor Zandvoort en omgeving. Autobedrijf Zandvoort, ook geopend op zaterdag.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. Entertainment for you.

0: Ja, ik zou zeggen allemaal een hele goede middag. Entertainment View tot de klokjes van 7 uur. En ja, lekker. Ja, hup, even nog een natikje. Zo.
1: De Entertainment for You, zaterdag gast.
0: Ja, en ze is inmiddels aangeschoven met haar partner Sylvia Smit. Goedemiddag, Sylvia.
2: Goedemiddag, Fred. Wat gezellig.
0: Ja, en partner natuurlijk.
2: Ja, mijn partner Harry, inderdaad.
0: Ja, hey, ja, goede reis gehad hier naartoe.
2: Hartstikke goed. Oh, het is allemaal klein, goed verlopen. Een beetje wegonderbrekingen hier en daar. Maar,
0: nou, vertel, praten we er niet over.
2: Volgens mij ligt heel Nederland zo ongeveer een beetje op de
0: Ja, plus
2: kom.
0: Minus, ja. Ja. Nee, maar goed... Hoe lang heb je erover gedaan? Anderhalf uur, twee uur?
2: Nee, wel 2,5 uur denk ik ruim.
0: Ja, okay. Dus toch nog... Okay.
2: Ja, je moet er wat voor over hebben.
0: Ja. Ja, het is een aardige rit. Klasina Veen natuurlijk. Ja, Drenthe, Emmen daar in die kant. Ja. Ik kan me voorstellen dat je denkt van... Nou, moet ik helemaal die kant op?
2: Nee hoor. Ik rij voor mijn optredens. Rijden we door het hele land heen. Dus we zijn de ritjes wel gewend.
0: Ja, nou ja. Ik heb inderdaad een paar keer gezien richting Vlaardingen, Rotterdam. En die kant ben je toch wel vrij vaak aanwezig, zeg maar.
2: Ja, klopt. Ja, dat is van oudsher is dat een keertje erin gekomen. En goed bevriend geraakt. Ook met Rita Jong, die haar shows daar ook geeft. En daar kom ik dan ook graag terug. Het is gewoon een soort warme familie geworden.
0: Ja, het is overgegaan natuurlijk naar Perry Zuidam.
2: Ja.
0: Ze doen het nog wel samen.
2: Ze doen het nog steeds samen. Ja. Alleen het wordt nu allemaal beheerd natuurlijk, die stichting, door Perry.
0: Ja.
2: En zij doet zolang ze het kan de presentatie nog. En ze zingt dan af en toe daarbij.
0: Ja. Hey, en wat heb jij doen besluiten om helemaal daar naartoe te verhuizen vanuit Volendam?
2: Ja, waarom? Sowieso. Mijn vader die komt oorspronkelijk uit Drenthe vandaan. Mijn moeder is dus een Volendamse. Ik ben daar dus ook gewoon geboren en getogen. En op een gegeven moment zijn onze kinderen uit huis gegaan. En we hadden zoiets, we houden alle twee van ruimte en van de natuur. En ja, aangezien ook de helft van mijn familie daar van mijn vaders kant woont... is het voor mij niet zo'n grote stap geweest om dan ook daarvoor te kiezen.
0: Ja, maar ik neem aan dat je toch ook familie in Volendam hebt.
2: Heb ik ook. En daar komen we ook nog steeds.
0: Okay.
2: Dus het is alleen... we gaan op visite in het drukke gedeelte. Want daar wordt alles volgebouwd.
0: Momenteel, ja.
2: Ja, en dat valt dus in Klasina Veen gelukkig nog hartstikke mee. Ja. Dus we gaan gewoon daar gezellig op visite. En dan met gierende banden weer terug.
0: Ja, oké. Okay. Nou ja, ik bedoel, dan Zandvoort aan het keer en dan ook wel uit het verleden, denk ik.
2: Ja, zeker wel.
0: Ik bedoel, dat is hier niet zo gek ver vandaan.
2: Nee, klopt.
0: Onder de rook van Amsterdam, zeg ik altijd.
2: Ja.
0: Edam, Volendam.
2: Ja, dat is voor mij allemaal bekend gebied natuurlijk.
0: Ja.
2: Maar het is niet zo dat je gelijk aan de andere kant van de wereld woont... en dat je dan daardoor nooit meer
0: sommige mensen doen wel zo.
2: Ja, dat klopt. Ik heb een schoonzus, die woont dus in Volendam met mijn broer. En die vindt Edam eigenlijk al het buitenland.
0: Oké. Okay. Dus,
2: maar daar heb ik dan gelukkig niet zoveel problemen mee.
0: Nee. Hey, maar... Dus, want ik had eigenlijk in Magdeburg, ik denk, je bent verhuisd waarschijnlijk vanwege de liefde.
2: Nee, die liefde is gewoon mee verhuisd, hoor.
0: Die is gewoon mee verhuisd.
2: Nee, die is gewoon mee verhuisd. Dus,
0: je hebt hem wel leren kennen in Volendam.
2: Nee, ik heb hem niet leren kennen in Volendam, eigenlijk in Purmerend.
0: In Purmerend,
2: oké.
0: Dus blijft allemaal een beetje in de buurt.
2: Ja, maar hij komt zelf weer uit Friesland vandaan, oorspronkelijk. Dus het is van alles. Er zit van alles in.
0: Het is gewoon gemengd. Ja. Hé, hey, maar, hoe ben je ooit begonnen met het zingen?
2: Nou ja, kijk, als je in Volendam woont... dan is het zingen eigenlijk iets wat of met de paplepel ingegoten wordt. Ja. En, dus dat heb ik altijd al wel geambieerd en leuk gevonden. Maar ja, goed, dan op een gegeven moment dan krijg je een gezinnetje. En ik ben wat dat betreft dan wel weer echt een gezinsmens.
0: Ja.
2: Dus ik heb eerst gekozen voor de opvoeding van de kinderen. En daarna ben ik het eigenlijk weer een beetje gaan oppakken. En dat begon eigenlijk met een grapje... Ik heb eerst dan een paar keer in een band, heb ik in verschillende bands gezongen. En dat heb ik met heel veel plezier gedaan. Maar dat werd uiteindelijk niks, jammer genoeg. En toen was het van, zullen we een keer een solo-singeltje uitbrengen?
0: Zijn het bekende bandjes of treden ze nog steeds
2: op? Nee, die treden niet meer op. Nee, dat is juist het probleem. Ja. Dus dat is zo jammer. Ja. Maar ja, en dat eerste singeltje, dat werd dus eigenlijk gelanceerd. En doordat iemand zei van, goh, ik wil wel een tekst voor jou schrijven. En Antonio.
0: Ja, en, ja, dat was je eerste single, hè?
2: Dat was mijn eerste single die ik dan zeg maar officieel via de kanalen had uitgegeven. En ja, dat werd zo goed ontvangen. En ja, dan wordt er gevraagd van, doe nog heen en doe nog heen. En zo rol je er eigenlijk in, ja, met je optredens erbij. Ja, en zoveel jaar later zijn we daar nog steeds mee bezig.
0: Ja, en nou ja, kinderen zijn groot, het huis uit. En,
2: ja.
0: Een kleinkind?
2: Ja, twee.
0: Ja, twee nog.
2: Eentje van 10 en eentje van, nou, ze is nou, denk ik, 10 maanden ongeveer. Ja,
0: ja, want daar is het singeltje Mijn Meisje over uitgebracht? Of?
2: Nee, dat is, okay. Nee, dat heeft ook weer een verhaal. Nee, dat komt weer via vrienden. Kwam het verzoek van God, we hebben een oma hier en die ziet haar kleindochter niet meer. Door allerlei scheidingsperikelen van haar dochter weer. Ja. En toen zegt ze van, ze vindt dat nummer zo mooi van Mijn Meisje. En toen had zij er op een gegeven moment iets van gemaakt met een oma erin. En of ik dat dan wilde opnemen voor haar. En nou ja, ik zeg dat is goed, want wij hebben een studio aan huis zelf. En ik zei nou, we gaan kijken wat we doen. En toen kwam dat nummer eruit. Oh, dat is zo mooi. Oh, dat moet je uitgeven. Oh, dat is zo leuk. Maar ja, nou denkt iedereen gelijk van dat gelijk voor je eigen kleinkind is.
0: Ja, nou ja, het zou kunnen.
2: Maar die was er toen nog niet. Want de eerste was een kleinzoon.
0: Oké. <Okay. laughs> Ja, dat is logisch, was van die is 10.
2: Een kleindochter. Ja. Dus nee, zo is dat eigenlijk weer tot stand gekomen. Ja.
0: Ik vind het ook een mooi nummer. We gaan hem lekker draaien.
2: Hartstikke goed.
0: Mijn Meisje, Sylvia Smit.

0: Ja, prachtig. Sylvia Smit hier in de studio aanwezig aan de Tolweg Tina in Zandvoort. Ja, prachtig nummer. Echt.
1: Dankjewel.
0: Ja, ik kan niet anders zeggen. Het is, ja, het past 100% bij je.
1: Ja, het is alleen geen. Het is gewoon een rustig nummer uiteindelijk. Het is natuurlijk geen feestgehalte.
0: Nee, maar goed, het hoeft niet altijd feest te zijn, hè?
1: Soms om me heen dan denk ik wel eens dat het inderdaad wel alleen om het feest draait.
0: Ik zeg altijd, ja, het leven is niet altijd een groot feest natuurlijk.
1: Nee, dat klopt. Nee,
0: en,
1: hoor.
0: Ja, we hebben allemaal onze hier en tegenslagen. Dus,
1: we hebben allemaal een rugzakje, hoor.
0: Ik wou net zeggen, dus niemand uitgezonderd. Hey, en ik heb hem inmiddels gevonden, Antonio.
1: Oh ja! Ja, het is een Spaans-achtig liedje.
0: Ja. Ja, want daar ben je dus ooit mee begonnen. En, ja. En welk jaar was dat?
1: Volgens mij 2012. Ja.
0: Ja, zal ik even met je meespieken?
1: Ja, spiek maar even mee.
0: Ja, inderdaad. Ja. 2012, ja. Inderdaad. Ja.
1: Ja. Ja. Ja, geschreven door Erik Nova. Die woont ook in Spanje. Dus, en vroeger had je nog Hives. En ja. Via die weg kreeg ik toen een bericht van... God, ik schrijf nummers en mag ik er voor jou ook eentje schrijven? Nou, ik dacht eerst van, dat weet ik niet hoor. Ja. Maar ik zeg, ach weet je, we proberen het gewoon. Dus dat hebben we ook in onze eigen studio opgenomen. En ja, toen is eigenlijk gewoon alles begonnen.
0: Ah, ja. Dus dat was de start van een nieuwe carrière, zeg maar.
1: Ja, eigenlijk wel, ja. Ja.
0: En nou zag ik er ook nog eentje voorbij komen. Mijn zoon, is die wel voor je zoon gezongen?
1: Ja, mijn zoon, ja, die heeft het zelf geschreven. Maar die is niet officieel uitgebracht. Hè. Die staat wel op YouTube.
0: Nee, maar goed, ik heb hem wel natuurlijk.
1: Ja, dat is een toppertje. Dat is een heel leuk nummer geworden. En die heb ik ook inderdaad helemaal voor hem geschreven toen hij 18 werd.
0: Die gaan we straks ook nog even draaien.
1: Oh, leuk.
0: Ja, toch? Ja. We doen gewoon eerst even Antonio, waar ooit mee begonnen is. Sylvia Smit en Antonio.

0: Ja, Antonio, met deze Spaanse zomerse klanken.
1: Zo, of niet
0: ja,
1: toch? Dan?
0: Ja, en dan ook nog de naam. Doet ook vermoeden dat Antonio uit Spanje komt.
1: Ja. Ja, en je hoeft er niet eens voor naar Spanje toe, hè? Je krijgt het gewoon hier.
0: Ja.
1: Je zet de muziek aan van Antonio ja, en op het
0: de
1: strand.
0: De klanken zijn er al.
1: Dus,
0: ja, daarom. Nou, ik heb eigenlijk niet gekeken of het druk was aan het strand, maar ik vermoed van wel.
1: Dat
0: met,
1: denk
0: met
1: ik
0: deze
1: ook
0: temperaturen.
1: Wel, ja.
0: Dus ja, normaal kunnen we wel even met de webcam meekijken, maar
1: dat nee, lukt
0: dat
1: nu niet.
0: Dat is vandaag niet.
1: Oh, nou.
0: Hey, maar ik had het er net al over, hè, over mijn zoon. Specifiek voor je zoon geschreven? Of heb je daar zelf aan geschreven? Of,
1: ja, zeker wel. Ja. Ja, dat had ik voor mijn dochter ook gedaan toen ze 18 werd. En mijn zoon die werd toen 18. En ja, dan moet er natuurlijk ook voor hem een tekst bedacht worden. Ja. En dat is dus eigenlijk deze tekst geworden van dat liedje.
0: Ja, en dat is in de tijd geweest in de periode dat hij een boeventronie had? Of,
1: dat hij?
0: Dat hij een boeventronie had. Dat je zegt van een klein boefje.
1: Nee. Oh. Wij hebben een geschiedenis en daar zijn wat dingetjes niet helemaal gelopen zoals dat we gehoopt hadden. En dat is allemaal weer goed gekomen. En ja, dat is ook een beetje in dat...
0: Uiteindelijk.
1: Is een beetje in dat liedje ook verwerkt eigenlijk. Ja.
0: Ja, ik bedoel, ja, dat zeg ik, ieder huisje heeft zijn kruisje.
1: Ja hoor. En,
0: daarom komt niemand aan.
1: Zo is het. Je kan nooit achter een deur kijken wat er allemaal is. Hoor.
0: Nee, daarom. En, in ieder geval, die van je dochter heb ik dan niet gevonden.
1: Nee. Maar dat is ook een totaal ander nummer weer.
0: Oké.
1: Ja.
0: Hoe bedoel je anders?
1: Nou, gewoon qua sfeer, qua... niet de tekst, want dat is dan wel weer serieus, maar wat meer een up-tempo nummer. En,
0: een beetje hoenpapa
1: Ja, dat meer. Meer een beetje de piratenkant op. Ja.
0: Oké, bewust gedaan? Of?
1: Nou, dat is meer haar stijl.
0: Oké. En dat zat er al vroeg in?
1: Dat zat er al vroeg in, ja.
0: Nou, we gaan hem even draaien. Mijn zoon, Sylvia Smit.

0: Ja, lekker. Ja, heerlijk toch?
1: Mooi hè?
0: Ja,
1: ja, dit kennen veel mensen eigenlijk niet, omdat die nooit officieel is uitgebracht.
0: Nou, maar nu wel.
1: Ja, dus nou ja, misschien moeten we het overwegen om het alsnog te doen, inderdaad.
0: Ja, je kan een 2.0
1: versie doen, ja.
0: Een algemeen versie van maken en ja, voor iedereen, ja. Toch?
1: Ja, dat is misschien wel om iets over na te denken.
0: Toch, ja. Ja, ik heb altijd goede ideeën.
1: Ja, ik hoor het. Ga door, ga door.
0: Hey, maar wat ik ook tegenkwam is Sylvia Smit met John Doe.
1: Ja. Nou, dat is ook weer een verhaal apart. John Doe, dat is een zanger die... daar heb ik dus mee in de band gezongen.
0: Ja.
1: En die band die liep dus eigenlijk stuk, jammer genoeg. En die kwam op een gegeven moment naar mij toe na een tijdje van... goh, zullen we samen eens een keer wat gaan zingen? En John is best wel een beetje een vrijbuitertje. Dus ik zeg, ja, dat wil ik wel, maar dan moet het wel serieus gebeuren. Ja. Want ik ga niet al het werk en energie erin steken als het niks wordt.
0: Nee, nee.
1: Dus we hebben een poging gedaan en een tijdje inderdaad als duo... wat optredens gehad en gedaan en singeltjes opgenomen... Maar helaas, daar is ook weer een eind aan gekomen. Dus
0: ja.
1: Sil die blijft gewoon nog solo.
0: Maar uiteindelijk, ik hou van jou. Ja, is toch wel een leuk nummer geworden?
1: Dat is een hartstikke leuk nummer geworden. Want dat is eigenlijk een liedje van Take Me to Ibiza.
0: Ja.
1: Van Jan en Annie. En ja, daar heeft hij toen... hebben we samen dus eigenlijk dat liedje... zeg maar in het Nederlands gedaan. En dat is toen op de Volendammer Kermis CD terechtgekomen.
0: Okay.
1: Want daar deden we het voor in eerste instantie voor, zeg maar.
0: Ja, want daar ben je ook nog regelmatig te vinden? Of?
1: Nou, dat wordt wat minder.
0: Oké, okay, toch.
1: Maar ja, ja, ik word wat rustiger. Dus dan als je dan in die hele drukte... Als ik daarheen ga, dan is het gewoon één middag.
0: Nou, ik zeg
1: en
0: altijd,
1: dan lekker op de dijk op een plekje wat of niet al te druk is. En dan gewoon lekker op afstand alles bekijken.
0: Ja, nou ja, ik zeg altijd, iedere leeftijd heeft zijn charmes.
1: Ja, toch?
0: Ja, ja, ik bedoel, je drukte kun je altijd opzoeken.
1: Nou, dat is ook zo, en, ja.
0: Je kan beter lekker rustig wonen.
1: Kijk, en ik heb wel mijn stikje mee hoor, met muziek. Dus als er een DJ is die ook een beetje goede zanginstallatie heeft... dan wil het nog wel eens... Sil, ga je wat zingen?
0: Ja, ja,
1: dan, nou, oké. Okay.
0: Nou ja, goed. Ik heb natuurlijk nu geen zanginstallatie voor de hand. Maar ja, we hebben af en toe wel eens wat mensen die hier live staan te zingen.
1: Oké.
0: Okay. Ja.
1: Nou ja, dat is wel leuk natuurlijk. Ja.
0: Nou ja, misschien houden we dat in ons achterhoofd voor de volgende keer.
1: Ja, ja, toch? Dat zou leuk zijn.
0: Hey, we gaan hem even draaien. Ik hou van jou, Sylvia Smit en John Doe.

0: Take me to Ibiza.
1: Ja, ja. Ik hou van jou. Ja. En zo en staan we dan met Volendammer Kermis, hè, ja, met de tweeën.
0: En Annie niet tegengekomen, die zegt van wat is dit nou?
1: Nee, nee. Die heeft er ook nooit een woord over geroerd eigenlijk. Okay. Dus ik weet niet hoe zij het hebben gevonden. Dat is wel jammer weer.
0: Want ja, ik weet niet hoe het is, maar konden jullie elkaar wel?
1: Nee, iedereen denkt altijd dat als je uit Volendam komt, dat je iedereen, dat iedereen maar elkaar kent, maar zo werkt het niet.
0: Nee, nou ja, gewoon qua artiesten.
1: Ja, dan moet je elkaar ook net regelmatig tegenkomen natuurlijk.

0: Het krijgt eigenlijk een soort goedkeuring van Pien Veerman. Ja. Die daar dan staat te dansen. Ja, ja, dat is natuurlijk helemaal top.
1: Ja, en nou ben ik ook een ander nummer tegengekomen. Van onze oma uit Vlaardingen.
0: Rita.
1: Rita, jong.
0: Ja.
1: Ja, daar heb jij een singeltje mee opgenomen. Rockin' Willy.
0: Ja, dat klopt. Ja, Rita die is ooit begonnen toen ze volgens mij 17 was. En toen was haar eerste liedje waar ze mee begon. Dat was Rockin' Willy van Ria Valk.
1: Ria Valk, ja.
0: En nou ja, ondertussen zijn Rita en ik met z'n vieren dan... zijn we hartstikke goed bevriend geraakt. Ja. En ja, toen zegt ze op een gegeven moment... God, ik zou het zo leuk vinden als wij samen dat nummer nog eens een keer uitbrengen. Nou ja, goed, dan kijken we Harry aan. En dan, want die moet het uiteindelijk
1: die
0: doen.
1: Moet het
0: dat
1: doen.
0: Is de muziek van. En nou ja, zo gezegd, zo gedaan. En daar is dus die Rockin' Willy uitgekomen. En ja, die wordt nog steeds hartstikke goed ontvangen.
1: Want wat ben je zo vasthoudend? Als je nee is, dan blijft het nee? Of,
0: nou, hij neemt niet voor iedereen op. Want dan komen er heel vaak vragen binnen van... ja, wil je voor mij ook een single maken en muziek? Maar dan zegt hij altijd van... ik doe het alleen voor Sylvia.
1: Ja.
0: Ja. Dus het moet wel heel bijzonder zijn.
1: Ja, toch?
0: Als ze dan met mij, zeg maar... maar dan kijk ik hem altijd even aan van... nou, dat vind ik ook wel leuk. Doe maar.
1: Ja, nou ja... zo zijn ook een beetje de duetten ontstaan? Of,
0: ja, ja. Eigenlijk wel, ja. Ja.
1: We gaan hem even draaien. En dan gaan we zo nog eventjes iemand bellen. Rockin' Willy. En dat allemaal gezongen door Sylvia Smit en Rita Jong.

0: Sylvia Smit en Rita Jong samen als twee wilde brassen rock and billy.
1: Ja, ja. Cowboyhoed en alles op, hè?
0: Ja, maar ik kan me voorstellen dat het een leuke opname is geweest, de videoclip.
1: Ja, was hartstikke leuk. We hadden daar een hele mooie locatie.

0: locatie voor gevonden in Woudenberg. En alles in de western sfeer, zeg maar. En ja, het was door Ron Smit is de videoclip toen opgenomen. En ja, dat is gewoon lachen.
1: Ja.
0: Het is natuurlijk lachen.
1: Ja. Ja, nou ja, en Rita is natuurlijk aardig op leeftijd, hè? En,
0: ja, die, nou, daar heb ik wel respect ook voor,
1: maar
0: hoor.
1: Ze gaat, ja, ze gaat nog...
0: ze gaat gewoon door. Ja, ja. Ja, hoor.
1: Ja, heel leuk. Ik vind het leuk, mens. Laat ik het zo zeggen.
0: Het is een hartstikke lief mens. Ja, ja, ja. Ja, ze heeft haar hart op de goede plek in ieder geval.
1: Ja, nou ja, ik maakte al mij vanaf de piraterij in de jaren 80 ergens. Dus, ja. Dat is al een tijdje lang.
0: Ja.
1: Hé, hey, maar... Morgen.
0: Morgen.
1: De single.
0: Ja, die is door... Glenda. Ja, Glenda Peters en nog iemand. Geer. Ik weet ze achternaam eventjes niet meer. Ruimt ook nog. Maar ja, dat is inderdaad... die kreeg ik in één keer toegestuurd. Van God, ik heb hier een nummer liggen. En ik denk dat dat wel wat voor jou is. En wil je dat proberen? Nou ja, goed, we hebben dat nummer geluisterd. En... ik zeg, nou ja, dat is misschien ook wel weer leuk. Ja, weet je, Sil is Sil niet als ze niet gewoon van alles wat probeert. Dus we dachten, we gaan ervoor naar morgen inderdaad.
1: Ja, want morgen... ja, daar was volgens mij ook een hele mooie clip van, hè?
0: Ja, dat klopt. En dat is door Rob nog iemand. Die had ik weer via Rita. En,
1: okay.
0: Maar die maakt tegenwoordig geen clips meer. Want die heeft volgens mij een of andere ziekte gehad. En,
1: okay, ja,
0: dus
1: ja,
0: dat lukt niet meer. Dus ik was eigenlijk al heel blij dat hij dat toen wilde doen.
1: Ja.
0: Maar over het algemeen dan doen wij naast Ron en Rob... doen wij zelf eigenlijk onze clips ook maken.
1: Ja, ik krijg nou ruzie met de windmolen.
0: Oh jee.
1: Je hoorde al een gillende keukenmeid tussendoor, maar... Nee, maar ja, de clip... maar maak je nog steeds clips? Of,
0: ja, zeker. Want bij mijn laatste nieuwe nummer... hebben we de clip helemaal zelf gemaakt ook. Ja. En met Working Girl, die is vorig jaar uitgebracht... die hebben we ook zelf de clip van gemaakt.
1: Ja, want, ja. Heb je daar compleet zelf een idee over? Of
0: ja, ik maak altijd een draaiboek. Okay. Ik zie dat dan eigenlijk al wel in mijn hoofd...
1: Ja.
0: Van, nou ja, zo en zo. Ik wil ook vaak graag het... ik hoor de wind waaien door de bomen.
1: Ik ga er toch zo wat aan doen. Ik dacht even dat de windmolen was, maar het is...
0: ik denk Sinterklaas komt er al aan. Nee, dat is nog even...
1: Nou, het is ook geen onweer, dus...
0: Nee, maar dan, ja, meestal dan weet ik van tevoren wel wat of ik ongeveer wil. En ja, dat is het makkelijkste als je dan zelf kan doen. Dan kun je ook kijken wanneer is het weer speelt mee, wanneer is de locatie beschikbaar. En als het dan de ene dag niet lukt, dan heb je altijd nog wel weer een andere dag dat je het verder kan afmaken.
1: Ja.
0: En ja, dan is het een kwestie van monteren.
1: Ja, maar nou zie ik in bepaalde videoclips zie ik toch dezelfde mensen steeds terugkomen.
0: Ja, de laatste. Ja, ja, dat klopt. Ja, ja, vaste figuranten. Ja.
1: Dat zijn dus geen familie of...
0: Nee, dat, hij heeft eigenlijk ook een radiozender. En dat is in Emmerkopaskum. En daar was ik gisteren nog gast-dj ook.
1: Okay. Dus
0: dat vind ik dan hartstikke leuk om met hem te doen. En ja, toen ik daar kwam wonen in Klazineveen... toen hoorde hij van Sylvia Smit. En toen wou hij mij wel een keer in de studio hebben. En eigenlijk is daar zo'n vriendschap uit ontstaan ook.
1: Ja.
0: Dat we regelmatig contact hebben. En ja, dat nieuwste nummer van mij... dat is eigenlijk door mijzelf geschreven. Maar voor hun. Omdat ze in afgelopen februari getrouwd zijn. Dus,
1: okay.
0: Ja.
1: Hey, we gaan hem even draaien. Morgen.
0: Morgen.
1: Morgen, Sylvia Smit.

0: Ja, morgen.
1: Ja, niet is vandaag. Morgen.
0: Nee, dat is niet vandaag.
1: Nee.
0: Hé, hey, maar ja, ik vind het op zich een, het is een relaxed nummer.
1: Ja, het is een hartstikke leuk maar toch, relaxed nummer.
0: Toch wel ja, prettig om te horen.
1: Ja, het is meer een, ja, toch een luisterlied. Hè?
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja. En wat ik ook gevonden heb.
1: Nou, vertel
0: ik je. I Will Survive.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja. Met ja, drie Sylvia's.
0: Dat is een hele omdraai, hè?
1: Ja, ja, dat is een beetje de Jazzy-kant ja, eigenlijk op. Ja.
0: Dat verbaasde me eigenlijk.
1: Nou, dat nummer dat had ik ooit eens een keer gehoord. Dat iemand dat driestemmig aan het zingen was. En toen zeg ik, goh, dat is gaaf. Ik zeg, dat wil ik ook wel. Ja, en dan kijk ik weer naar mijn Harry. En dan zeg ik van, god, zie je er wat in? En nou ja, eigenlijk was die zo leuk geworden. En toen dachten we van, nou ja, samen met Make You Feel My Love. Die hebben we toen ook opgenomen.
0: Ja, klopt, ja.
1: En hebben we daar samen een, ook weer op single uitgebracht. En ja. Ja, iedereen die het leuk vindt.
0: Dus het is wel een officieel uitgebracht
1: hij
0: single.
1: Is
0: wel dus,
1: ja, hij is officieel okay. uitgebracht. Ja, hij staat ook op Spotify overal. Dus ja.
0: Ja, ik heb hem ook gevonden, dus... ja, we gaan hem gewoon zo lekker draaien. Want ja, waarom deze genre eigenlijk? Want, hoe ben je daar zo in één keer op gekomen?
1: Nou, het is met mij vaak zo dat ik hou te veel van allerlei soorten genres. En dan is het vaak moeilijk kiezen en vaak moeilijk bij één genre te blijven... om dat dan zeg maar te blijven doen ook steeds. En ja, vooral met optredens openbaar en feestjes. Sommigen die vragen gewoon van, god, ik heb een verjaardag. En wil je dan jazzy en soul muziek doen? En dan denk ik, ja, feestje, dat is toch in de Polonaise. En, maar ja, dat is dan een wens van diegene die dan jarig is. En dan breng je gewoon een avond voor nou, dat soort muziek. Maar het eindigt dan wel met Viva España, hè?
0: Ja. Nou, maar dit is natuurlijk wel een... dat je zegt van in een dinnerclub, dat je dat daar zingt. Een beetje jazzy, een beetje bluesachtig.
1: Ja, ja.
0: Weet je dat... Ik weet niet of je daar wel eens...
1: nou, meestal... Ik treed niet veel op met deze soorten muziek. Nee, dat, nee, dat is wel jammer,
0: dat
1: hoor.
0: Ligt toch niet? Of,
1: Nou, het ligt wel, maar... ja, de meeste dingen waar je voor gevraagd is... dat is toch wel een beetje gevarieerd... en toch weer naar het Polonaise gehalte. Ja, mensen willen gewoon...
0: ja, ze willen...
1: meezingers hebben.
0: Ja, carnaval is nog even wachten. Dus.
1: Ja, ja, dus als je dan...
0: heb jij iets met carnaval? Of?
1: Nee, met carnaval heb ik niks. Nee, nee. Dus, kermis, dat was altijd al net genoeg. 4 dagen lang.
0: Ja, dus een paard in de gang hoeven we voor jou niet van te wachten.
1: Nee,
0: wachten.
1: Nee, daar kom ik echt niet mee. Nee. Nee, ik hou wel van feestnummers, maar dan moet het wel een beetje, ja, toch wel een beetje gewoon zijn.
0: Ja, nou ja, ik hou zelf ook niet van carnaval, moet ik je eerlijk bekennen.
1: Nee. Nee, en dat hoeft toch ook niet?
0: Het is niet mijn genre, laat ik het zo zeggen.
1: Nee, en weet je, maar daardoor vind ik het ook juist zo leuk om zoveel verschillende muziek te brengen. Want ja, dan zit er altijd wel voor ieder wat wil, zit er wat tussen. Ja. En,
0: behalve carnaval.
1: Behalve carnaval. Nou ja, goed. Als nee, je dan iets van Bella Italia gaat zingen en dat soort nummers... dan past dat ook aardig in de carnaval, volgens mij.
0: Ja, ja. Nou goed, ja. Ik ben ook veelzijdig. Ik draai net zo goed andere hazes als dat ik Bon Jovi of U2 draait. Weet je, dus ja...
1: Het ligt denk ik ook wel vaak aan de gemoedstoestand waarin de mens
0: stemming.
1: Zit. Ja, de stemming, ja. Want ja, weet je, als je verdrietig bent of wat dan ook... of je hebt
0: dan moet je juist feestnummers draaien.
1: Nou, ik denk dat dan juist mensen... Dan gaan mensen juist allemaal van die zielige liedjes eigenlijk luisteren.
0: Ja,
1: want dan
0: ja,
1: komen die emoties goed vrij.
0: Ja, ja, ja. Ik weet niet of dat altijd wel...
1: Ja, of dat goed is. Nou, ja. Kijk, als je alles doorslikt, is ook niet goed met die emoties.
0: Ja, maar ja, wat is wel goed?
1: Ja, dat is waar.
0: Ik denk dat kaas eten is ook niet goed.
1: Nee. Overal waar kleur voor staat is niet goed.
0: Daarom,
1: natuurlijk.
0: Behalve tevreden zijn natuurlijk.
1: Maar. Ja, dat is wel goed.
0: Hey, we gaan hem even draaien. I Will Survive. Sylvia Smit hier aanwezig in de studio aan de Tolweg. Tina bij ZFM Zandvoort.

0: I Will Survive. En dat allemaal in een jazzy uitvoering. Door Sylvia Smit.
1: Zo is dat.
0: Ja.
1: En I Will Zeker Survive. Want daar gaat het over, hè?
0: Ja, ja, ja.
1: Alles overleven.
0: Ja, nou ja, dat doen we, hebben we tenminste. Het is ons tot nu toe goed gelukt,
1: ja,
0: toch?
1: Ja, toch? Nou ja, en als je af en toe de wereld om je heen ziet, nou, dan heb je die survival wel nodig.
0: Ja, nou, nou het, toch, het survive, dan kom, gelijk, kom ik op het strand van Nederland.
1: Ja.
0: Ja.
1: Dat is vlakbij, hè?
0: Dat is vlakbij.
1: Ja.
0: Nee, maar goed, jij hebt daar ook een liedje over gemaakt.
1: Ja, dat klopt.
0: En hoezo dat ja, rare idee eigenlijk? Strand?
1: Nou ja, goed. Je wil af en toe ook eens iets vrolijks brengen. Dus dan kom je zoiets tegen en dan denk je van... nou ja, weet je, dat gaan we eventjes in een leuk jasje steken. En we brengen het uit en dan gaan we lekker van de zomer naar het strand.
0: Ja, en nou, ben jij strandmens?
1: Nee. Nee, niet echt. Nou, ik vind... Als je langs het strand wandelt, zo 's avonds, weet je wel, in de schemering. Dat, nou, dat vind ik heel leuk. Maar ik bedoel, als een mierenhoop op elkaar liggen, nee. Met dat warme weer, dat is niet aan mij besteed. Nee, eerlijk is eerlijk.
0: Ben ik volledig met je eens.
1: Mooi. Maar daarom was het wel leuk om het strand van Nederland uit te brengen.
0: Ja, want ja, ik zeg het, ja, wij gaan dan altijd wel naar Kroatië. En ja, daar heb je niet echt strand.
1: Ja, maar heb je meer meren en meren, denk ik, of niet?
0: Nou ja, het zijn meertjes inderdaad. En ja, het strand is een rotzee.
1: Ja.
0: Het is niet net zoals hier.
1: Nee.
0: Dat, ja, je hebt daar hier en daar wat opgespoten strandjes en zo. En hele kleine plekjes met wel wat zandstrandjes. Maar die zitten vaak heel snel vol.
1: Ja, ja, ook weer als mieren
0: veel ruimte
1: elkaar,
0: is er. Ja, maar veel ruimte is daar niet. Dus,
1: nee, dat klopt. Ja. Nee, maar dat zie je in Oostenrijk ook wel. Daar vertoeven wij dan graag met vakanties. Maar daar heb je eigenlijk precies hetzelfde idee. Ja.
0: Hey, we gaan hem draaien.
1: Leuk.
0: Het strand van Nederland. Gezongen door Sylvia Smit.
2: Is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 6 uur.
3: Robert Baltus met het NOS Journaal. Onder luid gejuich heeft koningin Maxima in Amsterdam World Pride geopend. Kunnen zijn wie je bent, houden van wie je wilt. Dat is toch heel normaal? Dat zei de koningin in het Vondelpark Openluchttheater. Ze sloot af met houd elkaar vast, steun elkaar en geniet ervan. Nog voor de opening vandaag liepen rond het middaguur zo'n 10.000 mensen mee in de Pride Walk. World Pride wordt om de 2 jaar gehouden en is nu voor het eerst in Amsterdam. Het valt grotendeels samen met de jaarlijkse Pride-viering. Er worden zo'n 1 miljoen bezoekers verwacht. Er was een reële dreiging waardoor de Amerikaanse president Trump onlangs snel van vliegtuig moest wisselen. De krant The New York Times meldt op basis van bronnen dat pro-Iraanse groepen het gemunt hadden op Trump. De wissel was na de NAVO-top in de Turkse hoofdstad Ankara. Trump vloog daarheen met de Boeing 747 die hij van Qatar cadeau had gekregen. Het luxe toestel mist geavanceerde veiligheidssystemen zoals anti-raketapparatuur. Die hebben de 2 oudere Air Force One toestellen wel. Het OM heeft vorig jaar een recordbedrag afgepakt van criminelen. Het ging om 443 miljoen euro. Justitie zit vooral achter witwasgeld aan. In totaal heeft het OM nu voor bijna 3 miljard euro aan geld en goederen in beheer die van criminelen zijn afgepakt. De autoriteiten in de regio Granada in Spanje hebben een lockdown afgekondigd in Pinos de Valle. Daar woedt een bosbrand in de buurt van een stuwmeer. Mensen in de omgeving moeten ramen en deuren sluiten en vochtige doeken gebruiken om te zorgen dat de rook het huis niet binnenkomt. En de EOD waarschuwt voor oude granaten en andere munitie die door de droogte bloot komt te liggen. Gisteravond reden mensen in Doornenburg op een drooggevallen Waaloever over 2 oude granaten, waaronder een fosforgranaat. Het liep goed af, maar kijk uit, zegt de EOD. Het weer, vanavond neemt de bewolking toe, vannacht is de kans op regen. Het koelt af naar 14 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: ZFM Verkeersinformatie.
4: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. Entertainment for you.

0: Olé, ja.
1: Ja, dat zagen ze thuis natuurlijk niet. Nee, maar...
0: nee, ja. We zaten natuurlijk, ja, dat zagen ze thuis wel, want wel degelijk.
1: Oh, is dat zo?
0: Ja, ze zien jou allemaal.
1: Nee, echt?
0: Dat dingetje daar naast de televisie.
1: Oh, ik denk, oh jeetje. Dat had ik niet in de gaten eigenlijk. Nou, dag, lieve mensen. Nee.
0: Ja, we waren al de tijd voorbij, maar goed, ja, we moesten hem toch even draaien.
1: Ja, toch.
0: En, we hebben natuurlijk jouw laatste single hier staan. Samen door het leven.
1: Ja.
0: En daarmee nemen we samen afscheid hier vanuit de studio.
1: Nou? Wat is dat, ja, toch weer snel gegaan, ja,
0: dat gaat sneller, een uurtje.
1: Ja, echt, ja, wel.
0: En ja, ik vond het hartstikke leuk.
1: Ja, ik ook. Ik wil je hartstikke bedanken voor dit gezellige uurtje.
0: Ja,
1: en voor het draaien van mijn muziek natuurlijk. En ook de mensen dat ze geluisterd en gekeken hebben.
0: Ja. Vooral gekeken.
1: Ja, dus nou ja, ik wens iedereen een fijn weekend. En als ze meer willen weten van mij, dan kunnen ze via mijn Facebook of via www.sylviasmit.com. En anders dan, ik sta overal op. Spotify, YouTube, noem het maar op.
0: Dus TikTok, mensen... ben je weer
1: TikTok? Nee, daar heb ik helaas niks mee.
0: Ah, jammer.
1: Nee, zo modern ben ik nou ook weer niet.
0: Nou ja, goed, ik ook niet, maar ik probeer wel wat.
1: Ja, ik probeer ook steeds wat, maar ja, goed. Je moet er ook allemaal tijd voor hebben.
0: Dat is een ding wat zeker is. En vandaag de dag is dat heel erg schaars.
1: Ja.
0: Dus ja.
1: Dus dankjewel.
0: Dankjewel. Jullie allebei natuurlijk. Arie ook voor de komst hier natuurlijk.
1: Heel veel succes nog verder met je programma.
0: Ja, graag gedaan. En ja, wie weet wat de volgende keer.
1: Ja, zou leuk zijn.
0: Doen we. Sylvia Smit en Samen door het leven. Jouw laatste single.
1: Helemaal goed.
0: Dankjewel.

dat was hier dan André Hazes en had het over Boom Boom en welkom in de tweede uur van Entertainer for You. En dat allemaal tot klokjes van 7 uur. Mijn naam is Fritijn, goedenavond. En als je zit eten, eet smakelijk. En wij gaan naar Rijn Mertja en hij heeft het over Hou van mij.

0: De wijze woorden van Wolter Kroes. En de waarheid zie ik in jouw ogen. De titel van deze plaat. Hier bij ZFM. En aan de telefoon hebben we Margrethe. Margrethe, een hele goede middag nog. Of avond? Nee, avond.
1: Middag, het is avond. Er zit een heel veel tijdverschil tussen, ja.
0: Nee. Ik zat even te kijken. Ik denk, het is al avond natuurlijk.
1: Ja, het scheelt niet.
0: Nou ja, het zonnetje schijnt lekker, dus de verwarring.
1: Ja, zeker. Ja. Nou ja, ik woon in Spanje, dus het zonnetje schijnt hier altijd.
0: Ah.
1: Dus ik had er iets van zitten. Nou, zoveel tijdverschil tussen Nederland en Spanje, maar dat zal niet.
0: Nee.
1: Dus gewoon avond.
0: Ik denk dat het zonnetje daar net zo makkelijk schijnt als hier nu. Dus,
1: op het moment wel, dat geloof ik echt.
0: Ja, ik heb de windmolen op, dus die is nodig.
1: Ja, lekker toch? Nou, dat ook wel een keertje.
0: Hé, jij hebt een nieuwe single uitgebracht, De Tijd.
1: Klopt.
0: Ja.
1: Ja, klopt. Ja.
0: Hoe is deze muzikale reis ontstaan?
1: Nou, die is eigenlijk ontstaan bijna 2 jaar geleden al. Toen ik het liedje schreef, omdat ik het een thema vond waar ik iets mee wilde doen. En ik heb het toen geschreven, ik heb het toen ook opgenomen. Toen de tijd bij Hans Albers. En toen was ik er gewoon niet, het was niet wat ik ervan wilde maken. Dus toen heb ik hem weer in de kast gegooid.
0: Ja.
1: En afgelopen jaar dacht ik, ja, het is toch wel een thema wat me aanspreekt. Dus toen ben ik opnieuw de studio ingegaan, ben ik zelf gaan produceren. En uiteindelijk is toen dit liedje eruit gerold. En het is eigenlijk ontstaan omdat ik vind dat zoveel mensen hun tijd verdoen met de strijd tegen de tijd. Dat we zo bezig zijn met vechten tegen ouder worden. Terwijl ik denk, ja, het is prachtig als je ouder mag worden.
0: Ja.
1: We worden allemaal ouder, laten we dat vooral ook hopen.
0: Dan hoop ik, ja.
1: Omarm dat lekker, ja toch?
0: Ja.
1: En doe er niet zo fucking moeilijk over. En vermind jezelf niet in het proces door dat proberen tegen te gaan.
0: Ik snap wat je bedoelt.
1: Ja, toch?
0: Ja.
1: Ja, tegenwoordig, je ziet soms mensen denken, nou, je kan 30 zijn, je kan 60 zijn, ik weet het niet, maar ik vind het niet mooi. Je hebt geen karakter meer in je gezicht, het is allemaal, plus het is een hoop ellende en pijn ook nog om het te laten doen. En dan denk ik van, nou, dan besteed je zoveel tijd.
0: Ja, is dat het
1: hier
0: wel waard?
1: Om ouder worden tegen te gaan, ja, had je niet gewoon lekker beter van die tijd kunnen genieten?
0: Ja. Nee, volledig met je eens, ja.
1: Is dat? Ja.
0: Nee, dat, weet je, ja, ik zeg, De leeftijd, iedere leeftijd heeft zijn charmes. Dus laat het gewoon gaan.
1: Ja, laat het gewoon lekker gebeuren. En dat we goed voor onszelf zorgen. En dat je probeert mooi oud te worden. Hey, top, doe dat vooral.
0: Ja.
1: Maar om nou inderdaad je volledig te verbouwen, zodat je er net zo jong uit kan zien als je kinderen. Ja, dat hoeft echt niet.
0: Nee.
1: Ik vind dat raar.
0: Nee, dat red je niet met 7 dagen in de week sporten. Dat,
1: Nee, en dat hoeft ook niet. Want ik vind ook, en dat zegt het liedje ook, ik vind het ook juist mooi als je kan zien, oh nou, iemand heeft die of die leeftijd en die heeft een heel leven achter zich. Dat vertelt ook iets over wie je bent, hè?
0: Ja.
1: Dus dat is prachtig. Laat dat gewoon lekker gebeuren.
0: Nou, ik zeg altijd, gewoon blijf lekker jong van geest. Dat is het belangrijkste.
1: Nou, zeker weten.
0: En
1: de tijd is ontstaan en ik vond het nodig om daar een liedje over te maken.
0: Ja, nou ja, dat is een prachtig verhaal eigenlijk.
1: Ja. Dat vind ik dus ook.
0: Ja.
1: En ook iets wat heel cliché is, maar wat we niet vaak genoeg kunnen zeggen. Van jongens, geniet nou gewoon van je dag. Want je weet niet of je morgen nog hebt. Geniet gewoon vandaag. Haal lekker alles eruit, weet je. En morgen zien we wel verder.
0: Ja, zo is het. Zo denk ik er ook over, Margrethe. Gewoon lekker alles eruit halen wat erin zit. En weet je, ja, morgen is morgen.
1: Precies. Nou, precies dat.
0: Nee?
1: Dus vandaar de tijd. En vandaar dat ik toch dacht, nou, ik ga hem toch uitbrengen. Want ik vind het een belangrijke boodschap.
0: Ja. Nou ja, gelijk de nieuwe titel. Morgen is morgen. Dus, ja.
1: Ja, nou, de volgende ligt klaar. Die komt over een week of 6. Dus die gaat even anders heten nog. Maar wie weet, in de toekomst.
0: Ah, oké. Okay. Wou je in de gaten.
1: Ja, heel graag.
0: Hey, waar kunnen mensen jou volgen, Margrethe?
1: Je kan me volgen op social media. Ik moet erbij zeggen, ik zit overal vol. Dus vrienden toevoegen en zo, dat lukt allemaal niet meer.
0: Nee.
1: Maar je kan me wel gezellig volgen. En dan kan je kijken wat ik allemaal doe, iedere dag. En dan zie je mij en mijn muziek en mijn hondjes. En dan zie je van alles voorbij komen. Dus als je dat leuk vindt, volg me vooral. En ik ben natuurlijk te boeken via alle grote boekers. Maar als je de naam Margrethe intoetst op Google, dan kom ik er wel uit. Want niet zo heel veel mensen heten Margrethe.
0: Nee, inderdaad. En dan even een mailtje sturen naar jou. Of een berichtje in ieder geval. En dan komt het allemaal goed.
1: Komt het allemaal dik in orde.
0: Ja, toch? Hey, had je eigen site, zei je dat dan?
1: Ja, ik heb een eigen site, Margrethe Muziek. Daar kan je, die is nu onder construction, maar normaal gesproken kan je daar mijn agenda ook op vinden. En dan weet je ook waar ik speel in.
0: Oké, dat is gewoon Margrethe Muziek aan elkaar, hè?
1: Ja, zeker.
0: En dan .nl?
1: Ja.
0: Oké. Nou, Maar Greta, dan zou ik zeggen, als jij hem aankondigt, dan ga ik hem lekker draaien voor je.
1: Nou, dat doe ik heel graag. En dan dank ik jou natuurlijk weer voor het gezellige gesprek. En ik dank alle luisteraars voor het luisteren naar onze muziek. Want daar maken we het voor.
0: Juist.
1: En dan kunnen jullie nu met z'n allen gaan luisteren naar mijn nieuwe single, De Tijd.
0: Dankjewel, Margreta. En ik zou zeggen, veel plezier daar. In het zonnetje.
1: Ja, helemaal goed.
0: Oké.
1: Fijn weekend, hè.
0: Hey, dankjewel. Jij ook, hè.
1: Hoi.
0: Hoi.

0: jij.
1: Margrethe en de tijd. En ja, wat een heerlijk nummer is dat. We gaan verder met Django Wagner. En oh, liefste, moet dit nou? Ja, ik zou het niet weten wat, maar dat gaat hij je mooi vertellen. Blijf lekker bij tot 7 uur, entertainer view.
2: Jaren.

En wij gaan naar 1, 2, 3. Frans Bauer hier bij ZFM Radio. Vanaf de Tolweg Tina. En mijn naam is Gert Heijen. Goedenavond. Ja, en als je nog een verzoekje in wilt dienen, dat kan hoor. Eventjes www.zfmartiesten.nl.

Zo, dat was hij dan. En ja, onlosteres Francie Bauer. En wij gaan verder met Jeffrey Kuiper. En hij heeft het over Overdonderd. Entertainment voor u tot de klokjes van 7 uur. Blijf er lekker bij.

Dat is hoe de liefde gaat. Wijze woorden van Jeffrey Kuipers, die momenteel in Spanje verblijft natuurlijk en woont. Ja, overdonderd. Blablabla. Hey, ja, ik heb hier de nummer staan. Jeffrey Hees is dit. En hij heeft het over Kom bij me terug.

Ja, dat was hij dan. Jeffrey Heusen en Kom bij me terug. Iemand anders aan de beurt. We gaan lekker naar Brian Voet. En daar hebben we het over alles. Alles eigenlijk. En wat is alles? Heel veel.

0: Alles. En dat allemaal gezongen door Brian Voet. En dat allemaal hier vanaf de Tolweg, Tina.
1: Jij bent de vrouw.
0: Is dit Vincent? En heb het over dansen.

overal, van binnen en buiten. Ja, dansen, dansen. Vincent was dit met de dubbel Z. Dit is Kaoma en een lekkere gouden ouwe. Uit des jaren. Lambada, heerlijk. Ja, iedereen kan zich die mooie clip nog wel herinneren. Met die rietenrokjes en alles op het strand.

0: Zo, dat was hij dan. De formatie Kaoma. En ze hadden het over de Lambada. En ja, aan de telefoon hebben we Boy van der Heijden. Boy, een hele goede avond.
1: Hallo.
0: Ja, hè, toch gelukkig. Uiteindelijk gelukt.
1: Ja.
0: Hey, ja, ja, we bellen jou natuurlijk vanwege de nieuwe single, hè?
1: Ja, dat klopt. Wat een dag, wat een sfeer.
0: Wat een dag, wat een sfeer, ja. Hoe is dat zo geboren?
1: Ja, dat is eigenlijk al een heel oud liedje. Een van mijn eerste singles.
0: Ja.
1: En we vonden het zo'n goed liedje dat we er... dat we het in een nieuw jasje hebben gestoken. Omdat ik vroeger niet de mensen om me heen had... om het, zeg maar, om het bereik wat groter te krijgen. En ja, nu hebben we dat wel. Dus zodoende nieuwe instrumenten, nieuw arrangement, opnieuw ingezongen.
0: Oké. Okay.
1: En vandaar dat die nou ja, ook bij jullie terecht is gekomen.
0: Ja, wat zit je, ben je op vakantie?
1: Nee, ik zit bij mij thuis in de keuken.
0: Oh, oké. Okay. Oké, okay, ja. ik denk, nou ja, mijn telefoon die doet dat niet. Dus ik, oh, daarom vond ik het zo vreemd. Dus ik denk, nou, jij zit op een vakantieadres.
1: Nee, ja, ik zal je sterker stellen. Ik was vanmiddag al onderweg naar jullie toe, omdat ik dacht dat ik bij jullie in de studio zou zitten, maar...
0: Aha.
1: Dat was dus niet zo, dus ik ben weer teruggereden.
0: Oké. Okay. Een miscommunicatie.
1: Ja, maar dat maakt niet uit.
0: Nee, dat geeft niet. Ik bedoel, we gaan dat nog wel eens een keertje plannen. Dat je gewoon lekker hier bent. Ja, hoor.
1: Ja.
0: Dat is geen probleem. Als je Dennis daarover verwittigt, komt het helemaal goed.
1: Nee joh, ik dacht lekker even interviewen, daarna even een stukje strand op, maar dat werd er niet.
0: Nou ja, het was ideaal weer voor vandaag.
1: Ja, daarom.
0: Hey, maar ja, heb je al wat, want deze single is nu even uit. Heb je al wat nieuws op de plank leggen of ben je al ergens wat nieuws bezig?
1: Nee, ik ben toevallig, vorige week heb ik mijn nieuwe weer opgenomen. Die wordt nu op dit moment gemasterd en eind augustus ga ik die weer uitbrengen.
0: Oké. Okay. Hey, ja. Ja, we hebben nog heel weinig, we hebben een aantal seconden nog, dus ik moet hem afsluiten.
1: Dus ik zou, dan bellen we volgende week nog even terug.
0: Hey, we doen er volgende week nog even een keertje over.
1: Ja, dat is goed.
0: Ja? Doen we. Oké, okay, boy. Hey, een goed weekend in ieder geval.
1: Hetzelfde.
0: Oké, okay, hoi hoi.
1: Hoi.
0: Hoi hoi.
2: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 7 uur.
3: Robert Baltus met het NOS Journaal. Op het Como-meer in Italië is een zoektocht gaande naar een Nederlandse toerist. Volgens Italiaanse media kwam de man niet meer boven nadat hij van een boot in het water was gesprongen. Hij deed dat om zijn kind te helpen die in problemen was gekomen. Persbureau ANSA meldt dat het gaat om een 45-jarige man die de boot had gehuurd met zijn 3 kinderen. De boot met de andere 2 kinderen van 6 en 8, die dreef af. Ze wisten de aandacht van andere boten te trekken. En hun 16-jarige broer kon worden gered door een passerende boot. In Spanje is een man om het leven gekomen door de natuurbranden in de buurt van Valencia. Dat meldt het Spaanse ministerie van Binnenlandse Zaken. De man werd gevonden in een auto in een ravijn. Over de identiteit van het slachtoffer is niets bekend. Het is voor zover bekend het eerste slachtoffer bij de huidige branden. 2 weken geleden kwamen er 12 mensen om het leven door branden in het zuiden van Spanje. Koningin Maxima heeft in Amsterdam World Pride geopend. De Amsterdamse burgemeester Halsema riep op tot verdraagzaamheid. Aan elke Amsterdammer, jong en oud, die moeite heeft met queers, zelfs intimideert of agressief is, pas je aan. Anders hoor je hier niet thuis, zei ze. Nog voor de opening vandaag liepen rond het middaguur zo'n 10.000 mensen mee in Pride Walk. World Pride wordt om de 2 jaar gehouden en is nu voor het eerst in Amsterdam. Het valt grotendeels samen met de jaarlijkse Pride-viering. Er worden zo'n 1 miljoen bezoekers verwacht. De opvallende vliegtuigwissel van president Trump in Turkije was nodig vanwege een reële dreiging, meldt de New York Times. Pro-Iraanse groepen zouden het op Trump hebben gemunt. Er werd druk gespeculeerd waarom Trump na de NAVO-top ineens een oud toestel nam en niet het vliegtuig dat hij van Qatar cadeau had gekregen. Het weer vanavond neemt de bewolking toe en vannacht is er kans op regen. Het koelt af naar 14 tot 17 graden. Morgen wisselen buien en zon elkaar af en dan wordt het 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: ZFM Verkeersinformatie.
4: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Autobedrijf Zandvoort. Een echte Zandvoortse garage waar ze nog met je meedenken. Met veel persoonlijke aandacht kun je bij ze terecht voor reparaties in en verkoop van nieuw en gebruikte auto's. Naast de huidige service doen ze nog steeds de bekende Fiat-service. DWZ-adres voor autoschades en APK-keuringen van alle merken. Autobedrijf Zandvoort, de vertrouwde specialist voor Zandvoort en omgeving. Autobedrijf Zandvoort, ook geopend op zaterdag.
2: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de avond.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 8 uur.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. Bij het vliegtuigongeluk nabij de Duitse stad Bremen is na een urenlange zoektocht een tweede slachtoffer gevonden. Het vliegtuigje was neergestort op een huis. Eerder werd al duidelijk dat de andere inzittende om het leven was gekomen. Het vliegtuigje steeg kort voor de crash op. Zo'n 20 kilometer van het vliegveld stortte het op een vrijstaande woning. Daar was op dat moment niemand thuis. De twee slachtoffers zijn mannen van 77 en 65 jaar uit Bremen. Op het Como-meer in Italië is een zoektocht gaande naar een Nederlandse toerist. Volgens Italiaanse media kwam de man niet meer boven nadat hij van een boot in het water was gesprongen. Dat deed hij om zijn zoon te helpen die in problemen was gekomen. Het zou gaan om een man van 45 die de boot had gehuurd met zijn drie kinderen. De andere twee kinderen van 6 en 8 jaar die nog aan boord waren dreven af. Zij wisten de aandacht van andere boten te trekken. Hun 16-jarige broer kon worden gered door een andere passerende boot. In Spanje is een man om het leven gekomen door de natuurbranden in de buurt van Valencia. Dat meldde het Spaanse ministerie van Binnenlandse Zaken. De man werd gevonden in een auto in een ravijn. Over de identiteit van het slachtoffer is niets naar buiten gebracht. Het is voor zover bekend het eerste slachtoffer bij de huidige branden. 2 weken geleden kwamen er 12 mensen om het leven door branden in het zuiden van Spanje. Het OM heeft vorig jaar een recordbedrag afgepakt van criminelen. Het ging om 433 miljoen euro. Justitie zit vooral achter witwasgeld aan. In totaal heeft het OM nu voor bijna 3 miljard euro aan geld en goederen in beheer die van criminelen zijn afgepakt. Het weer vanavond lossen de stapelwolken in het binnenland op en schijnt de zon ook enige tijd. Vooral in het zuiden blijft het nog enige tijd warm. In het noordwesten raakt het geleidelijk bewolkt. Vannacht meer bewolking, gevolgd door regen. 14 tot 17 graden. Morgen afwisselend buien en een beetje zon. Het wordt 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Mijn naam is Rijn Baardmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Autobedrijf Zandvoort. Een echte Zandvoortse garage waar ze nog met je meedenken. Met veel persoonlijke aandacht kun je bij ze terecht voor reparaties in en verkoop van nieuw en gebruikte auto's. Naast de huidige service doen ze nog steeds de bekende Fiat-service. TVZ-adres voor autoschades en APK-keuringen van alle merken. Autobedrijf Zandvoort, de vertrouwde specialist voor Zandvoort en omgeving. Autobedrijf Zandvoort, ook geopend op zaterdag.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de avond.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM met het nieuws van 9 uur.
1: Robert Baltus met het NOS-journaal. Bij het vliegtuigongeluk nabij de Duitse stad Bremen is na een urenlange zoektocht een tweede slachtoffer gevonden. Het vliegtuigje was neergestort op een huis. Eerder werd al duidelijk dat de andere inzittende om het leven was gekomen. Het vliegtuigje steeg kort voor de crash op. Zo'n 20 kilometer van het vliegtuig stortte het neer op een vrijstaande woning. Daar was op dat moment niemand thuis. De twee slachtoffers zijn mannen van 77 en 65 uit Bremen. Op het Como-meer in Italië is een zoektocht gaande naar een Nederlandse toerist. Volgens Italiaanse media kwam de man niet meer boven nadat hij van een boot in het water was gesprongen. Dat deed hij om zijn zoon te helpen die in problemen was gekomen. Het zou gaan om een man van 45 die de boot had gehuurd met zijn drie kinderen. Koningin Maxima heeft in Amsterdam World Pride geopend. De Amsterdamse burgemeester Halsema riep op tot verdraagzaamheid. Amsterdammers die moeite hebben met queers, riep ze op: pas je aan, anders hoor je hier niet thuis. Nog voor de opening vandaag liepen rond het middaguur zo'n 10.000 mensen mee in de Pride Walk. World Pride wordt om de 2 jaar gehouden en is nu voor het eerst in Amsterdam. In Spanje is een man om het leven gekomen door de natuurbranden in de buurt van Valencia. Dat meldt het Spaanse ministerie van Binnenlandse Zaken. De man werd gevonden in een auto in een ravijn. Over de identiteit van het slachtoffer is niets naar buiten gekomen. Het is, voor zover bekend, het eerste slachtoffer van deze branden. Het OM heeft vorig jaar een recordbedrag afgepakt van criminelen. Het ging om 433 miljoen euro. Justitie zit vooral achter witwasgeld aan. In totaal heeft het OM nu voor bijna 3 miljard euro aan geld en goederen in beheer die van criminelen zijn afgepakt. Het weer. Vanavond lossen de stapelwolken in het binnenland op en schijnt de zon nog enige tijd. Vooral in het zuiden blijft het nog een tijdje warm. In het noordwesten raakt het geleidelijk bewolkt. Vannacht nog meer bewolking, gevolgd door regen. 14 tot 17 graden. En morgen afwisselend buien en een beetje zon. Het wordt 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Mijn naam is Rijn Baardman van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu de Nightwalk.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 10 uur.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. De Franse president Macron belooft wederopbouw en herstel van de gebieden waar de grote natuurbranden woeden. Die belofte doet hij op X. In het zuidwesten van het land zijn al tienduizenden hectare bos door brand verwoest. Uit het gebied zijn 167.000 mensen geëvacueerd en er wordt met groot materieel geblust. Macron bedankt de landen die hulp bieden bij het bestrijden van de branden. De autoriteiten van de regio Granada in Spanje hebben een lockdown afgekondigd in Pinas de Velle. Daar woedt een bosbrand in de buurt van een stuwmeer. Mensen in de omgeving moeten ramen en deuren sluiten en vochtige doeken gebruiken om te zorgen dat de rook het huis niet binnenkomt. De zoon van de voormalige Braziliaanse president Bolsonaro doet mee aan de presidentsverkiezingen. Flavio Bolsonaro neemt het in oktober op tegen de huidige linkse president Lula da Silva. Bolsonaro zit nu in de Senaat. Hij belooft de misdaad en inflatie aan te pakken. Op het partijcongres van de rechtse liberale partij kreeg Flavio Bolsonaro op het podium de steun van de Argentijnse president Javier Milei. Hij wordt ook gesteund door de Amerikaanse president Trump. Vader Jair zit vast. Hij kreeg 27 jaar cel opgelegd voor een mislukt plan om aan de macht te blijven na zijn verkiezingsnederlaag tegen Lula. De Indiaanse kakkerlakkenbeweging heeft alle betogingen afgelast nu de minister van Onderwijs is opgestapt. De afgelopen maand waren er door het hele land betogingen van jongeren tegen het onderwijssysteem en fraude, corruptie en werkloosheid. Volgens de organisatoren heeft de Indiaanse regering aan alle eisen voldaan. Het weer vanuit het noordwesten neemt de bewolking vanavond en komende nacht toe. Later in de nacht valt er af en toe regen, 14 tot 17 graden. Morgen wisselen buien en een beetje zon elkaar af. Het wordt 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu de Nightwalk.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 11 uur.
1: Robert Baltus met het NOS-journaal. In Berlijn is een auto ingereden op toeschouwers van de jaarlijkse Pride-feesten, waar mensen van de regenbooggemeenschap bij elkaar zijn. Het is nog niet bekend of het om een ongeluk gaat. Het is ook niet duidelijk of er slachtoffers zijn. Een ooggetuige zegt bij Bild dat een witte bestelbus met hoge snelheid het Tiergartenpark inreed. In Spanje hebben inwoners van een aantal gemeenten in de provincie Ávila een evacuatiebevel gekregen. De gebieden moeten ontruimd worden vanwege de branden in Burgohondo, een gemeente zo'n 100 kilometer ten westen van de hoofdstad Madrid. En de Franse president Macron belooft wederopbouw en herstel van de gebieden waar de grote natuurbranden woeden. Die belofte doet hij op X. In het zuidwesten van het land zijn al tienduizenden hectare bos door brand verwoest. Uit het gebied zijn 200.000 mensen geëvacueerd. De zoon van de voormalige Braziliaanse president Bolsonaro doet mee aan de presidentsverkiezingen. Flavio Bolsonaro neemt het in oktober op tegen de huidige linkse president Lula da Silva. Bolsonaro zit nu in de Senaat. Hij belooft de misdaad en inflatie aan te pakken. Vader Jair zit vast. Hij kreeg 27 jaar cel opgelegd voor een mislukt plan om aan de macht te blijven na zijn verkiezingsnederlaag tegen Lula. Bij het vliegtuigongeluk nabij de Duitse stad Bremen is na urenlange zoektocht een tweede slachtoffer gevonden. Het vliegtuigje was neergestort op een vrijstaand huis. Daar was op dat moment niemand thuis. En eerder werd al duidelijk dat de andere inzittende ook om het leven was gekomen. De twee slachtoffers zijn mannen van 77 en 65 uit Bremen. Het weer. Vanavond lossen de stapelwolken in het binnenland op. Vooral in het zuiden blijft het nog enige tijd warm, maar in het noordwesten raakt het geleidelijk bewolkt. Vannacht meer bewolking, gevolgd door regen. 14 tot 17 graden. Morgen afwisselend buien en een beetje zon. 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. The Nightwalk.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 12 uur.
1: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. In Berlijn is een bestelbus ingereden op de bezoekers van het slotfeest van de jaarlijkse Pride. De Duitse politie meldt 1 dode en 14 gewonden. Onduidelijk is of er sprake is van opzet. De Berlijnse politie zegt wel op zoek te zijn naar verdachte personen. Een ooggetuige zegt tegen de Duitse krant Bild dat een witte bestelbus rond 10 uur met hoge snelheid inreed op mensen bij het Tiergartenpark in Berlijn. Daar waren op dat moment duizenden mensen feest aan het vieren na afloop van de Pride-optocht door de stad. Een man zou volgens die ooggetuigen het voertuig hebben verlaten en zijn weggerend. De Franse president Macron belooft wederopbouw en herstel van de gebieden waar de grote natuurbranden nu woeden. Die belofte doet hij op X. In het zuidwesten van het land zijn al tienduizenden hectare bos door brand verwoest. Uit het gebied zijn ongeveer 200.000 mensen geëvacueerd. Het Franse leger heeft een nieuw blusvliegtuig ingezet bij het bestrijden van de natuurbranden in het departement Gironde. Het is een groot transportvliegtuig dat is omgebouwd. Het kan bijna 3 keer zoveel water meenemen dan reguliere blusvliegtuigen. In Spanje hebben inwoners van een aantal gemeenten in de provincie Avila een evacuatiebevel gekregen. De gebieden moeten ontruimd worden vanwege de branden in Burgohundo, een gemeente zo'n 100 kilometer ten westen van hoofdstad Madrid. Op het Comomeer in Italië is een zoektocht gaande naar een Nederlandse toerist. Volgens Italiaanse media kwam de man niet meer boven nadat hij van een boot in het water was gesprongen. Dat deed hij om zijn zoon te helpen die in problemen was gekomen. Het zou gaan om een man van 45 die de boot had gehuurd met zijn 3 kinderen. De andere 2 kinderen van 6 en 8 die nog aan boord waren, dreven af. Ze wisten de aandacht van andere boten te trekken. Hun 16-jarige broer kon worden gered door een passerende boot. Het weer vanuit het noordwesten neemt de bewolking toe. Later vannacht valt er af en toe ook wat regen bij 14 tot 17 graden. En vanaf de ochtend dan weer afwisselend buien en een beetje zon bij 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu ZFM in de nacht.

0: dat niet.
1: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 1 uur.
2: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. In Berlijn is een bestelbus ingereden op de bezoekers van het slotfeest van de jaarlijkse Pride. Correspondent Gimbal Duk was bij dat slotfeest.
3: Inmiddels weten we ook van de Duitse politie dat er minstens 1 dode en zeker 14 gewonden zijn gevallen bij dit incident. Verder is nog heel veel onduidelijk of er 1 of meerdere daders zijn en of die daders ook nog in de omgeving zijn. En vooral om die reden wordt het hele park en een groot deel van de binnenstad van Berlijn op dit moment afgezet.
2: De Duitse politie meldt tussen 1 dode en 14 gewonden. Een aantal van de gewonden verkeert in levensgevaar. Een ooggetuige zegt tegen de Duitse krant Bild dat een wit busje rond 10 uur met hoge snelheid inreed op mensen bij het Tiergartenpark in Berlijn. Daar waren op dat moment duizenden mensen feest aan het vieren na afloop van de Pride-optocht door de stad. Een man zou volgens die ooggetuige het voertuig hebben verlaten en zijn weggerend. Bild schrijft ook dat de man een mes bij zich zou hebben en mensen zou hebben aangevallen. De politie onderzoekt of dat klopt. De burgemeester van Berlijn spreekt van een aanval op de vrije en open samenleving van de stad. In het Franse departement Gironde hebben er nog eens 55.000 mensen te horen gekregen dat ze hun huis moeten verlaten. Het gaat om inwoners van 5 gemeenten in de buurt van Bordeaux. De gendarmerie gaat huis aan huis om mensen te evacueren. Ook zijn verzamelpunten ingericht voor mensen die niet met eigen vervoer kunnen vluchten voor de natuurbranden. In Frankrijk zijn inmiddels duizenden hectares natuur verwoest door het vuur. Bij de bosbranden in Spanje is een man om het leven gekomen. Hij werd dood aangetroffen in een auto in de buurt van Valencia. Het weer vanuit het noordwesten meer bewolking. Later vannacht valt er af en toe wat regen en het is dan een graad of 15. Vanaf de ochtend afwisselend buien en later ook wat zon. En dan wordt het 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 2 uur.
1: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. In Berlijn is een bestelbus ingereden op de bezoekers van het slotfeest van de jaarlijkse Pride. De Duitse politie meldt 1 dode en 16 gewonden. Een aantal van die gewonden verkeert in levensgevaar. Correspondent Gimbal Duk was bij het Pride-feest.
2: Ooggetuigen hebben verteld dat er een wit bestelbusje zou zijn ingereden op een mensenmenigte in de buurt van het grote eindfeest van de Pride in Berlijn. Ik bevind me nu bij de Brandenburger Tor. Een groot terrein rondom de Tiergarten is inmiddels afgezet. En verdere mededeling ook van de Berlijnse politie over wat er precies gebeurd is, zijn er nog steeds niet gekomen.
1: In Berlijn waren duizenden mensen bijeen om Pride te vieren toen het busje op hen inreed. Een man zou volgens ooggetuigen het voertuig hebben verlaten en zijn weggerend. Bild schrijft ook dat de man een mes bij zich zou hebben en mensen zou hebben aangevallen. De politie onderzoekt of dat klopt. De burgemeester van Berlijn spreekt van een aanval op de vrije en open samenleving van de stad. Bondskanselier Merz noemt het een afschuwelijke daad. In het zuidwesten van Frankrijk hebben nog eens 55.000 mensen te horen gekregen dat ze hun huis moeten verlaten. Het gaat om inwoners van 5 gemeenten in de buurt van Bordeaux. De gendarmerie gaat huis aan huis om mensen te evacueren. Ook zijn verzamelpunten ingericht voor mensen die niet met eigen vervoer kunnen vluchten voor de natuurbranden. In Frankrijk zijn inmiddels duizenden hectares natuur verwoest door het vuur. Bij de bosbranden in Spanje is een man om het leven gekomen. Hij werd dood aangetroffen in een auto in de buurt van Valencia. De zoon van de voormalige Braziliaanse president Bolsonaro doet mee aan de presidentsverkiezingen. Flavio Bolsonaro neemt het in oktober op tegen de huidige linkse president Lula da Silva. Bolsonaro zit nu in de Senaat. Hij belooft misdaad en inflatie aan te gaan pakken. Zijn vader Jair zit vast. Hij kreeg 27 jaar cel opgelegd voor een mislukt plan om aan de macht te blijven na zijn verkiezingsnederlaag tegen Lula. Het weer vanuit het noordwesten wat bewolking en later in de nacht ook wat regen bij een graad of 15. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af en het wordt dan 21 tot 24.